0: met het oog op seksuele uitbuiting. Ze werden in de VS gearresteerd en de Britse aanklagers hebben om hun uitlevering verzocht. Zelf ontkennen ze alles en willen ze vrijgelaten worden om hun verdediging beter te kunnen voorbereiden. Maar daar ging de rechter dus niet op in. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov op met een rugblessure. Een verslag van Glenn Martens.
1: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: Slecht nieuws is er ook uit het dubbelspel bij de vrouwen, want daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Het is droog, tegen de ochtend kans op mist, minima rond 11 graden vannacht. De dag begint grijs, maar nadien krijgen we brede opklaringen en het blijft ook droog, maxima tot 21 graden overdag. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lanaken is een politieman gisteravond gewond geraakt na een uit de hand gelopen verkeerscontrole. Een automobilist weigerde mee te werken, waarna de politie een schot loste in de richting van de voorste banden van de auto. Daarna vluchtte de bestuurder weg van de controle en kwam het tot een achtervolging. Daarbij botste de vluchtende chauffeur op een politiewagen. Er is een verdachte gearresteerd en agenten van een andere politiezone kwamen ter plaatse om de vaststellingen te doen. In het westen van de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat er een brand was uitgebroken op een ferry. Volgens de kustwacht zijn er ook nog 87 mensen vermist. Van de 134 opvarenden op de passagierslijst van het schip zijn er 42 gered. De zoek- en reddingsoperaties zijn nog aan de gang. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov op met een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
2: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
1: En ook in het dubbelspel bij de vrouwen is er minder goed tennisnieuws, want daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Het is droog, tegen de ochtend kans op mist en minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint grijs, nadien brede opklaringen en maximaal rond 21 graden. Meer altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Egbert Lachaert wil stoppen als fractieleider van Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant morgen en het nieuws wordt bevestigd door Lachaert zelf. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen wou zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Waarom hij wil stoppen, heeft hij niet gezegd. Een Oekraïense drone is erin geslaagd een aanval uit te voeren op een stad diep in Rusland. Het gaat om de stad Novi Urengoy in Siberië, op bijna 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Het gaat om een belangrijke site voor gasproductie daar. Volgens de gouverneur van de regio werd de aanval afgewend, maar veroorzaakte brokstukken wel brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky ging het om een volkomen gerechtvaardigde aanval. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale vannacht. Onze landgenoot gaf op bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov. Hij had last van een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
3: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
2: En nog slecht nieuws uit het dubbelspel bij de vrouwen. Daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Tegen de ochtend is er kans op mist, minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint dan grijs, maar droog. En later krijgen we nog brede opklaringen, maximaal tot 21 graden. Fijne nacht, fijne ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

Vader weg, je kan zeggen dat is brute pech, maar dat neem ik hem niet kwalijk verre van. Er is een ander feit dat me verteert, dat me woedend maakt en me frustreert. De naam die hij me gaf is Marian. Hij was een zwerver en een dronken lap. Hij dacht waarschijnlijk wel een goede grap, maar ik draag er de gevolgen van. Elke vrouw giechelt, dan word ik rood. En als een kerel lacht, ik sla hem dood. Is lastig leven voor een

God vergeet de dag in een, God vergeet de grijze stad, zit ik in een kroeg, zomaar zonder plan. De deur gaat open, ik krijg een schok, daar staat hij, de zak die voor hij vertrok dacht, mijn zoon die noem ik Marianne.

zijn over 5 seconden dood. Ik haalde uit en hij ging neer. Ik trapte en schopte hem keer op keer. Maar hij krabbelde recht.

glimlach om zijn mond. Hij zei: zoon, het leven is hard en ruw en wie het maken wil moet sterk zijn en sluw. En ik wist dat je mij moest missen onderweg. Dus ik gaf je die naam en zei vaarwel. Het was hard en vreed, dat besef ik wel. Maar het is die naam die je kracht gaf en lef. Je vocht als een leeuw, dat meen ik echt. En je haat me diep, dat is je goede recht. En als je mij wilt doden, ga gerust je gang. Maar bedank me eerst voor je dat doet. Voor de kloten aan je lijf en de pit in je bloed. Want ik ben de gast die je naam kost, Marjan. Ik staarde hem aan en stamelde pa. En hij weende ook, of toch bijna. En we vlogen elkaar in de armen als één man. We zien elkaar nu af en toe. Hij steunt me als ik domme dingen doe. En als ik zelf een zoon heb, dan noem ik hem Linda, Els of Cindy.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Texas in de Verenigde Staten heeft president Trump zijn aanhangers toegesproken op een republikeinse conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor het congres in november. Het is de eerste keer dat een conventie voor de midterms plaatsvindt. Normaal gebeurt dat alleen voor de presidentsverkiezingen. Maar de republikeinen doen het niet goed in de peilingen en president Trump hoopt dat hij daar iets aan kan doen, hoewel zijn eigen populariteit historisch laag staat. Beeld je maar in dat ik ook op de kieslijst sta, zei Trump.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
2: Trump heeft in zijn speech ook $5,000 beloofd aan elke Amerikaanse burger als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Egbert Lachart wil stoppen als fractieleider van de liberale partij Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachart zelf. Hij wilde zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachart is ook nog partijvoorzitter geweest van de Vlaamse liberalen. Aan de Gentse Universiteit zijn al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kofnas. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak. Tegen Kofnas loopt een tuchtonderzoek. De man lag al meteen na zijn aanstelling bij de UGent onder vuur voor zijn rassentheorieën. En recent was er nog ophef toen hij een professor van Cambridge beschuldigd had van plagiaat. Die man werd later dood teruggevonden. Kofnas werd daarop preventief geschorst door de UGent. En intussen zijn er dus tientallen klachten, zegt rector De Sutter.
4: 80 tuchtklachten tegen Nathan Kofnas. Dat zit aan de hoge kant natuurlijk, omdat de zaak Kofnas een zeer publieke zaak is geworden. Ik heb uiteraard niet opgeroepen om klachten in te dienen tegen een van onze medewerkers. Er zijn heel veel tuchtzaken. Helaas gebeuren er in een grote instelling zoals de UGent af en toe zaken die niet kunnen.
2: Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen die naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald gisteren. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. En op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand op tegen de Rus Kachanov met een rugblessure. Kachanov zal het in de halve finale moeten opnemen tegen de Fransman Alexander Zverev, die in zijn kwartfinale van de Nederlander Botik van de Zandschulp won in 3 sets. En bij het dubbelspel bij de vrouwen is Elise Mertens gestrand in de halve finale. Ze verloor met haar Russische dubbelpartner in 2 sets van het eerste reekshoofd. Het weer, we krijgen een grijze ochtend, daarna droog met opklaringen, temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
5: Nieuwe Feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
6: Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat Britse booreilandbewoners te dik zijn. Vanaf november mogen ze maar maximaal 124 kilo wegen. Kunnen die eilanden het gewicht anders niet meer dragen? Nee, het gemiddelde gewicht van een medewerker op een boorplatform is sinds 2008 gestegen met 10 kilo. En dat is een probleem voor de reddingshelikopters. Die kunnen namelijk maximaal 249 kilo tillen. Maar ja, daar moet nog de 90 kilo van de reddingswerker af. En ook de brancard, 30 kilo. En 5 kilo reddingsmiddelen. Vorig jaar waren nog 2200 boorplatformmedewerkers te zwaar. Zwaarder dus dan 124 kilo. Tja, alleen nog slaatjes in de kantine voortaan.
0: Het is woensdag 9 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
6: Connie Palmen heeft een nieuwe roman uit na meer dan 10 jaar. Johnny Walker heet hij. Een terugblik op haar jeugd, op haar alcoholisme, maar vooral een ode aan haar moeder. Ik praat met haar zo dadelijk. Het ontbreekwoord op woensdag is een woord voor het bordje op tafel voor de afval. Hoe heet dat ding? En Gilles Wijkmans die lost onmogelijke vragen op vandaag. Waarom kreeg Zara Larsson op Pukkelpop de slappe lach? Nieuwe feiten, goedemiddag.

Ja, sommige liedjes zijn beter dan het origineel. Het origineel is van Rod Stewart, Young Turks. Maar dit is een hele recente cover. Die hoort bij een serie My Brilliant Career. Een serie, hele mooie serie die je kunt zien op Netflix, denk ik, inderdaad. Ik mocht gisteren op audiëntie bij de koningin. Inderdaad, de koningin van de Nederlandse literatuur. De onbetwiste nummer 1 van de letteren, Connie Palmen. Die na meer dan 10 jaar eindelijk een nieuwe roman uit heeft. Een ode aan haar moeder. Een terugblik op haar jeugd in Limburg. En op haar drankverslaving. Het boek heet Johnny Walker.

0: feiten.
1: Dag Connie Palmen.
2: Hallo.
1: En gefeliciteerd met je boek.
2: Dankjewel.
1: Wat een geweldig, in al zijn ingehoudenheid ontroerend boek.
2: Dank je.
1: Dat ik letterlijk, en het is onprofessioneel om het te zeggen, maar ik heb het in tranen gelezen.
2: Oh, wat fijn.
1: En nu ik erover praat, ontroert het mij weer. Omdat het gaat over je moeder.
2: Ja.
1: Onder andere over je moeder.
2: Ik ook huilen.
1: Ja, nee, omdat ik denk iedereen die een ambivalente, intense verhouding met zijn moeder heeft gehad, die zal dit herkennen.
2: Ja, dat hoop ik.
1: Ook al staan er eigenlijk geen details in, geen intimiteiten in. Maar, en daarin precies zit volgens mij de ontroering. En het duurt een tijdje voor je dat begrijpt, dat daar de ontroering in zit. Dat je dat niet hebt gedaan, mm-hmm, uit liefde voor je moeder. Je geeft hints.
2: Ja, het is een stilistische beslissing. Dat klinkt nu heel droog en eigenlijk heel abstract. Maar ik wist dat de enige manier waarop ik die liefde, die intense liefde die ik voor mijn moeder koester, die ook door deze dus van ambiguïteit, en hoe zij mij ook eigenlijk ontroerde al als kind, de enige manier om dat over te brengen is op een heel geserreerde, bijna van alle anekdotiek ontdane stijl. Dus het moet op een hele andere manier moest het overgebracht worden. Daarom heeft het boek me ook zoveel moeite gekost. Het was dit vinden van een stilistische, ja, een abacadabra. Ik denk, hoe moet ik het doen? Hoe moet ik deze lieve, getormenteerde vrouw, van wie ik zo zielsveel gehouden heb, neerzetten? Hoe moet ik het doen? Zonder sentimenteel te worden, zonder leugenachtig te worden. Hoe kun je het meest echte bereiken? En dat was eigenlijk op deze manier. Niet in details, haar niet beschrijven. Haar eigenlijk op een, ja, ze moet uit de ondergrond, moet ze als het ware opstijgen en de lezer pakken.
1: Je geeft wel hier en daar een hint. Hè? Je zegt, mijn moeder is een alfa en omega, is mijn alfa en omega. Mijn moeder is de matrix van alles wat ik doe. Ze heeft eigenlijk alles gestuurd wat ik belangrijk vond in mijn leven.
2: Ja.
1: Ze gaf heel veel, maar ze nam ook heel veel.
2: Ja, ik denk dat dat eigenlijk het kenmerk is van een centrale figuur in een gezin met heel sensitieve personen. Dat waren mijn broers en echt buitengewoon intelligente, zachtaardige wezens. En mijn vader en moeder waren dat allebei ook. En zij leed het meest. Ik schrijf ook, elke zin draait om degene die het meest leidt. En het was zo evident dat onze moeder het meeste pijn had. En dat had te maken met haar positie in haar gezin. Dus de schaduw die over ons gezin hing, was de schaduw van onze grootmoeder. De moeder van onze moeder. En als ik het echt gewoon heel radicaal zeg, wat ik durf en ook wil doen, is dat mijn moeder een door haar moeder mishandeld kind was. Dat levert een hele, voor een dochter, een buitengewoon vreemde, moeilijke situatie, wat ik pas veel later heb begrepen. Veel later in mijn leven dacht ik, ik ben echt de dochter van een mishandelde dochter. Dat levert een constellatie op, waardoor je, Ischke heeft ooit geschreven over zijn ouders die in Auschwitz zaten. Ik was het jongetje dat alles goed moest maken. Ik denk, er zijn ook meisjes die dit soort gevoel hebben ten opzichte van hun ouders. Dat ik was het meisje dat in elk wat leven van mijn moeder goed moest maken. Ik zag ook dat mijn vader overigens op die manier van mijn moeder hield.
1: Ja.
2: Als iemand die van, ik red jou. Mijn moeder is een buitengewoon lief iemand. En mijn vader had dat reddingsgevoel. Ik zal zorgen dat jij een beter leven krijgt.
1: En had jij als kind ook dan?
2: Ik had het als kind ook.
1: Maar dat kon je toch helemaal niet?
2: Nou ja, je kunt als kind veel. Je maakt wel de vergissing. het is wel een vergissing om te denken dat je je moeder kunt redden. Maar ik dacht, als ik... De oplossing van kinderen is heel naïef en dat was ook mijn oplossing. Ik denk, als ik haar het leven nam en zo weinig mogelijk belast, dan scheelt dat al een hoop verdriet. Dus ik beschrijf me in Johnny Walker als het kind waar niemand naar om hoefde te kijken. En dat was ook mijn oplossing. Ik denk, dat ben ik. Maar ik was ook tegelijkertijd de therapeut, het kind dat wakker werd van haar moeder en dan met allerlei verzonnen of echte verhalen probeerde ervoor te zorgen dat haar leven wat lichter werd.
1: Het is een terugblik op jouw leven, op jouw jeugd, op jouw vormende jaren, op jouw moeder, op de sleutelfiguren in jouw leven. Het is ook een terugblik op die ene metaforische sleutelfiguur. Het is ook de titel van het boek, Johnny Walker.
2: Ja.
1: Wie is hij?
2: Nou ja, je moet nogal wat rollen opknappen. Maar natuurlijk is het de drank. Ik beschrijf dat ik op mijn 18e op mijn brommer naar een gehucht rijd. En aan gene zijde van de Maas, dat had bij ons een kwalijke betekenis. De andere kant van de Maas, daar woont het kwaad natuurlijk. En daar ging ik naartoe om me te bedrinken. Dat was een daad van... Ik denk in zekere zin wel een daad van verzet. Je zoekt iemand, je zoekt buiten je gezin, buiten je vriendenkring, buiten iedereen, denk je, ik ga iets doen en niemand gaat me dit verbieden. Iets uitzonderlijks, iets gevaarlijks, iets roekeloos.
1: Was het dan eigenlijk ontsnappen aan jouw gezin, aan je moeder?
2: Nee, ik denk dat het een manier was om de relatief eenzame positie die ik had binnen... Ik beschreef ze allemaal als mensen van wie ik meer hield dan van wie ook in de hele wereld.
1: Je drie broers.
2: Mijn drie broers en mijn ouders. Maar ik was natuurlijk als enig meisje bij je al een uitzondering. En ik voelde me in zekere zin... Mijn moeder heeft ook wel eens de opmerking gemaakt. Die beschrijft dat in een essay. Ik heb vier jongens en zij is de ergste. Ja. Dus het was... Dat maakte me ook al... zette me ook al apart. Dus eigenlijk beschrijf ik gedurende het hele Johnny Walker... wat het betekent om voortdurend met elke groep... waar ik mee in aanraking kom, vriendengroepen... met klassen, middelbare school, alle scholen, universiteit... alle universiteiten die ik gedaan heb... beschrijf ik dit wonderlijke dat ik een populair iemand ben... die uitverkoren wordt door een aantal mensen... waarmee ze me eigenlijk apart zetten. En dat begint in dat gezin waarin ik het enige meisje ben. Dat is al een uitzonderlijke situatie. Maar ik maak me ook nog eens ongrijpbaar... om mijn moeder te ontlasten, en ik beschrijf mezelf als de sterkste. Ik ben de enige met de superkracht van helden. In Me Tarzan. Ja, dat is mijn mantra. Ik bedoel, de jongens waren aanzienlijk veel zachter... banger en ik was roekelozer en wilder en speelzuchtiger... En ik was de reddende figuur, althans, zo zag ik mezelf.
1: En jij kon Johnny Walker wel aan? Dacht je?
2: Dat dacht ik, ja. Maar kijk, het is niet voor niets behalve een memoir, ook een roman. Johnny Walker is eigenlijk de schaduwfiguur die iedereen meedraagt. In zekere zin is Johnny Walker ook de grootmoeder, de schaduw van mijn moeder. De schaduw die over ons gezin hangt. De schaduwfiguur heeft in de literatuur een heel rijke geschiedenis. Maar het wonderlijke is, en dat heb ik natuurlijk proberen te veranderen... het wonderlijke is dat hij eigenlijk alleen opduikt... alleen mannen een relatie aangaan met hun vijand, hun tegenstander... een innerlijke kwaad, een slechte kant. Hè? Dr. Jekyll en Mr. Hyde, Batman en de Joker. De mannen... gaan een relatie aan met hun vijand. Mannen verhouden zich tot de dood. En dat probeer ik eigenlijk heel onderhuids te beschrijven. Dat is de verhouding die ik vanaf mijn 18e aanga...
1: Met de dood?
2: Met de dood.
1: Maar in de vorm van een heel aantrekkelijke compagnon?
2: In de vorm van dat je jezelf toestaat om je leven te mogen vergooien, om naar de verdommenis te mogen gaan. Iets wat voor vrouwen niet zomaar is weggelegd, aangezien het moederschap longt. En dan wordt eigenlijk toch van je verwacht dat je voorzichtiger omgaat met je lichaam, dat je het meer beschermt, dat je niet zomaar zo speelziek omgaat met je lichaam, zoals ik gedaan heb. Met mijn drankgebruik en met de roken, daar heb ik het niet eens over. Maar dat kwam er ook nog eens bij. Dus het is eigenlijk een verzet, een soort rebellie tegen de rol die ik meende dat voor mij was weggelegd in een traditioneel bestaan. Ik wilde een heldenrol. Dus de enige, ik beschrijf ook een Johnny Walker, ik leefde volgens de codes van de mannen. De zuiplappen waren mijn helden. Hemingway, Tennessee Williams, John Berryman, Dylan Thomas, dat waren mijn helden. Rainer Werner Fassbinder als grote held, ja.
1: Die stond, zijn foto tenminste, stond op jouw bureautje thuis.
2: Stond op mijn bureautje en mijn moeder.
1: Je hebt een posterface, hè, toch?
2: Nee. Hij heeft helemaal
1: geen
2: posterface.
1: De Duitse regisseur, hij was echt een schreeuwlelijk. Hij was echt een pokdalige.
2: Hij was een pokdalige, ja, iedereen vond hem onaantrekkelijk, ik natuurlijk niet. Maar het was een morsige man. En mijn moeder hing dan echt een stofdoek over dit portretje van Rainer Werner Fassbinder.
1: Ze dachten dat zou helpen.
2: Ja. En ze waarschuwde mij dat ik niet met zo'n morsige man thuis moest komen. Dat ze dat niet zou overleven. Dat snapte ik ook. Want ik hield helemaal niet van morsige mannen, maar ik hield wel van Rainer Werner Fassbinder. Ja.
1: En van Johnny Walker?
2: Ja.
1: En van Ulrike Meinhof kennelijk.
2: Nou, ik hield niet zozeer van Ulrike Meinhof. Ik probeerde dat wat iets complexer. Dat is een iets complexer verhouding. Ik beschrijf eigenlijk als een schaduwzus. In zekere zin is Ulrike Meinhof. Ik probeer eigenlijk vorm te geven aan mijn radicale persoonlijkheid. Dat er iets in mij zit waar ik zelf ook bang voor was. En dat is eigenlijk Ulrike Meinhof.
1: Maar even uitleggen voor de mensen die wat jonger zijn.
2: Ja.
1: Ulrike Meinhof is een jaren 70 figuur.
2: Ja.
1: Een terrorist. Ze sloot zich aan bij de Rode Armee-fractie. Ze was eigenlijk een moeder van twee kinderen. Ze was een diepgelovige vrouw.
2: Ja, was in haar jeugd in elk geval. Maar dat is een echt op een protestante manier. Dat licht ik wel toe in mijn boek. Waarin zijn daden veel belangrijker dan woorden. Terwijl wij katholieken, voor ons is het theater veel belangrijker. Daarom hield ik ook zo van Rainer Werner Fassbinder. Rainer Werner Fassbinder.
1: Was hij ook katholiek?
2: Was katholiek. En Rainer Werner Fassbinder en Ulrike Meinhof vertegenwoordigen eigenlijk twee kanten in die Duitse cultuur. Het boek speelt helemaal in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. Ze vertegenwoordigen die twee kanten van Duitsland. De theatrale, het München, het Bayerische, het zuidelijke, het schonkele, een cultuur waar ik in ben opgegroeid. En dat hele rigide protestantse wat de Duitse cultuur ook kent. En dat komt in de vorm van Ulrike Meinhof. En het zijn eigenlijk twee kanten van mijn karakter. Ik heb het rigide van een Ulrike Meinhof, het monomane, het drammerige, het zwart-wit kijken. Dat is allemaal, behoort allemaal tot mijn persoonlijkheid. Het zijn niet de kanten waar ik het meest van hou, maar ik heb ze wel. En ik heb dat theatrale, dat schonkele, dat Dionysische, dat zelfdestructieve van Rainer Werner Fassbinder. Dus ik laat deze man en deze vrouw, eigenlijk die twee kanten in mijn karakter vertegenwoordigen. In mijn jeugd, ik denk, ik zit tussen die twee in. En ik moet nog maar zien in mijn ontwikkeling. Ik heb ook gezegd, de ondertitel had best kunnen zijn waarom ik geen terrorist geworden ben. Ja.
1: Want Ulrike Meinhof heeft mensen vermoord.
2: Ze heeft mensen vermoord. Ze heeft echt deelgenomen aan de meest gruwelijke bomaanslagen die plaat van de jaren 70 van de Rode Armee-fractie. Er zijn veel slachtoffers gevallen, er is veel vernietigd. Het waren niets ontziende moordenaars. Ja.
1: Dus het is eigenlijk een boek van een overlever, dit?
2: Nou, ja. Och.
1: Je hebt het allemaal gered.
2: Nou ja, ik ben heel veel ook niet geworden. Ik bedoel, het gaat natuurlijk over wat ik wel geworden ben voor deel. Maar het gaat ook heel erg over al mijn nee's. Alles wat ik niet geworden ben. Onder meer moordenaar. Ik ben niet een seriemoordenaar geworden. Die beschrijf ik wel met veel lust en spanning. En hoe aantrekkelijk ik die seriemoordenaars vind. Maar ik ben geen seriemoordenaar geworden. Ik ben geen terrorist geworden. Ik leg geen bommen. Ik heb nooit gekozen voor een groep. Ik heb gekozen voor dat eenzame bestaan, wat me heel veel geluk heeft bezorgd, van de schrijver.
1: Ja, en uiteindelijk heb je ook nee gezegd tegen Johnny Walker.
2: Uiteindelijk heb ik ook nee gezegd tegen Johnny Walker.
1: Want hij is wel een valse vriend. Hij was je vriend, maar hij heeft je eigenlijk. Het was eigenlijk een vergissing.
2: Nou. Daarvoor heb ik er iets te veel van gehouden. Arme Johnny. Nou ja, kijk, omdat hij meer moet vertegenwoordigen dan alleen de drank. Je schaduwfiguur is net zo belangrijk voor je om te hebben.
1: Ja, je schrijft ook, Ernst, dat is een van de meest opvallende passages, dat we wonen samen met onze verraders. Het kwaad zit in de plooien van de liefde.
2: Ja, dat denk ik ook. Als je alleen al kijkt, wie zijn de moordenaars van vrouwen? Dat zijn meestal hun partners. En wie zijn de stalkers? Dat zijn de vriendjes die naar huis zijn gestuurd, de ex-partners. Femicide is de moord op vrouwen gebeurd door echtgenoten.
1: Dus het is de schaduwkant van de liefde. Ik bedoel, we zitten er allemaal mee.
2: Zeker. Het is een schaduwkant van de liefde. Ik vind ook zelf dat iedere lezer is vrij om het erin te ontdekken, dat het heel erg gaat over goed en kwaad, over mijn persoonlijk, mijn goede en mijn slechte kanten. Maar überhaupt voor die innige verknooptheid tussen goed en kwaad, die je als absolutist, wat ik ben, en als radicalinski, wat ik ben, heel moeilijk vind. Ik vind ambiguïteit heel moeilijk te verdragen. Ik hou van scheiden, van kappen, van kunnen oordelen, van kunnen veroordelen. Ik hou van duidelijkheid. Ik vind het een niet mijn beste kant, maar daarmee heb ik het nog niet zomaar opgelost.
1: Ja, en dit boek zet je wat dat betreft een beetje op je plaats. De ambiguïteit hoort erbij.
2: Ja, het hoort erbij. Het is onontkoombaar. Het is ook wat bij jou de ontroering oproept en wat bij mij. Het is ambigu. Je kunt niet. Je houdt niet alleen maar blind van iemand. Je houdt met zwaarte. Hou je van anderen.
1: Dankjewel, Connie.
2: Ja, jij bedankt. Voor het huilen.

0: Johnny Walker, auf Deutsch dan nog, Westernhagen. Johnny Walker, zo heet de nieuwe langverwachte roman van Connie Palmen.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Jojo-mobiel is zo'n woord wat we ooit gevonden hebben. Goedemiddag overigens, Wouter.
2: Goedemiddag, lieve.
0: En goedemiddag ook, Ruud.
3: Goedemiddag.
0: Samen maken wij een nieuw woord elke woensdag. Jij, Ruud, als baas van Van Dalen, hakt de knoop door. Weet jij nog, overigens, Ruud, wat een jojo-mobiel was?
3: Een jojo-mobiel
4: had er niks mee te maken met dat je zo in de file elkaar voortdurend inhaalt.
0: Juist, dat is die ene auto die je altijd opnieuw inhaalt en meteen daarna vertraagt. Een jojo-mobiel.
4: Ja.
0: Filish, weet jij dat nog, Wouter?
2: Oh ja, dat is de neiging die je hebt om je gevoelens in het Engels uit te drukken.
0: Oh ja.
2: Je
0: ja.
2: spreekt
0: Ik ben zo bored.
2: Ja. Dan ben je filish aan het spreken.
0: Goed, wij zoeken een nieuw woord. We hebben een ontbreekwoord vandaag. Welk woord ontbreekt nog?
2: Het bordje of kommetje op tafel waar je je afval in legt. Een gebruikt theezakje, een tandenstoker, mosselschelpen of de schelpen van je pistachenootjes.
0: De potjes van de kip.
2: Ja, voilà. Mm-hmm. Ja.
0: Zo'n bordje, ja, dat heeft nog geen naam.
2: Nee, in het Frans wel. Is dat poubelle de table.
0: Poubelle de table.
3: Ja.
0: Maar ik denk dan een tafelmodel vuilbak. Dat is een vuilbakje van 30 centimeter hoog.
2: Zo. Ja,
0: dat ken ik. Dat is een poubelle de table.
3: Een tafelvuilnisbak.
0: Maar goed, ja. Dat woord is in ieder geval ongeschikt.
2: Mm-hmm.
0: Was er veel reactie?
2: Ja, veel. Eigenlijk tegen de 600 inzendingen hadden we. Wow. Dus dat is veel, hè. Ja. Een tafelvuilbakje. Dus de meeste, er waren veel inzendingen die heel praktisch waren. Een tafelafvalbakje. Dat zou je eventueel kunnen afkorten tot een tafelbakje misschien. Mm. Een tafelkliko. Dat is de Nederlands, hè, waarschijnlijk.
3: Mm, dat denk ik wel.
2: Een poubelletje is dan weer te Frans. Maar ik vind het wel heel lief. Gooi het maar in het poubelletje.
0: Poubelletje.
2: Mm-hmm. Een overschotpot, restbakje, een wegbakje. Ja, ik merk het, te functioneel. Hè. Wel heel juist.
0: Yeah.
2: Maar dit is misschien al mooier met een beetje alliteratie. De kwijtkom.
0: Kwijtkom.
2: Alles wat je kwijt wilt, kan in de kwijtkom.
3: Als het een kom is, natuurlijk.
2: Ja. Of in de pitpot.
0: De pitpot?
3: Voor de pitten. Voor de olijfpitten.
0: Ja.
2: De kluifkom.
3: Ook.
2: Ja. Het botjesbord.
0: Ja.
2: En misschien meer algemeen, het prutpotje. Is dat te vies, het prutpotje?
0: De protput?
2: De protput, ja.
0: Van het eiland. Prutpotje.
3: Is er geen streek waar prut ook appelmoes is?
0: Ik denk, zou kunnen, maar laten we het doen. Ja, want de klok tikt, we hebben niet veel
2: in
0: tijd.
2: In een hele arme streek waarschijnlijk, ja. De buitbak.
0: De buitbak. Dat zijn er voor een bannende kuppen.
2: En als je dit te lang laat staan, dan wordt het de vortepot. Een echte vortepot.
0: Ja, het is iets West-Vlaams.
2: Een marginaalschaal.
0: Een marginaalschaal?
2: Het restjesnestje. Oh. Dat is lief, hè? Het restjesnestje.
0: Ja, zo lief dat het pijn doet, eigenlijk.
2: Ja. Misschien hebben we een fysieker woord nodig, zoals de goorteloor. Het prakbakje. De brokpot.
0: De brokpot.
2: De restenfretter. Dat maakt hem actiever, hè? De restenfretter. De smodderpot. Die vond ik ook mooi, smodderpot.
0: Ja.
2: Dit was
0: sommige luisteraars zijn een beetje aan de vieze kant.
3: Ik vind het vooral een hoop knoeiers, blijkbaar.
0: Knoeiers.
2: Maar dat is toch aangenaam aan het eten, dat je een beetje met je vingers kunt zitten prutsen.
0: We moeten snel door, jongens.
2: Clemens Corsius, die zit al in de top 7 met zijn brolkom.
0: Brolkom.
3: De brolkom. Ja.
0: Het woord kom zit in de weg, hè?
3: Kom zit in de
0: weg. Kom is te groot.
3: Maar brol ook, vind ik. Voor mij is brol dat een minderwaardig product.
2: Maar niet dat is brol. Eten.
3: Dat is brol.
0: Geen afval.
3: Nee.
0: Juist.
3: Okay. Terwijl je denkt, dan gooi je alle dingen weg die je zegt van dit lust ik niet. Dat is blok.
2: Het minderwaardige eten gooi je
3: brol is voor mij echt, daar zit iets negatiefs in. Van dit is, dit heeft geen kwaliteit.
0: Nummer 2.
2: Jan van den Eet. Die zegt een keuvelbordje.
3: Echt van den Eet?
0: Van den Eet,
3: ja.
0: Een keuvelbordje. Een keuvelbordje?
4: Ja, hoe komt die aan keuvelen? Want keuvelen is toch gezellig praten met elkaar?
2: Ja, maar alles wat je tussenin zit te smikkelen, de restjes daarvan, die gooi je in het keuvelbordje. En dat raakt gevuld tijdens het keuvelen.
4: Ah, tijdens het keuvelen? Ja. Oh, nee, dat vind ik te ondoorzichtig dan voor wat het moet zijn.
0: Mm-hmm. Oké, okay, nummer 3. Ja.
2: Een welkommetje. Rien de Leu, een welkommetje. Alles is welkom in het welkommetje.
0: Alles is welkom in het welkommetje.
4: Goh, ja, weet je, het is leuk omdat het is een beetje woordspelerig, maar ik snap hem eerlijk gezegd niet goed. Wat het verband is, hè, dus we moeten ook zorgen...
0: Welkommetje lijkt me iets wat je krijgt.
4: Je krijgt een soort...
0: Ter verwelkoming. Ja.
4: Op een bordje.
0: Nummer 4.
2: Ja. Piet Goegebeur, het peuzelpotje.
4: Ja, dat lijkt me ook iets waar je uit gaat peuzelen.
2: Ah, ja.
4: Terwijl je er net dingen in gaat gooien.
0: We willen dat de dingen logisch zijn. Hè?
2: De restproduct van het puzzel.
4: Ja, een puzzelpotje, dat lijkt mij zo'n stoofpotje met te gare ribbetjes.
0: Ja. Mm-hmm. We zijn niet bepaald mild vandaag.
2: Nee, ik merk het, ja. Goedele van Reuzenveld, het schaamschaaltje.
4: Ah. Het schaamschaaltje.
0: Vind ik wel iets hebben.
4: Ja, maar wat is het schaam? Een schaamstukje? Dat is zo het laatste dingetje dat op een bord of op een schaal blijft liggen dat niemand durft te nemen.
0: Dat is ook weer waar. Het schaam. Neem jij het schaamstukje? Het
4: schaamstukje maar.
0: Neem jij het laatste stukje.
4: Dus dat zit
0: het schaamschaaltje.
4: Dat is het schaaltje waar het schaamstukje op ligt.
0: Oei. Hij heeft gelijk.
2: Daar moet je bepaalde intelligentie voor hebben die ik alvast niet bezit.
0: Ja, ik vond hem ook eerst heel goed, Wouter. Ja,
4: maar leg uit waarom. Leg eens uit waarom. Waarom vind je dat goed?
2: Een schaamstukje is al die samenstelling.
0: Je schaamt je een beetje over je schaaltjes, je afval, de viezigheid. Ja. En daar hebben we schaaltje voor.
4: Ja, oké, op die manier.
2: Ik heb net dezelfde redenering.
0: Ja. Goed, nummer 5.
2: Maria Boyden en Claire, een dumpertje.
0: Een dumpertje.
4: Kijk, dat vind ik
2: niet heel eenvoudig.
0: Vind ik ook leuk, een dumpertje.
4: Ja, omdat het woord kom of schaal of zo er niet in zit.
2: Ja. Het kan alles zijn.
4: Het kan van alles zijn. Dat ding waar je een paar dingetjes dumpt. Ja. Dump is ook zoiets van, hier wil ik echt vanaf.
2: Ja, zet je even een dumpertje op tafel.
0: En het comfortabele ook. Wacht jongens, ik geef jullie een dumpertje. Ah, dankjewel.
4: Ja. Weet je, het is niet zo geladen woord als anders. Ja. Ik stelde me de hele tijd voor, stel de ober komt aan tafel en die zegt, hier is je brolkom.
0: Ja. Ik heb nog een dumpertje. Dat eufemistische klopt.
4: Ja, dat is eufemistische.
0: Oké, dan toch nog één.
2: Thomas Sitters, Kurt Maas, Gino Toelen, een stortbord.
4: Oeh, dat vind ik ook...
0: een stortbord.
4: dat is een hele hoop ritjes.
0: Ja, in sterrenrestaurants ga je dat niet vinden, een stortbord.
4: Nee, daar kom je nooit aan toe, aan een stortbord.
0: Goed, ik denk dat ik al weet...
4: Ik ben toch blij met eentje.
0: Met eentje was hij blij. En wat wordt het ontbreekwoord vandaag, Ruud Hendricks?
4: Het dumpertje.
0: Het dumpertje. Voor zo'n bordje voor... al je afval aan tafel, je schelpjes, je botjes.
2: Ja, met kop en schouders.
0: Je bitjes. Ja. Dat betekent dat wij een nieuwe opgave nodig hebben, Wouter.
2: Ja, als je iemand ontmoet met van die kleine oortjes in, van die draadloze oortjes, en je wilt een praatje houden met die persoon, maar je denkt, misschien is hij nog naar iets aan het luisteren. Zal ik niet onderbreken? Of misschien is die aan het bellen met zijn moeder, die een lange uitleg aan het doen is. Maar misschien is er ook helemaal niks op die oortjes en zitten ze gewoon nog in zijn oren om die niet kwijt te spelen.
0: Kan ik zo iemand aanspreken?
2: De twijfel die je dan voelt, of het twijfelen, kan ik die aanspreken? We zoeken een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voor die twijfel, allemaal goed, werkwoord, allemaal goed. Maar dus, ja, hoe noem je die twijfel, die aarzeling? Kan ik iemand met oortjes aanspreken of niet?
0: Hoe heet dat? Wij hebben een nieuw ontbreekwoord nodig. Reageer via de ontbreekwoordenknop op VRT Max. Die vindt u het snelst als u Radio 1 volgt. Op VRT Max, de app. Dankjewel, heren, en tot volgende week.
4: Tot volgende week.
5: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
6: Hoe heet je hond, mevrouw?
5: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans.

0: Tim Koehoorn heeft gelijk, een praatje maakt je dag. Maar hoe heet de zijne die je voelt als je iemand met een koptelefoon op wil aanspreken? Kun je dat wel doen? Die angst, daar hebben we een woord voor nodig. En u kunt uw suggestie kwijt op de ontbreekwoordknop. En die vindt u in de app van WRT Max via radio. En dan moet je Radio 1 volgen. En dan gebeurt alles vanzelf. Gilles, heb jij een idee voor die zijne?
1: Oh, ik vreesde dat je mij deze vraag ging stellen. Nee. Nee.
0: Maar jij doet je oortje af als iemand tegenkomt?
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee, maar ik heb van die oortjes die het omgevingsgeluid in mijn oor kunnen pompen. Dus ik versta iedereen die tegen mij begint te spreken.
0: Oké, okay, je oortjes zie je niet achter je haar natuurlijk.
2: No one else can help.
3: Als niemand het antwoord weet...
4: Wordt dan echt niemand, hè?
3: Vraag het aan Gilles.
0: Beste Gilles, gisteren zat ik doelloos door mijn sociale media feed te scrollen toen ik een filmpje van de voorbije Pukkelpop tegenkwam. Zara Larsson trad daar deze zomer op en in het filmpje krijgt ze de slappe lach, omdat mensen uit het publiek plots op handen gedragen werden door hun vrienden. Ze vond dat kennelijk zo grappig dat ze de slappe lach kreeg en de helft van haar nummer niet meer kon zingen. Dus vroeg ik mij af, Gilles, waar komt die slappe lach vandaan? Ik vind nergens het antwoord. Hoe komt het dat je uit die lach niet uitkomt? Kunnen jullie mij helpen? Alvast bedankt, Iris. Gilles Wijkmans.
1: Ja.
0: Waarom moest Zara Larsson lachen?
1: Omdat Zara Larsson met dolfijnen wordt geassocieerd. En bij wijze van...
0: Dat is haar mascotte.
1: Ja, inderdaad. En dus wat er gebeurde bij het nummer Midnight Sun was dat iedereen op Pukkelpop, of een heel groot deel van het publiek in ieder geval, aan hun vrienden vroeg van, hey, wil je mij optellen? En dan lagen er dus honderden mensen op de handen van hun vrienden. En wanneer dat...
0: En dat, die speelde dolfijn eigenlijk.
1: Die speelde dolfijn, juist. Inderdaad. Ja, en
0: dan gebeurde het dit.
1: Ja.

0: Ze was vertrokken, hè?
1: Ja.
0: En niet meer te stoppen.
1: Nee, nogthans een zeer goede en professionele zangeres, maar dat kon haar niet.
0: Waar komt dat nu vandaan, de slappe lach?
1: Wel, dat begint zoals zoveel in ons lichaam, in onze hersenen, namelijk in je limbisch systeem. En dat is eigenlijk het hersendeel wat voor emoties en emotieregulering zorgt. En wanneer je lacht, dan geeft dat systeem dopamine en endorfine vrij.
0: Juist.
1: En dopamine, dat is het gevoel van beloning. Endorfine geven je een euforisch gevoel.
0: Ja.
1: Dat is wat je ook blijft.
0: Dat is gewoon lachen.
1: Ja. Die komen ook vrij wanneer je bijvoorbeeld je vrienden ziet die je al lang niet meer hebt gezien, bij de seks, noem maar op. Maar hoe harder je lacht, hoe meer er van die stoffen vrijkomen. Waardoor je nog eens extra hard moet lachen. En dat hele systeem eigenlijk overbelast geraakt. Het wordt een soort van vicieuze cirkel waardoor je lichaam een beetje in een kramp schiet. En je niet uit die lach.
0: Er is een soort point of no return.
1: Ja.
0: En dan is er geen houden meer aan.
1: Ja, inderdaad. Okay. Maar je krijgt dat natuurlijk niet in alle situaties. Dus het gebeurt nooit dat je de slappe lach krijgt wanneer je in je eentje in de zetel zit.
0: Juist, natuurlijk. Ja. Dat is altijd een groepsgebeuren.
1: Lachen is een sociaal ding. Je lacht naar mensen om aan te geven van hey, ik ben niet gevaarlijk. Samen lachen is dan ook een goede manier om banden aan te halen met iemand. En we spiegelen elkaar ook aan elkaar. Wanneer iemand geeft, dan geef jij ook. En wanneer iemand lacht, dan is de kans ook groot dat je zelf begint te lachen. Dus ja, je begint te lachen. Iemand anders begint ook te lachen. Endorfines, dopamine komen vrij. Jullie schieten allemaal in die kramp, waardoor jullie harder lachen. Heel dat spiegelen samen met al die gelukshormonen zorg je ervoor dat je in een lachkramp terechtkomt.
0: En het werkt ook vooral als het niet mag.
1: Ja.
0: Op hele ernstige bijeenkomsten. Slappe lach op begrafenis is een classic, hè?
1: Ja. Of tijdens huwelijksceremonies heb ik ook 2 weken geleden meegemaakt dat met 2 van mijn vrienden niet meer dan slappe lach tijdens de ceremonie geraakt. Ja, dat is zo. Lachen is een manier om met stressvolle, ongemakkelijke situaties om te gaan.
0: Ja, het overkwam ook, en dat is een classic, Johnny van Zeven aan de Lieve Verstraeten in het radionieuws, 1989 in juli. Die moesten natuurlijk ook zich heel serieus houden, maar dat ging niet meer op de duur.
2: Ondanks het slechte weer is er flink wat gegeten en gedronken op de festivalweide. 7 ton friet zijn naar binnen gewerkt en zo'n 6000 hamburgers en braadworsten zijn aan de man gebracht.
0: Ja, kijk. En toen waren ze vertrokken, want daarna kwam er natuurlijk een heel ernstig bericht.
3: Veel vragen uit het buitenland. Sovjet-president Gorbachev heeft in een radio- en tv-toespraak gewaarschuwd voor het etnisch geweld.
0: Etnisch geweld is kennelijk heel grappig. Nu, dat kon nog, maar daarna, op dat moment, juli 89, werd het Tiananmenplein schoongeveegd. De protesterende studenten zijn daar massaal omgekomen in Peking. En als je dan lacht...
3: Volgens de Chinese premier Li Peng zijn tanks en kanonnen ingezet tegen de studenten omdat er geen lichter materiaal beschikbaar was om de orde te handhaven. We waren totaal onvoorbereid, zei hij. We hadden te weinig traangas en er waren geen rubberkogels beschikbaar. Li Peng zei ook nog dat de soldaten geen waterkanonnen konden gebruiken omdat er geen kralen waren om water.
0: Het is zelfs aanstekelijk.
2: Intussen duurt buiten China het protest voort tegen het bloedbad in Peking. In Los Angeles hebben Chinese studenten de rode vlag van hun...
0: Stop! Op een gegeven moment zegt Lieve Verstraeten, stop. Ja, dat is de slappe lach.
1: Ja. Gelukkig heeft hij niet in zijn broek geplast. Want
0: dat kan ook.
1: Dat kan ook, ja. Dat lachen, dat zorgt er ook voor dat heel veel spieren ontspannen. Waaronder de spieren rond je blaas en je buikspieren en je middenrif. Die worden dan weer net opgespannen. Waardoor dat die op je blaas kunnen duwen. En daarom plassen sommige mensen
0: wel eens in hun broek. Hoop dat het droog gebleven is onder de studiotafel toen bij dat legendarische slappe lach. Radio Nieuws, ochtendnieuws, bericht van Johnny van Zevenhand en Lieve Verstraeten. Als er nog mensen zijn met vragen voor Gilles, ze zijn natuurlijk welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Dankjewel, Gilles.
1: Graag gedaan. Helder.
0: En zo zijn we helemaal klaar voor het Middagsjournaal. Het Middagsjournaal is deze week in handen van onze eerbiedwaardige collega Annelies Moons.
4: Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal.
4: Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Ik heb een nieuwe grote liefde. Ze sluimerde al langer, maar deze zomer kwam ze echt tot bloei. Ik hou ongelooflijk van de markt. Sinds 2020 gaan wij altijd op vakantie naar hetzelfde plekje in het noorden van Frankrijk. Op zaterdag is daar de kleine markt. Zo eentje met een kraam of zes. En daarvan kennen de slager, de kaasboerin en de groenteboer ons persoonlijk. We vallen wat op in een streek met weinig toerisme waar de jeugd ook eerder naar de steden vertrekt. Ze kennen allemaal onze namen en wij die van hen. Ze weten wat wij graag eten, waar wij vandaan komen. Ze vragen hoe onze barbecue van een paar dagen eerder was. Meer nog, 2 jaar geleden wist de kaasboerin als eerste dat ik zwanger was, buiten ons gezin. Niet omdat ik plots enkel gepasteuriseerde kazen kocht, maar omdat ik gewoon heel enthousiast was om het tegen haar te vertellen. In de zomer zijn we er ook op donderdag en dan gaan we naar de grote markt. En dat is zowaar nog leuker. Want onze vertrouwde marktkramers die zijn daar ook, maar er is nog veel meer. Er is bijvoorbeeld een wijnbar op een pleintje die wekelijks op donderdagochtend toch ook open.

pour la soupe, waarbij die blut ze toch niet uitmaken. Er zijn tieners die meewerken, want ja, als marktkramer word je geboren. Er wordt pour quand gevraagd bij elke meloen. Er worden cadeautjes uitgedeeld voor de mooie bestelling. En proevertjes in grote en kleine handen gestopt. Mijn kinderen gaan mee omdat ze na een half uur al rondlopen met een stuk kaas in één hand en een halve abrikoos in de andere. Ook de bezoekers van de markt zijn bijzonder. Er hangen rieten manden aan hun arm en bij sommigen zit daarin zo'n speciaal plastic doosje om eieren in te vervoeren. Er is de vrouw met de labrador die altijd zelf een zakje in zijn bek draagt, waarvan ik hoop ooit te ontdekken wat erin zit. Je ziet marktkramers bij elkaar boodschappen doen en mensen begroeten elkaar op een duidelijke wekelijkse afspraak. Dat voel je ook bij de marktkramers die altijd afscheid nemen met de woorden bon semaine. Mijn favoriete kramen zijn diegenen die bestaan uit twee schragen en een plank. Wat je niet echt opmerkt, omdat je enkel kijkt naar wat erop ligt. De vrouw die de kleine mosseltjes verkoopt die haar man 's ochtends vroeg uit de zee haalt. De kippenkweker met enkel eieren, kippen, en dan toch ook aardbeien omdat ze veel planten in hun tuin hebben. En vooral het kraam van Fred. Fred is een man met een heel dun grijs staartje in zijn haar en bretellen en het mooiste kraam van de hele grote markt. Dat vind ik niet alleen. Het is ook het enige kraam waar zelfs om 8:30 al een rijtje staat. Fred heeft een tiental schragen en planken en heel veel absurd lekkere tomaten. En een mooi vaasje met bosjes basilicum. En Fred neemt zijn tijd. Als ik 2 kilo kersttomaten bestel, dan duurt dat even. Omdat hij niet zomaar gehaast graait in die bakken. Nee, hij zoekt ze uit. Legt ze zachtjes in het zakje, zorgt voor een mooie mengeling tussen gele, rode, oranje, lichtrode, groenige. En af en toe stopt hij zelf eentje in zijn mond. Het is in die rij dat ik besef dat grote mensen echt niet meer geduld hebben dan kleine. Dankzij de man die al na 5 minuten geïrriteerd zucht dat je zo de hele voormiddag bezig bent natuurlijk. Die man moet zijn liefde voor de markt nog wat ontdekken, denk ik. Want voor mij kan die voormiddag niet lang genoeg duren.

0: Zo zit dat. De liefde voor de markt moet herontdekt worden. En dat doen we op aanstoken van Annelies Moons vandaag. Annelies Moons in het Middagjournaal.
1: Radio 1.
2: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Docht. In Texas in de VS heeft president Trump zijn aanhangers toegesproken in de aanloop naar tussentijdse verkiezingen in november. Op de Republikeinse conventie probeert hij nog iets te doen aan zijn dalende populariteit. Doe alsof ik zelf op het stembiljet sta, vroeg Trump, want zonder mij wordt het allemaal slechter.
2: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
1: Trump heeft in zijn speech $5,000 beloofd aan elke Amerikaanse burger als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Bij de Vlaamse Liberalen van Anders wil Egbert Lachaert stoppen als fractieleider in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant morgen en het nieuws is bevestigd door Lachaert zelf. Hij wilde zijn ontslag liever intern bespreken en betreurt dat het nu gelekt is. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert was tussen 2020 en 2023 partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen hij naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en even later een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken. Het is een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Sport op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karen Khachanov en stopte in de derde met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
3: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. In mijn hoofd was het eerlijk gezegd voor de match al... Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken. Maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Bij de vrouwen is ook Elise Mertens uitgeschakeld in de halve finale van het dubbelspel. Ze speelde daar samen met de Russische Schneider en ze verloren in twee sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden Celsius. Dat is meer dan 1,5 graad warmer dan in de periode voor de mens massaal broeikasgassen begon uit te stoten. Daarmee is opnieuw de symbolische grens overschreden uit het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Landen hadden toen afgesproken om de klimaatopwarming onder die 1,5 graad te houden. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, maar op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Nog geen grote problemen op de weg, wel al wat vertragen op de E40 van Brussel naar Luik aan de werkzaamheden bij Tienen.
5: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
6: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.
7: Radio 1.
8: De ochtend.
7: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
9: Goedemorgen, we zitten zometeen 2 keer in de Verenigde Staten. 1 keer om die jammerlijke opgave van onze landgenoot Alexander Bloks van dichtbij te bekijken. En 1 keer zijn we dichtbij Donald Trump op de Republikeinse conventie bij onze collega Thomas de Graven. Welkom bij de ochtend. Zet u

0: Genoeg dan ontvegen voor vandaag. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met voorpagina nieuws, nog geen opgave van Alexander Blokstaart.
2: Nee. Het nieuwsblad opent met de oversterfte. Hittegolven waren ook dodelijk voor jongere mensen. Ook in de morgen, hitteplan put inspiratie uit corona. Het laatste nieuws, Vlaanderen deelt bijna 20 miljard aan subsidies uit. In Gazet van Antwerpen, luchthaven Deurne moet amper subsidies inleveren. Dan de tijd, de Belgische rente stijgt voor het eerst in ruim 14 jaar boven 4%. En de standaard van een domino-effect door komstgazanen is in de praktijk weinig sprake.
0: Er zijn hier en daar wat dingen die ik herken en die wij vandaag ook aan bod zullen laten komen. En ik wou nog zeggen goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen, Rut.

0: achterhoed en langzaam ontwaken met How It's Gotta Be.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Ik zeg dan wel langzaam ontwaken, maar Philippe de Wolf die is al lang wakker in New York. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedenavond laat voor jou. We hadden graag gezegd, wat een droom, maar het heeft niet mogen zijn, hè, voor Alexander Bloks in de US Open. Kwartfinale vannacht heeft hij moeten opgeven. Tegen de Rus Kachanov stond dit een beetje in de sterren geschreven?
2: Ja, een klein beetje wel. Hè. In de vorige wedstrijd had hij zichzelf al doorgesleurd, ondanks twee blessures. En ja, met één dag rusten is dat uiteindelijk niet opgelost geraakt. Integendeel. Hij had voor de wedstrijd, tijdens de opwarming, had hij al redelijk veel last, heeft hij mij daar straks verteld. Mm-hmm. En hij ging eigenlijk alleen de baan op, omdat hij nog eens graag in het Arthur Ashe stadium wilde spelen. Ja. En hij hoopte op een mirakel dat de tegenstander misschien ook een slechte dag zou hebben, maar dat bleek niet het geval, dus het was een moeilijke opdracht.
0: Ja, hoe is die wedstrijd eigenlijk verlopen?
2: Het probleem was dat Kachanov ook nog redelijk goed uit de startblok kwam, dus die speelde direct 100%. En die zorgde ervoor dat Alexander heel veel moest lopen en dat hielp niet om zijn lichaam wat erin te laten komen, zal ik zeggen. Maar hij had van in het begin eigenlijk te veel last. Hij heeft de fysio, de kiné, nog op de baan laten komen. Want vanaf de tweede set is er ook nog iets in zijn rug geschoten.
0: Ook
2: maar
0: dat
2: is
0: nog,
2: waarschijnlijk compensatie van de ene blessure naar de andere. Het was gewoon de wedstrijd te veel eigenlijk. En hij heeft het zo lang mogelijk gerokken. Totdat het niet meer ging en het beter was om te stoppen, omdat hij anders misschien de nabije toekomst in gevaar zou brengen.
0: Dat wil je natuurlijk niet. Hij wist het misschien al ergens in het hoofd, hè, hoorden we hem zeggen, maar wij natuurlijk niet. Hè. Maar het moet ook wel frustrerend zijn voor hem op zo'n moment. De grote kans van zijn leven, tot nu toe. Hè. Dus dat moet wel moeilijk zijn om te slikken.
2: Ja, langs de ene kant wel, maar langs de andere kant weet hij ook dat hij nog maar 21 jaar is. Dat hij nog heel veel jaren voor zich heeft, nog heel veel kansen om te presteren. En als je ziet dat hij dit doet, de vierde keer dat hij op de hoofdtabel staat van een Grand Slam toernooi, al direct de kwartfinale halen, de jongste Belg ooit daarin slaagt, dan is dat toch wel een teken aan de wand dat er nog veel moois in het verschiet ligt. Ik denk dat het gewoon slim was dat hij... Hij heeft er alles uitgehaald dat erin zat.
0: Ja.
2: Hij zei ook zelf dat het een leermoment was. Hè. Zo'n Grand Slam toernooi, dat zijn wedstrijden naar drie winnende sets. Dat is ook een beetje nieuw voor hem.
0: Mm-hmm.
2: En alles wat er naar grond hangt, de energie, de stress, de emoties, dat zijn dingen die hij moet ondervinden en daarmee aan de slag gaan. En dan volgend jaar en de jaar daarna sterker terugkomen.
0: Er volgt nog wel wat, inderdaad. Tegelijk, het was een haalbare tabelle deze keer, dus je laat daar wel iets door je handen glippen misschien.
2: Ja, dat is zo. Maar ik denk dat Alexander al super tevreden kan zijn en moet zijn met de kwartfinale. Hij heeft een geweldig goed toernooi gespeeld. Hij heeft de nummer 6 van de wereld geklopt en nummer 25 van de wereld. Hij gaat zelf richting de top 25 evolueren na deze prestatie. Dus op je 21ste dat doen. Nogmaals, de toekomst ziet er echt rooskleurig uit voor hem. En ik denk dat hij dat vooral moet meepakken. Het is wel een geweldige ervaring, een geweldige prestatie. En verder op dat elan proberen doorgaan, zou ik zeggen.
0: En wij zullen er ook nog van kunnen genieten. Dankjewel voor jouw verslag van ter plaatse vanuit New York, de US Open, Philippe de Wolf.

0: Clapton en Cocaine. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Gisteren zat rector van de Universiteit Gent, Petra de Sutter, in de afspraak. En daar zijn we te weten gekomen dat er 80 klachten zijn ingediend tegen Nathan Kofnaas, de onderzoeker.
2: Ja, de Amerikaanse onderzoeker noemt zichzelf een rassenrealist. Werd eind augustus preventief geschorst door de UGent. Gebeurde kort na de dood van Cambridge-professor Jason R. Day. Kofnaas had hem in een online artikel beschuldigd van plagiaat en niet veel later werd hij dood teruggevonden. Maar dat heeft niets te maken met het onderzoek tegen Kofnaas, zegt rector Petra de Sutter.
3: Ik wil dat met klem ontkennen, dat is helemaal niet de discussie. Iemand die een academicus die bij een collega vaststelt dat er onregelmatigheden in het onderzoek, fraude, plagiaat is gebeurd, die kan dat melden. We hebben een commissie wetenschappelijke integriteit die eigenlijk opgericht is om dat soort klachten te onderzoeken. Dat hoort tot de peer review, zeg maar, onder academici, tot het academisch debat. Dus daar is niks fout mee.
2: En waar het onderzoek precies over gaat, wil de rector niet zeggen.
0: Kofnaas zelf die insinueerde uiteraard online dat zijn schorsing mogelijk politiek gemotiveerd was en dat daar een ideologische afrekening aan vooraf ging.
2: Ja, hij zei dat de rector persoonlijk de beslissing had genomen en noemde haar nadrukkelijk een voormalig kopstuk van Groen. Maar de schorsing is dus niet ideologisch, beklemtoont de rector.
3: Dit is framing waar ik niet ga op ingaan. Het is manifest onjuist. Ja. Ik ben rector van de universiteit. We hebben heel veel verschillende ideologieën. We zijn pluralistisch, multiperspectivistisch noemt dat nu. Dat betekent alle ideologieën zijn aanvaardbaar, welkom. Mocht het ideologisch zijn, dan was die man bij ons niet begonnen. Zo simpel is het. We hebben 1500 professoren en nog eens een paar duizend onderzoekers. Moest ik moeten uitspraken doen over de ideeën en overtuigingen van elk van die mensen, dan denk ik dat ik niet geschikt voor de job zou zijn.
2: Ja, over de zaak is al heel veel gezegd en geschreven. Er kwam veel kritiek op de aanpak van de UGent en van rector de Sutter. Maar volgens haar komt dat vooral van buiten de universiteit.
3: Intern moet ik eerlijk zeggen, eigenlijk niet. Ik kan nu mijn mailbox laten zien. Ik krijg zeer veel steunbetuigingen. Extern zie ik wel dat de discussie zeer verruwd is. Dat de reacties heel hard zijn. Er is enorm veel polarisatie aan de twee zijden. Ik word evenzeer bekritiseerd omdat ik Nathan Kofnaas niet eerder heb, ik had moeten doen. En dan aan de andere kant door mensen die zeggen, zelfs bij tuchtzaken zou je eigenlijk dat niet mogen doen.
2: En het is nu aan de Commissie Wetenschappelijk Beleid van de UGent om dat onderzoek naar Kofnaas verder te voeren.
0: Ja, dat zal snel gebeuren, maar toch ook zeer thorough, zoals dat heet.
1: De ochtend. Radio 1.
0: Dan zitten we al bij het Engels. Oefenen we een beetje, want we zitten in Amerika en daar zien we een sterk staaltje verkiezingspolitiek. Want als de Republikeinen de midterms winnen, krijgt elke Amerikaan $5,000. Dat heeft president Trump daarnet gezegd tijdens een speech in de Amerikaanse staat Texas op de midtermconventie van de Republikeinen.
4: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend. Congratulations.
0: Gefeliciteerd, Thomas de Grave. Jij bent voor ons in Dallas. Goedenavond.
5: Goedemorgen, Ruud.
0: De Trump dividend, $5,000. Wat is dit?
5: Het was een grote verrassing toen hij dat voorstelde. Het was eigenlijk het enige nieuws wat uit deze conventiedag kwam. Maar inderdaad, het toont aan dat de Republikeinen, koste wat het kost, deze midtermverkiezingen willen winnen. Koste wat het kost. In dit geval $5,000 per Amerikaan. Dat komt neer op meer dan $1,000 miljard. Een smak geld en er kwamen eigenlijk heel weinig details over waar dat geld vandaan zou komen, hoe dat geregeld zou worden. En er was ook één voorwaarde, zei Donald Trump. De voorwaarde is dat dat geld ook binnen de VS wordt gespendeerd, in de VS zelf. Maar ook daar geen details over hoe ze dat precies gaan controleren. Dus heel veel vragen na dit opvallende voorstel of opvallende belofte van de president.
0: Ja, verkiezingsbeloftes, hè, zo zullen we het noemen zeker. Heeft hij nog iets anders gezegd?
5: Wel, voor het overige was het eigenlijk een redelijk typische Trump-speech met ja, heel veel zichzelf op de borst kloppen over zijn eigen verwezenlijkingen. Wat we eigenlijk de hele dag door hebben gehoord hier. Het was, eigenlijk stond Donald Trump en zijn beleid heel erg centraal hier vandaag op deze conventie. Heel erg ja, de verwezenlijkingen van de president op vlak van immigratie, op vlak van deportaties. Dat stond centraal. Het feit dat hij de belastingen verlaagd heeft. Dat hij zich ook heel erg ingezet heeft om zich te verzetten tegen transpersonen in de sport. Want dat is nog altijd een soort van rode vlag op een stier bij republikeinen. Dat vinden ze heel erg belangrijk. Dus over zo'n dingen ging het. Wat ik hier weinig gehoord heb, of toch veel, veel minder, was de Iran-oorlog. Het feit dat de prijzen heel erg hoog zijn aan de brandstofpomp. Het feit dat de prijzen heel erg hoog zijn in de supermarkt. Ja, dat kwam veel minder aan bod. Wat wel heel veel aan bod kwam, was het soort van vijandbeeld scheppen van de republikein, of van de democraten, de andere partij dus. Dat het allemaal radicale gekken waren, communisten, en dat als zij aan de macht zouden komen, dat het hele land naar de vaantjes zou gaan. Dus eigenlijk heel veel moeite werd hier gestoken in het proberen overtuigen van mensen dat het superbelangrijk was dat de republikeinen toch die meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden.
0: Ja, was er veel animo in de zaal, zal ik het noemen? Hè? Was er, soms kan je dat hebben, dat er veel enthousiasme is, en soms voel je, er is nog wat werk aan de winkel.
5: Wel, weet je, het was weer preaching to the choir, zoals dat heet in het Engels. Hier zaten alleen maar de meest felle Trump-aanhangers. Dus eigenlijk alles wat de president zei, dat landde heel erg goed. Of dat het nu de meest van de pot gerukte ideeën waren, niet enkel die $5,000 waar hij over sprak, daar heb ik het dan niet over, maar bijvoorbeeld hij begon weer over de naamsveranderingen die hij wil doorvoeren. Een van de laatste daarvan is dat hij de staat New Mexico, New America wil hernoemen. Zelfs dat vond iedereen hier hilarisch, zo'n dingen, daar smullen ze van. Nu, eerlijk gezegd, dit is niet het publiek dat de Republikeinse Partij moet overtuigen op 3 november om te stemmen voor hen. Ze gaan veel meer moeite hebben om de meer gematigde republikein te overtuigen, of die zwevende onafhankelijke kiezer. Dat zijn de mensen die nu ofwel niet zullen stemmen, ofwel zullen kijken richting democraten. En dat is een reëel risico natuurlijk voor de republikeinen. Niet alleen omdat historisch gezien de partij die de president levert het altijd moeilijk heeft in die tussentijdse verkiezingen, maar zeker op dit moment, de goedkeuringscijfers van Donald Trump zijn bijzonder slecht, staan op een recordlaagte. Sommige peilingen spreken zelfs over maar 33% van de Amerikanen die vindt dat hij zijn job goed doet. En dat komt natuurlijk door die oorlog in Irak, waarbij veel Amerikanen vinden dat hij zijn verkiezingsbeloftes heeft gebroken, en die hoge prijzen overal.
0: Ja, en daar heeft hij dus niets over gezegd, over de oorlog in Iran en over de prijzen.
5: Trump was eigenlijk de enige die het aandurfde om dat te verantwoorden. En dat deed hij dan ook op een manier die hij al vaak gedaan heeft. Hij zegt dan gewoon van, kijk, ja, ik weet dat die prijzen aan de pomp op dit moment hoog zijn, maar kijk, we moesten het doen, anders zou Iran een nucleaire wapen in handen krijgen en dat konden we niet laten gebeuren. Dus we moesten daar aanvallen en ik wist dat dit zou gebeuren, dat dit zou leiden tot hogere prijzen, maar het is voor het grotere goed en daar moeten Amerikanen dan maar aan denken wanneer ze aan de pomp staan en hun auto vol tanken met dure benzine.
0: Oké, dankjewel. Vanuit Dallas, Thomas de Graven.
5: Graag gedaan.

0: Lenny Lenny met She Only Loves You in the Summertime. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Half zeven, goedemorgen. We zaten net op de Republikeinse conventie. De Amerikaanse president heeft geld beloofd als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen.
2: Ja, $5000 voor elke Amerikaan als het Huis van Afgevaardigden en de Senaat na de verkiezingen in handen blijven van de Republikeinen. De druk op president Trump is groot en op die Republikeinse conventie in Texas probeert hij zijn dalende populariteit te counteren. En tennisser Alexander Bloks heeft moeten opgeven in zijn kwartfinale op de US Open. Hij had te veel last van zijn rug. Tegen de Rus Khachanov verloor hij de eerste twee sets en in de derde set stopte hij ermee. Een einde in mineur dus na een heel geslaagd Grand Slam toernooi.
0: En dan het weer?
2: Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, maar op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog en temperatuur vandaag tot 21 graden. En files naar Brussel zijn er al op de E40. 10 minuten van Aalst tot even voor afvliegen. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. In Brussel is op de kleine ring richting Koekelberg de Kruittuintunnel afgesloten. Er staat 10 minuten file. Langzaam naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelichem. En op de E313 10 minuten erbij vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Beveren 10 minuten van de A12 tot Lillo.
3: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: The Noisettes and Never Forget You.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Iets over 6:30, dan heb je al even de tijd gehad om de kranten wat dichterbij te bekijken. Jasper, wat heb je gemerkt?
3: Wel, we zullen eens beginnen met de Vlaamse centen, de Vlaamse begroting. Vlaanderen moet naar schatting 1,7 miljard euro besparen en de gesprekken daar zijn nu ook begonnen. Maar tegelijk gaat er dit jaar een recordbedrag aan belastinggeld naar subsidies. Bijna 20 miljard euro, schrijft het laatste nieuws. Het meeste geld gaat naar steden en gemeenten en naar de zorg. De stad Antwerpen is de grootste ontvanger, meer dan 1,2 miljard. En er zitten ook enkele opvallende subsidies tussen. Geld voor workshops rond holopathie bijvoorbeeld.
0: Wat is holopathie?
3: Dat is een soort genezingsvorm. En ook geld naar een Palestijnse circusschool. Daar is geld voor blijkbaar.
0: Ik ben even holopathie.
3: Ja.
0: Dat combineert moderne computer- en bioresonantietechnologie. Oké. De Vlaamse regering zoekt niet alleen geld, ook een nieuwe gouverneur voor West-Vlaanderen. Hè? En daar gaat het over in de Standaard onder meer.
3: En zoals we intussen weten gaat Karel de Caluwe eind deze maand met pensioen. Normaal gezien is het nu aan Vooruit om zijn opvolger aan te duiden. En de naam die dan het vaakste valt is gedeputeerde Jurgen van Lerbergen, blijkbaar. Maar daar zijn ze bij CD&V niet echt enthousiast over. Daar willen ze de post zelf houden voor Hilde Krivits bijvoorbeeld. Discussie dus binnen de regering. N-VA wil het allemaal snel afronden, zodat die gouverneurskwestie de begrotingsgesprekken niet besmet.
0: Als het dat niet al aan het doen is natuurlijk, want voor wat hoort wat. En nog meer politiek, Egbert Laggaard staat in alle kranten.
3: Want hij stapt op als fractieleider van Anders in het Vlaams parlement. Partijvoorzitter Frederik de Gucht wil duidelijk breken met dat open VLD-verleden en meer nieuwe gezichten naar voren schuiven. Maar dat zorgt dan weer voor spanningen bij de liberalen en dat is dan weer vintage open VLD. Laggaard wordt als te weinig zichtbaar ervaren, zou ook te dicht bij N-VA staan, dus moet hij weg. En ook in de Kamer wil de Gucht op termijn een nieuwe fractieleider. Alexia Bertrand zou daar vervangen worden. Maar dus opnieuw veel onrust binnen de partij. En zaterdag is er dat festival van ideeën. Dat wordt daar gezellig, denk ik.
0: Ja, nog 2 dagen tot het zover is. We gaan straks even polsen bij Frederik de Gucht hoe het daar zit. In onder meer Knak en het Nieuwsblad gaat het over een ander festival, over Manifesta.
3: Ja, het festival van PvdA is dat, komend weekend in Oostende. En Theo Franken van N-VA wil nu laten onderzoeken of de nieuwe terreurwet daar kan worden toegepast, omdat daar enkele controversiële sprekers zijn, zoals de Amerikaanse influencer Hassan Piker, die zich in het verleden positief heeft uitgelaten over Hamas. Ook de komst van de Franse rapper Medine ligt gevoelig, werd al beschuldigd van antisemitisme. En Franken zegt op sociale media dat het verheerlijken van terrorisme sinds kort strafbaar is. Hij noemt het het commiefestival van de Jodenhaat.
0: En dat is een citaat.
3: Bij PvdA reageren ze woedend. Daar zeggen ze dat die vrije meningsuiting blijkbaar alleen geldt voor rechts.
0: En bij de BBC hebben we een nogal verontrustende waarschuwing over AI, artificiële intelligentie, gelezen.
3: Een toponderzoeker van AI-bedrijf Anthropic schat de kans op meer dan 10% dat AI de mensheid binnen 10 jaar kan uitroeien. Ben je al bang?
0: Nee.
3: Nee, kijk, ik ook niet. Ik vrees dat AI zich binnenkort zelf steeds sneller kan verbeteren en dat we daardoor de controle zullen verliezen. En tot slot, de nieuwe iPhone staat ook overal.
0: Daar ben ik wel bang voor.
3: Ja, de eerste vouwbare iPhone heeft Apple gisteren voorgesteld. Meteen ook het duurste exemplaar ooit. Goedkoopste iPhone Duo heet dat dan, kost meer dan 2300 euro. Maar het topmodel, daar betaal je al meer dan 3800 euro voor een smartphone met 2 schermen. Het is de grootste verandering in de geschiedenis van de iPhone volgens CNN. Maar het is eigenlijk ook niet zo zot, want Samsung en Google hebben al langer van die plooibare telefoontjes.
0: Maar eentje van 2300 euro, als je binnenkort dus iemand met een plooibare ziet lopen, dan weet je, die heeft de duurste.

0: Dat zingen. Elisa Wout en Doe het niet meer.
1: De ochtend.
0: De uitbraak van ebola in Congo, de ergste ooit daar, die geraakt maar niet onder controle. Het dodelijke virus heeft zich nu al over 6 provincies verspreid. Er is sprake van meer dan 6600 bevestigde gevallen. En bijna 3200 mensen zijn overleden. En onze correspondente in Afrika, Alice van Gelder, die is net terug uit het getroffen gebied in Congo. Dag Alice, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want jij bent heel diep tot in het hart geraakt, denk ik. De stad die wordt beschouwd als het epicentrum. Waar is dat en onder welke omstandigheden heb je daar kunnen rondkijken?
2: Ja, wij zijn gevlogen naar Bunia. Dat is dus in het oosten van Congo. Met een VN-vlucht. Want er gaan geen commerciële vluchten meer naartoe. Omdat ze dat gebied dus af willen sluiten. Dus zijn er wel vluchten voor bijvoorbeeld hulpverleners. Daar zijn we mee meegelift. En ja, het stadje Bunia wordt wel het epicentrum genoemd. Maar wij hadden al vrij snel door dat we eigenlijk ook die stad uit moesten. Want we hoorden van alle artsen dat virus zich toch weer aan het verplaatsen is. En dat het nu op verschillende plekken... Ja, echt op het platteland, echt over de onverharde wegen... In de goudmijnstadjes ten noorden van Bunia aan het opduiken is. Dus daar zijn we onder meer gaan kijken.
0: Ja, en wat heb je daar gezien?
2: Ja, we zijn in eerste instantie meegegaan met een arts, dokter Richard, een Congolese arts van de organisatie Alima. Hij gaat eigenlijk naar de moeilijkste gevallen. Ze hebben een aantal hulpposten echt heel snel uit de grond gestampt. Ja, en daar troffen we een behandelcentrum van ebola aan, wat bom en bomvol was. Waar iedere dag heel veel mensen overleden. Dit is een zeldzame variant van ebola, waar geen vaccin en ook geen medicatie voor is. Dus ze kunnen mensen toch moeilijk redden. 30-50% van de mensen overlijdt. Te weinig handen aan het bed. Dus het is een lastige uitbraak om in te dammen.
0: Ja, en hoe werken die hulpverleners?
2: Ja, nou heel veel al op hun tandvlees. Want natuurlijk al maandenlang zijn ze mensen aan het verzorgen. Dag en nacht. Dat doen ze dus in dat soort beschermende pakken. Die we allemaal ook al op de beelden hebben gezien. Mm-hmm. En wij konden daar dus ook mee meekijken. Ik had me dat niet zo beseft hoeveel we eigenlijk konden zien van zo'n kliniek. Maar toch op een soort van veilige afstand. Want zo'n kliniek is dan ingedeeld in een rode zone. Waar je echt direct contact hebt met patiënten. En dus beschermende kleding aan moet. En een groene zone. Maar in die groene zone kan je dus gewoon door het plexiglas kijken naar wat de artsen doen. En ook naar de patiënten. En die arts dus waar ik het over had, die is dan echt uren en uren lang zit hij in zo'n pak. Het is bloedheet daar patiënten te verzorgen. Sommigen klaagden ook wel bij andere ziekenhuizen dat het salaris heel erg laag is. Dus het is absoluut niet makkelijk voor de mensen in het veld.
0: Ja, en wanneer mensen overlijden is het ook nog ingewikkeld voor de familie, hè? En voor hulpverleners om aan familie duidelijk te maken hoe ingewikkeld de situatie is.
2: Ja, en ik denk dat daar zit ook een groot probleem. Mensen overlijden in dat soort ebola-centra. En dan wordt er wel geprobeerd om een veilige begrafenis te organiseren. Want juist het lichaam is heel erg besmettelijk. Contact met het lichaam na het overlijden. Dus ja, dat moet onder begeleiding van onder meer het Rode Kruis gebeuren. Zodat mensen daar niet aankomen. Maar heel vaak overlijden mensen ook nog thuis. En daar zit dus ook een groot probleem. Want mensen gaan dus eigenlijk onvoldoende nog naar de ziekenhuizen toe. En als dan zo'n team komt om een veilige begrafenis te organiseren, krijgen ze toch best wel vaak nog wat weerstand. We gingen ook met zo'n team mee. Ja, en dan moest toch echt ook de politie mee om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand liep op de begraafplaats. Ja, omdat mensen toch hun eigen geliefde willen begraven, dat er toch ook nog heel veel nepnieuws is over ebola, dat ze toch niet het helemaal allemaal vertrouwen. Die laag komt er dan ook nog eens een keertje bovenop.
0: Ja, een heel belangrijke laag is dat, hè? Want leg het maar uit. Dat is natuurlijk op de meest emotionele momenten dat je moet zeggen afstand houden.
2: Absoluut, ja, absoluut. En je hebt ook te maken met rituelen, ritueelwassen bijvoorbeeld. Dan opeens moet het anders komen met zijn beschermende kleding. Ja, heel klinisch gaat het de lijkzak. Maar goed, ze proberen dat wel zo goed mogelijk in banen te leiden. En bijvoorbeeld in Bunia, in dat stadje, hebben ze wel het gevoel dat mensen het steeds meer accepteren. Ja. En daar zit het dus vooral, hè, want dat hoor je van alle hulpverleners en artsen daar. De strijd is niet in de ziekenhuizen. De strijd is in die dorpen om ervoor te zorgen dat we mensen bereiken. Ja, dus, en dat ze überhaupt weten.
0: Ja, voorlichting, dat is punt nummer 1. Uitleggen Absoluut. Wat het is, hoe je het kan ontwijken, dat soort dingen.
2: Ja, absoluut. Voorlichting en natuurlijk contactonderzoek. We kwamen ook in een klein dorpje waar een vrouw net naar het ziekenhuis was gebracht. Dus ook doodziek. Toen kwamen de contactonderzoekers erachter dat haar moeder al 3 weken eerder was overleden. Dus die moeder heeft daar waarschijnlijk al mensen besmet. Toen is dat kind naar het ziekenhuis gebracht. Nu doodziek. Heeft waarschijnlijk ook al mensen besmet. Ja, en dus moesten ook daar mensen de wijken in. Maar ja, daar hebben ze dus te weinig mankracht voor tot nu toe om en mensen voor te lichten dat ze naar het ziekenhuis moeten en om dus op te sporen.

0: Dat het eigenlijk gewoon in het oosten van Congo blijft waarschijnlijk. Het is natuurlijk ook, het is geen COVID, het is echt een contactziekte. En dus is er toch ook wel een beetje het gevoel dat, dat nu het geen internationaal probleem meer is, maar een lokaal probleem, dat er ook al echt minder aandacht voor is.
1: Als het ons niet raakt, raakt het ons niet. Zoiets. Dankjewel. Ja. Alice van Gelder.

0: Liam Bridges en Light the Way.
1: De ochtend.
0: Steffi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hadden het er al over met Philip de Wulf. Daarnet iets over 6. Een jammer einde van die US Open voor Alexander Bloks.
2: Ja, die historische kwartfinale tegen de Rus Kachanov werd een fysieke leidersweg met een somber einde. Hij gaf op in de derde set. En vooral zijn rug speelde Bloks parten. En dat was blijkbaar al zo voor de match, zo vertelt hij.
3: Ja, ik zag dat er veel camera's waren buiten het veld, dus ik probeerde het wat verborgen te houden, maar zoals daar had ik pijn. De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Dat is niet dat je elke dag, elke week, maand of zelfs jaar meemaakt. Dus fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen.
2: Ja, Bloks verloor de eerste set met 6-2. Hij toonde dan, ondanks een medische time-out voor blaren, ook dat nog dus, toch nog vechtlust in de tweede set, maar verloor

0: Die met 7-5. En in de derde set kreeg Blokes dan verzorging voor zijn onderrug en gaf hij uiteindelijk op bij een 3-2 achterstand. Maar goed, ondanks alles kan hij toch tevreden terugblikken op zijn toernooi.
1: Los van de blessures denk ik dat ik wel echt goed tennis heb laten zien. Vandaag had ik gewoon niet de kans omdat ik mijn moeite kon bewegen. Maar in het algemeen denk ik dat ik wel grote stappen heb gezet.
0: Ja, hij zal maandag 26e zijn, de top 30 binnen dus op de wereldranglijst. En hij blijft natuurlijk ook de eerste Belgische man ooit in de kwartfinales op de US Open, Alexander Blokes. Nog in New York werd trouwens Elise Mertens afgelopen nacht met haar Russische dubbelpartner uitgeschakeld in de halve finales van het dubbelspel. Geen goede dag dus voor de Belgen daar.
2: Ah, andere Belgen dan maar. De fiets op. Over 10 dagen begint in Canada het WK wielrennen en Remco Evenepoel, die is daar al.
0: Ja, hij rijdt morgen al de Grand Prix de Quebec en zondag de Grand Prix de Montréal. Belangrijke voorbereidingskoersen op het WK. En zijn aanloop is goed geweest, vertelt hij.
3: Een voorbereiding op hoogte, dus dat is altijd iets moeilijker om te managen met vermoeidheid, bepaalde blokken enzovoort. Ik heb door weer en wind gegaan om voorbereid te zijn op eventuele regenkoersen. Dat was wel nodig na 2 maanden in de warmte te zitten. Dus uiteindelijk heb ik gedaan wat dat er moest en hopelijk is dat goed genoeg voor komende maand.
0: Ja, onvermijdelijk had Evenepoel het natuurlijk ook over de afwezigheid van Tadej Pogacar op het WK. Hij stuurde hem intussen een berichtje om hem te steunen, maar zijn afwezigheid opent uiteraard kansen.
3: Het zorgt er inderdaad wel voor dat er koersen zijn die ik heel graag aan mijn palmarès wil toevoegen. Zoals een Lombardije, een EK en nu ook het WK op de weg terug. De man die ze vorig jaar allemaal voor mij heeft gewonnen is er niet, dus dat verandert wel. Dat is wel voor een andere aanpak.
0: Een andere aanpak dus. Evenepoel rijdt op het WK natuurlijk zowel de tijd als de wegrit. En dubbel wereldkampioen worden, daar slaagde nog nooit iemand in. Een mooi doel dus.
3: Ja, dat is sowieso een doel van mijn carrière en ook om dubbel wereldkampioen te worden. Dat moet wel leuk zijn. Ik heb het op de Olympische Spelen is het gelukt. Maar een wereldkampioenschap is toch nog iets anders omdat je dan met de 2 truien rondrijdt. Dus koers per koers en dan zien we wel waar ik binnen 3 weken sta.
0: Ja, koers per koers, dat is altijd goed. Ja. Om af te ronden, Ruud, nog eens naar de Champions League voetbal. Want daar viel de 6-1 van titelverdediger PSG tegen Slovan Bratislava op. Mika Gods mocht er na goed een uur invallen bij PSG. Hij kon nog bijna scoren, maar de doelman bracht toch nog redding. En Kevin De Bruyne die stond voor het eerst in de basis gisteravond bij Napoli. Maar ja, het werd een lastige avond voor De Bruyne. Een 0-1 nederlaag tegen Arsenal. Liverpool dan draaide een achterstand tegen Atletico Madrid nog om naar een 2-1 overwinning. En Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. Dat zijn zowat de belangrijkste uitslagen. Tot slot zeg ik nog, Ruud, vanaf 17:15 straks je alarm zetten, dan spelen de Belgian Cats hun kwartfinale op het WK basketbal tegen Duitsland. Live te volgen, uiteraard via alle kanalen van Sporza en ook op Radio 1.
2: Ja, tegen die grote ballerina's, zo worden ze genoemd van Duitsland. Dankjewel, Steffi. Daar zullen we naar kijken of luisteren. Dat zullen we uiteraard volgen. Belangrijkste wedstrijd, zeggen ze al lang, hè? Dat zegt de man meestal maandachtig. Zometeen hebben wij het nieuws van 7 uur. En daarna gaan we praten over subsidies aan de luchthaven van onder andere Deurne in Antwerpen. Dat is voor na het nieuws van 7. Tot zo.
4: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel. Leef beter.
6: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Zie het. Grootser!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be. Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
16: Of je nu kiest voor een dagje op het water...
17: Kom aan, roeien schatje, roeien!
16: Een dagje cultuur...
18: Amai, dat is een mooie schilderij.
19: Dat is nu de Vlaamse meester, zeg.
18: Wow.
16: Of gaat wandelen in het midden van de natuur...
18: Wij zijn precies op safari.
16: Je vindt het allemaal in...
20: Vlaanderen vakantieland.
16: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. De Amerikaanse president Trump belooft elke Amerikaan $5000 bij een goed verkiezingsresultaat. En tennisser Alexander Bloks heeft moeten opgeven in zijn kwartfinale op de US Open. Donald Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. In de aanloop daarnaartoe houden de Republikeinen in Texas voor de eerste keer een conventie. En daar deed Trump zijn belofte.
24: So if the Republicans win, you win with us and you get $5000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
23: Onze correspondent Thomas de Grave was op de conventie en zegt dat er nog veel onduidelijkheid is over de belofte van Trump.
25: Hij heeft er eigenlijk niet zoveel details over gegeven. Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Voor het overige was het een heel erg typische Trump-toespraak. De hele dag leek trouwens een soort van langgerekt Trump-evenement met veel lof van de sprekers voor Donald Trumps beleid, veel aanvallen ook op de Democraten die telkens weer als radicale gekken of communisten werden afgeschilderd. Op deze manier, met deze conventie, willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
23: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is gisteren bijna geraakt door een Russische drone toen hij vanuit Moldavië wou vertrekken naar Noorwegen. Dat zeggen Oekraïnse bronnen en de Noorse premier. Zelensky ging de begrafenis van de Noorse koning Harald bijwonen. Hij is wat later moeten vertrekken omdat een Russische drone het luchtruim was binnengekomen. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven en daarna kon het vliegtuig van Zelensky wel vertrekken. Oekraïne en Rusland hebben nog niet officieel gereageerd op het incident. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en daarna een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij in Willebroek is nog niet bekend. Bij de liberale partij Anders wil Egbert Lachaert stoppen als fractieleider in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachaert zelf. Hij wilde zijn ontslag liever intern bespreken en betreurt dat het nu gelekt is. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert was tussen 2020 en 2023 partijvoorzitter van de Vlaamse liberalen. De verkoop van huizen en appartementen aan de kust is in de eerste jaarhelft met 8% gestegen. De prijzen gingen ook 6,5% omhoog. En dat betekent dat een appartement aan de kust nu gemiddeld €272.000 kost. De stijgende trend van vorig jaar zet zich door, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
0: kort na corona heb je een enorme piek gehad waar heel wat mensen hebben gekocht. En dan heb je een behoorlijke terugval gehad van aantal transacties. En sedert vorig jaar zien we dat er weer meer transacties zijn en dat die terugval duidelijk verwerkt is en dat we nu terug naar een normaler vastgoedniveau gaan aan de kust.
23: Sport. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karin Khachanov en stopte in de derde met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
1: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. In mijn hoofd was het eerlijk gezegd voor de match al... Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken. Maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
23: Bij de vrouwen is ook Elise Mertens uitgeschakeld in de halve finale van het dubbelspel. Ze speelde daar samen met de Russische Schneider. En ze verloren in twee sets van de eerste reeks hoofden Siniakova en Townsend. In de Champions League voetbal heeft titelverdediger PSG met 6-1 gewonnen tegen Slovan Bratislava. Mika Gods mocht invallen na een uur. Kevin De Bruyne stond voor het eerst dit seizoen in de basis bij Napoli. Maar Napoli verloor met 0-1 tegen Arsenal. Liverpool won tegen Atletico Madrid met 2-1. En Barcelona versloeg Feyenoord met 5-1. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden Celsius. En dat is meer dan 1,5 graad warmer dan de periode voor de mens massaal broeikasgassen is beginnen uit te stoten. Klimaatwetenschapper Wim Thierry zegt dat er twee oorzaken zijn voor het record.
2: Ten eerste hebben we natuurlijk... de klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen die ervoor zorgt dat jaar na jaar er meer CO2 in de lucht zit, waardoor de temperatuur stelselmatig stijgt. Bovendien zien we daar een aantal variaties, een aantal golfjes op. En die variatie die wijst op dit moment naar boven. En dat komt omdat El Niño op dit moment op volle kracht is.
23: En El Niño is een weerfenomeen in de Stille Oceaan dat extremere temperaturen veroorzaakt en dat om de paar jaar terugkeert. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, maar op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Vooraan in het nieuws, de Amerikaanse president Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5,000 als zijn Republikeinse partij de tussentijdse verkiezingen wint. Daarmee hoopt hij de achterstand van de Republikeinen in de peilingen goed te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen, hoe was de nacht in Kiev? Dat is een vraag die ik straks aan Alexander De Croo van de VN kan stellen.
4: Op de E313 van Lummen naar Luik is het wat vertragen bij Diepenbeek. Komt door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Naar Brussel voorlopig files van zo'n 10 minuten vanaf Peutie op de E19. En ook bij Halle op de E429. Op de E40 vanuit Leuven wel een kwartier van Heverlee tot net voorbij Sterrebeek. Daar is een aanrijding gebeurd. De binnenring rond Brussel ook daar 10 minuten vertragen tussen Groot-Wijgaarde en Vilvoorde. In Brussel kan je beter de kleine ring richting Koekelberg met de wagen vermijden, want de Kruidtuintunnel die is momenteel afgesloten en er staat een half uur file vanaf Kunstwet. Naar Antwerpen voorlopig vertragingen vanuit de Kempen van zo'n 20 minuten vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland is net een ongeval gebeurd in Borgerhout. Er is één rijstrook dicht. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
5: Badkamerrenovatie?
26: Stijlaard.
27: Happy bathroom to you.
26: Renoveert uw badkamer.
28: Radio 1.
29: De Ochtend.
28: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
3: Goedemorgen. De subsidies voor de regionale luchthavens. Dat is de inzet in de commissie Mobiliteit vanmiddag. Bogdan van den Bergen van Groen heeft daar al een paar maanden veel vragen over. Hij stelt die hier zo meteen. En minister De Ridder die zal hier in de ochtend ook de antwoorden geven. Welkom bij ons.

0: The Beatles and While My Guitar Gently Weeps.
1: De ochtend.
0: De regionale luchthavens van Deurne en Oostende en de dading die minister van Mobiliteit de Ridder daarover sloot met Egis, de uitbater van die luchthavens. Daar focussen wij vanochtend op, Jasper.
2: Ja, want die dading wordt vanmiddag besproken in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. En door die dading krijgen de luchthavens zeker nog tot 2039 subsidies van Vlaanderen. En tegelijk wordt ook een financieel conflict geregeld. Wederzijdse miljoenenclaims worden nu kwijtgescholden. De minister noemt het een goede, belangrijke deal, maar de inspectie Financiën gaf tot 3 keer toe een negatief advies. En dus heeft de oppositie heel wat vragen over dat financiële plaatje bijvoorbeeld, maar ze betwijfelen ook of deze deal wel wettig is. Om 2 uur vanmiddag kunnen ze die vragen voorleggen aan minister De Ridder en de commissie Mobiliteit komt daarvoor zelfs vroeger terug uit vakantie.
0: Ik ken iemand die daarbij zal zijn, de groene politicus die zijn tanden in dit dossier heeft gezet en duidelijk niet meer wil lossen. Bogdan van den Bergen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vlaams parlementslid voor oppositiepartij Groen, lid van die commissie Mobiliteit. Want in juli zijn jullie hier toch eens alles over samengekomen. Volstond dat niet?
3: Nee, dat volstond absoluut niet. Op dat moment waren er heel wat gegevens tekort. De minister heeft in die commissie gezegd de subsidies gaan dalen met 27%. Zij had die cijfers niet bij. Ze heeft die dan een paar weken later bezorgd. En wat blijkt daaruit? Dat het helemaal niet klopt. Bovendien wou ze de dading eerst niet publiek maken. Wij hebben die toevallig tussen de documenten gevonden. Ook uit die dading zijn heel wat vragen te stellen. Dus ja, wij hebben heel wat antwoorden niet gekregen in juli en hebben gevraagd om vervroegd samen te komen. Wij hebben die vraag herhaald nadat de minister in augustus plots interviews begon te geven, zonder dat wij de dossiers al hadden. En dat is dan geweigerd. En uiteindelijk hebben we nu wel op 9 september, vandaag toch, die commissie. Ja.
0: Het zal vanmiddag zijn inderdaad. Die twee elementen, het geld en de dading. Zullen we eerst de dading, we staan niet los van elkaar natuurlijk, er is uithalen. Wat is daar voor jullie het grote probleem?
3: Wel, ik denk dat er een groot probleem is met die dading. Ik heb berekend als die dading niet zou gegeven worden aan de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende, dat beide luchthavens eigenlijk failliet zouden gaan. Dus ze was echt nodig voor die luchthavens en de regering heeft alles uit de kast gehaald, of de minister heeft alles uit de kast gehaald om die mogelijk te maken.
0: Dat is een keuze van de regering natuurlijk.
3: Ja, maar ze heeft daarbij voor gekozen om Europese regels te negeren. Er is de regel rond staatssteun. Die dadingen, die bezitten middelen die staatssteun zijn. Dat is waar de inspectie van Financiën zeer kritisch voor is. Waar ik in het verleden ook heel wat kritische vragen over gesteld heb aan de minister. En de minister heeft aan mij schriftelijk ook gezegd, ik ga dat niet uitbetalen, want dat is strijdig met het Europese recht. Ze doet dat nu wel. Tweede element, de subsidies overschrijden ook het subsidieplafond. Dat is in strijd met het eigen decreet, met de eigen wet. Dat heeft de minister in het verleden tegen mij ook schriftelijk gezegd. Ik kan dat niet uitbetalen, want die is strijdig met de wet. Toch doet ze dat nu in die dading.
0: Dat de minister zegt, we hebben ons laten bijstaan door advocatenkantoren, hè, om zeker te zijn dat dit overeind blijft. Dus ja, zo strijdig zal het dan wel niet zijn, zeker met de wet?
3: Aha, dat zullen we dan zien. Ik denk dat de inspecteur van Financiën zeer wijze woorden heeft gezegd. En die heeft gezegd, wij kunnen ons daar niet over uitspreken. Dit moet voorgelegd worden aan de Europese Commissie. En dat zal ook een eis zijn van ons straks in de commissie. Dit moet voorgelegd worden aan Europa, anders kunnen er processen ontstaan en kunnen die middelen teruggevorderd worden op een andere manier. Dit is een heel onverstandige en ondoordachte beslissing.
0: Want inhoudelijk gaat dit over wat de minister zegt, ja, dit gaat alleen nog maar over beveiliging en brandweer. Hè. Dat is wat Vlaanderen voor zijn rekening neemt.
3: Ja, het is zo, er zijn een aantal kosten voor veiligheid die ze nu met terugwerkende kracht toch nog heeft betaald, wat dus niet mag van Europa. En daarnaast zijn er ook kosten van beveiliging en brandweer die ze wel van Europa mag betalen, maar die niet volgens het decreet mogen. Dus ze overtreedt enerzijds de Europese regels en anderzijds het eigen decreet. En dat is zeer ernstig. Ik vind dat echt problematisch. Men haalt alles uit de kast om fossiele subsidies te kunnen geven in deze klimaatcrisis. Dat is onbegrijpelijk. En als je dan nog ziet dat dit vooral zal gaan naar Deurne, waar vanaf maart vooral privéjets zullen vliegen, dan vind ik dat onverantwoord beleid in deze klimaatcrisis.
0: Dat verschil tussen Deurne en Oostende is misschien voor zometeen, maar de minister zegt, ja, dit is een praktische oplossing. Dit is een zeer belangrijke deal, want anders liepen grotere risico's. Heeft ze daar misschien een punt?
3: Ze had volgens mij gewoon naar de rechtbank moeten gaan. Dus de luchthavens van Oostende en Deurne hebben het keihard gespeeld, hebben de regering voor de rechter gedaagd, hebben daar 1 proces van €400.000 in eerste aanleg gewonnen. De regering is zelfs nog niet in beroep gegaan. En op basis daarvan zegt ze, jullie krijgen 12 miljoen euro. Dat noemt de inspectie van Financiën een zeer onevenwichtige dading. En ik kan dat alleen maar bijtreden. De regering had gewoon haar rechten moeten uitputten. En had gewoon moeten zeggen, wij mogen dat wettelijk niet uitbetalen. Dat mag niet van Europa en het mag niet volgens onze eigen wetgeving. Dat had de regering moeten doen, maar ze heeft dat niet gedaan.
0: Eerst over het financiële plaatje dan toch nog eens. Hè. Die subsidies zouden met 27% dalen. De cijfers zijn er nu. En die kloppen niet, zeggen jullie?
3: Nee, ook hier zal de minister toch eens moeten uitleggen waarom dat ze aan het parlement gegevens heeft gegeven die niet overeenkomen met wat ze nu aan het parlement geeft. Ze heeft in het verleden een collega van mij, Chris Verduikt van Vooruit, van de meerderheid, gevraagd hoeveel subsidies zijn er nu gegeven tussen 2020 en 2024. En de minister heeft daar open op geantwoord. Ik kan dat allemaal terugvinden op de website van het Vlaams parlement. 81,5 miljoen euro. En nu plots blijkt dat 131 miljoen geworden zijn. Hoe is dat mogelijk? Daar zitten heel wat fouten in die cijfers. En de minister doet volgens mij een paar serieuze flaters. Eén, ze zegt dat concessievergoedingen, dus zijn vergoedingen die de luchthavens betalen aan de ontwikkelaar van de luchthaven, dat negatieve subsidies zijn. Dat klopt niet. Dat weet een eerstejaarsboekhouding. En toch trekt ze die af van de subsidies. Dit is ongehoord.
0: Ja, en twee, zegt u nu, er is gesjoemeld met die cijfers? Bewust?
3: Ik weet niet of dat bewust is, maar we gaan er alleszins straks in de commissie toch eens grondig bevragen. Ja. Waarom dat zij dit soort getallen mee rekent in haar berekening.
0: Maar goed, u verwijst naar boekhouding. Misschien is het ook creatief boekhouden om het op een positieve manier te doen uitkomen.
3: Dat is het op zijn minst. Het is een heel creatieve manier om toch maar te kunnen zeggen dat de subsidies zouden dalen. Maar ik geloof eerder, wat staat er in de begroting van de Vlaamse regering? Wat zal daarin staan in 2026? Ook hier is het inspecteur van Financiën glashelder. Die zegt, die toekomstige subsidies gaan geen impact hebben op de begroting. Lees, ze stijgen niet, nog dalen. Dat is wat de inspectie van Financiën zegt. Wat zegt de inspectie van Financiën ook? De dading zal een negatieve impact hebben van 12 miljoen euro. De som daarvan is min 12 miljoen euro voor de belastingsbetaler. Dat zijn volgens mij de feiten, maar de minister mag dat altijd weer leggen straks in de commissie.
0: Maar de Vlaamse regering kiest hier duidelijk voor, hè? Voor die zakenluchthaven, want dat zal ons ook veel opleveren, zegt de minister. Ze mogen daar wel voor kiezen, toch, meneer Van den Bergen?
3: Ja, maar ze mogen altijd politieke keuzes maken, maar in een klimaatcrisis. Op het moment dat de minister van Klimaat van de Vlaamse regering zegt, het klimaat valt niet meer te redden, gaan zij fossiele subsidies goedkeuren die vooral zullen gebruikt worden voor het faciliteren van privéjets voor de allerrijkste. Dit is volgens mij een foute politieke keuze en dan druk ik mij nog zeer zacht uit. Ze mogen dat doen, maar je mag niet waarnemen dat de bevolking dit nooit kan begrijpen.
0: Het gebrek aan transparantie, u heeft lang moeten wachten op een en ander, hè. Dat klaagt u aan. Maar uiteindelijk zijn die cijfers er en het parlement heeft ook de dading kunnen inkijken. Wat is daar voor u dan precies nog het probleem?
3: Wel, ik vraag eigenlijk al, want ik heb vorig jaar is dit dossier begonnen toen ik de minister erop wees dat er een alarmbelprocedure zat op de luchthaven van Deurne. Lees, ze was bijna failliet. De minister wist dat niet, hè. Op het moment dat ik daar het voorleg, dat vond ik heel erg, omdat ze daar toch maar subsidies aan blijven geven. En sindsdien heb ik gevraagd, kunnen we dit dossier naar het Rekenhof brengen? Dat is een onafhankelijke instantie. U moet Groen niet geloven, je moet de andere partijen niet geloven. Het Rekenhof kan dit allemaal uitrekenen. En ik denk dat dat echt nodig is. Dit is systematisch geweigerd. Ik begrijp dat niet. Ik ga die vraag opnieuw voorleggen deze namiddag. Want die dading, zoals ik gezegd heb, onwettelijk tegen Europa, dit moet het Rekenhof alleszins bekijken. Dit wordt geweigerd. Daarna hebben wij gevraagd om vervroegd samen te komen. Ik heb het er juist gezegd, dat is ook geweigerd. Dan hebben wij gevraagd om interpellaties te kunnen indienen. Dat is eigenlijk een instrument dat er beschikking is van de parlementsleden om de minister ter verantwoording te noemen, om ook een motie voor te leggen en een stemming te organiseren in het parlement. Dit is gewoon botweg geweigerd.
0: Waarom is dat volgens u?
3: Wel, ik denk dat de regering of de minister, we zullen dat straks zien wie van beiden, weigert om het voltallige parlement te laten stemmen over zo'n dading, terwijl ik vind dat elk parlementslid toch wel eens moet nadenken of wij zulke dadingen willen legitimeren. Dadingen die ingaan tegen de eigen decreten die in het verleden in dit parlement gestemd zijn. Ik denk dat dit een stemming verdient en dit probeert de minister en de regering met alle kracht te vermijden.
0: Ja, en waarom is dat dan? Is dat de rangen sluiten zich? De regering heeft dit beslist, dus het zal zo zijn?
3: Ja, ik denk dat zo is. En dan zie ik ook naar de andere regeringspartijen, CD&V en Vooruit, die in de media volop verklaren dat ze tegen die subsidies zijn en dat ze dat een schande vinden enzovoort enzovoort, maar tegelijkertijd wel volledig de minister mee indekken en haar geen strobreed in de weg leggen. Kijk, in het bijzonder natuurlijk naar de klimaatminister die nu fossiele subsidies meegaat, op achterstallige subsidies waar fossiele brandstoffen voor fossiele luchthavens mee gaat goedkeuren.
0: Een commissie om 2 uur van vanmiddag zal met aandacht gevolgd worden. En straks hebben wij de minister hier bij ons. Dank u wel voor dit gesprek. Bogdan van den Bergen, Vlaams parlementslid voor Groen.

0: Die ontwapenende Iskander Moon met Violet.
1: De ochtend.
0: Dag op dag, 1 jaar geleden werd de rechtsconservatieve activist en influencer en debater Charlie Kirk doodgeschoten. Op klaarlichte dag voor de ogen van het publiek en talloze camera's.
2: Ja, het gebeurde op de campus van Utah Valley University. Kirk was toen 31, was op korte tijd uitgegroeid tot een van de bekendste conservatieve stemmen in de VS. Met zijn podcast en miljoenen volgers op sociale media bereikte hij vooral jonge Amerikanen. Hij verdedigde het christendom, het kapitalisme, het traditionele gezin. Hij richtte zich tegen woke, tegen transpersonen en holibierechten. En zijn dood veroorzaakte vorig jaar een schokgolf in de VS, zegt Amerika-kenner Björn Soenens.
3: Dat heeft heel veel emoties losgeweekt, heel veel polarisatie doen toenemen. Hè, lijnrecht tegenover elkaar staan van aanhangers van Charlie Kirk en de tegenstanders. En die moord heeft dat alleen nog maar scherper gemaakt. Men vreesde voor een spiraal van geweld. Gelukkig is dat er niet van gekomen. Er is ook enorm veel gediscussieerd over de vrije meningsuiting. Is dat dingen zeggen over vrouwen, over transgenders, die heel beledigend zijn? Is dat vrije meningsuiting? Mag dat niet?
0: Ja, allemaal belangrijke vragen natuurlijk. Een jaar later is die polarisatie, zoals Björn het noemt, nog niet weg.
2: Nee, en ook de herdenkingen die vandaag plaatsvinden, dreigen de discussies van toen opnieuw aan te wakkeren, zegt nog eens Björn.
3: Ze eren hem met een grote herdenkingsbijeenkomst. Hij wordt als martelaar geëerd. Dat zal gebruikt worden door de MAGA-beweging, de Trump-beweging, om dat te gebruiken in de richting van de midterms, de tussentijdse verkiezingen. Je ziet ook wel dat er versplintering op rechts is. Waar de stem van Charlie Kirk vroeger heel hoorbaar was, is niet meer te horen. Ja, via zijn vrouw nog wel, maar zijn vrouw is niet gelijk aan Charlie Kirk zelf.
2: En die versplintering binnen de conservatieven in de VS is ook iets wat Rowan Asselman is opgevallen. Hij is journalist en Amerika-columnist bij Doorbraak, de Vlaamsgezinde opiniewebsite. En volgens hem heeft de dood van Kirk net voor meer verdeeldheid gezorgd en is er niemand die de leegte van Kirk kan opvullen.
4: Mensen die een verantwoordelijkheid hadden om eigenlijk de legacy en de nalatenschap van Charlie Kirk verder te zetten, hebben dat eigenlijk gebruikt zijn dood om meer verdeeldheid te zaaien op rechts. Zeker onder jongere mensen, hè, want heel die podcastsfeer, ja, 60-plussers, minder populair natuurlijk, maar onder jongeren, dus tieners, twintigers, dertigers, de Charlie Kirks van de wereld en de mensen rondom hem, dat zijn sterren. En die sterren hebben, denk ik, hun verantwoordelijkheid daar niet correct gebruikt, misbruikt.
2: Ja, Charlie Kirk wordt dus binnen de Republikeinse Partij enorm gemist, zegt nog eens Rowan Asselman.
4: Wat Kirk goed kon, was de basis, de activisten, in contact brengen met de politiek, met het Witte Huis, met het Congres. Die persoon zie ik vandaag niet in de Verenigde Staten. En dus in die zin wordt hij wel gemist, ik zou niet zeggen door de algemene bevolking, misschien zelfs niet door de doorsnee Amerikaan, maar de mensen die het electoraal succes van de Republikeinse Partij daar professioneel of bijna professioneel mee bezig zijn, die denk ik missen Kirk zeker wel. En dat, laten we zeggen, dat is 10-20% van de Amerikaanse bevolking.
0: 1 jaar na de dood van Charlie Kirk.
5: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject, aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: is 7:30. Goedemorgen. De Amerikaanse president Trump doet er alles aan om met de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen te winnen. Heeft iets bedacht, de Trump dividend.
2: Ja, hij heeft $5,000 beloofd voor elke volwassen Amerikaan als de Republikeinen in november de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Of dat zomaar kan en hoe die belofte praktisch geregeld zou worden, is niet duidelijk. Dat vertelde onze correspondent Thomas de Grave daarnet.
1: Het toont aan dat de Republikeinen koste wat het kost deze midtermverkiezingen willen winnen. In dit geval $5,000 per Amerikaan. Dat komt neer op meer dan $1,000 miljard. Een smak geld. En er kwamen eigenlijk heel weinig details over waar dat geld vandaan zou komen. Hoe dat geregeld zou worden.
0: Dat volledige gesprek zetten wij zo meteen op VRT Max. Als u daar Radio 1 volgt, dan komt u automatisch bij ons terecht.
2: Dan het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een Russische drone. Het incident gebeurde toen hij gisteren naar Noorwegen wilde vliegen voor de begrafenis van koning Harald. Dat zeggen Oekraïense bronnen en de Noorse premier. Zelensky vertrok vanuit Moldavië, een buurland van Oekraïne, maar zijn vertrek werd even uitgesteld toen een drone uit de luchtruim binnenkwam. En tennisser Alexander Bloks heeft moeten opgeven in zijn kwartfinale op de US Open. Hij had te veel last van zijn rug. Tegen de Rus Kachanov verloor hij de eerste twee sets en in de derde set stopte hij ermee.
0: Ook daar hebben we het al over gehad, daarnet. En nu gaan we naar Sabine. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Het is weer zo mooi om naar buiten te kijken.
15: Ja, zeker. Hè. We starten met mooie opklaringen. Een tijdelijke stijging van de luchtdruk. Dus we hebben eerst wel die brede opklaringen zelfs. Maar in de loop van de dag zien we toch opnieuw meer wolken opdagen. Blijft rustig bij temperaturen tussen 16 en 21 graden. Ook voor vannacht starten we met brede opklaringen en krijgen we later opnieuw meer wolken. Tegen het einde van de nacht kan het wat lichtjes regenen in het westen van het land. We hebben dan minimaal tussen 6 en 14 graden. Morgen valt er eerst wat lichte regen in het westen van het land. Dat trekt daarna naar het centrum en uiteindelijk ook naar het oosten. Na de middag wordt het opnieuw droger en zonniger in het westen. Temperaturen dezelfde als vandaag, tot 16 tot 21 graden. En dan in het weekend kunnen we genieten van behoorlijk wat zon. Zaterdag na het optrekken van het ochtendgrijs. En dan zondag starten we met zon. Later komen er meer wolken. En dan in de late namiddag of avond vergroot de kans op regen. Het wordt een tikkeltje warmer, maximaal tot 23 graden. Begin volgende week houdt het bij licht wisselvallig weer. Het zal vaak droog zijn. Het wordt eventjes ook nog wat warmer. Dinsdag rond 25 graden. Vanaf woensdag zou het dan opnieuw koeler worden.
0: Dankjewel.
8: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: 200 kilometer file, files naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Zemst, op de E40 20 minuten vanaf Haasrode, op de E429 een kwartier bij Halle, op de binnenring rond Brussel 20 minuten trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. In Brussel is op de kleine ring richting Koekelberg de Kruittuintunnel afgesloten. Er staat 3 kwartier file vanaf de Naamse Poort. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Daar is de weg wel vrij. Langzaam naar Antwerpen nog op de E17 een kwartier erbij van voor Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
16: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
17: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.
18: Radio 1. De Ochtend.
19: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Merel met Vol. Straks hebben we het over die 13 studenten en onderzoekers uit Gaza die een studiebeurs en een visum hebben, maar voorlopig nog niet in ons land zijn. Maar eerst naar Kiev.
2: De ochtend.
1: Daar zijn we de voorbije dagen al een paar keer geweest. Eerst bij onze collega Marijn Trio. Daarna hebben we het over anticorruptie gehad. De ene keer is de nacht heel heftig geweest. De andere keer heeft iemand goed kunnen slapen. En wij vragen dat vandaag aan Alexander De Croo. Want die is daar deze dagen op bezoek. Ex-premier, maar tegenwoordig staat hij aan het hoofd van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Meneer De Croo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: En ook aan u de vraag, hoe was de nacht in Kiev?
3: Onrustig. Je hoort hier eigenlijk constant alarm. Je hebt ook een jammer genoeg een zeer goede app die je ongeveer om het uur 's nachts wakker maakt en zegt dat er drones zijn die binnenkomen. Dit is slopend, maar voor mij, ik ben hier een paar nachten, maar je ziet dat de Oekraïners echt... echt aan het einde zitten. En dat dit voor hen echt lopend begint te worden voor de inwoners van Kiev. Want eigenlijk zie je dat de frontlijn van de oorlog, ja, die is nu hier. Die frontlijn is eigenlijk echt in de lucht en die is nu hier in de hoofdstad en maakt het bijzonder moeilijk voor de Oekraïnse bevolking.
1: Ja, en het wordt harder en harder inderdaad. U bent daar als premier ook geweest. Ziet u het verschil?
3: Op het eerste gezicht niet zo, omdat het leven gaat hier gewoon door. Maar als je met de Oekraïners spreekt, dan merk je wel een verschil. Als je hier 2 jaar geleden met hen sprak, dan zat er enorm veel veerkracht en enorm veel hoop. Vandaag zie je een enorme vermoeidheid. En iedereen weet dat ze naar een winter gaan die bijzonder zwaar zal zijn. De vorige winter was al zeer moeilijk, maar dit wordt de 5e winter in oorlogsomstandigheden. En je ziet dat dit zeer, zeer, zeer zwaar begint te wegen bij de Oekraïnse bevolking.
1: In verband met die winter, waar iedereen inderdaad van zegt dat dit wordt een heel pittige winter voor de Oekraïners, die energieinfrastructuur die duidelijk geviseerd wordt, wat kan de VN daarbij betekenen? Dat ontwikkelingsprogramma?
3: Veel. Dit is eigenlijk onze grootste activiteit hier. Vandaag zijn een kleine 7 miljoen mensen in Oekraïne zijn afhankelijk van energie, vooral elektriciteitsinfrastructuur die wij in stand houden. In stand houden wil zeggen dat we dat eigenlijk continu moeten herstellen, want die wordt echt rechtstreeks aangevallen. En energie en vooral elektriciteit, ja, dat is leven, hè. Dat is geen dat ervoor zorgt dat er hospitalen zijn, dat de scholen kunnen open blijven en vooral in de winter dat men op de een of andere manier kan overleven. De winters hier zijn bijzonder hard. Die energieinfrastructuur die wij hier bouwen en herstellen, dat is de energieinfrastructuur van de toekomst. Dus dat is energieinfrastructuur die veel minder kwetsbaar is dan de vorige was een zeer centrale energieinfrastructuur. Eén generator en dan wordt dat verspreid. Wij gaan hier nu naar een veel decentralere, veel meer met hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie die goedkoper is en minder de speelbal is van geopolitiek. Maar die ook veel minder kwetsbaar is, omdat ze natuurlijk verspreid is en dus minder een target kan zijn van de Russische aanvallen. Maar kijk, al in al, ik maak me toch wel zorgen. En eigenlijk bijna iedereen die hier actief is vanuit de internationale gemeenschap ziet dat dit echt bijzonder, bijzonder pijnlijk begint te worden. En dat de internationale gemeenschap minstens haar steun moet aanhouden en eigenlijk haar steun zou moeten opdrijven vooral ook aan de Oekraïnse bevolking. Dus natuurlijk wordt er veel militaire steun gegeven. Ja. Maar dat kan enkel maar verder gaan als die Oekraïnse bevolking op de een of andere manier zich daar kan doorworstelen. En dit wordt bijzonder moeilijk. Ja.
1: En hoe kan je in godsnaam een hoopvol signaal geven aan jongeren? Ik denk dat jullie ook aan de slag gaan met veteranen. Hè? Hoe kan je daar nog hoop brengen in deze situatie?
3: Ja, je zit hier natuurlijk met enorme tekorten. Hè? Enorme tekorten, omdat jammer genoeg zijn zeer veel mensen overleden. Zijn zeer veel mensen naar het front gestuurd. Ja, als je terugkomt van het front, dan kom je terug ofwel met ongelooflijke trauma's, ofwel met zware, wat men hier noemt, disabilities. Hè? Dus dus heel vaak mensen die door explosies een ledemaat verloren zijn. Maar dat wil erop niet zeggen dat die mensen niet actief kunnen zijn en geen deel kunnen zijn van de samenleving. Maar als je spreekt over oplossing, uiteindelijk de enige oplossing die er zal komen is vrede. En ik denk dat we alle opties moeten steunen die op de een of andere manier zouden kunnen leiden tot of, al was het maar een tijdelijke wapenstilstand als pad, naar vredesonderhandelingen die leiden tot een duurzame vrede.
1: Als ik u dat hoor zeggen, alle mogelijke initiatieven steunen, dat betekent dus ook wat de Amerikaanse gezanten proberen te doen, Kushner en Witkoff, ook al zeggen die dan een paar dingen die voor de Oekraïners waarschijnlijk moeilijk liggen wanneer ze op bezoek zijn bij Poetin. Zijn dit belangrijke stappen? Is dit de richting die we uit moeten, denkt u?
3: Kijk, waar het toe zal leiden, dat kan je op voorhand nooit weten. Maar het is wel een stap vooruit dat de Amerikanen hier geweest zijn. En als je kijkt naar de voorbije maanden, waren die gesprekken tussen de Verenigde Staten en Oekraïne soms zeer moeilijk. Waren eigenlijk quasi nooit hier in Oekraïne. En nu is dat wel zo. Dus dat is een, kijk, hoe je het ook bekijkt, dat is een stap vooruit. Dat die gesprekken hier plaatsvinden. Gaat dat een resultaat geven? Dat weet je nooit op voorhand. Maar als je er niet aan begint, dan weet je dat het zeker geen resultaat zal opleveren.
1: Heeft u ook nog politieke gesprekken in de volgende dagen daar ter plaatse?
3: Ja, absoluut. Eigenlijk, ik zie de ganse dag ministers van de Oekraïnse regering hier. Er is een grote regerings-shuffle geweest. Hè. Heel veel ministers zijn zijn veranderd van post of zijn nieuw. De premier is nieuw, die zal ik vandaag ook ontmoeten. En president Zelensky, die is in het buitenland deze dagen. Wij werken natuurlijk veel rechtstreeks met lokale en nationale overheden hier. En kijk, wat je de Oekraïners moet nageven is dat ze een ongelooflijke veerkracht hebben en ongelooflijke creativiteit hebben om altijd nieuwe oplossingen proberen te vinden. En ze pushen ook ons tot onze limieten van wat we kunnen. We hebben hier, UNDP heeft hier meer dan 500 mensen die hier werken. Het grootste deel daarvan, 90% daarvan, zijn Oekraïners. Ja, die hebben een ongelooflijke fierheid voor wat ze hier kunnen en voor wat ze hier aan het doen zijn. Ze zijn militair, zijn ze eigenlijk week na week de technologische grenzen aan het doen verschuiven. Dat is ook op het gebied van wat we er doen in energie, wat we er doen met veteranen enzovoort. Er is een ongelooflijke veerkracht. Ja. Maar ik denk dat we eens moeten beseffen dat die veerkracht ook wel haar grenzen heeft. En er is een moment waar het zo hard wordt dat de veerkracht
1: gebroken wordt.
3: Toch wel achteruit begint te gaan.
1: Wanneer u het heeft over een moment. Gisteren was er dat bericht dat Zelensky, u zegt hij is in het buitenland, we weten waar hij naartoe was. Zijn vliegtuig bijna werd geraakt door een drone. Dat is wat intussen duidelijk is. Dat klinkt zeer onrustwekkend.
3: Ja, het wordt steeds driester. Hè? Dat die drone of mislukte droneaanval is er ook geweest in Duitsland een paar weken geleden. Je ziet dat de driestheid of het geweld van die oorlog echt aan het escaleren is. Ja. En dat is geen goede zaak. En uiteindelijk merken we dat Oekraïne ligt even ver van België als dat het zuiden van Spanje ver van België ligt. Dus dat is echt zelfs niet meer onze achtertuin. Hè. Dit is onze tuin. En denken dat we daar volledig immuun voor zijn, is een illusie.
1: Ja.
3: En Europese landen en anderen doen heel veel om Oekraïne militair te steunen en om onszelf ook militair voldoende daartegen te verdedigen.
1: Ja, en
3: dat is allemaal terecht, maar uiteindelijk zal de enige oplossing een onderhandelde en duurzame vrede zijn. En daar zal ik altijd blijven voor pleiten, zonder vredesgesprekken en zonder een staakt het vuren. Gaat die driestheid blijven duren, nou. en wordt ze steeds erger.
1: En dat heeft u vanuit Kiev duidelijk gemaakt. Dank u wel, Alexander De Croo, hoofd van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Hou het veilig daar. Dank u wel.
3: Dank u, met plezier.

0: Soms zou je kunnen zeggen, leg ons eens uit, om wie gaat dit hier? Zitten zij allemaal in dezelfde situatie, beurs- en visumgewijs? Want het is ingewikkeld, hè?
1: Wel ja, er zijn elk jaar heel veel studenten die vanuit het buitenland in België komen studeren. Maar de aandacht zit hem nu op die 13 mensen die een studiebeurs hebben, maar die vastzitten in Gaza. Dat zijn niet de mensen die vandaag aankomen. Vandaag komen er 4 mensen aan. Die hebben een beurs gekregen van de universiteit die mede wordt gefinancierd door het fonds Daughters for Life, waarbij vooral meisjes aangemoedigd worden om of geholpen worden om in het buitenland te kunnen studeren. En vandaag zijn daarbij een Palestijnse jonge vrouw, een Soedanese die uit Egypte komt, want die was naar daar gevlucht, nog een Egyptische en een Marokkaanse jonge vrouw. Maar daarnaast zitten er ook nog 4 vrouwen vast, zeg maar, in Egypte en in Libanon, omdat hun visum voor België nog niet in orde is. Ja, en dan heb je de groep van 13 in Gaza die voorlopig niet in België geraken.
0: Oké, dus wacht hoor, zitten hier bij deze die nu bij ons naartoe komen dan ook mensen bij uit Gaza?
1: Nee, niemand uit Gaza, want mensen die in Gaza zitten, die moeten geëvacueerd worden. Zij kunnen niet zelf de beslissing nemen. Ah, ik vertrek. Ik heb een beurs en een visum en ik vertrek. Het is een vraag die de Belgische overheid moet stellen aan de Israëlische overheid en die eigenlijk altijd wordt goedgekeurd. België heeft vorige week bijvoorbeeld nog medische evacuaties gedaan uit Gaza. Dus dat is eenvoudigweg een vraag stellen. Maar de Belgische regering doet dat in deze zaak niet, omdat, zoals jij het al zei in de inleiding, omdat er binnen de regering nog oneenigheid is hierover. En het is een dossier dat morgen ook besproken zal worden op de kern.
0: Ja, want de vrees van minister Van Bossuyt, die zij heeft geuit, denk ik ook in de zevende dag, is dat het verstrekken van beurzen zal leiden tot een aanzuigeffect. Is dat in deze terecht?
1: Wel, in deze lijkt dat toch wel echt niet terecht. Ik denk dat we eerst eens moeten kijken, wat is dat precies, die studiebeurs? Dat zijn geen beurzen die zomaar uit liefdadigheid aan iemand worden gegeven. Dat zijn beurzen die gaan naar mensen die sowieso al bijzondere ervaring hebben, bijzonder onderzoek doen, bijzondere expertise hebben. Soms zijn dat gewone, zeg maar, masterstudenten, maar dat zijn ook doctoraatstudenten of zelfs postdoctoraalstudenten. Dus mensen die al een hele carrière erop hebben zitten. Ja, en als je dan, de Standaard heeft dat bijvoorbeeld gedaan, al die cijfers is gaan navragen. Mm-hmm. Ja, jaarlijks krijgen 9000 mensen een tijdelijk verblijf door een studentenvisum in ons land. En daar is er nauwelijks iemand van die uiteindelijk blijft. Een enkeling,
0: die,
1: omdat die hier dan ook werk vindt.
0: Doet, hè, want dat is inderdaad een van de problemen die mevrouw Van Bossuyt zag, hè?
1: Ja, maar natuurlijk gaat het meestal om heel jonge mensen die nog geen gezin hebben. Ik heb vorige week zelf met een aantal van die studenten in Gaza gesproken via videolink. En wat mij daar opviel is hoe dat zij altijd benadrukken, en ik lees dat ook van de andere studenten, zij benadrukken, wij willen zo graag naar België komen om verder te excelleren. Wij hebben dit ook verdiend, wij hebben hier keihard voor gewerkt, want wij willen terugkomen naar Gaza. Wij willen die expertise naar hier brengen. Wij willen dit land opbouwen, heropbouwen. Dat is zo nodig. Die drive, die hoor je, voor zover ik het heb kunnen horen, heel erg bij.
0: Ja. En weten zij van de ophef hier?
1: Ja, dat weten zij intussen wel natuurlijk, want zij zouden hier eigenlijk volgende week moeten zijn. Want dan begint bijna het academiejaar, dus ze waren voorzien om rond 16 september hier te zijn. Maar dat zal niet lukken. En dat is toch wel een verschuiving binnen de regering. Heel lang is er zo wat getalmd, ook met gezinsherenigingen. Werden er allerlei redenen, praktische redenen, obstakels ingeroepen. Terwijl de voorbije weken er eigenlijk iets meer openheid is vanuit de regering. Zeker vanuit N-VA en de MR. Ja, dat zij hier eigenlijk niet zo voor openstaan. Dus ja, zij zijn zich er zeker van bewust dat dit een politieke beslissing is.
0: Ja, want ja, dit is iets waar zij natuurlijk ook lang aan werken. Hè. Dit is een soort droom om naar hier te komen en vervolgens met dat bijkomende diploma, met die bijkomende opleiding aan de slag te kunnen.
1: Ja, absoluut. Voor hen is dat heel erg belangrijk. Plus, zij zien ook dat het bij andere Europese landen geen probleem is. Landen als Italië, Spanje, Nederland. 2 weken geleden heeft Frankrijk 44 studenten uit Gaza naar Frankrijk gehaald om daar te studeren. Dus dat merken zij van, ja, daar lukt het heel erg wel. En zij houden natuurlijk een beetje mee de

0: filosofie aan van dokter Abu Elaish. Dat is een Palestijnse arts die zo'n beursfonds heeft om vrouwelijke studenten overal in de wereld te laten studeren. En hij zegt, en dat hoor ik dan ook bij de studenten, onderwijs zou niet voorbehouden mogen zijn aan een klein deel gelukkigen. Zij willen niet naar België komen om Gaza te ontsnappen. Ze willen eventjes naar hier om dan terug te gaan met competenties, met een diploma. En dokter Abu Elaish vraagt ook, hij heeft een opinieartikel geschreven in La Libre Belgique, vraagt ook echt aan de Belgische regering, zie dit niet als een kant kiezen in een conflict dat al zoveel verwoest heeft. Zie dit gewoon als het redden van de toekomst van 13 mensen die al een toelating hebben. Zie het als een investering in vrede en in de heropbouw van Gaza.
1: Dankjewel, Inge Franke. Jij zal die mensen die vandaag toekomen opwachten en dan zien wij dat verslag later vanavond bij de collega's van Ter Zake om 8 uur op Canvas. Dank je.

0: John Wayne Gacy Jr. van de enige echte Sufjan Stevens. Na 8 uur is anders voorzitter Frederik de Gucht hier bij ons.
1: Ja, over het gemorrel binnen de partij rond Egbert de Lachgaard, die stopt als fractieleider in het Vlaams parlement, heeft het zelf over een karaktermoord door de partij en er zou ook discussie zijn over de federale fractieleider Alexia Bertrand. Het lijkt wel grote kuis bij anders. Veel vragen dus voor Frederik de Gucht. Na 8:30 is dat.
0: Dat is zo. En minister Annick de Ridder, die hebben wij te gast na 8 uur. Tot zo, na het nieuws.
2: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
3: Oh, als God in Vlaanderen.
2: Een wielertocht met de vrienden.
4: Wat is dit? Kun je niet volgen?
2: Of logeert in een prachtig kasteel.
3: Amai, schoner dan Versailles.
2: Je vindt het allemaal in...
5: Vlaanderen Vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
6: Het leven begint in een Stijlaarts badkamer.
7: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer.
8: Dat is echt een feest.
3: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
8: Oké.
9: Okay. Happy bathroom to you.
6: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
10: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
15: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
14: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
15: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
14: Ja, tuurlijk.
16: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 6.500 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. De Amerikaanse president Trump belooft elke Amerikaan $5000 bij een goed verkiezingsresultaat. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky zou bijna geraakt zijn door een Russische drone. En tennisser Alexander Bloks moet opgeven in de kwartfinale op de US Open. Donald Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. In de aanloop naar die verkiezingen houden de Republikeinen in Texas voor de eerste keer een conventie. En daar deed Trump zijn belofte.
19: So if the Republicans win, you win with us and you get $5000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
0: Onze correspondent Thomas de Grave was op de conventie en zegt dat er nog veel onduidelijkheid is over de belofte van Trump.
20: Hij heeft er eigenlijk niet zoveel details over gegeven. Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Voor het overige was het een heel erg typische Trump-toespraak. De hele dag leek trouwens een soort van langgerekt Trump-evenement met veel lof van de sprekers voor Donald Trumps beleid. Veel aanvallen ook op de Democraten die telkens weer als radicale gekken of communisten werden afgeschilderd. Op deze manier, met deze conventie, willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
0: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een Russische drone. Dat zeggen Oekraïnse bronnen en de Noorse premier. Het incident gebeurde toen Zelensky vanuit Moldavië wou vertrekken naar Noorwegen. Paulien Lambert, hoe zou het dan juist gegaan zijn?
8: Ja, Zelensky ging in Noorwegen de begrafenis van de overleden koning Harald bijwonen en hij zou daarna vertrekken vanuit Moldavië, dat is een buurland van Oekraïne. Maar zijn vertrek van op de luchthaven in Moldavië moest uitgesteld worden omdat een drone het luchtruim was binnengekomen. En de Moldavische overheid en Oekraïnse bronnen gaan er ook vanuit dat dat een Russische drone was. De Noorse premier heeft daarna gezegd dat het vliegtuig bijna geraakt werd door de drone, maar zei er niet bij hoe dicht die dan wel was gekomen. Maar volgens Oekraïnse bronnen in media was het wel degelijk mogelijk dat hij het vliegtuig viseerde met Zelensky aan boord dus. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven en daarna kon het vliegtuig gewoon vertrekken. President Zelensky heeft nog niet gereageerd op het incident en Rusland ook niet.
21: Dankjewel voor de uitleg, Paulien. Egbert Lachaert stopt als fractieleider van de Liberale Partij Anders in het Vlaams parlement. Dat staat in de Morgen en Lachaert bevestigt het zelf. Hij wilde zijn ontslag liever eerst intern bespreken, maar nu het nieuws gelekt is, is er volgens Lachaert geen weg meer terug. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert was van 2020 tot 2023 voorzitter van de Vlaamse Liberalen. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en daarna een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. De verkoop van huizen en appartementen aan de kust is in de eerste jaarhelft 8% gestegen. Er is een duidelijk verschil met de rest van Vlaanderen, want daar is de verkoop van vastgoed net wat gedaald in dezelfde periode. De prijzen aan de kust gingen ook 6,5% omhoog en dat betekent dat een appartement daar nu gemiddeld €272.000 kost. In alle kustgemeenten is de verkoop gestegen met een aantal uitschieters, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
22: Als je bijvoorbeeld kijkt, Kokzijde, Middelkerken en Blankenberg en ook de Pannen, dan zie je dat die wel een stukje meer volumestijgingen hebben dan de andere kustgemeentes. Maar globaal gesproken kan je toch wel zeggen dat de ganse kust erop vooruit gaat en met 8%. Dus dat is toch wel een behoorlijke vooruitgang.
21: Sport. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karen Khachanov en stopte in de derde set met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
23: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken. Maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
21: Ex-tennisser Philippe de Wulf volgde de prestaties van Bloks in New York. En hij denkt dat er op zijn leeftijd, 21 jaar, nog veel mogelijk is.
24: Als je ziet dat hij dit doet, vierde keer dat hij op de hoofdtabel staat van een Grand Slam toernooi, al direct de kwartfinale halen, en de jongste Belg ooit daarin slaagt, dan is dat toch wel een teken aan de wand dat er nog veel moois in het verschiet ligt.
21: Er zijn nu geen Belgen meer op de US Open, want ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de halve finale van het dubbelspel. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Deze zomer zijn er verschillende recordtemperaturen geweest. Helene van der Beken, hoe komt dat?
25: Er zijn twee oorzaken. Ten eerste El Niño, dat is een natuurlijk weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar terugkomt. Dan warmt het water op in de Stille Oceaan en krijgen we extremere weersomstandigheden, waaronder ook hitte. Ten tweede is er de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen, onder meer doordat we fossiele brandstoffen verbranden. Die broeikasgassen leggen namelijk een soort deken om de aarde, waardoor de temperatuur stijgt. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
26: De maantemperatuur was meer dan 1,5 graad warmer sinds het begin van de industriële revolutie. En dat vertaalt zich in klimaatextremen overheen de hele wereld. Dat is het gezicht van de klimaatverandering en dat kunnen we stoppen wanneer we stoppen met onze uitstoot van broeikasgassen.
25: Die 1,5 graad opwarming was eigenlijk lang de grens die wetenschappers niet wilden overschrijden om het ergste te vermijden. Nu zitten we daar dus wel al over, maar elk beetje opwarming dat we nu nog vermijden maakt volgens experts wel degelijk een verschil.
21: Dankjewel, Helene. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist. Daarna op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Vooraan in het nieuws. President Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5,000... als zijn Republikeinse partij in november de tussentijdse verkiezingen wint. Een poging om de achterstand van de Republikeinen in de peilingen goed te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Goedemorgen, veel veranderingen bij de partij anders en de buitenwereld kan gewoontegetrouw weer gewoon meevolgen. Moet dat ook niet anders? Dat vragen we straks aan voorzitter De Gucht na het verkeer.
2: In Brussel grote problemen op de kleine ring richting Koekelberg. De Kruidtuintunnel die is afgesloten door werkzaamheden. Iedereen moet bovengronds omrijden en dat leidt tot 1 uur vertraging al vanaf de Hallepoort. Aansluitend is er ook een kwartier vertraging in de Wetstraat. Naar Brussel files van bijna 1 uur op de E40 vanuit Gent. Dat is van Wetteren tot net voorbij Erpenmeren. Komt door een ongeval daar. Andere files naar Brussel, ja, een klein half uur vanaf Zemst op de E19. Op de E40 20 minuten vanaf Heverlee en op de E411 een kwartier vanaf Overijse. Op de E314 vanuit Lummen is net een ongeval gebeurd in Heverlee. Daar is de spitsstrook gesloten. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. De Antwerpse ring dan, richting Nederland. Daar verlies je nog 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. De weg is wel vrijgemaakt. Aansluitend files naar Antwerpen van telkens een klein half uur op de E17 vanaf Haasdonk en op de E34 vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven op de E313. Op de E40 ten noorden van Luik dan is het in beide richtingen een klein half uur file rijden aan de werken in Vot. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
3: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
17: Radio 1.
18: De ochtend.
17: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
1: Goedemorgen. Heeft de Vlaams minister van Mobiliteit de Ridder iets te verbergen over de subsidies aan regionale luchthavens? We vragen het haar zometeen.

0: hoort aan de prik met Prayer in C. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Straks om 14:00 komt de commissie mobiliteit van het Vlaams parlement samen over de regionale luchthavens in Deurne en Oostende. Over de dading die minister van mobiliteit Ridder heeft gesloten met Aegis, de uitbater van die luchthavens.
2: En een uur geleden hadden we hier al groen parlementslid Bogdan van den Bergen en hij heeft een groot probleem met die dading.
3: Ik heb berekend als die dading niet zou gegeven worden aan de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende, dat beide luchthavens eigenlijk failliet zouden gaan. Dus ze was echt nodig voor die luchthavens. De minister heeft alles uit de kast gehaald om die mogelijk te maken. Ze heeft daarbij voor gekozen om Europese regels te negeren. Er is de regel rond staatssteun. Dat is waar de inspectie van Financiën zeer kritisch voor is, waar ik in het verleden ook heel wat kritische vragen over gesteld heb aan de minister. En de minister heeft aan mij schriftelijk ook gezegd, ik ga dat niet uitbetalen, want dat is strijdig met het Europese recht. Ze doet dat nu wel.
2: En ook over de centen, over de subsidies voor die regionale luchthavens is er discussie. Volgens de Ridder zijn die gedaald met 27%, maar dat klopt niet, zegt Van den Bergen.
3: Wat staat er in de begroting van de Vlaamse regering? Wat zal daarin staan in 2026? Ook hier is het inspecteur van Financiën glashelder. Die zegt, die toekomstige subsidies gaan geen impact hebben op de begroting. Lees, ze stijgen niet, nog dalen. Wat zegt de inspectie van Financiën ook? De dading zal een negatieve impact hebben van 12 miljoen euro. De som daarvan is min 12 miljoen euro voor de belastingsbetaler. Dat zijn volgens mij de feiten, maar de minister mag dat altijd weer leggen straks in de commissie.
0: Dat is om 14:00 vanmiddag, maar nu eerst al een paar vragen hier bij ons. Minister de Ridder, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Laten we waar te beginnen, want er is zoveel. Hè? Die dading is juridisch wankel, zegt Groen. We hoorden nog meneer Van den Berg hier vanmorgen, die zegt, ja, dit is in strijd met de Europese regels. U zou hem dat zelf schriftelijk hebben gezegd. Waarom daar dan toch toe overgegaan?
4: Ja, voor alle duidelijkheid, wij komen niet vervroegd terug uit vakantie vanmiddag. De meeste van ons zijn al een paar weken terug bezig. Maar wat we hier hebben gedaan is een lang aanslepend juridisch conflict opgeruimd en ervoor gezorgd dat de luchthavens in de toekomst meer op eigen benen staan. En dan heb je minder juridische onzekerheid, want er waren wederzijdse claims. Vlaanderen was al een keer veroordeeld in eerste aanleg op een stukje van het dossier. En dan kan je ofwel jaar verder procederen met oplopende kosten ook en onzekerheid. Ofwel kan je die angel eruit halen. En tegelijkertijd, en dat is toch wel het belangrijkste, duidelijke afspraken ook maken voor de toekomst. Met ja, minder afhankelijkheid van die overheidssteun. En wij hebben voor dat laatste gekozen.
0: Ja, maar houdt dit stand? Want als het ingaat tegen Europese regels, als dit staatssteun is, dan houdt het niet stand. U kan dan wel zeggen, we hebben dit juridisch conflict opgelost, maar dan zit er een nieuw conflict aan te komen.
4: Ja, we hebben ons natuurlijk juridisch laten bijstaan. Hè. Het is niet op mijn kabinet dat men dingetjes uit zijn duim heeft gezogen. Wij hebben de nodige advocatenkantoren daar ook opgezet. En die juridische adviezen die bevestigen ook dat er geen principieel staatssteunrechtelijk obstakel is, zoals dat dan heet, dat die resterende risico's beheersbaar zijn, want concreet gaan we brandweer en beveiliging ja, verder terugbetalen. Dat zijn niet economische overheidstaken. Dat mag volgens Europese regels. Uh-huh. Daar hebben we nu een plafond op gezet. Dus het is minder dan het vroeger was. En voor die zogenaamde safety-taken, het is allemaal een beetje technisch, maar daarover is wat meer commotie en discussie, komt er in de nieuwe overeenkomsten simpelweg geen toelage meer. Dus zelfs hetgeen het meest risicovol was, wordt nu voor de toekomst uitgesloten.
0: Dat plafond, dat moeten we dan zo meteen even bekijken. Inderdaad, het is inderdaad technisch, maar wel belangrijk, hè, want het gaat ook in tegen eigen Vlaamse begrotingsregels. En ook daar maakt meneer Van den Bergen zich sterk, dat heeft u ook zelf gezegd. Dat ga ik niet doen, want het is tegen de eigen Vlaamse begrotingsregels.
4: Nee, want wij hebben een begrotingsakkoord gekregen. Want daar wordt dan ook af en toe mee gezwaaid van. Hè, er was een negatief advies inspectie Financiën. Ik zal u misschien een publiek geheim verklappen, maar het gebeurt wel vaker dat inspectie van Financiën negatieve adviezen geeft. En dan kan je als Vlaamse regering toch beslissen om door te gaan. Dat mag ook.
0: Dat is ook
4: maar dan
0: zo.
4: Moet je daar goede argumenten voor hebben. En ook een begrotingsakkoord. En we hebben die beide. En we hebben ook wel nog met een hoop zaken, want er worden mij wel wat zware dingen verweten, tot zelfs net niet het woord liegen. Hè. Maar wordt dan gezegd van je hebt dat advies inspectie Financiën volledig naast je neergelegd. Nee, we zijn met heel wat dingen daarvan aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld een vraag vragen om echt aparte subsidieovereenkomsten te maken. Bijvoorbeeld hun vraag om op te nemen dat Vlaanderen eenzijdig de subsidies kan laten dalen en dat er evaluaties zijn om de 5 jaar. Dat zijn allemaal zaken die we hebben opgelost. En het heel
0: dus die
4: belangrijke...
0: bezwaren van de inspectie Financiën, zegt u, die zijn aan de kant?
4: Ja, die zijn grotendeels opgelost. Zij bleven wel kritisch, dat klopt, over de dading zelf. Maar zo'n inspectie Financiën die kijkt natuurlijk vanuit haar financiële opdracht. En de regering kijkt breder. Die kijkt ook naar de juridische risico's, de lopende rechtszaken en ook de toekomst van de luchthavens. En belangrijk, ja, de structurele hervormingen die we kunnen doen.
0: U kan natuurlijk de oppositie ook niet kwalijk nemen als u inderdaad schriftelijk hebt gezegd dat ga ik niet doen en het vervolgens wel doet, dat zij daar vragen bij hebben. Hebt u dat schriftelijk aan meneer Van den Bergen laten weten? We gaan dat niet doen, want het is tegen de Europese regels en dit is tegen de Vlaamse begrotingsregels.
4: Maar daar was heel de betwisting over natuurlijk. Er waren wederzijdse vorderingen en er waren vorderingen die wij moesten betalen aan hen, ja, die we niet betaalden. Zij hadden, waar we trouwens voor veroordeeld zijn, dat we ze wel moesten betalen door een rechtbank deels. En er waren andere zaken die wij ook, of die zij moesten betalen aan ons. En dan is dat een typische dading, wil zeggen dat er wederzijdse betwiste posities zijn en dat je daar komaf mee maakt. Maar voor alle duidelijkheid, als ik dat nog even mag zeggen, oppositie moet zijn rol spelen natuurlijk, maar graag toch ook bij de feiten blijven. Ik heb nergens gezegd, ook aan het parlement, want dat beweert hij nu, dat subsidies dalen. Ik heb altijd gesproken over de netto financiële impact, want je moet natuurlijk kijken, check het verslag, je moet natuurlijk kijken van wat in Vlaanderen in totaal wordt betaald in de ene richting en wat wij ook terugkrijgen. Bijvoorbeeld, dat zijn dan de concessiebedragen, de huurgelden. En daar die netto financiële impact, die daalt wel degelijk met 27%.
0: Oké, dus u zegt ja, daar, die 27% die komt daar vandaan, want dat staat nu bijvoorbeeld ook heel groot in Gazet van Antwerpen vandaag, dat het in de luchthaven van Deurne slechts 4% subsidiedaling is, hè?
4: Ja, maar je moet kijken naar de netto-impact. Als Vlaanderen 10 euro uitgeeft en 3 euro terug ontvangt, dan is de netto-impact 7 euro. Dat is geen creatieve wiskunde, dat is gewoon een correcte begrotingslogica. En dat heb ik altijd in het parlement ook gezegd. Check het verslag. Dus het is niet correct dat men hier doet uitschijnen alsof ik daar over de cijfers onduidelijkheid heb.
0: Men zegt dat u eerst die cijfers een beetje heeft opgeklopt om ze vervolgens te kunnen nu kunnen zeggen, kijk eens, het is zoveel.
4: Dat is onze vergelijkbaar te maken natuurlijk. Je kijkt naar de afgelopen legislatuur, ook de volgende legislatuur, en dan bedragen van 2019 bijvoorbeeld zijn niet vergelijkbaar met het prijspeil 2026. Dat zal iedereen nu kunnen bevestigen. Dus je indexeert en je brengt ze op hetzelfde prijsniveau. En opnieuw, als ik toch even naar de kern van de zaak mag gaan, dan is het regeerakkoord dat zegt, we hebben geloof in die regionale luchthavens, maar ze moeten meer op eigen benen staan. En ik heb niet zo'n fraaie toestand aangetroffen, om eerlijk te zijn, bij mijn aantreden. Dus heel veel wederzijdse vorderingen, heel grote juridische onduidelijkheid. We zeggen als Vlaamse regering, we gaan dat opkuisen, die onduidelijkheid. We doorstarten voor de toekomst, maar wel met minder in totaal netto-impact voor de Vlaamse regering.
0: Nu zitten we aan de kern van de zaak natuurlijk, hè, mevrouw de Ridder, want dat is ook nog een belangrijke vraag. Los van alle details die soms moeilijk om te volgen zijn, maar wel heel belangrijk, is de vraag waarom wil de Vlaamse regering die luchthavens nog subsidiëren? En uw beslissing is gedragen door de hele Vlaamse regering. Maar wij horen hier en daar, we zijn coole minnaars. Heel veel steun naar buiten krijgt u hier toch ook niet voor, hè?
4: Maar ik ben heel blij dat u die vraag stelt, want ik wou wel een tijdje naar de kern van de zaak komen van waarom doen we dit? 1. Wij subsidiëren natuurlijk geen commerciële activiteiten. Dat is ook een grote misvatting. Wij vergoeden wel omschreven overheidstaken zoals brandweer en beveiliging. En daar zullen er minder van vergoed worden in de toekomst. Plus, de zakenvluchten moeten ook meer bijdragen, meer betalen voor landingsrechten. Maar waarom doen we dat? Omdat die regionale luchthavens een economische, strategische meerwaarde hebben. Samen 2700 jobs, toegevoegde waarde van 170 miljoen. Dat gaat dan over zakenluchtvaart. Dat gaat niet over vliegtuigjes voor de rijken.
0: Dan blijven we bij de kern van de zaak. Waarom kunnen die niet op avond en vliegen?
4: Hè? Ja, maar als ik even mag toch afronden. Dat gaat over cargo, dat gaat over opleidingsvluchten die niet gebeuren op zaterdag. De opleiding van onze piloten. General aviation, specifieke commerciële verbindingen. En die luchthavens zijn echt belangrijk voor de aantrekkelijkheid, bereikbaarheid van onze bedrijven, van de havens, van Vlaanderen als economische regio. En tot slot, in deze onstabiele geopolitieke tijden, ik denk niet dat iemand het een goed idee vindt of zou mogen vinden om een strategische infrastructuur zoals luchthavens te gaan sluiten. Die spelen ook een rol in de hernieuwde NATO-plannen. Dus gaan we niet doen, maar absoluut zo. Ze moeten meer op eigen benen staan. En zelf, en dat is de taak van de LEM, van de luchthavenontwikkelingsmaatschappij, exploitatiemaatschappij, om zelf die business te gaan aantrekken en dat sluitend model commercieel te maken.
0: Dat mag wel wat heviger, lezen we ook bij de Antwerpen-Waasland-vertegenwoordiger van VOK, dat daar wat meer werk mag ingestoken worden. Als u zo overtuigend klinkt, mevrouw de Ridder, waarom is dat dan geen interpellatie vanmiddag? Had dat van u wel gemogen?
4: Ja, dat zijn vragen die, dat zijn beslissingen van het parlement dat u eigenlijk aan hen moet vragen. Maar ook hetzelfde hè, met die vervroegde commissiezitting. Ik heb alles beantwoord eind juli nog voor de parlementsleden op vakantie vertrokken. En als men dan een nieuwe zitting vraagt in volle vakantieweken, dan gebeurt dat standaard alleen bij hoogdringendheid. Nee. En er was niet echt een beslissing die zich opdrong, dus ik vermoed dat het parlement daarom heeft beslist dat het geen hoogdringendheid was.
0: U moet dat aan andere vragen, maar tegelijkertijd natuurlijk, als het dat niet is, dan is er wel de vraag waarom is het dat niet? En dat draagt allemaal niet bij aan de geloofwaardigheid. Hè? Dan krijg je het vermoeden, hier wordt iets verzwegen.
4: Ja, maar dat zijn uw woorden nu. Ik
0: heb een vraag,
4: niks te verbergen. Als het parlement mij vanmiddag alle vragen wil stellen, feel free en ik zal daarop antwoorden. Ik zeg u gewoon wat meestal de mechaniek is in zo'n parlement. Ik heb er ook 20 jaar in gezeten. Mm-hmm. Meestal zo'n commissie in zomerweken gebeurt bij hoogdringendheid. Als er zich nog een beslissing zou moeten genomen worden over de luchthavens, wat niet het geval was. En de interpellaties vermoed ik dat men heeft geoordeeld. Er staat al een gedachtenwisseling. Dus moeten die interpellaties niet meer toegelaten worden. Maar dat moet u aan het parlement vragen. Maar ik zal vandaag alle vragen beantwoorden. Dat zal wel grotendeels een herhaling zijn, vrees ik, van wat ik in juli al in de commissie heb verteld. Want die debatten hebben al uitgebreid plaatsgevonden. Maar ik vind het altijd fijn om over onze luchthavens te spreken. Dus totaal geen probleem om dat vanmiddag opnieuw te doen.
0: Dan volgen wij die commissie vanmiddag om 14:00. Dank u wel, Annick de Ridder.
4: Graag gedaan.
1: De ochtend.
0: En dan nog dit, want Apple heeft gisteravond zijn nieuwe iPhone voorgesteld. En dat gaat altijd om een iets betere batterij of een iets betere camera. Maar deze keer zit er toch een andere verandering aan te komen, Jasper.
2: Ja, want de nieuwe iPhone Duo wordt de eerste vouwbare smartphone van Apple. Dichtgeklapt zal die Duo ongeveer zo groot zijn als een paspoort. En als je hem dan openklapt, krijg je een dubbel zo groot scherm. Het concept van een foldable smartphone is niet nieuw. Samsung bracht er al 7 jaar geleden eentje op de markt. Maar het hoeft niet te verbazen dat Apple pas nu op de kar springt, dat zegt technologiejournalist Thomas Smolders.
5: Typisch Apple is, zij laten de anderen eerst kijken of er potentieel is voor zo'n toestel, om daarna die met een betere versie van te komen. Dat zag je ook in de tijd met de eerste smartphone. Je had al Blackberries die zeer populair waren. Met de eerste tablets waren er ook al voordat Apple met de iPad kwam. Dus hier doen ze een beetje hetzelfde trucje. Ze wachten een beetje af. Ze kijken wat zijn de kinderziektes. Kunnen die eruit halen om dan met een toestel te komen dat hetzelfde doet, maar wel er mooier uitziet en een beter werkt.
2: En Thomas heeft de lancering gisteravond gevolgd en hij verwacht dat die iPhone Duo wel beter zal zijn dan de alternatieven van Samsung of Huawei.
5: Een van de grote problemen met die foldables is dat er een zichtbare plooilijn is. Als je de telefoon openplooit, zie je heel vaak echt een soort breuk in het scherm, wat dat uiteraard niet zo mooi oogt. Zeker niet voor een toestel dat zo peperduur is. En Apple die heeft toch wel met de nodige trucken, zowel op vlak van hardware als software, lijkt het toch erin geslaagd om daar een mooi scherm van te maken. Anderzijds zit je wel met nog heel veel vraagstukken. Als daar zand in komt, een zandkorreltje, en je plooit die telefoon dicht, ja, dan kan het al zijn dat je scherm daardoor stuk gaat.
0: Je mag er niet aan denken. Een klein detail, wat kost dit hebben dingetje?
2: Wel, ja, je moet toch wel enkele flappen op tafel leggen. Het goedkoopste model kost meer dan €2.300. Het wordt zo de duurste iPhone ooit. We hebben ook aan Thomas Smolders gevraagd of hij denkt dat de iPhone Duo een succes zal worden.
5: Er zal sowieso een publiek zijn dat geïnteresseerd is in deze telefoon, al is het maar om te kunnen tonen, kijk, ik heb €2.300 uitgegeven aan een nieuwe smartphone. Maar anderzijds, het lijkt mij, als het opgevouwd is, te klein om het als een gewone smartphone te gebruiken. En als het opengevouwen is, te groot om het als een goed in de hand liggend toestel te kunnen gebruiken. Dus ik denk dat het een beetje zoeken is. Ik snap waarom de Apple het doet. Ze kunnen niet achterblijven tegenover andere merken. Maar het is niet zo dat voortaan iedereen met zo'n opvouwbare toestel zal rondlopen.
2: En wie er toch eentje wil kopen, zal nog even geduld moeten hebben. Je kan die iPhone Duo vanaf 16 oktober vooruit bestellen. En de eerste leveringen die worden dan op 23 oktober verwacht.
0: Nog een maandje om te sparen.
6: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Liantis. Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
8: Ik gun je zeker een eigen zaak.
9: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
14: Outfit kiezen. 3 minuten.
15: Ja.
14: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
15: En nu?
14: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong. Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
16: Het is uw linkeroor hier, hè.
17: En uw rechteroor.
16: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
17: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
16: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
17: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
16: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
17: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
16: Ja, ja, het kan anders.
18: Vanavond in Jade en de Belgen.
19: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
18: Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
20: Help! Die kinderen komen terug van school met grote honger.
21: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
20: Oh.
21: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
20: oh,
21: op conference peren en op nog zoveel meer.
20: Oh, Lidl, ben een held.
21: Lidl, dat kan tellen.
22: VRT Radio 1.
1: De Ochtend.
0: Het is alweer 8:30. Goedemorgen. Vooraan het nieuws en opmerkelijke kiesbelofte van president Trump.
2: Ja, hij heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als de tussentijdse verkiezingen in november goed uitdraaien voor de Republikeinen. De partij houdt voor het allereerste keer een conventie in aanloop naar die midterms. Ze zijn bedoeld om de dalende populariteit van Trump en zijn partij nog te keren. Egbert Lagaert stopt als fractieleider van de Liberale Partij Anders in het Vlaams parlement. Lagaert wilde zijn ontslag eerst intern bespreken, maar nu het nieuws gelekt is, is er volgens Lagaert geen weg terug. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen.
0: Dat is zo, dankjewel. Wij zullen dat straks aan de voorzitter vragen, hè, van Anders, Frederik de Gucht.
2: En het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky zou bijna geraakt zijn door een Russische drone. Dat zeggen Oekraïense bronnen en de Noorse premier. Het incident gebeurde toen hij gisteren naar Noorwegen wilde vliegen voor de begrafenis van koning Harald. Zelensky vertrok vanuit Moldavië, een buurland van Oekraïne, maar zijn vertrek werd even uitgesteld toen een Russische drone het luchtruim binnenkwam.
0: Zeer verontrustend, dat zei ook Alexander De Croo, die wij konden bellen in Kiev. En dan gaan we naar Sabine, vragen hoe het weer is en als ik naar buiten kijk, zou ik zeggen prachtig.
3: Ja, dat klopt, Ruud. In het centrum van het land is het prachtig. Dat geldt trouwens voor een groot deel van ons land, maar niet overal. Het noordwesten, dan vooral West-Vlaanderen en het noorden van Oost-Vlaanderen, daar is het soms nog zwaar bewolkt. En als je richting Ardennen trekt, dan kan er hier en daar nog lage bewolking zijn, wat nevel of mist, dus ochtendgrijs. Maar ook daar gaat de zon er doorbreken. Dus al bij al ziet dat er voor vandaag redelijk mooi uit, al zien we wel in de loop van de dag meer wolken opdagen. En we krijgen temperaturen tussen 16 en 21 graden. Er is ook weinig wind. Vanavond en vannacht zijn er eerst nog brede opklaringen. Later opnieuw meer wolken. En dan tegen het einde van de nacht wat lichte regen in het westen. We krijgen dan minimaal tussen 6 en 14 graden. Morgen gaat het eerst wat lichtjes regenen in het westen van het land. Later ook in het centrum. En dan volgt nog uiteindelijk het oosten. Het gaat om niet al te veel neerslag. 1 tot 3 liter water per vierkante meter. En na de middag wordt het dan stilaan opnieuw vanaf het westen droger en zonniger. We houden de maxima van vandaag opnieuw 16 tot 21 graden. En dan in het weekend blijft het redelijk warm, denk ik toch. Tot 23 graden. Met zaterdag eerst wat ochtend. En daarna breekt de zon erdoor. Ook zondag starten we nog met zon, maar later zijn er meer wolken. En dan tegen de late namiddag of avond vergroot de kans op regen. Begin volgende week, Ruud, hadden we het bij licht wisselvallig, vaak droog. Dinsdag warm, rond 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw koeler.
0: Dankjewel.
4: Badkamerrenovatie.
15: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
2: In Brussel is de op de Kleine Ring richting Koekelberg de Kruittuintunnel weer open. Er staat wel nog 3 kwartier file vanaf de Hallepoorttunnel. Aansluitend is er een half uur vertraging op de Tervurenlaan en in de Wetstraat en 20 minuten tot op de E40 vanaf Everen. Files naar Brussel op de E40 ruim 1 uur van Wetteren tot Erpenmeren. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de A12 een kwartier bij Aartselaar door een ongeval en ook een kwartier bij Londerzeel. Op de E19 bijna 3 kwartier vanaf Semst, op de E314 bij Holsbeek. Door een ongeval op de spitstrook. Op de E40 20 minuten vanaf Bertem. Op de E411 een kwartier vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel een half uur trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Langzaam naar Antwerpen op de E17, 20 minuten erbij vanaf Haasdonk, op de E34 vanaf Oelegem, op de E313, 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de E40 ten noorden van Luik, in beide richtingen een klein half uur file rijden aan de werken in Vottem. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
23: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
22: Radio 1.
1: De Ochtend.
22: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Eurythmics met Here Comes the Rain Again. Dat zal toch niet voor vandaag zijn.
1: De ochtend.
0: We zullen de partij anders eens binnenste buiten keren. Enfin, wij moeten dat niet doen. De Morgen heeft dat gedaan. Voorzitter Frederik de Gucht zou komaf willen maken met het oude Open VLD-verleden. Kopstukken die te veel aan het verleden herinneren zouden daarbij plaats moeten maken voor nieuwe gezichten. Dan gaat het over oud-voorzitter en huidig fractieleider in het Vlaams parlement, Egbert Lagaard. En Alexia Bertrand, oud-staatssecretaris en op dit moment fractieleider in de Kamer. Frederik de Gucht, voorzitter van Anders, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Klopt dat bericht? Moeten zij vertrekken?
2: Nee, wij zijn een partij in volle verandering en in vernieuwing. Wij hebben net 3 dagen fractiedagen uitgedrukt dit weekend, waarin dat wij ook strategische lijnen uitgezet hebben voor de komende jaren. Dat wij kijken welke personen kunnen we op welke positie het beste uitspelen.
0: Ja, en dat is nog altijd Egbert Lagaard en Alexia Bertrand op de posities waar ze nu zitten dan?
2: Egbert heeft mij dinsdag laten weten dat hij ontslag zal nemen als fractieleider. En daarop is dat ontslag een beetje onverwacht, om heel eerlijk te zijn. Maar ik heb daar het volle respect voor. Egbert is ook een zeer gewaardeerd parlementslid. Niet alleen binnen onze eigen partij, maar over partijgrenzen heen. Heeft ook in zijn periode in de Kamer daarvoor sterk parlementair werk verricht. En wij rekenen nog altijd op Egbert om dat parlementair werk verder te zetten.
0: Ja, als hij aan u gezegd heeft, ik wil mijn ontslag indienen, waarom is dat dan?
2: Ik denk dat dat niet een discussie is om op de radio te voeren. Zoals ik zeg, denk dat iedereen een beetje moet zoeken naar wat voor hem of voor haar de beste positie is. Hoe dat wij ons het best kunnen positioneren naar de verkiezingen van 2029. Ik denk dat mensen nood hebben aan een duidelijk profiel van de partij en dat wij strategische lijnen uitzetten. Ik denk dat het ook niet over personen moet gaan, maar over een partij en een ploegsport. En dus ik wil nogmaals benadrukken dat daar geen grote conflicten zijn. Ik betreur wel dat er terug spijtig genoeg op de straatstenen moet gediscussieerd worden.
0: Dat kan ik begrijpen. Anderzijds zegt meneer Lagaard ons dan weer, het was een voornemen om te stoppen als fractievoorzitter. Ik wou dit bespreekbaar maken en een dialoog opstarten, maar het is gelekt naar de krant. Ja, als hij het aan u verteld heeft, heeft u het doorverteld dan?
2: Ik heb een vraag gekregen van een journalist over die situatie en ik heb op die vraag geantwoord. Het is niet dat wij gebeld hebben naar de pers en gezegd we gaan eens een interview geven. Dan zou dat ook niet dat artikel geweest zijn, maar dan zou het een interview geweest zijn.
0: Nou, meneer Lagaard betreurt het wel, dat dit naar buiten is gekomen, want voor hem was het een dialoog.
2: Maar ik betreur dit ook. En ik stel dat met u vast dat dat spijtig genoeg iets is dat nog gebeurt bij ons in de partij. En dat kan niet de bedoeling zijn. En ik zal daar ook alles aan doen dat dat in de toekomst niet meer gebeurt.
0: U zegt, het is niet, we moeten dat niet op de radio bespreken waarom meneer Lagaard liever geen fractieleider meer wil zijn. Dan had u het over strategie. Mag ik dan veronderstellen dat hij voor u misschien niet meer past? Of dat hij het niet eens is met de strategie die de partij kiest?
2: Daar ben ik zeker van dat dat niet zo is.
0: Ja, waarom stopt u dan?
2: Ja, mevrouw heeft een interview met mij.
0: Ik denk, meneer Lagaard is te ontgoocheld om ons nu te woord te staan, denk ik.
2: Ja, zoals ik zei, we hebben dit weekend beslist dat wij als liberale partij terug een duidelijk economisch profiel moeten hebben. Dat wij ons duidelijk economisch moeten profileren. Dat dat de enige manier is om uit dit budgettaire moeras te geraken. Dat we dringend nood hebben aan economische groei. Ik denk niet dat Egbert in het verleden enige andere signalen gegeven heeft naar waar de partij zou moeten gaan. We hebben dat dit weekend goed uitgewerkt. Daar zit een gedegen strategie achter en communicatielijnen die we willen duidelijk maken in de volgende weken, maanden en jaren om die liberale partij terug op de kaart te zetten.
0: En wilde u dat graag met hem blijven doen?
2: Zoals ik zei, mevrouw Egbert heeft dinsdag aangekondigd dat hij ontslag wou geven. En dan is het mijn job om te zorgen dat wij zo snel mogelijk ook terug vooruit kunnen. Dat is mijn job van de zaak. En ik betreur dat dat gebeurd is op de manier dat het gebeurd is. Dat had allemaal anders en veel menselijker gekund, maar daar, je kan de tijd niet terugdraaien, spijtig genoeg.
0: Nee, ik ga die vraag toch nog eens opnieuw stellen, want ik denk niet dat het echt een antwoord was op de vraag. Wilde u graag met hem als fractieleider vooruit?
2: We hebben iedereen nodig. We zijn een kleine fractie. We zijn te klein, vind ik, om op het beleid te wegen. En ik heb iedereen nodig om in 29 terug aan deze partij smoel te geven. En Egbert Lachart hoort daarbij.
0: Dus u had dat liever met hem als fractieleider gedaan?
2: Ik herhaal nog eens dat wij iedereen nodig hebben om in 29 een duidelijk profiel te geven en meer mensen te overtuigen.
0: We zijn naast elkaar aan het spreken. Oké, wie moet hem vervangen?
2: We hebben één kandidaat om de fractieleiderschap op te nemen. En dat is Stefanie Doos.
0: Dus zij zal dat dan worden. En federaal, klopt het dat mevrouw Bertrand ook een stapje opzij zal doen en dat het dan Kiel van der Elst wordt?
2: Dat is niet aan de orde. Dus ik weet ook niet van waar dat dan nieuws komt.
0: Mm-hmm. U heeft het over een ploegsport, meneer De Gucht. Zo lijkt het wel weer niet, hè?
2: Nee, spijtig genoeg. En ik vond dat we daar net in geslaagd waren van dat wel te doen. En ik vind het betreurenswaardig met u om dat vast te stellen. Dit zet soms terug wat stapjes achteruit, maar mijn job is om vooruit te denken. En ik ben een vooruitgangsoptimist als liberaal. En ik blijf benadrukken dat wij ons moeten richten op de zaken die vandaag belangrijk zijn. Dat is de begroting, dat is de economische groei die stilvalt en wat daar de antwoorden op zijn. En zoals ik deze week ook al herhaald heb, denk ik dat het belangrijk is dat we dat over partijgrenzen heen doen. Mm-hmm. Dat iedereen constructief meewerkt, want ook dat zal ploegsport zijn om dit land op de rails te krijgen.
0: Stel u voor dat dit nu maar blijft duren, hè? Dat er volgende maand weer zoiets gebeurt binnen uw partij en dan weer. Gaat u nu op zoek naar wie dit dan doorvertelt, wie dit lekt? Vindt u dat belangrijk om eindelijk dan die ploegsport ook echt een ploegsport te maken en een team dat er samen voor gaat?
2: Ik concentreer mij op iedereen die wil meewerken aan de toekomst van de partij en niet tegenstaande soms een indruk wil gegeven worden dat dat niet zo is, voel ik grote eenheid om in dezelfde richting vooruit te gaan en heb ik niet de indruk, niet van ver en niet van dicht, dat er enige breuken in de dijken zouden zijn en dat wij allemaal maar één doel voor ogen hebben. Dat is een sterkere liberale partij in 2029 dan vandaag.
0: En ik wil graag naar u luisteren, want u heeft het. Zaterdag komt dat festival van de ideeën en u wil het over inhoud hebben natuurlijk. En daar zijn wij voorstander van. Alleen doorkruist dit dat weer. Hè? Hoe kan u zeker zijn dat dat niet nog eens gebeurt?
2: Ik kan u daar de zekerheid niet voor geven, maar ik kan...
0: U moet daar wel voor zorgen, toch? Want u bent de coach van die ploeg.
2: Exact, en ik zal mijn uiterste best daarvoor doen. Daarnaast nodig ik iedereen effectief uit om ook zaterdag naar dat festival van ideeën in Brugge te komen, waar wij zeer mooie sprekers hebben. Geen enkele politicus op het podium, allemaal experten, academici, ondernemers die ons mee gaan inspireren hoe de maatschappij van de toekomst er moet uitzien.
0: Dank u wel voor dit gesprek, Frederik De Gucht, voorzitter van Anders.
2: Graag gedaan, dank u.
1: Hey, dit is Jelle van Dressed Like Boys. En ik ben bijzonder vereerd, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week Foxtip hier bij Radio 1.
3: Stem jouw favoriet in de lijst op 14 Max bij Radio 1.

0: is onze Vokstep en Then I Woke Up van Dressed Like Boys.
1: De ochtend.
0: De gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, die gaat op 1 oktober met pensioen. De vraag is wie zal hem opvolgen. Dat is een ingewikkelde vraag blijkbaar. Gisteren heeft de Vlaamse regering de kwestie voor de eerste keer besproken, maar er hangt toch iets boven, hoor. Ivan de Vadder, goedemorgen.
2: Dag Ruud, goedemorgen.
0: Lopen die gesprekken, is het afgeklopt? Wat weet jij al?
2: Nee, het is niet afgeklopt. En het zou inderdaad eenvoudig moeten zijn. Hè. Een gouverneur is een ambtenaar. Afhankelijk van de Vlaamse regionale regeringen. Want ook in Franstalig België. Het is een heel oud ambt, ouder dan België zelfs. Vroeger heel belangrijk. De federale regering heeft er ook nog een vinger in de pap te brokken. Moet een eensluitend advies geven aan de Vlaamse regering. En het is een apolitiek mandaat. En dat is dan wat er nu heel merkwaardig is. Het zijn altijd oud-politici die gouverneur worden, ondanks het feit dat het een apolitiek mandaat is. En ten tweede, er worden altijd politieke argumenten gebruikt. Zoals nu bijvoorbeeld de CD&V die zegt, kijk, we hebben heel veel burgemeesters nog altijd voor.

0: Dan zou CD&V vooruit moeten compenseren. Vooruit wil Oost-Vlaanderen, maar dan moet de N-VA die daarop recht heeft ook gecompenseerd worden. Kortom, Rut, je belandt voor een apolitiek mandaat plotseling in een zeer politiek spel. Mm-hmm. En dat is op dit moment aan de hand.
1: En dat wisten we toch al?
0: Ja, tuurlijk wisten we dit. Maar zoals vaak in de politiek, ook in begroting, heb je blijkbaar dit soort spel, dat woord opnieuw gebruiken, ik zet het tussen haakjes, nodig om tot die beslissing te komen. Mm-hmm. Want er moet, om dit mogelijk te maken, compensaties. Die compensaties moeten gevonden worden. Dat is ook de reden waarom de minister-president zegt, we gaan dit uit de begrotingsbesprekingen houden. Want stel je voor dat zo'n mandaat gekoppeld wordt aan iets uit de begroting. Ja, dan krijg je helemaal een tapijtenhandel. En daar zijn we weer.
1: Ja, zou het kunnen dat de termijn van Karel de Kaluwe nog wat verlengd wordt?
0: Absoluut. Ja, ik hou er rekening mee. Want als het nu deze week niet beslist wordt, dan wordt het na de begrotingsbesprekingen. Karel de Kaluwe neemt officieel afscheid op 30 september, 1 oktober gedaan. Ja, als daar niemand aangeduid is tegen dan, dan zal dat verlengd worden. Dan krijg je, dat is de makkelijkste oplossing. Sander Loones van de N-VA spreekt van een tijdelijke. Maar ja, tijdelijk in de politiek wordt vaak definitief. Dus het makkelijkste is gewoon Karel de Kaluwe nog even laten zitten tot men een oplossing heeft gevonden.
1: Oké, goed. Wij hadden hier daarnet de voorzitter van Anders bij ons, Frederik de Gucht, die als één team komaf wil maken met het Open VLD-verleden. Dat is blijkbaar nog niet zo makkelijk.
0: Nee, ik zou zeggen, de oude demonen bij de Vlaamse liberalen zijn terug. Hè. De partij moet eigenlijk een nieuwe stap vooruit zetten met een nieuwe voorzitter. Lag zodanig in de touwen na de verkiezingsnederlaag in 2024... dat een nieuwe voorzitter het eigenlijk makkelijk tussen aanhalingstekens had om naar voren te, om zijn eigen ideeën, om de naamsverandering, om de aanpassing, om dat allemaal door te duwen. En na een aantal maanden voel je dat die weerstand er toch nog altijd is. En net de fractieleiders, Alexia Bertrand, Egbert Lachgaard, zijn erfenissen van het vorige bewind, tussen aanhalingstekens, dat onder leiding van Alexander De Croo, eerste minister. Ja, en je voelt dat dat niet altijd even goed werkt. En dan is nu de vraag, wie heeft er gelekt? Wie is de oorzaak? Hoe is het naar buiten gekomen? Kortom, de oude demonen zijn terug. En daar zal de voorzitter, zoals je terecht ook opmerkte, werk van moeten maken. Of hij komt in dezelfde situatie als al zijn voorgangers terecht.
1: Dank je voor je analyse, Ivan de Vadder.
2: De ochtend.
1: Dan nog even dit, want augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten. Samen met, wat was het, juli 2023? Herinner ik me ook nog inderdaad. Blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden Celsius. Niels Soevereins, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent klimatoloog aan het FITO, dat is de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. Ik ben er kort wat beu misschien niet, maar wel kan ze niet meer op één hand tellen. Hè. Zet u dit eens af tegen alle andere records? Hoe belangrijk is dit record?
3: Ja, de gemiddelde temperatuur, dat laat eigenlijk heel goed zien wat het signaal van de klimaatverandering is. Hè. We zijn stilletjes aan het stijgen van die gemiddelde temperatuur op aarde. In 2010 zaten we nog op 1 graad boven het pre-industriële niveau. Ondertussen zitten we gemiddeld aan 1,5 graad. We zitten nu ook nog eens met het El Niño. Hè. Dat is de laatste tijd ook veel in het nieuws geweest. Hè. Die warme zeewatertemperaturen in de Stille Oceaan, wat eens om de zoveel jaren terugkomt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat bovenop het gewone klimaatveranderingssignaal van de stijgende temperatuur, dat er eigenlijk nog eens 0,1, 0,2 graden extra bovenop komt. En daardoor krijg je die hoge temperaturen, of het record wat nu gebroken is.
1: Oké, dus er zijn ook nog andere oorzaken, namelijk bijvoorbeeld impact van El Niño, zoals u aangeeft. Maar voor hoeveel procent is dat hier verantwoordelijk?
3: Ja, je ziet dus dat we zitten met een klimaatverandering op het moment van 1,5 graad. Die El Niño zorgt er nog eens voor 0,1, 0,2 procent, 0,2 graden extra, dus ongeveer een 10% er nog eens bovenop. Je zag ook het vorige record wat u aanhaalde, 2023. Dat was ook een El Niño-jaar. Je ziet dat natuurlijke fluctuaties bovenop het algemeen klimaatveranderingssignaal ervoor zorgen dat we op dit moment weer records aan het breken zijn.
1: Zijn er nog factoren?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld West-Europa komt er is op dit moment ook heel warm. We zien ook dat bij ons Middellandse Zee, Noordzee, ook veel in het nieuws geweest, dat het zeewater daar ook heel warm is. Veel warmer dan normaal. West-Europa, andere gebieden die vroeger heel sterk geïndustrialiseerd zijn, die zijn snel de luchtvervuiling ook aan het tegengaan. Komt nog extra

0: zonlicht daardoor, hè, die wordt minder goed tegengehouden door die luchtvervuiling. We hebben zuivere lucht, maar daardoor kan ook meer zonlicht eigenlijk het landoppervlak bereiken. Daarom komt West-Europa er bijvoorbeeld ook uit als zo'n een warme regio.
1: Hoe lang zal dit record, we moeten er niet blij mee zijn, hè, maar hoe lang zal dit stand houden, denkt u?
0: Ja, je ziet dat El Niño is eigenlijk nog maar pas begonnen. El Niño bereikt zijn piek meestal in oktober, november, december. Dus in die maanden. Dus we gaan eigenlijk nu in een periode zitten waar we eigenlijk iedere maand waarschijnlijk een record gaan breken tot medio 2027. En de verwachtingen zijn, omdat die El Niño waarschijnlijk toch een stuk in 2027 ook zal doorzetten, dat 2027 het nieuwe warmste jaar ooit wereldwijd zal kunnen worden.
1: En daarna?
0: Ja, daarna, de klimaatverandering die houdt op dit moment niet op. We blijven eigenlijk broeikasgassen op dit moment uitstoten. Dus we zien eigenlijk die stijgende trend. Ik zei het er net, 2010 zaten we aan 1 graad opwarming. Nu zitten we aan 1,5 graad opwarming. Zolang als we broeikasgassen blijven uitstoten, gaat die trend zich natuurlijk blijven verder zetten. Dus het is heel belangrijk om dat zo snel mogelijk proberen te kiezen.
1: Ja, dat is een nieuwe normaal. Keren en aanpassen, dacht ik. Ja, dat zijn twee belangrijke dingen. Nee, dank u wel. Niels Soevereins, klimatoloog aan het VITO, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Ik wens u nog een fijne dag. Niet al te warm vandaag. We hebben zometeen het nieuws van 9 uur. En daarna is Kobe er uiteraard met Weet ik Veel. En als u hier nog iets wil herbeluisteren, kan dat altijd via de app van VRT Max. Als u daar Radio 1 volgt, dan komt u automatisch bij ons terecht. En dat is altijd, altijd een goed idee.
2: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
3: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication... Deutsche Bank.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
10: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
11: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
12: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
11: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
12: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
13: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
14: Camber. More space for your place.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doet. President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. De Republikeinse partij houdt voor de allereerste keer een conventie in aanloop naar die verkiezingen. Ze zijn bedoeld om de dalende populariteit van Trump en zijn partij nog te keren. Hoe hij die belofte van $5000 zou waarmaken is niet duidelijk, zegt onze correspondent Thomas de Grave.
2: De enige voorwaarde zou zijn dat die $5000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Voor het overige was het een heel erg typische Trump-toespraak, met veel lof van de sprekers voor Donald Trumps beleid, veel aanvallen ook op de Democraten die telkens weer als radicale gekken of communisten werden afgeschilderd. Op deze manier, met deze conventie, willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
1: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky was gisteren mogelijk het doelwit van een Russische droneaanval. Maar de president is nooit in gevaar geweest, zeggen Oekraïnse bronnen. Zelensky vloog gisteren vanuit Moldavië naar Noorwegen voor de begrafenis van koning Harald. Maar het vliegtuig moest een tijd aan de grond blijven, omdat een Russische drone het Moldavische luchtruim was binnengekomen. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven. Volgens Oekraïnse bronnen is het mogelijk dat de drone het vliegtuig van Zelensky viseerde. Zelensky heeft zelf nog niet gereageerd. De maand augustus was de warmste maand ooit gemeten, wereldwijd, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden. Dat had overal gevolgen, zegt klimaatexpert Wim Thierry.
3: De maandtemperatuur was meer dan 1,5 graad warmer sinds het begin van de industriële revolutie. En dat vertaalt zich in klimaatextremen overheen de hele wereld. We zien stormen en overstromingen in het zuiden van Californië, over hittegolven bij ons. Dat kunnen we stoppen wanneer we stoppen met onze uitstoot van broeikasgassen.
1: De US Open is voor Alexander Bloks in mineur geëindigd met een opgave in zijn kwartfinale. Hij had tegen de Rus Khachanov al 2 sets verloren en stopte in de derde met een rugblessure. De prestatie van Bloks op zijn 21ste maakte wel indruk, ook op ex-tennisser Philippe de Wolf.
4: Ik denk dat Alexander al super tevreden kan zijn en moet zijn met de kwartfinale. Hij heeft een geweldig goed toernooi gespeeld. Hij heeft de nummer 6 van de wereld geklopt en nummer 25 van de wereld. Hij gaat zelf richting de top 25 evolueren na deze prestatie. Dus op je 21ste dat doen, nogmaals, de toekomst ziet er erg rooskleurig uit voor hem. Ik denk dat hij dat vooral moet meepakken. Het is een geweldige ervaring, een geweldige prestatie. En verder op dat elan proberen doorgaan, zou ik zeggen.
1: Op de meeste plaatsen brede opklaringen en later vandaag opnieuw. Meer wolken, blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Het gaat langzaam naar Brussel, vooral op de E40 vanuit Gent. Daar sta je bijna 2 uur in de file van Wetteren tot Erpenmeren. Komt door een ongeval, al het verkeer moet daar over de pechstrook. Op de A12 een kwartier bij Aartselaar aanschuiven, dat komt door een ongeval ook. En verder 25 minuten bij Londerzeel, dat komt door werkzaamheden. Op de E19 nog ruim een half uur vanaf Zemst. En verder op de E40 20 minuten vanaf Berthem en op de E411 een kwartier vanaf Overijse. De binnenring rond Brussel nog erg druk, een half uur vertraag je daar tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. In Brussel is op de kleine ring richting Koekelberg de Kruidtuintunnel weer open. Er staat wel nog een klein half uur file vanaf de Hallepoort. En aansluitend is er ook 20 minuten vertraging op de Tervurenlaan en in de Wetstraat. Dan op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is het 3 kwartier vertragen. Van Herentals-Oost tot Geel-West komt ook door een aanrijding. De Antwerpse ring dan, richting Nederland, verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En aansluitend files van ongeveer 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E40 ten noorden van Luik is het in beide richtingen een klein half uur file rijden aan de werken in Votem. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
6: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
7: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.
0: Radio 1.
7: Weet ik veel.
0: Met Kobe Ilse.
8: Zeer goedemorgen. Het is vandaag 10 september. Dat wil zeggen dat het morgen 11 september is. En dat is een datum die we niet meer zomaar uitspreken natuurlijk. Hè. 11 september. Want 25 jaar geleden gebeurde daar iets waanzinnigs. En we willen daar nog eens op terugkomen. We willen die dag nog eens reconstrueren met Björn Soenes. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Kobe.
8: Hoe kijk jij terug na 25 jaar op die dag?
9: Dat het al zo lang geleden is.
8: Ja, de tijd vliegt.
9: Ik was 33 en ik werd opgebeld die dag door mijn baas Dirk Tieleman. Neem je koffer en vertrek naar waar de aanslagen zijn gebeurd. Dat kon natuurlijk niet toen op dat moment. Het luchtruim zat dicht. Mm-hmm. Maar er was een klimaat van bijna derde wereldoorlog.
8: Ja, absoluut. We gaan de dag eens overlopen. We gaan er rustig door. En zo begon hij op de Amerikaanse zenders. Nog voor het allemaal gebeurde. Het was een mooie dag.
10: Good morning, America. I'm Charles Gibson.
11: I'm Diane Sawyer, and it's Tuesday, September 11th, 2001.
12: It is beautiful outside, perfect September day with lots of sunshine. Oh, would you look at Washington, huh?
10: Other than that, it's kind of quiet around the country. We like quiet. It's quiet. It's too quiet.
8: It's quiet around the country. Hoe was Amerika op dat moment? Je hebt die Bill Clinton jaren gehad. Die waren zeer goed voor de economie. Alles ging goed, had ik de indruk.
9: Het was een kantelmoment. Hè. George W. Bush was net aan de macht gekomen, verkozen na een zeer controversiële verkiezing in november 2000. Was niet erg populair, omdat hij min of meer geen mandaat had. Het was discussie tussen hem en Al Gore. En dat uiteindelijk het Hoge
8: Rechtshof. Eeuwige discussie, Florida. Ja.
9: Voilà, en het Hoge Rechtshof zei dan stop met tellen en het is George W. Bush.
8: Juist.
9: Hè, door de staat waar zijn broer toen, Jeb Bush, nog gouverneur was. Het was een beetje een overgangsmoment. Er was nog niet erg veel gebeurd tot nazomer, de Indian Summer, strak blauwe, heldere dinsdagochtend. Het was een dinsdag toen, om 9:15 begon het grote drama.
8: Weet je welk nummer er op 1 stond op dat moment in de hitlijsten in Amerika?
9: Geen idee, maar ik weet dat er een nummer heel populair was dat constant gedraaid is toen met clips van de verwoesting. En ik denk dat dat toen, live met het nummer Overcome.
8: Ah ja, dat.
9: Ja, en dat werd voortdurend gebruikt. Dus dat was een van de nummers die toen populair waren.
8: Ja, op 1 stond op dat moment, en we gaan er naar luisteren omdat we snel wat muziek willen spelen, J-Lo met I'm Real. Kijk, ik was het ook compleet vergeten. Dit is dus J-Lo in Weet ik veel over 9/11. I'm Real. Fijn dat u luistert.

0: J-Lo met I'm Real In, weet ik veel over 9-11 met Björn Soenes. Omlaat was het eigenlijk precies dat het gebeurde, want het was 's ochtends. Hè. Mensen gingen naar het werk, mensen waren aan het pendelen. Het World Trade Center of de Twee Torens waren nog niet helemaal gevuld, dacht ik.
1: Ik denk dikwijls, gelukkig was het in de ochtend en niet midden op de dag, want de ravage zou nog veel intenser en veel groter zijn geweest. De dag moest nog beginnen. En toen het hier bekend raakte, ja, wij hebben een tijdsverschil van 6 uren met New York, was het 3:15. Dus namiddags, 3:00 middags. En ja, een rustige middag werd plots opgeschrikt. En je zag dat eerste vliegtuig. Veel zenders in Amerika zenden live uit. En eerst was het, oei, er is een sportvliegtuigje of zo in een gebouw gevlogen. Mm-hmm. Een groot ongeval, maar al snel bleek dat het veel meer dan dat
0: zo
1: was.
0: Zo klonk het op CNN Breaking News.
2: This is CNN Breaking News.
3: This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
0: Ja, het was onwezenlijk, hè. Er kwam rook uit, een vliegtuig in die toren gevlogen. Want we moeten misschien eens terug, dat WTC, dat stond symbool voor de welvaart van Amerika?
1: Ja, dat is het symbool van welvaart, kapitalisme, de grootheidswaan van Amerika, die zeer grote torens, die eigenlijk niet eens zo oud waren. Ze waren gebouwd in 1973.
0: Okay.
1: Dus toen ze neer zijn gegaan, waren ze amper 28 jaar oud. Dus niet zo oud. Ik weet nog, toen ik daar op bezoek was, toen ze er nog stonden, was dat altijd toch iets heel bijzonders om naar te kijken. Die enorme torens, die recht omhoog gingen. Toeristische attractie ook, om eens naar het restaurant te gaan in de Noordertoren, de Windows on the World. Mm-hmm. Een prestigieus restaurant waar je de hele stad kon zien aan alle kanten.
0: Maar er zaten honderden bedrijven, dacht ik. Hè?
1: Er zaten honderden bedrijven, advocatenkantoren, consultancykantoren, boekhoudkantoren. En ja, toen het gebeurde, waren veel mensen al aan het werk. De vroege aankomers, 8:30, ook in dat restaurant was er al 70 man aan het werk om de maaltijden klaar te maken voor de lunch. Maar ja, toen gebeurde het en mensen keken. En dat was het grote drama. Ze keken en ze zagen een toren in brand staan. En dan plots zagen ze nog een ander vliegtuig. En dachten ze, holy effing God, wat is er daar aan het gebeuren?
3: Oh my God, another plane has just hit.
4: Oh, another one just hit.
5: Oh my God.
6: Oh my God.
4: Just flew directly over my building.
7: Oh my goodness.
8: Oh God.
7: There's another one.
0: There's another one. En toen bleek het, of toen begon het te dagen van, ik heb nog radioboodschappen gehoord van, is er iets mis met de verkeerstorens? Worden vliegtuigen verkeerd gestuurd? Maar al heel snel bleek het.
9: And now you have to move from talk about a possible accident to talk about something deliberate.
10: This has to be deliberate, folks.
11: Why do you say that was definitely on purpose?
3: Because it just flew straight into it. It literally flew itself into World Trade Center.
12: I think we have a terrorist act of proportions that we cannot begin to imagine at this juncture.
13: Oh my God.
12: My goodness.
0: We herinneren ons de beelden, want dit is ook een van de eerste grote rampen die gefilmd werd. Nog niet met smartphones, maar er is heel veel beeld van omdat de camera wel al ingeburgerd was.
1: Meer amateuristische camera's, echt van de smartphones. Die waren er eigenlijk nog niet. En dat is ook iets wat je nog altijd ziet in het museum van 9-11. Je hoort vooral klankopnames, waardoor het soms sterker is. Je hebt veel meer verbeelding nodig. Die toren stonden dan in brand. De hulpverleners moesten naar boven. En de mensen waren gewoon aan het opbranden. Ze belden naar huis, daar is geen beeld van. Waar ze zeiden van, ik ben aan het opbranden. De hitte kan het niet meer aan. Het is waarschijnlijk mijn laatste telefoontje. Ik hou van jullie. Stel je voor, Kobe, dat er smartphones waren geweest. En dat iemand gefilmd had hoe dat vliegtuig afkwam en het nog net tweette of zo. Verschrikkelijk moet het geweest zijn voor die mensen die dat vliegtuig zagen afkomen. Want ik ken een Vlaming die in een toren ernaast zat en een vliegtuig heeft zien inbeuken. En die heeft daar diabetes van opgelopen. Door een schok eigenlijk, door de shock is zijn lichaam zwaar beginnen reageren. Mm-hmm. Daarop, een Vlaamse die in een ander gebouw zat, bij een bank werkte, en waarvan de baas zei: Johanna, run, run for your life. Mensen vluchten naar buiten. Het was pure paniek. En het was niet alleen daar in New York, het was ook nog een vliegtuig dat op het Pentagon neerstortte, dat vijfhoekige gebouw, het ministerie van Defensie, het stond in brand.
0: Ja, dat nieuws kwam minuten later ook binnen.
5: Katie, I don't want to alarm anybody right now, but apparently there was an explosion of some kind here at the Pentagon.
11: Oh my goodness. Oh my goodness. There is smoke pouring out of the Pentagon.
7: Chris Plant, a CNN producer, is at the Pentagon where there is a significant fire. Chris, you're on the phone. Can you hear me okay?
0: Even om te duiden, het Pentagon, wat is dat precies?
1: Dat is het ministerie van Defensie. Dat is eigenlijk waar alle beslissingen worden genomen rond defensie, landsverdediging, echt. Mm-hmm. En ja, als daar een terreuraanval op gebeurt, dat is echt op het hart van je verdediging. Dat is alsof je het hoofdkwartier waar al je beslissingen om je te verdedigen tegen oorlogvoerders worden genomen.
0: Dat is wel ook heel pijnlijk voor de VS, dat net daar die jets... Want het is, je ziet die beelden, je ziet die camerabeelden. Het schuift er... Eigenlijk mist de piloot een beetje, heb je de indruk. Het is niet dat die echt los in het doel, zoals bij de torens wel. Dat moet een onwaarschijnlijke manoeuvre zijn. In het Pentagon heb je de indruk dat het eigenlijk veel erger had kunnen zijn.
1: Dat had erger kunnen zijn. Het was nog een vliegtuig trouwens, dat dan neergestort is in Shanksville, Pennsylvania. En dat is niet kunnen landen of crashen op de bedoelde bestemming, wat waarschijnlijk het congres was, of het Witte Huis. Dat zou echt het toppunt geweest zijn van die terreur, als het Witte Huis was kapotgevlogen, gecrashed. Ja. Maar het zijn de passagiers daar die het hebben kunnen voorkomen, die ervoor gezorgd hebben dat het vliegtuig neergestort is met de kost van hun eigen levens in een veld ergens in Pennsylvania.
8: De captain, I would like to order the main ticket. We have one aboard and we are going to back to the airport and have our demand. So please remain quiet.
14: Affirmative, he said there was a bomb on board.
15: Did you hear some interference on the frequency here a couple of minutes ago, screaming?
0: Voor alle duidelijkheid, geluid van aan boord. Radioboodschap van de kapitein die zegt, ja, er is een bom aan boord. Ofwel al een van de hijackers, dat weet ik niet. Mm-hmm. En dan het geluid. Ik weet niet hoe ze het gerecupereerd hebben, maar dus even, want er kon gebeld worden.
1: Oh, er zijn telefoons geweest van stewardessen van op het vliegtuig naar de grond en die zijn gecapteerd in de controletoren.
0: Er is een geweldige film over gemaakt door Paul Greengrass, United 93, over de helden. Want die hebben eigenlijk inderdaad gezorgd dat is neergestort in een veld en niet op...
1: We weten niet hoe de geschiedenis dan zou gelopen zijn. Stel je voor dat honderden congresleden omkomen die aan het vergaderen zijn in het Capitool. Dat het Capitool wordt geraakt en dat daar een vliegtuig neerstort, een Boeing 747.
0: Als je dat ziet staan op de lucht, ik heb dat soms gedacht dat je in Zaventem naar die vliegtuigen staat te kijken. En 747, dat is
1: gek. Mensen waren verwonderd dat de torens uiteindelijk instorten, maar zo'n kerosine geladen toestel, duizenden liters, zo'n gedrocht, zo'n hoeveelheid staal. Ik weet nog dat ik reddingswerkers sprak toen ik daar naartoe ging, een paar dagen later. En die man zei, je zou verwachten dat je van alles terugvindt, maar het is allemaal verschroeid. Je vindt zelfs geen balpen meer terug uit die torens. Alles is opgebrand, verschoeperd, verkruimeld. En ze hebben dan de motor een paar straten verder teruggevonden van één van die vliegtuigen.
0: Ja, eerste reactie was dit.
16: This is a major development. The Federal Aviation Administration has shut down all air traffic nationwide. This country has been immobilized by these terrorist attacks in terms of air travel today.
0: Vertaald, het luchtruim ging dicht.
1: Ja, klopt.
0: Niemand kon erin, niemand kon eruit, ook jij niet, want jij bent opgestuurd als correspondent. Het was non passaran, hè?
1: Non passaran. Het duurde tot de vrijdag voor ik kon vertrekken en dan nog niet naar de bestemming New York. Bleef dicht zitten. Ze waren panisch. Ze hadden panische angst. Het was een hysterie bijna van, er gaat nog een aanval gebeuren. Toen ik vertrok, mijn thuisfront zei ook, let op. Ik dacht, dit is de veiligste periode. Het leed is klaar. Ze hebben gedaan wat ze wilden doen. Maar je moest dan op Montreal vliegen, op Canada. En dan de hele nacht rijden. 6 uur rijden. De grensovergang maken. En dan in New York aankomen. Het was een oorlogszone. Een oorlogszone. Je kon daar niet binnen. Je moest 6 uur wachten om een of andere badge te krijgen. En ja, een heel bijzondere sfeer. Ik kwam in een letterlijk in een oorlogsgebied terecht met soldaten. Het rook ook heel raar. Ik weet nog dat een vrouw tegen mij zei: "Do you smell it? Do you smell it? It's burning bodies. It's the camps." Dus die vrouw gaf les aan de Columbia Universiteit en ze zei: dit is hoe lijken ruiken. En dat was ook een heel bijzondere sfeer. S'avonds die hulpverleners vanuit het hele land kwamen toegestroomd, toegesneld om te helpen. Vele daarvan zijn later ziek geworden. Men vermoedt dat er 9000 doden zijn gevallen na de 3000 doden door allerhande, men vermoedt, 69 soorten kankers.
17: Asbest toestanden.
1: Asbest, giftige stoffen, chemicaliën die in de gebouwen zaten, de verbrandingsprocessen, dat soort dingen.
17: Ja, want het rare was, hè, als je die beelden van die stofvolk ziet, en als je dat binnenkrijgt.
1: Ja, dat is een beroemd filmpje over dat de toren instort en iemand filmt dat en je ziet de stofvolk komen, dat is bijna de apocalyps, en die vrouw vlucht binnen en ze zegt: oh shit, thank you, you saved my life, En je ziet dat passeren.
17: Zo'n kruideniertje wordt ze binnengetrokken. Hè? Ja.
1: Daar zijn ook mensen omgekomen door dat puin. En een van die meest iconische foto's van toen, ik heb hem nog eens opgezocht omdat we er vandaag over spreken, was van een pastoor, een Rooms-katholieke pastoor, Michael Judge heet hij. Dat is een prachtige foto. Je ziet zo twee mensen van de Fire Department of New York. En ze brengen die man naar buiten. Hij is de almoezenier van de brandweerlieden, is helemaal bestoft. Hij ligt bijna te slapen als een soort engelachtige figuur, maar hij is de eerste geregistreerde dode. Hij had de laatste sacramenten toegediend aan mensen boven in de toren na de inslag en heeft zelf puin op zich gekregen, een muur die ingestort is of zo. En ze hebben hem naar beneden gebracht, heel huids, maar hij was wel dood.
17: Nu dat zegt,
1: Michael Judge.
17: Is er geen kerkje vlakbij blijven rechtstaan?
1: Ja, dat is een beroemd kerkje waar dan heel veel boodschappen aan hingen. Het is een van de oudste kerken van New York. Dat is vlakbij waar nu Ground Zero is.
17: Mm-hmm. Misschien wel het meest lugubere, natuurlijk wat jij vertelt is al ongelooflijk luguber, maar dit tart alle verbeelding.
18: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves. I don't know.
19: Bodies started dropping from the top floors of the tower closest to the highway. Obviously, they had two choices, to be burned in flames or to leap and end it all.
17: Er is een wereldbekende foto van een man die gesprongen is. Ja, dat moet 150, 200 meter hoog geweest zijn. Hoe hoog waren die gebouwen?
1: Onder 110 verdiepingen.
17: Ja, voilà. En die valt zo met zijn hoofd naar beneden in een soort heel, een heel, ja, bijna Boeddha-rust, lijkt het wel.
1: Men zegt vaak, als mensen dat soort sprong wagen van die hoogte, het is een vrije val, je krijgt dikwijls al een hartaanval
17: voor je
1: beneden bent. Je wilt het niet weten, maar de wanhoop moet zo groot geweest zijn dat je toch liever springt na je dood dan je laat opbranden en stilaan verstikt en helemaal verschroeid. Ja, dat was vreselijk om naar te kijken.
17: En dan?
18: God! Oh my God!
20: We're not sure exactly what happened, but it was another explosion on the far side of one of the buildings from where we're standing.
21: The whole side has collapsed?
22: The whole building has collapsed. The building has collapsed. It folded down on itself.
17: Het gebouw is ingestort. The building has collapsed. Ironisch genoeg was het de tweede toren die geraakt was, die eerst ingestort is.
1: Ja, klopt. Maar dat heeft dan natuurlijk te maken met welk stuk van de constructie is eerst geraakt. Wat schiet er eerst in brand? Wat smelt er eerst in? Of andere steunmuur? Daar ben ik te weinig architect voor om dat te kunnen zeggen. Maar ja, dat was het meest rampzalige van allemaal. Had de toren gebrand, het was al een vreselijke aanslag en veel doden, maar dit sloeg werkelijk alles. En dat was ook de symboliek daarvan, dat het was bijna alsof Amerika instortte. En de president zat daar ver weg. Hij zat in Florida.
17: In zo'n schooltje.
1: Op een schooltje, een lager schooltje. Men kwam fluisteren, die beroemde foto.
17: Ja.
1: Waar Andrew Card, zijn stafchef, kwam fluisteren. Er is een aanslag gebeurd. En je ziet Bush wegkijken van: holy, wat moet ik nu doen?
17: Zeg maar.
1: En hij is dan in een vliegtuig gestopt, maar hij kon niet veilig vliegen, hè, want dat was misschien ook een doelwit. Dus hij is even spoorloos geweest.
17: Dan is hij niet in een bestelwagen gestopt of zoiets? Allee, dat wordt dan gezegd, ik weet niet.
1: Er wordt veel gezegd. Ja. In elk geval, de vicepresident was wel in Washington, in het Witte Huis, maar er is een een onderkeldering.
17: Situation room, of hoe heet dat?
1: Ja. Zelfs dat niet. De situation room is om oorlogen te bestieren, okay, elders weg. Stel, je moet een aanval doen op Iran, je gaat naar de situation room. Maar die bunker was onderaards voor zo'n toestanden. Een aanslag op het land, een bescherming tegen een kernaanval zelfs. En dat er altijd iemand van het beleid overblijft. Daar dienen vicepresidenten voor.
17: Wie was dat toen?
1: Dick Cheney. Yes. Dick Cheney, ja. Die minister van Defensie was dus geweest ook. En die dan vicepresident was geworden. En die moest dus naar die schuilkelder. Dus dat was pure paniek. En je hoorde urenlang niks over George Bush. Tot hij dan die toespraak gaf, 's avonds. Mm-hmm. Te zeggen dat er een aanval was geweest op het land.
17: De tweede toren kwam ook naar beneden.
2: Oh, there it goes, there it goes, there it goes, there it goes.
4: Good lord. There are no words.
17: Er zijn geen woorden. Jij kent die stad door en door. Dat is zeker dat gedeelte, de Financial District, dat zijn nauwe straten. Dat is nog niet die, mm-hmm, dat zijn nog niet die grote, brede, rechte boulevard. Dat is het oude New York eigenlijk. Mm-hmm. Kleine
1: dat
17: straatjes,
1: downtown.
17: Die gevaartes die naar beneden komen, dat moet getrild hebben. Dat moet
1: het rare was dat ook een soort schoonheid. Dat puin, daar stonden dingen nog half recht. Ik dacht, ze moeten dat laten rechtstaan, dat is het perfecte monument. Maar er is meer dan 6 maanden puin geruimd met vrachtwagens die dan naar Staten Island, een van de 5 wijken, zijn gebracht. Daar zijn machines geïnstalleerd waar alles op de lopende band ging. Gaande van armen en benen tot materiaal om mensen te kunnen identificeren. Want heel veel mensen waren iemand kwijtgeraakt. Ik heb mijn man verloren, ik heb hem laatst gezien daar. Wie lag er onder het puin? Dat was een omzichtig werk.
17: Klopt dat die foto's van die honderden foto's in de straat, in het straatbeeld, je hebt dat gezien? Bloemen,
1: ik heb op Lexington en de 30ste straat veel rondgelopen. Daar stonden veel mensen. Ik heb daar toen ook die vrouw ontmoet, Leila Negron. Die zei, have you seen my husband? Heb je mijn man gezien? Hij is laatst opgemerkt op de 88ste verdieping. En mijn hart zal breken als ik hem verlies. Ik ben al met hem samen sinds mijn 18e. Later ben ik te weten gekomen. Ik heb die vrouw ook blijvend gecontacteerd. Ook 20 jaar na datum. We zijn nu 25 jaar na datum. Ze is haar man kwijtgeraakt. Hij is teruggevonden maanden later aan de hand van een trouwring die gevonden werd. En die man was naar beneden gekomen. Nadat het eerste vliegtuig was ingeslagen, was hij beneden geraakt en heeft gezegd, ik ga terug, ik moet mensen helpen. En dat zijn dood geworden. En zoveel hebben daar het leven verloren. Heel de gezinnen gebroken. Veel gebroken harten die nooit meer helen, natuurlijk. En ik weet nog dat er een Antwerpenaar was die daar in de buurt woonde en tegen mij zo in het Antwerp zei van, ja, zo zijn de Amerikanen wel, hé. Dat gaat hier, nu is dat puin, hè. Dat gaat een tijdje duren, maar dat gaat hier hoger worden dan ooit tevoren, hè. Dat gaat hier iets magistraals, magnifieks worden.
17: Effectief.
1: En hij zei, ja, de schoenen en halve bureaus zijn tot in ons gebouw gewaaid. En de ramen waren kapot enzovoort. Dat was een enorme ravage. En ja, hij heeft gelijk gekregen. Hè. In 2011, 10 jaar na datum, ging die toren omhoog. One World Trade Center.
17: Als je daar van boven staat.
1: 1 in plaats van 2.
17: Ja. Dat is wel een prachtig zicht en dat kunnen ze zeer goed verkopen. Je komt uit de lift, je denkt, dit is niks te zien en dan gaat
1: het op. En het monument is ook prachtig. De namen zijn gebeiteld. Waar de toren stonden zijn putten, water. Dat
17: museum is echt de moeite om te bezoeken.
1: Prachtig, prachtig gedaan.
17: Echt schitterend. Die brandweerwagen die er nog staat, volledig gedeukt.
6: Heel druk nog naar Brussel vanuit Gent op de E40. Verlies je 2 uur van Wetteren tot Erpenmeere. Daar moet je door een ongeval over de pechstrook. Er worden nu voertuigen getakeld daar. De problemen kunnen nog even aanslepen. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel 25 minuten erbij. En Londerzeel, daar wordt gewerkt. Ook nog een klein half uur op de E19 vanaf Zemst. De binnen- en de buitenring op de gebruikelijke plaatsen nog zo'n kwartier vertragen. In Brussel is op de kleine ring liever richting Koekelberg de Kruidtuintunnel weer opengegaan. Maar er zijn wel nog problemen daardoor in de Wetstraat liever en in de Troonstraat met 20 minuten vertraging en ook tot op de E40 vanaf Everen. Dan op de E313 naar Hasselt is het een half uur vertragen van Herentals-Oost tot Geel-West. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen nog files van zo'n kwartier, telkens op de E17 van voor Kruibeke en op de E313 vanaf Massenhoven. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
4: Harel, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
17: We gaan nog even muziek draaien, want die reconstructie vraagt veel van het mens. Ken je het nummer Where Were You When the World Stopped Turning? Een country song, Alan Jackson.
1: Ken ik niet, maar ik ben zeer benieuwd.
17: Bij deze.

0: Where were you when the world stopped turning? Dat kan je wel zeggen. En die dag stopte de wereld even met draaien, Björn Soenes. Want iedereen, denk ik, van onze generatie... En we zijn niet echt dezelfde generatie, maar ik neem je even mee in mijn...
1: Je hebt maar een paar jaar, hè, Kobe. Dus
0: wij weten eigenlijk allemaal waar we waren. Ik was wat aan het gamen thuis. En toevallig stond de televisie op.
1: Kijk, ik zat ergens op een café met een student die een scriptie bij mij wou schrijven, want ik was net beginnen ook een beetje lesgeven daarnaast over Amerika. Dat was het eerste jaar.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik die telefoon, vertrek maar. En ik weet nog hoe spannend dat was, want ik had toen nog 2 kleine kinderen van 6 en 4. Ik moest die gaan halen in de opvang. Je moet dat aan die kinderen vertellen ook, want ik weet nog dat er een week later een klasgenootje van mijn zoon was, die zei van, ik ben bang voor mijn kippen, dat Osama Bin Laden die gaat bombarderen. Dus die angst zat er diep in. Ik reed naar Brussel om te vertrekken en Mark Eiskes was op de radio, oud-minister van Buitenlandse Zaken.
0: Die zei, nogal alarmistisch dit, hè?
2: Dit is een nieuwe vorm van oorlogvoering. We zouden kunnen zeggen dat de derde wereldoorlog is begonnen vandaag. Een oorlog van een nieuw type, hè? En opvallend is hoezeer natuurlijk open samenlevingen, zoals democratische samenlevingen, op het eerste gezicht volkomen onmachtig staan tegenover dit soort geweld.
0: Ja. Ja, dat was een eerste kennismaking echt met, alhoewel de World Trade Center is in 1993 ook al eens een bom in de kelder.
1: Ja, 6 doden.
0: Dit
1: toen
0: was in your face, 3000 doden. Ja.
1: Maar wat ik nu hoor van Eiskens, dat is eigenlijk bijna profetisch. Hè? Het was een aanval op die open samenleving.
0: Maar heeft hij gelijk? Is hij daar gelijk. De derde wereldoorlog begonnen?
1: Hij zegt het ook, een hele nieuwe vorm van oorlog. Wat defensiespecialisten vaak hybride oorlogen noemen. Oorlogen op infrastructuur, oorlogen terreur, op ons vertrouwen. Want wat doet terreur? Mensen bang maken. En wat hebben we gezien na 9-11? We konden plots niet meer met de schoenen aan op de luchthaven naar... Het was schoenen uit, want een van de kapers had een mes op zijn zool geplakt, was daar doorgeraakt. Vloeistoffen kwam later bij nieuwe aanslagen, geen vloeistoffen meer. Dus het werd the age of paranoia. We werden wantrouwig tegenover elkaar. We werden wantrouwig tegenover de islam. Iedereen met een lange baard was een gevaarlijke, potentiële terrorist. Dus die open samenleving, de tolerantie. Amerikanen zeiden tegen mij van, we're good people, wat hebben we misdaan? En in plaats van tot reflectie te komen en te denken en te zeggen, waarom zijn ze zo boos op ons? Misschien moeten we anders handelen in de wereld, want terreur, dat komt altijd ergens vandaan.
0: Mm-hmm.
1: Niet om het goed te keuren, maar om het te begrijpen van ergens. Het is geen puur nihilisme, soms heeft het een reden. En in plaats daarvan is Amerika een paar oorlogen begonnen.
0: Ja, daarover gaan we straks praten, maar eerst de dag zelf. 11 september werd dit al gezegd op de Amerikaanse televisie.
3: Sources are telling CNN that there are, quote, good indications that people with links to the Osama bin Laden organization are responsible for today's attacks.
4: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended.
0: Je hoorde ook George W. Bush op dat moment president. Er wordt de dag zelf al verwezen naar Al-Qaeda, naar Osama bin Laden. De duivel werd dat, die afbeelding, charismatische man met een lange baard. Dan was het toch wel helder dat het uit die hoek kwam. Hoe kwam dat? Kan je een korte geschiedenis schetsen? Waarom was Osama bin Laden zo anti-VS?
1: Wel, dit is een lange voorgeschiedenis. 3 jaar voor de aanslagen, in 1998, waren er al 2 zware aanslagen geweest. 1 in Nairobi, 1 in Dar es Salaam, op de ambassades van Amerika. Meer dan 250 doden gevallen. En dat was het werk van Al-Qaeda en van Osama bin Laden. Dat was imperialistische westerse honden, wij vallen jullie aan. Dat was eigenlijk nog een uitloper ook van... 1. De Eerste Golfoorlog. De Golfoorlog van 1991. Amerika had massaal, weet je nog wel, die 500.000 troepen gestuurd naar Saoedi-Arabië.
0: Mm-hmm.
1: Om uit te rukken tegen het Iraakse leger dat in Kuwait zat,
0: yes,
1: te verdrijven. Maar mensen zoals Osama bin Laden zagen dat als een inmenging in de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Wat komen die westerse troepen hier op onze bodem doen, die goddelozen enzovoort. Dus er was een radicalisering die al begonnen was 20 jaar ervoor in Afghanistan. En toen was er een oorlog tussen de Sovjet-Unie en Afghanistan, maar eigenlijk was dat een koude oorlog, Sovjet-Unie-Amerika. En Amerika steunde toen mensen zoals, zoals Osama Bin Laden, hè, omdat dat de Mujahideen waren, die zich tegen de Russische invasie keerden. Dus toen waren het bondgenoten. En ze hebben dus die gasten opgeleid, getraind, gefinancierd, waardoor ze zich konden ontwikkelen. En dan later werd er een nieuwe vijand. De Sovjets trokken weg in 1989 uit Afghanistan. En Amerika bemoeide zich verder in het Midden-Oosten. Dat liep niet goed. En ja, de alliantie veranderde. En de gefinancierde vriend werd een goed bewapende vijand.
0: Mm-hmm. En met dit gevolg dus, het regende reacties van over de hele wereld.
5: There is international reaction coming in. Russian President Vladimir Putin expressed his condolences to the American people over the terrorist attacks, calling them terrible tragedies. This from Prime Minister Tony Blair in London. This mass terrorism is the new evil of our world today, he said. It is perpetrated by fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life.
0: Ze geven niks om menselijk leven, heeft Tony Blair gezegd. En het is heel bijzonder om het vandaag uit te spreken, maar Poetin die zijn medeleven betuigt met het Amerikaanse volk, dat zou vandaag misschien, alhoewel ja, de bromance met Trump is er natuurlijk nog wel, maar toch, hoe de wereld ook wel verandert.
1: Ja, de wereld is veranderd. En als ik de woordenschat hoor, hoor je daar al de kiem van the war on terror. En nooit denken van waarom doet men dit tegenover ons? Wat doen wij wat zo'n heftige, hatelijke, moordzuchtige, bloeddorstige reactie uitlokt? Nee, nee, dit zijn de onmensen. Zij zijn monsters, zij zijn mensen die we moeten afmaken. En ja, zo kwam het dat er veel vrijheden zijn ingeperkt. Er kwam een wet die mensen kon afluisteren, de Patriot Act. Men sloot gevangenen, terreurverdachten op Guantanamo zonder vorm van proces. Ze zitten daar nog, Kobe. Ze zitten er nog een stuk of drie, vier, vijf.
0: Waarom dat niet afschaffen?
1: Wel, Guantanamo is iets dat al lang van Amerikanen is. Ze hebben dat dan gebruikt als soort terreurgevangenis. Ja, op Cuba. Obama zei van we gaan dat sluiten. En toen nam het congres, dat hem niet gunstig gezind was, een wet aan dat zij verboden om gevangenen verdacht van terreur over te brengen naar het Amerikaanse vasteland. Maar ze moesten berecht worden, dus waar moesten ze heen? Mm-hmm. Er werden zelfs lobby-inspanningen geleverd in westerse landen zoals België, om via de ambassades te vragen dat overheden van andere landen terreurverdachten waar ze geen bewijzen voor hadden, zouden worden opgenomen door die landen.
0: Niet dus.
1: Omdat ze, niet dus.
0: Nee.
1: Nee, die wilden dat ook niet. Ze wilden het probleem van Amerika niet oplossen, maar die bleven dus vastzitten op Guantanamo in soms onmenselijke omstandigheden.
0: Wat je zegt klopt, hè. De dag zelf, zei Bush nog.
6: I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon.
0: Het was niet de dag zelf, het was bij het bezoek aan Zero. Twee dagen later.
1: Ja, hij stond op het puin. Dat was iets wat zijn populariteit omhoog stuwde. Plots was hij de redder van de natie. En ja, minder dan een maand later, begin oktober, ik denk dat het een zondag was, herinner ik mij nog, was er een nieuwe toespraak om te zeggen, we zijn ten oorlog getrokken, we gaan achter Osama Bin Laden aan en de Taliban die hem een veilige haven hebben geschonken in Afghanistan. En toen begon de oorlog in Afghanistan die 20 jaar zou duren.
0: Ja, en waar ze dan plotsklaps vertrokken onder Biden en dat land is volledig terug overgenomen door Taliban op 2-3 dagen.
1: Ja.
0: $1 trillion zou er geïnvesteerd zijn, wordt gezegd, hè, op die 20 jaar.
1: Het werd gezegd, ja, we mogen niet aan natievorming doen, ze probeerden het toch. Het is de les die velen leerden in Afghanistan. Probeer dat land onder de voet te lopen. Probeer het te knechten, te beknellen. Probeer het in jouw beeldenis te hervormen. Het lukt niet. Het lukt niet. En er is een groot verschil tussen de stedelijke bevolking en de landelijke bevolking. Mm-hmm. En als je dan probeert daar democratie in te voeren, en dat was wat George Bush en zijn neoconservatieven wilden. Zij zeiden, we moeten preventief oorlogen voeren om democratie te gaan invoeren. Ze moeten worden zoals wij. Dat is natuurlijk van een arrogantie zonder weerga. En misschien goed bedoeld in de kern, maar in de praktijk loopt dat elke keer weer uit op een fiasco.
0: Wat je daar zegt is interessant. De neoconservatieven, de neocons, dat werd een term, hè, voor Rumsfeld, voor Dick Cheney.
1: Ja.
0: Die de president in zijn oor fluisterden van kom aan, aanvallen. Er wordt ook gezegd dat er linken zijn met de wapenindustrie. Is dat ondertussen bewezen? Is daar ook enorm veel geld verdiend?
1: Er is veel geld verdiend. Bijvoorbeeld de firma waar Dick Cheney voor gewerkt had voor hij vicepresident werd, Halliburton.
0: Ja.
1: Die deed aan kreeg allerhande contracten toegewezen in Irak om de olie te beheren, om de infrastructuur te beheren. Politieke vrienden deden bewakingsopdrachten, milities bewapenen enzovoort. Dus er is heel veel geld verdiend door privéspelers gelinkt aan de regering. Maar die neocons waren er eigenlijk filosofisch op uit. Zij zeiden, we moeten oorlogen voeren om de vrede te kunnen bewaren. Dus preventief oorlogen voeren. Dus voor zij ons aanvallen, zullen wij hen aanvallen en op de knieën dwingen.
0: Hoor ik nu Trump over Iran praten? Dat is toch ook een beetje zo'n oorlog van ze mogen geen massavernietigingswapen maken, dus we gaan het
1: ergens wel, terwijl Trump altijd gekant was tegen dat soort, tegen de neocons, ja. En de mensen die zich lieten leiden door de wapenindustrie.
0: Dat is een van de, want daar moeten we het over hebben, samenzweringstheorieën, dat het allemaal gestaged is, net om die Halliburtons van deze wereld die dure contracten te geven, om te zorgen dat er oorlog wordt gevoerd. Hebben we daar ondertussen enig bewijs van, of blijft dat podcastpraat?
1: Ik vind dat podcastpraat, maar je brengt mij op iets. De aanslagen hadden voorkomen kunnen worden. Dus ik denk dat de aanslagen zeer oprecht waren, dat ze zeer waarachtig waren, dat het niet gestaged is. Maar ze hadden voorkomen kunnen worden. Dus veel van wat er later is gebeurd in de wereld, de strijd tegen de terreur, de onwinbare oorlogen, het verwaarlozen van het bestrijden van andere criminaliteit, financiële criminaliteit, economische criminaliteit, het verlies van vertrouwen in de samenleving, waardoor meer drugs werden genomen, meer zelfmoorden werden gepleegd, dat misschien allemaal voorkomen kunnen worden. Had men de tips gevolgd die er waren. Er waren tips in augustus, zelfs op 16 augustus, 2001, dat is geen 3 weken, of ongeveer 3 weken voor de aanslag, werd een man opgepakt, Zacharias Moussaoui. Een Franse Marokkaan had bij Pan Am Flight Academy een vliegcursus gevolgd en de vlieginstructeurs vonden dat heel verdacht. Ze hebben gebeld naar de FBI. De FBI heeft hem gearresteerd, en in plaats van verder te gaan zijn kamer te detecteren, zijn laptop te onderzoeken, hebben ze dat niet gedaan. En daarop bleek later op die laptop al de linken te staan met Mohamed Atta, met andere kapers. Dus ze hadden die aanslag kunnen verijdelen. Een andere FBI-agent, Ken Williams, had een Phoenix-memorandum geschreven dat er allemaal verdachte vliegcursussen werden gevolgd, onder meer door Mohamed Atta. Mm-hmm. En de man die uit Cairo in Hamburg, dat was een architect, die gefrustreerd was over bevolking in Arabische steden en zijn woede op die toestanden uitwerkte op Amerika. En een van de piloten was in een van de torens, 33 jaar oud, slimme man. Had ook een vliegcursus gevolgd. Dat memorandum is bezorgd. Er is gewoon niets mee gedaan.
0: Ja, vooral duidelijk, een vliegcursus in Amerika zelf. Hè?
1: In Amerika zelf, bij de Pan Am Flight Academy. Dat is zoals iemand zou een terreuraanslag willen plegen hier in België en zegt, ik ga bij wat vroeger de Sabena Flight Academy heette, naar een cursus volgen om te vliegen. En je denkt, wat komt die gast hier doen? En het moest op een bepaald type Boeing 747 zijn, die dan later zou gebruikt worden.
0: En het is door die fouten ook dat Homeland Security, de term over de binnenlandse veiligheid, waardoor die Patriot Act ook gekomen is, afluisteren.
1: Ja, er is een superministerie opgericht, met tienduizenden mensen. En sindsdien zijn er tienduizenden Amerikanen bezig met het voortdurend afluisteren van anderen. Dus dat is wat ik bedoel met die state of paranoia, die dan later geleid heeft tot een soort woede, cultuur, een haat tegen de elite, waar we nu vandaag nog altijd mee worstelen. Dus mijn grote theorie, het is geen complottheorie, is na 9-11 hebben we de wereld gecreëerd die vandaag nog altijd ons teistert en bijzonder veel problemen oplevert.
0: Er is ook schoonheid uitgekomen. Er bestaat een prachtig klassiek muziekstuk, WTC 9-11, met fragmenten uit de nieuwsberichten daar rond.

0: ramp gebeurt of er is een aanslag en je herinnert dat, net zoals een oorlog, de Eerste Wereldoorlog, je herinnert die en je denkt, het is toch allemaal lang geleden en gelukkig hebben we nu een betere wereld. Hmm. Nu, dat is het hele punt, na 9-11 zijn we in een wereld van woede terechtgekomen. We zijn onze naïviteit verloren. Amerika, dat altijd open stond voor Jan en Alleman, is beginnen argwanender worden, strenger in zijn visumplicht. We moesten plots weer een visum aanvragen. ESTA, daarvoor was dat niet meer.
1: Trump heeft toch ook een inreisverbod voor moslims en zo ingesteld in 2016 of 2017?
0: Ja, zijn eerste termijn. Hij begon in de eerste week door al chaos op de luchthavens. Ja. Dat geldt voor een paar tientallen landen zelfs. En telkens als er een aanslag dan gebeurde in Europa, zei hij, voor we weten wat hier aan de hand is, we laten niemand meer binnen. Mm-hmm. Dus ze waren dat niet gewend, maar dit was een aanval in het hart van. Mm-hmm. En ze hadden de sympathie kunnen wekken van de hele wereld, want ik herinner mij nog die koppen, hè, Le Monde, nous sommes tous des Américains.
1: Absoluut.
0: We zijn allemaal Amerikanen en iedereen voelde zich verbonden, solidair. Ik zag in New York, toen ik daar ging, een paar dagen later, toen ik daar binnen geraakte, mensen, New Yorkers, meestal een beetje arrogant, kaarsjes branden, heel erg gedempt in de straten.
1: Het is ook, mag ik dat misschien zeggen, de age of lies is ook ontstaan daar. Alhoewel, er zal altijd wel gelogen zijn in de politiek, maar nu werd het wel heel flagrant. Je hoort minister van Buitenlandse Zaken onder Bush, Colin Powell, die voor de UN, voor de Verenigde Naties, voor de Veiligheidsraad botweg liegt.
2: Saddam Hussein en zijn regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction.
1: Dat komt allemaal in die nasleep, hè, om die oorlog toch maar te kunnen blijven voeren, niet alleen in Afghanistan, maar dan later ook in Irak.
0: Afghanistan, dat kun je nog begrijpen. Hey, Obama zou later, na Bush ook zeggen, dit is wat we kunnen noemen een rechtvaardige oorlog. We hebben daar reden om daar te zijn, om daar iets te doen. Irak, dat was iets verzonnen, dat was een oude rekening die moest vereffend worden. En Colin Powell moest dat spel meespelen en heeft dan later gezegd dat hij daar spijt van had.
1: Heeft ontslag genomen, hè?
0: Gedwongen werd daartoe, maar dat was, ik herinner mij die zitting op een woensdagavond die ik live volgde toen, en even later, het was dan midden maart 2003, trok men ten oorlog in Irak, en na een maand zei men ook mission accomplished, het heeft ook nog vele jaren geduurd, en IS is erop ontstaan.
1: Ik wou net vragen, dat is eigenlijk de oorzaak of de reden dat IS is opgestaan, die chaos in Irak?
0: Voilà, IS ontstaat op het puin van Saddam. Mm-hmm. IS pleegt aanslagen in Europa. Mm-hmm. IS is actief in Syrië. Bij gevolg komt er een enorme vluchtelingenstroom op gang vanuit Syrië naar ons. Gevolg, wij krijgen voornamelijk veel succes voor radicaal rechtse partijen. Het conservatisme neemt weer toe. Mensen zijn bang van de globalisering. Ze verstoten de globalisering. Het cosmopolitisme dat in opmars was, zeggen ze, liever niet. Liever in onze eigen grenzen, ons eigen land eerst. De angstcultuur nam toe, de woedecultuur nam toe. Vandaar, ik word hier weer bevestigd, dat 9-11 geleid heeft tot de wereld waarin we vandaag nog altijd leven en ermee worstelen.
1: Ja. Morgen is het zover. Wat doe je op zo'n dag? Ga je daar toch nog eens bij stilstaan? Of wordt dat ondertussen voor een journalist
0: tuurlijk,
1: als u een
0: dag tuurlijk, omdat het ook persoonlijk is. Ik heb die Leila Negron een beetje leren kennen. En op dat moment, dan later contact gehouden, dan 20 jaar later. En zat toen kinderen van 2 en 12 jaar waren, die 22, 32. Die emotie was zo groot nog. Samen met hen naar dat monument wrijven over zijn naam. Dan is dat meer dan een stenen museum, dan is dat een mens. Het is zoals Stalin altijd zei, het is een miljoen doden is niks, maar 1 dode is een tragedie. En dat is het juiste, dat zijn allemaal kleine tragedies. Als 20 jaar was, heb ik daar al die mensen zien komen die nog altijd verdriet hebben over van alles. Dus het is meer dan een zakelijke herdenking. Het is nog altijd een soort herdenking van de gebroken harten.
1: Björnsson, dank je wel om ons mee te nemen naar 25 jaar geleden. Morgen is het dus opnieuw 11 september. Straks komt er trouwens ook nog een nieuwe aflevering van De Verrekijkers online, dacht ik.
0: Dat klopt helemaal en het heeft onrechtstreeks ook te maken met een van de gevolgen van 9-11, het Midden-Oosten, dat toch een blijvend kruidvat is gebleven. En zeker ook de Gazastrook met alle leed dat we daar kennen. Het is nu 1 jaar geleden dat er een soort vredesakkoord was in Gaza. Daar gaan we het over hebben in de Verrekijkers.
1: Wie is onze gast?
0: Brigitte Hermans, groot Midden-Oosten-kenner.
1: Oké, die podcast vindt u straks op VRT Max of op uw favoriet podcastplatform. Wordt ook zaterdag uitgezonden.

0: op Radio 1. En vanavond laat is dat ook op VRT Canvas. Kan je ook kijken naar de verrekijkers. Dit was Weet ik veel over 9-11. Dank voor het luisteren en heel veel plezier nu met De Wereld van Sophie.
1: Deathcap for Cutie. I Built You a Tower Tour. Op 30 september in het Koninklijk Circus in Brussel. I'll follow you into the dark. Een van de grootste namen uit de indie rock. Met nieuwe songs en

0: met Radio 1. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën, waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Zie het!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Bijna 10 uur, bijna tijd. To boldly go where no man has gone before. To de wereld van Sophie. We gaan het hebben over Star Trek. Zometeen, na het nieuws.
0: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vanmorgen is op de E40 richting Brussel een kettingbotsing gebeurd ter hoogte van Erpenmeren. Net voorbij de oprit zijn verschillende auto's gebotst, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
17: Daar zijn 2 ongevallen kort na elkaar gebeurd. Het eerste was een aanrijding van 5 auto's. 2 rijstroken dicht en in de file die dan ontstond is er een tweede ongeval gebeurd. En daarbij zijn een vrachtwagen, een auto en een motorrijder betrokken. Dus trechter met veel problemen. Er lagen veel brokstukken op de weg. Er zijn ook enkele personen naar het ziekenhuis gebracht.
16: De weg is weer vrij intussen, maar er staat nog altijd een file. Vlaams parlementslid Stefanie Doze volgt Egbert Lachaert op als fractieleider van de partij Anders in het Vlaams parlement. Ze was eerder ook al voorzitter van de Senaat. Lachaert had deze week aan zijn partij laten weten dat hij ontslag wou nemen. Dat wilde hij eerst nog intern bespreken, maar omdat het nieuws al uitgelekt is, is de beslissing al sneller definitief geworden. Lachaert blijft wel Vlaams parlementslid. In de nacht van dinsdag op woensdag is op een gebouw geschoten in de Brusselse gemeente Laken. Er waren verschillende kogelinslagen op de deur en later vond de politie een wapen in de buurt. Van de dader of daders is geen spoor. Bij het schietincident vielen geen gewonden. De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat de olieprijzen pas na de tussentijdse verkiezingen in de VS zullen dalen. Die zijn begin november. Volgens Trump zal dan ook de oorlog met Iran stoppen. De prijs voor een vat Brent-olie piekte gisteren opnieuw boven $100. Dat is het hoogste niveau sinds juli. Door de hoge olieprijzen zijn ook de prijzen van brandstof gestegen in de VS en bij ons. Op de meeste plaatsen brede opklaringen en later vandaag opnieuw meer wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen dan bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Badkamerrenovatie.
12: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
3: Radio 1.
18: De wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.

0: Perfect, om zo de dag te beginnen. Cool and the Gang met Jungle Boogie.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We vieren een verjaardag deze week van een icoon. Want deze week is het 60 jaar geleden dat de eerste aflevering van Star Trek op televisie kwam. Plots maakte televisiekijkend Amerika kennis met de futuristische beige-blauw-rode pakjes van de bemanning van de Enterprise in Star Trek. Wauw. Maar bijna niemand keek. Toen die hele eerste reeks keken blijkbaar belachelijk weinig mensen naar de reeks. En toch kunnen we vandaag van een icoon van een instituut spreken. Een zeer goeiemorgen, Else Aert.
2: Goeiemorgen.
0: Blij als een kind ben je dat we het hierover gaan hebben vandaag. Want je bent fan?
2: Ja. Al forever.
0: Oké, Trekkie. Zou je jezelf een Trekkie durven noemen?
2: Ja, geen full blood, maar wel al, ja, toch al 40 jaar, dus dat is eigenlijk wel tricky, hè?
0: Ja, toch wel. Ik weet er niks van Star Trek. Ik moet heel eerlijk zijn, waarvoor excuses. Ik ken zelfs het verschil niet tussen Star Trek en Star Wars.
2: Daar komen we straks toe.
0: Okay. Wil jij graag mezelf en mensen zoals mezelf een kleine snelcursus Star Trek geven?
2: Met heel veel plezier. Start graag op een zondagnamiddag in de vroege jaren 90. Okay. Ik was 9 jaar en zoals elke zondag gingen wij op bezoek bij mijn grootouders. Moet denken, alle tantes, nonkels, neven, nichten, iedereen zat heel luid babbelend aan één lange tafel vol met pistolets en sandwiches. Aan de ene kop van de tafel stond de tv. Die stond altijd loeihard aan. En aan de tegenovergestelde kant zat mijn hardhorige grootmoeder, die probeerde om zondag Josdag te volgen.
0: Terwijl de familie op bezoek is, hè? Schitterend.
2: Ja. En daar zat ik dan tussen, hè, te wachten. En te wachten. En te wachten tot al die saaie ze uitverteld waren, want dan was het tijd voor mijn favoriete moment van de week. Dan was het tijd voor de laatst mogelijke grens, de ruimte. Tijd om vreemde nieuwe werelden te verkennen, om nieuw leven en nieuwe beschavingen te ontdekken, om moedig te gaan waar nog nooit iemand is geweest.
3: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
2: Ik kan dat niet horen zonder daar een beetje emotioneel van te worden.
0: Ah ja,
2: ik ben terug daar, ik zit daar terug. Nu, het verhaal achter Star Trek is eigenlijk heel simpel.
0: Ja.
2: We zitten in de 23e eeuw. En de mensheid heeft al haar problemen opgelost.
0: Dan pas.
2: Ja. Er is geen honger meer, er zijn geen oorlogen. De mensheid is vrij om nieuwsgierigheid, gelijkheid en vooruitgang na te streven. Het is een soort van tweede tijd van verlichting. En met hoop, moed, veerkracht en optimisme verkennen we alle uithoeken van het universum. De aarde maakt deel uit van de Verenigde Federatie van Planeten. Dat is een soort van Verenigde Naties op kosmische schaal. En die hebben een eigen vloot en die heet Starfleet. En van die vloot volgen we dus één schip. Dat is de USS Enterprise en zijn bemanning. En we volgen die op al hun ontdekkingen en avonturen. De reeks waarmee ik een Star Trek fan ben geworden, een Trekkie dus, dat was niet de originele reeks. De intro die je net hoorde, dat was van Star Trek The Next Generation. Want een verhalenimperium dat 60 jaar lang meegaat, dat heeft natuurlijk af en toe wel eens een opfrissing nodig.
0: Ja.
2: Maar laat ons anders toch even beginnen bij die iconische eerste reeks. Die van Captain Kirk en Mr. Spock. Dat is die met zijn spitse elfenoren, hè?
0: Ja, juist.
2: De man achter dat idee, dat is Gene Roddenberry. Dat is een Amerikaan die eerst gevechtspiloot was en daarna politieagent werd in Los Angeles. En hij bedacht een reeks die hij verkocht als een western, maar dan in de ruimte.
0: Ja. Dat was het idee.
2: Ja, dat was okay. Ook slim gevonden, want westerns die waren op dat moment het populairste genre op televisie.
0: En wie wilde geen paard op de maan zien galopperen?
2: Voilà. Ja. Jawel, eigenlijk Gene Roddenberry wilde dat niet, want die wilde eigenlijk helemaal iets anders vertellen. Hij wilde het hebben over racisme, over oorlog, over godsdienst. Eigenlijk over de vraag hoe wij met elkaar omgaan. Maar we spreken over 1966, toen mocht dat allemaal niet op de Amerikaanse televisie. Tenzij je het op een vreemde planeet zet en de tegenstander puntige oren geeft. Dan mocht het wel.
0: Ja.
2: Maar dus die Gene Roddenberry die bedenkt dus een ruimteschip, de USS Enterprise, met daarop een heel uiteenlopende bemanning. Je hebt Captain Kirk, dat is de man van het buikgevoel. Dat is iemand die eerst springt en dan nadenkt. Zijn rechterhand, dat is de eerste officier, Spock, die is half mens, half Vulcan. Dat is dus een half buitenaards wezen.
0: Een Vulcan?
2: Ja. En Vulcans die hebben heel lang in oorlog gelegen en die hebben dat opgelost door al hun emoties af te zweren. Ah. Dus die doen alles nu op pure logica. En de derde hoofdrol die is weggelegd voor de scheepsarts McCoy. Die is dan weer één brok emotie. En dat is zo'n beetje de rode draad door die afleveringen. Dat is eigenlijk in C altijd een discussie tussen die drie. Het hoofd, het hart en het geweten.
0: Mm.
2: Dan heb je ook nog in iets kleinere, op de achtergrond iets meer, heb je ingenieur Scotty, die de motoren aan de praat houdt, stuurman Sulu, communicatieofficier Uhura en de piepjonge Rus Chekhov.
0: Ja, die schrijft.
2: Ja. Maar dus die personages, ook die zo toch ietsje minder prominent in beeld kwamen, die waren wel belangrijker dan je zou denken. Je moet je voorstellen, op de brug van dat schip staat in 1966 een zwarte vrouw. Naast een Japanse Amerikaan, naast een Rus en dat midden in de Koude Oorlog. Nichelle Nichols, dat is de actrice die Uhura speelde, die wilde na één seizoen opstappen om theater te gaan doen. Tot ze op een fundraising Martin Luther King tegenkwam, die haar persoonlijk vroeg om te blijven. Omdat er voor het eerst een zwarte vrouw op de Amerikaanse televisie te zien was die niet de dienstmeid speelde. Dus ja, natuurlijk is ze dan gebleven.
0: Ja.
2: En Whoopi Goldberg die heeft altijd verteld dat ze door dat te zien op televisie, dat ze daardoor actrice is geworden.
0: We hebben Sister Act te danken.
2: Aan Star Trek.
0: Aan Star Trek.
2: En Mae Jemison, dat is de eerste zwarte vrouw in de ruimte, die heeft ook altijd gezegd dat ze door Uhura in Star Trek te zien gesterkt werd in haar interesse in de ruimte. Zowel Whoopi Goldberg als Mae Jemison hebben trouwens later nog meegespeeld in Star Trek. Hier hoor je Mae Jemison over die ervaring.
4: It was a very cool experience because in many ways it was coming full circle. As a little girl, I watched Star Trek. I knew that looking at Nichelle Nichols as Lieutenant Uhura, someone was connecting my idea of space, and now I got to come back around and help to verify that yes, this happens.
2: Yep. Nog een begrip dat belangrijk is om te kennen, want dat komt altijd terug. Dat is de eerste richtlijn, de Prime Directive. Dat is een heel belangrijke regel en die zegt dat Starfleet zich niet mag bemoeien met de ontwikkeling van een beschaving die nog niet zo ver staat als zij. Dus je mag die geen technologie geven, je mag daar niet ingrijpen, ook niet als je denkt dat het helpt.
0: Want ze komen andere beschavingen tegen.
2: Ja. Dat zijn echt ontdekkingsreizigers.
0: Dwalend dus door het universum.
2: Die vliegen sneller dan het licht door het universum. En die gaan overal kijken op plekken die ze nog niet kennen. Wat is er hier eigenlijk te doen en wat leeft er hier?
0: Okay.
2: Maar dus ja, vaak leidt dat wel tot een moreel dilemma. Hè. Mag je een volk redden als je hun geschiedenis daarmee overneemt? Dat is elke keer...
0: Dat is tegen de Prime Directive.
2: Dat is tegen de Prime Directive. Dat mag dus niet.
0: Okay.
2: Nu, je zei daar juist al, die eerste reeks, dat was commercieel een volledige flop. Als de nerds er zich toen niet hadden in vastgebeten en waren blijven kijken naar eindeloze herhaling en zich waren blijven verenigen in fanclubs, dan hadden wij hier bij ons waarschijnlijk zelfs nooit gehoord van Star Trek. Maar doordat die dus maar bleven kijken en conventies organiseren, zag Hollywood uiteindelijk in dat er wel degelijk een publiek was voor iets. Hè?
0: Een
2: voor
0: publiek iets. Dat tot vele dingen bereid was.
2: Tot zeer vele dingen. Hè.
0: Ja.
2: Eind jaren 70 komen dan de films. In 1987 komt er een nieuwe reeks met een nieuwe bemanning. Dat is Star Trek The Next Generation met Patrick Stewart als Captain Picard. Dat hoorden we daar straks, dat was mijn ingang tot Star Trek. En daarna is het eigenlijk nooit meer gestopt. We staan vandaag aan 13 televisiereeksen en 14 films.
0: Ja, zal ik eens een wistje datje vertellen over die Picard?
2: Vertel het eens.
0: Want dus, die is blijkbaar gebaseerd op, ik weet nog maar van gisteren hoor, op een echte wetenschapper, Picard. En ook gebaseerd op diezelfde wetenschapper is kapitein Zonnebloem. Het Kuifje.
2: Dus in C...
0: niet kapitein Zonnebloem, nee, professor Zonnebloem.
2: Dus in C vliegt professor Zonnebloem met de USS Enterprise
0: voilà.
2: Eigenlijk.
0: Ja.
2: Okay.
0: Sorry, klein tussendoortje.
2: Nee, dat is eigenlijk heel typisch, want Star Trek heeft zich helemaal ingenesteld in onze cultuur. Je komt dat eigenlijk overal tegen. Wie heeft er bijvoorbeeld nog nooit gehoord van Beam Me Up, Scotty? Mm-hmm. Grappig wel, die zin is op die specifieke manier in de originele serie nooit uitgesproken.
0: Wat gebeurt er eigenlijk bij Beam Me Up, Scotty? Waarover gaat dat?
2: Dat is dus... Ze komen bij een planeet die nog onbekend is. Hè. Ze moeten dan in dat ding gaan staan. Ze worden dan naar beneden gestraald. Ze kijken daar een beetje rond. En als ze daar klaar zijn, of het wordt een beetje link of gevaarlijk, dan drukken ze op zo'n dingetje dat ze op hun borst hebben. En dan vragen ze, Scotty, kan je ons terug opstralen naar boven, naar het schip? En dan gaan zij dus... Al hun moleculen gaan dan eigenlijk uit elkaar. Die worden straling. Hup, die gaan naar dat schip en die worden terug samengezet.
0: Die worden geteleporteerd. Ah, door dat, is dat zo dat Nike-logo, dat geven Nike-logo op hun pakje?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Maar bijvoorbeeld, wat we ook te danken hebben aan Star Trek, is deze uitspraak.
5: Live long and prosper.
2: Live long and prosper. Dat is Spock zijn Vulcan-groet. He, leef lang en welvarend. En daar hoort dus ook een handgebaar bij. Waarbij dat je met je vingers een soort V maakt tussen je middenvinger en je ringvinger.
0: Ja.
2: Als je niet goed weet hoe dat eruit ziet, dan moet je eens kijken tussen de emoticons op je gsm. Want bij zo al die handjes staat die er ook tussen.
0: Ah.
2: Star Trek zit overal.
0: Ik heb mij al zitten afvragen waarom dat handje in mijn gsm zit.
2: Okay. Dat is dus live long and prosper. Dat is een keer misschien iets leuk om naar mensen te sturen.
0: Ik zal het eens doen vandaag.
2: En tenslotte is er nog één heet hangijzer wat ik niet uit de weg wil gaan. Iedereen die nog nooit een aflevering zag van Star Trek stelt vroeg of laat dezelfde vraag. Degene die je daar straks ook al stelde, wat is eigenlijk het verschil tussen Star Trek en Star Wars?
0: Ja, inderdaad. Ja, want ik haalde gisteren tijdens de vergadering Chewbacca aan. Nee. En jij kreeg net geen grijs haar.
2: Dat is Star Wars. Maar dat is eigenlijk een beetje zoals vragen, wat is het verschil tussen een BMW en een Mercedes? Wat is het verschil tussen Beyoncé en Taylor Swift? Is daar eigenlijk wel een verschil tussen?
0: Ja.
2: Voor iemand wie het niet interesseert, kan je zeggen, ja, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Hè? Of dat ik nu mag meerijden in een BMW of in een Mercedes, ik zou het achteraf niet kunnen zeggen. Maar voor een autoliefhebber is het onbegrijpelijk dat je die twee door elkaar zou halen. Zo ook dus Star Trek versus Star Wars voor een science fiction liefhebber.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik zet met veel liefde even de grootste verschillen op een rijtje.
0: Oké, okay.
2: Dus,
0: ik noteer, hè.
2: Ja, Star Trek, dat gaat over werelden verkennen, over wetenschap bedrijven, over diplomatie. En slechts bij gelegenheid zie je dat die een weg terug naar buiten vechten. Als er een vijandig ras bijvoorbeeld hun pad kruist of zo, dan wordt er even gevochten, maar dat is eerder zeldzaam.
0: Mm-hmm.
2: Star Wars, dat gaat over de eeuwige strijd van goed tegen kwaad. Dat is een heldenepos waarbij je de held, Luke Skywalker, dat je die volgt vanaf dat hij een jongen is totdat hij het hele universum redt. Het zit ook een klein beetje in de naam. Star Wars, het is daar altijd oorlog.
0: Ah ja, vrede versus oorlog.
2: Ja.
0: Okay.
2: Star Trek ziet er altijd heel proper uit. Iedereen is meestal fris gewassen en geschoren. Er zijn ook heel weinig, tot zelfs helemaal geen aliens die helemaal behaard zijn. En als ze een vacht hebben, dan is die netjes gekamd. Ja, denk aan esthetiek, aan de eerste generatie iPod. Alles is wit en rond en heel simpel te bedienen.
0: Maar dat apprecieer ik ook bij aliens, als ze gekamd zijn.
2: Propere aliens.
0: Ja.
2: Star Wars is vuil. Alles is verroest en kraakt omdat het vol met zand zit. Mensen zijn bezweet, aliens zijn gigantische pratende slakken of teddyberen met lompen aan. Ja, en de bad guy die heeft ademhalingsproblemen. Je weet wel, dat is die van... Luke, I am your father. He, dat is Star Wars.
0: Ja, ja, goed.
2: Ik moet ook eerlijk zijn, je kan geen even grote fan zijn van Star Trek als van Star Wars tegelijkertijd.
0: Ah, je moet kiezen.
2: Ja, dat is een soort van nerd rite of passage. Je kijkt naar beide en je beslist in je hart tot welke stam dat jij behoort. Je mag de andere tof vinden, hè, maar één van de twee is toch altijd beter dan de andere.
0: Ja, ik durf te vermoeden tot welke stam jij jezelf rekent. Mm-hmm. Graag wat properder, ook liever gekamde aliens.
2: Ja, wetenschappers, hè. Wetenschappers die op onderzoek gaan, dat is toch de max, ja.
0: Dat is, oké. En vrede, hè. Vrede, ja, overal. Beschitterend. We gaan straks praten met een minstens even fanatieke trekkie. Enkele fanatieke trekkies. We gaan ook nog ingaan op het maatschappelijke belang van de reeks. Vincent, die heeft Klingon leren spreken. We onderzoeken het technologisch vernuft van de reeks. En Wart dook met Kamma de legendarische ruimtereeks van eigen bodem Wally en Space in. Els Aerts, dit wordt de mooiste uitzending van je dromen.
2: Oh, heerlijk.
0: Dank je wel alvast voor deze Start to Track.

0: Beastie Boys met Intergalactic. Niet toevallig gekozen natuurlijk. In de lyrics van Beastie Boys zeggen ze op een bepaald moment like a pinch on the neck of Mr. Spock. En dat verwijst dan naar een specifieke gevechtstechniek van de Vulcans in Star Trek. Want die nijpen gewoon in de zenuwen van iemands nekvel en overmeesteren zo een tegenstander bijna zonder geweld te gebruiken. Ik leer het ook hoor, samen met u. We hebben het over Star Trek vandaag, want deze week is het precies 60 jaar geleden dat de allereerste aflevering van Star Trek in première ging op de Amerikaanse televisie. Het is een reeks die ondertussen is uitgegroeid tot een van de invloedrijkste science fiction reeksen ooit. De invloed reikt tot in de lyrics van de Beastie Boys. Maar waarom? Dat willen we graag weten. Wat maakt Star Trek zo bijzonder? En dat kan ik vragen aan Dan Hessler-Forrest. Een zeer goeiemorgen.
1: Hi, goedemorgen Sophie.
0: Docent, onderzoeker aan het departement Media en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Waarom denkt u, praten we 60 jaar later nog altijd over Star Trek? Wat maakt die reeks zo iconisch?
1: Ja, ik denk in de eerste plaats dat het uitgesproken utopische science fiction is. Dus het is een verhaal over de toekomst, waarin we ons die toekomst voorstellen op een positieve manier. Waarin ja, de mensheid op de een of andere manier toch in staat is gebleken om de problemen die ons eigenlijk al de hele geschiedenis lang dwarsbomen, om daar overheen te komen en een nieuwe stap te zetten en in wezen een soort wereldvrede te creëren en vervolgens nog verder de ruimte in te reiken. Nou, dat is natuurlijk een heel positief idee over de toekomst en dat blijft mensen inspireren.
0: Ja, en heel wat science fiction is net het omgekeerde, schetst een soort grauw, somber beeld, is eerder dystopisch. Hoe verklaart u dat de maker hier koos voor zo'n progressief idee van de toekomst?
1: Nou, je kunt eigenlijk zeggen dat science fiction begon als genre, nam grote vormen aan het eind van de 19e eeuw, gelijk met de opkomst van industrieel kapitalisme. Dus het was een soort van manier van verhalen vertellen waarin de ideeën die dominant werden in de moderne westerse maatschappij, dat die een fictieve vorm kregen de toekomst in. Dus auteurs zoals Jules Verne en H.G. Wells, die schreven over hoe technologische ontwikkeling en de voortschrijdende inzichten van de wetenschap de mensheid steeds een stap verder zou brengen. En in beginsel was science fiction dus eigenlijk ook een heel positivistisch, heel optimistisch en eigenlijk utopisch genre. En dat bereikte een soort piek in de jaren 60. Dus in de jaren 60 waren er grote culturele en politieke transformaties, zeker in de Verenigde Staten, waar de serie natuurlijk vandaan komt. Waardoor niet alleen het idee dat de mensheid zich zou blijven groeien en ontwikkelen, maar dat ook dat het progressieve waarden daarin leidend zouden gaan worden. Dus dat ideeën over een volledige gelijke samenleving, een waarin het verschil tussen arm en rijk niet meer bestaat, waarin geld eigenlijk niet meer relevant is, waarin zwart en wit niet meer uitmaakt, waarin seksisme en homofobie tot het verleden behoren. Nou, dat waren ideeën, dat idee van de jaren 60 van dat gaat ons lukken, dat kunnen we nu. Dat is wat Star Trek in wezen vorm gaf. En dat is kort daarna, dus Star Trek liep in eerste instantie op televisie van 1966 tot 1969. Toen ging het van de buis af. En heel kort daarna sloeg dat om. Dat gevoel van optimisme van de jaren 60, dat sloeg om in depressie en recessie en oorlog. En vanaf dat moment zien we dus ook dat science fiction als genre veel meer dystopisch wordt. En wat dus bijzonder is aan Star Trek, want Star Trek is natuurlijk na die serie nog doorgegaan, eerst in films en daarna weer op televisie, dat die optimistische visie over de toekomst toch steeds behouden is gebleven, ondanks dat de rest van het genre eigenlijk steeds meer somber werd over de toekomst. Steeds meer cynisch en pessimistisch over wat ons te wachten staat.
0: Ja, is dat dan ook wat de fans daarin in die reeks zo aansprak? Dat het zo'n mooi warm beeld van de toekomst schetste?
1: Zeker, zeker. En je kan die fans, de trouwe fans van Star Trek, die zijn eigenlijk legendarisch binnen de popcultuur. De Star Trek fans, of zoals Trekkies of Trekkers, zoals ze zelf vroeger liever genoemd werden, die hebben een soort speciale status binnen de wereld van de geschiedenis van fancultuur, omdat die zo toegewijd waren aan hun, aan datgene waar ze zo van hielden, aan die serie. En die kun je eigenlijk in twee groepen verdelen. Je hebt aan de ene kant heb je de, nou ja, laten we zeggen de nerds, de wetenschappers, de mensen die in Star Trek een visie zagen op hoe technologie zich zou ontwikkelen. En daar horen dus ook mensen zoals Steve Jobs bij, die Star Trek keken als kind en die dachten, ik wil dat Apple net zo'n soort van technologie gaat maken als dat je in die science fiction serie zag, wat toen nog volledig fantasie was. Die wetenschappers, die werden geïnspireerd door dat beeld van met technologie kunnen we uiteindelijk alles. Maar je hebt een andere groep en die is eigenlijk veel wezenlijker geweest binnen de fancultuur. En dat is juist mensen die last hadden van de vormen van ongelijkheid die er bestonden. En dan heb ik met name over vrouwen, mensen met een handicap of mensen of LHBTQ'ers, die mensen die niet heteroseksueel waren, die zagen in Star Trek een toekomstbeeld waarin er wel ruimte was voor hen. En waarin iedereen gelijk behandeld werd en ze geen last hadden van racisme of homofobie. En dus die groep die heeft eigenlijk niet alleen altijd die serie heel erg in leven gehouden en gewaardeerd, maar die heeft ook heel actief bijgedragen aan de ontwikkeling van verhalen en mythologie binnen die serie. Dus bijvoorbeeld door het zelf schrijven van fanfictie, het maken van kunstwerken en het uitwisselen van ideeën over wie zij zelf zouden kunnen zijn in de toekomst, geïnspireerd door de visie van de serie.
0: Ah ja. Ja, want dus de eerste kus tussen een zwarte vrouw en een witte man is te zien in Star Trek. Tussen Uhuru en, wie is het? Kirk?
1: Captain Kirk. Ja. Captain Kirk. Ja, gespeeld door William Shatner. Het is een beetje een misleidend idee, want het staat inderdaad in de geschiedenisboeken als de eerste dramaserie op Amerikaanse tv waarin een interraciale kus was. Heel baanbrekend in de jaren 60 op televisie, toen het racisme in Amerika nog veel meer geïnstitutionaliseerd was dan nu. In de context van de aflevering worden zij gedwongen om dat te doen door gemene aliens die hun hersenen besturen. Dus het is een beetje, daar voel je al aan, van het is, ja, ze proberen wel grenzen te verleggen, maar ze zitten nog steeds binnen een heel beperkte ruimte daarvoor. En dat is ook een van de redenen waarom fans van de serie toentertijd al zagen van ja, er is maar, je kan op tv niet zo heel veel, je kan niet zo ver gaan in het verleggen van grenzen, want het is natuurlijk nog steeds een commercieel medium en de omroep die wil ook conservatieve kijkers niet te veel voor het hoofd stoten. Dus fans gingen er zelf mee aan de haal. Dus die gingen zelf verhalen schrijven, niet alleen maar over interraciale relaties, maar juist ook over de romantiek die zij ontwaarden tussen Kirk en Spock, dat een hele homoerotische relatie was. Terwijl dat eigenlijk niet, dat is niet letterlijk in de serie zo. Maar als je er goed naar kijkt, dan zie je wel degelijk die spanning de hele tijd tussen die twee mannen. Wat in die tijd helemaal niet in een dramaserie letterlijk belicht mocht worden, maar wat in wezen als subtekst voortdurend aanwezig was. Ja. En dat is wat fans dus herkenden en wat ze ook boven tafel brachten in de verhalen die ze er zelf over schreven.
0: En waar ze mee aan de haal gingen en wat ze dan weigerden vervolgens los te laten, waardoor de reeks kon blijven bestaan. Want het is dankzij de fans dat de reeks, dat we die vandaag nog kennen. Ja, is er eigenlijk dan nooit, want als het in de jaren 60, als je met dat soort progressieve ideeën op de buis komt, is er dan nooit kritiek op gekomen?
1: Er is eigenlijk steeds kritiek en discussie over geweest. Dat is heel typerend aan Star Trek, dat het steeds eigenlijk heeft geprobeerd te navigeren tussen wat is er acceptabel voor een Amerikaanse omroep op televisie en wat, hoe kunnen we die grens toch ietsje opzoeken van wat mensen, wat we aan progressieve ideeën eigenlijk kunnen uitdragen. Dus het is wat dat betreft heel typisch voor, bij science fiction denken we heel vaak van, nou, dat gaat alleen maar over aliens en laserpistolen en coole ruimteschepen. Maar dat is eigenlijk niet waarom mensen naar Star Trek kijken. Mensen kijken naar Star Trek vanwege de ideeën die erin zitten. En die ideeën die hebben dus ook steeds controverse aangeroepen. Er was bijvoorbeeld een aflevering in de jaren 90, toen Star Trek terug op de buis kwam met The Next Generation, de eerste, zeg maar, nieuwe serie na de oorspronkelijke serie. En daarin komen ze dan een soort aliens tegen in de ruimte die genderneutraal zijn. Dus die hebben geen mannelijk of vrouwelijk geslacht. Uh-huh. En Riker, en zeg maar de stoerste man van het ruimteschip, die wordt dus verliefd op iemand die non-binair is. En die wordt gespeeld door een vrouw, maar die vrouw is heel erg androgyn. En die vrouw die begrijpt, of die alien begrijpt het verschil tussen man en vrouw niet. En uiteindelijk eindigt de aflevering in een soort impasse. Dat ze zeggen, nou ja, we kunnen deze romance niet verder uitbouwen, want eigenlijk zijn wij daar nog niet klaar voor. Maar wat ze er eigenlijk mee zeggen is, misschien zijn we in de jaren 90 nog niet helemaal klaar voor het idee, onder een groter publiek, dat, nou ja, dat je niet per se mannelijk of vrouwelijk hoeft te zijn, of dat het misschien niet zoveel uitmaakt. Mm-hmm. En als je kijkt naar de nieuwe series van nu, want er worden nu nog steeds Star Trek series gemaakt, dan zie je dat ze alweer een aantal stappen verder daarin zijn. Dat je wel degelijk homoseksuele relaties ziet, dat je ook personages hebt die non-binair zijn, en dat er eigenlijk niet meer zo moeilijk wordt gedaan over die ouderwetse ideeën over gender, die voor veel mensen natuurlijk nog steeds heel erg, nou ja, die nog steeds heel erg onderdeel zijn van het maatschappelijk debat, maar waarin Star Trek eigenlijk altijd de meer progressieve, liberale zijde van dat debat heeft opgezocht.
0: Dat maakt, dat verklaart waarom bijvoorbeeld iemand als Elon Musk Star Trek te woke noemt. Dat is omdat die ideeën daarin verkondigd worden.
1: Dat klopt. Hij zei naar aanleiding van afbeeldingen van de meest recente Star Trek serie, zei hij, ja, maar ik zie alleen maar vrouwen aan boord staan. En die vrouwen die zijn te oud of te dik of hebben kort haar. Weet je, ze voldoen niet aan zijn ideale idee van wat vrouwelijkheid behelst. En hij zei toen publiekelijk op zijn platform X van, je zou eigenlijk William Shatner het roer opnieuw moeten, die zou je terug moeten halen. Die speelde in de eerste serie Spock. Dat is een echte man. En die weet wat je met Star Trek aan zou moeten. En het was wel grappig dat Shatner zelf reageerde op dat platform en zei, nou, ik vind het juist heel goed wat Star Trek nu doet. En dit hebben wij altijd al gedaan. Mm-hmm. Dus die kreeg wat dat betreft meteen lik op stuk van de oorspronkelijke kapitein van het schip. Die eigenlijk meteen corrigeerde met Star Trek is, als we het hebben over, tegenwoordig wordt dat woord woke inderdaad vaak gebruikt voor dingen die progressief zijn. Antiracisme, pro-LHBT, echt hyperliberaal en progressief. Dat zijn de waarden waar Star Trek altijd actief achter heeft gestaan. En ja, hoe we die in het publieke debat brengen via een tv-serie, dat zijn natuurlijk dingen die steeds afhankelijk zijn van waar we staan in dat debat. En nou ja, daarin zien we dus dat ook Elon Musk weer valt in het kamp van conservatieve mensen die op dat moment altijd weer kritiek hebben op Star Trek.
0: Ja, interessant. Er worden op dit moment, nu zijn er geen reeksen in de maak, geen nieuwe reeksen. Met de fans weet je nooit natuurlijk. Hoe schat u het in? Heeft de reeks nog een toekomst of gaat het hier stilletjes stilvallen?
1: Nou, je ziet dat de Star Trek geschiedenis, die hele 60 jaar, is steeds een golfbeweging geweest. Dus je hebt de serie gehad en toen hield die serie op, maar bleef het dus wel heel erg beklijven onder de kijkers. Die reruns op televisie, dus de herhalingen op televisie, bleven opzoeken en die hun fanclubs bleven vergroten. Totdat er dus inderdaad die interesse zo groot was dat er ineens een filmreeks kwam. En de populariteit van die filmreeks, die leidde dan weer tot een nieuwe tv-serie. Op een gegeven moment was dat begin jaren 2000, was de interesse weer wat bekoeld. En toen viel er weer een gat. En dan kreeg je eigenlijk weer hetzelfde, weer een paar films. En dan weer gevolgd in het Netflix-tijdperk met een groot, eigenlijk best wel een grote golf met verschillende series. En dat zijn er eigenlijk zoveel geweest. In het streaming-tijdperk is een tijdperk waarin heel veel van dat soort bedrijven, Paramount+, Disney+, nou, alle verschillende plus platforms, die proberen kijkers te lokken met een overdaad aan content. Maar dat kost allemaal geld en niet alles blijft evenveel hangen. En zo zie je dus ook dat Star Trek op die manier is ingezet. En dat nu een beetje het idee van, nou, misschien was het wel wat veel, we laten het even liggen, maar het gaat zeker niet weg. Het is daarvoor veel te waardevol en blijft gewoon een hele grote aanhang behouden.
0: Ja, merk ik ook aan de luisteraars die zeer enthousiast reageren. Dolgelukkig dat we diep in Star Trek duiken vandaag. Ja. Heel erg bedankt om die reeks, het belang ervan, nog eens te duiden voor ons media- en cultuurwetenschapper Dan Hessler-Forrest.
1: Heel graag.
2: Radio 1.

0: day.
1: Jordan Rakai met Promise. De E313 naar Antwerpen. Bijna een half uur file tussen Beringen en te Senderlo. Daar zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland, kwartier extra tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Files naar Brussel op de E19, 10 minuten vanaf het parkeerterrein in Peuty. En op de buitenring rond Brussel, 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: De wereld van Sophie.
1: We zitten hier gezellig samen op de Enterprise, of de USS Enterprise, het ruimteschip van Star Trek. Want de reeks is 60 jaar oud geworden en dus duiken we in het belang en de bijzonderheden van die reeks vandaag. Zoals Dan Hassler-Forrest net vertelde, zijn het de fans die de reeks gemaakt hebben tot wat ze is. Ze hebben de reeks in leven gehouden, groot gemaakt, tot icoon verheven. En ze zijn de drijvende kracht achter alle fanconventions en alle afgeleiden van fanfiction die er te vinden zijn op het internet. Trekkies, zo worden ze genoemd. En jawel, Trekkies vind je ook in België. De Belgian Voyage Club. Dat is de Belgische Star Trek fanclub die al 30 jaar bestaat. Is een van de fanclubs. Chris Leijsen is voorzitter. Patrick Verspreet is penningmeester. En zijn zoon Kim erfde natuurlijk de liefde voor de reeks. Anne Roodveld ging op bezoek.
4: Space, a final frontier.
5: Ik heb de originele serie nog gekeken toen die op de tv was hier in België. Mijn moeder keek daar ook naar. En een van mijn vroegste herinneringen daarover is eigenlijk dat ik mijn moeder hielp met de afwas om daarna samen naar Star Trek te kijken. Ik denk wel dat mijn moeder zo'n beetje een boontje had voor Kirk.
4: These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
6: Het is eigenlijk van kleins af aan. Mijn papa keek het op tv. Na een tijd ook de dvd-boxen die dat hij aangekocht had. En natuurlijk aan de hand daarvan begint de interesse te groeien. Ook vooral een heel deel van mijn leven heb ik daardoor mijn Engels kunnen leren. En bij mij is het eigenlijk blijven hangen.
7: Als heel jonge tiener, begin jaren 90, was het ook Next Generation. Ik ben altijd als kind ook gefascineerd geweest door science fiction en tv-reeksen. En ja, Star Trek sprong er zo echt wel wat uit van wauw, de mens kan goed worden en kan een leuke samenleving hebben waar iedereen gelijk is. En dat was voor mij echt, ja, dat gaf hoop voor de toekomst. En dus ik vond dat direct geweldig.
8: It's a song, you green-blooded Vulcan. You sing it. The words aren't important. What's important is that you have a good time singing it.
5: Oorspronkelijk was het productieeis niet dat Spock erin kwam. Omdat ze vonden dat het een eigen op de duivel trok. Maar Roddenberry heeft toen effectief gezegd van nee, hij moet er blijven inkomen. En het is effectief een van de meest populaire karakters geworden. En Leonard Nimoy, dus de acteur, was in het begin er een beetje afkerig af. Maar over de loop van de tijden heeft hij een hart gekregen voor het karakter. En heeft hij gezegd van, ik heb gedeelte van het karakter overgenomen in mijn echte leven, zegt hij.
9: Now you belong to all of us. And we to you. There's no need to hide your inner face any longer. We understand.
10: I love you. I can love you.
6: We hebben elk ook allemaal ons uniform. Ik heb eigenlijk het uniform die Picard gedragen heeft in de film van First Contact.
5: Ik heb de kapiteinsstoel van de originele serie heb ik een replica van gebouwd. Dit is dus een foto van een evenement die we gedaan hebben in samenwerking met Paramount. Waar dat wij dus met de captain's chair, die ik een replica van de originele serie, die we daar tentoongesteld hebben voor de bezoekers van het evenement, zodat ze kunnen inzitten en een foto meenemen. En waar wij dus als leden in uniform bij staan.
11: We have received a new text file. Our minds are one. Press the power button on our phone. Swipe to unlock the phone. 9, Alpha, Alpha. Proceed to the home screen. Tap messaging. Omega, Omega.
7: Ik heb niet echt een favoriete aflevering. Maar ik heb wel een favoriete film. En dat is The Voyage Home. Er zit heel veel humor in. En het gaat ook over iets dat mij nauw aan het hart ligt. Dat is de dierenbescherming. Want ze gaan eigenlijk de whales die in de toekomst zijn uitgemoord door de mensheid, gaan ze eigenlijk terugbrengen om de planeet te redden.
6: Bij mij is het meer eigenlijk een uit de latere series, uit Star Trek Enterprise. En er is In the Mirror Darkly. Dus daar wordt eigenlijk het verhaal verteld van wat er gebeurd is als in de plaats van de Federation, dat eigenlijk aarde veranderd is in de Terran Empire. Dus wat dat eigenlijk meer een duistere versie eigenlijk is van de Enterprise crew die we op die moment kennen. Ook vooral omdat de peetvader van de club daar ook in meespeelt, Van Armstrong.
7: Ja, Van Armstrong is de peetvader van onze club. We hebben dat ooit tijdens een conventie gevraagd en die was toen heel enthousiast. En we hebben die ook heel lang ook een magazine gehad van de club. En we hebben die altijd naar hem gestuurd. Ook al was dat in het Nederlands, hij vond dat gewoon heel leuk om te hebben. En regelmatig hebben we er nog contact mee.
5: Hij is trouwens hier in België ook al geweest. Op FAX-conventie, denk ik. Dat was, ja. En toen hebben wij ook heel leuke interactie gehad. Hij heeft dan ook in de captain's chair komen zitten en dergelijke. Er zijn trouwens nog acteurs ingezeten van de serie. Brent Spiner, die Data speelt in Next Generation, heeft er ingezeten. Robert Picardo, die de Doctor speelt in Voyager, heeft er ingezeten. En nog een aantal acteurs. Zelfs acteurs van andere series.
9: Take over for me. All clear, on my way to sickbay.
5: Star Trek op zich is wel vrouwvriendelijk. Vrouwen zijn altijd in belangrijke posten op de serie geweest. Er zijn vrouwelijke kapiteins. Er zijn, Uhura bijvoorbeeld was heel uitzonderlijk in de jaren 60 dat een vrouw en dan nog een zwarte vrouw een belangrijke functie had. Hè. Ze zat op de brug van een schip. Hè. Dat was heel belangrijk en zo is door de series heen steeds vrouwen een belangrijke functie gehad.
0: Uhura, whose name means freedom. She walks in beauty like the night. That's not Spock. Are you surprised to find that I've read Byron, doctor?
5: Vooral de sterkte was van de originele serie. Toen werden er sociale problemen naar voren gebracht die je gewoon niet kon bespreken, maar die door een alien jasje te steken, konden die wel naar voren gebracht worden. En dat is iets wat Star Trek altijd sterk in geweest is. Dus gelijkheid van mensen. Dus niemand oordelen op zijn geslacht, op zijn ras, op zijn geaardheid, bijvoorbeeld.
12: Scotty, beam me up.
13: Beam me up.
14: Beam me up, Mr. Spock. Beam me up.
15: Lock on transporters, beam us up.
16: Beam us up, quickly.
17: Beam us up home.
18: Beam us up.
19: Prepare to beam us up, Mr. Scott. Beam us up, Mr. Scott.
20: Prepare to beam us up.
7: Mensen worden nog altijd geupbeamd. Beam me up, Scotty. Het grappige is, dat is eigenlijk nooit in de reeks gezegd geweest. Maar iedereen zegt het wel zo. Maar het wordt nog altijd gebruikt. Het is een technologie die eeuwig in Star Trek blijft voorkomen.
21: Scott, prepare to beam us up.
22: Have Scotty beam us up.
23: Beam us up.
24: Beam us up.
25: Scotty, beam us up fast.
26: Stand by to beam us up.
27: Scotty, beam me up.
5: En eigenlijk het upbeamen is een manier geweest om de kost van een shuttle te laten landen op een planeet uit te sparen. Omdat ze natuurlijk met een beperkt budget zaten, moesten ze iets hebben waar ze dus van het schip naar de planeet konden gaan. Maar elke keer die series filmen met die shuttles die het schip uitvliegen, die planeet landen, dat was heel kostelijk. En daarmee hebben ze dus het transporten uitgevonden, waardoor de mensen gewoon gefilmd werden, dan werd er weggenomen. Ze hebben de glinsteringen die naar beneden lieten vallen, dat werd gefilmd, daar werd daar over gemonteerd en zo werd het beamen gedaan.
28: Beam us up now!
29: Stand by to beam us up.
30: No need to beam me up, sir. The situation is under control.
7: Het is eigenlijk weinig veranderd, buiten natuurlijk dat de CGI beter is geworden. Is in The Next Generation, in alle series, is het beamen blijven bestaan en het ziet er nu iets cooler uit in de laatste reeksen dan in de original series. Maar het blijft bestaan.
31: Live long and prosper.
7: Het allerbekendste is de Vulcan greeting. De live long and prosper. Dat je eigenlijk twee vingers en nog een duim apart hebt. Ik denk dat elke Trekkie dat wel ongeveer kan doen. Maar niet elke acteur

0: gestudeerd, maar ik ben spijtig genoeg wat vergeten door het niet te gebruiken. Maar het enige dat ik nu nog ken is kapla, wat eigenlijk hallo wil zeggen.
1: Op Duolingo is er wel een cursus Klingon beschikbaar. Gag bijvoorbeeld is een voedsel voor de Klingons. Het zijn levende wormen die ze eigenlijk zo consumeren.
0: Ik ben er niet elke dag mee bezig, maar inderdaad wel onbewust. Ook in de manier van leven denk ik dat Star Trek altijd wel een beetje naar voren komt. Mensen aanvaarden zoals ze zijn en dat leeft wel in mij als persoon.
2: Automatisch, als je ermee opgroeit, dan neemt je wel eigenlijk die waarden mee die dat er in je graveert eigenlijk zitten in Star Trek. Veel meer subtieler ook. En ik merk dat bij mij ook in het dagelijkse leven wel. Vooral door de manier hoe eigenlijk op Star Trek met iedereen wordt omgegaan.
3: Chris, Patrick en Kim hoorde je van de Belgian Voyage Club.

0: Gekozen, T'Pau is natuurlijk de hoge priesteres van de Vulcans uit Star Trek. En daar hebben we het over vandaag, Star Trek. Straks na het nieuws duiken we in het technologisch vernuft van de reeks.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: What the?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
7: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
8: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
7: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Ramen, deuren, veranda's. Leeners
11: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
12: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
13: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
14: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
15: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl.
14: Ja?
15: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
14: Oh.
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
14: oh,
15: op conference peren en op nog zoveel meer.
14: Oh, Lidl, ben een held.
15: Lidl, dat kan tellen.
16: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
17: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. In Luik zijn duizenden leerkrachten en leerlingen samengekomen voor een nieuwe betoging. Ze protesteren al sinds vorig schooljaar tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In de hoogste jaren van het secundair moeten ze 2 uur meer lesgeven dan vroeger, zonder dat ze daar meer loon voor krijgen. Een deel van de leerkrachten verliest daardoor uren en moet op 2 scholen werken om aan een voltijdsrooster te raken, zegt de Franstalige Onderwijsvakbond. Volgens de bonden zouden door de besparing 2000 voltijdse banen verdwijnen. Er zijn meer en meer Belgen die slapen met een toestel tegen slaapapneu. Vorig jaar kregen 207.000 mensen daar een terugbetaling voor. 10% meer dan een jaar eerder. Bij mensen met slaapapneu stopt of vermindert de ademhaling verschillende keren per uur. Daardoor kunnen ze moe zijn, luid snurken of hoofdpijn krijgen. Een apparaat met een masker over hun neus of mond helpt dan. Professor Johan Verbraken van het slaapcentrum in het UZ Antwerpen verklaart de stijgende cijfers.
20: De slaapapneu wordt in de eerste plaats bepaald door overgewicht en of obesitas. En dat is nu een probleem waar een heel groot deel van de bevolking aan leidt. En dat fenomeen dat neemt nog toe, waardoor ook natuurlijk slaapapneu steeds vaker voorkomt.
0: De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 5 cent. Tanken kost dan voor het eerst sinds april weer net iets meer dan 2,40 euro per liter. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten fors de hoogte ingegaan. En ook in de VS zelf stijgen de olieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie piekte gisteren opnieuw boven $100, het hoogste niveau sinds juli. President Trump heeft gezegd dat de oorlog met Iran voorbij zal zijn na de tussentijdse verkiezingen in de VS begin november en dat de olieprijzen pas dan zullen dalen.
4: Right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. They're going to be tumbling down and we'll get them down. I think for gasoline, we'll get them below $2 a gallon.
0: Op de meeste plaatsen brede opklaringen, maar straks opnieuw meer wolken. Het blijft wel droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
22: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.
23: Radio 1.
24: De wereld van Sophie.
23: Met Sophie Lemaire.
25: Zeer goedemorgen en welkom in de wereld van Sophie. Het is zeer goed dat u luistert, want ofwel bent u fan en dan is het gewoon heerlijk nostalgisch zwijmelen bij de verhalen. Ofwel weet u van niks en dan is het eigenlijk zeer interessant om alles te leren over Star Trek. Daar hebben we het over. Mocht je wat gemist hebben van het vorige uur, dat valt nog her te beluisteren. Maar pik vooral nu in, want we duiken dadelijk in de technologie van de reeks. Straks leren we Klingon. Maar eerst Wendy en Lisa, welkom

0: Wendy en Lisa met Are You My Baby. Goedemorgen. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Over Star Trek hebben we het vandaag. Want de legendarische science fiction serie is deze week 60 jaar oud geworden. Star Trek dankt zijn iconische status aan de trouwe fans die vooral massaal vielen voor dat utopische wereldbeeld dat erin geschetst wordt. Want in de Enterprise bestaan racisme, seksisme, homofobie en sociale ongelijkheid niet. Maar, en dat is natuurlijk eigen aan science fiction, ook op vlak van technologie was de serie zijn tijd ver vooruit. Sommigen durven de reeks zelfs een visionaire reeks noemen, omdat veel van de technologie uit de serie vandaag ook echt gebruikt wordt, bestaat. Een zeer goedemorgen, Maarten Wijn.
2: Goedemorgen.
0: Gewoon hoogleraar en vice-rector onderzoek en impact aan de Universiteit Antwerpen. Klopt het dat Star Trek visionair was? Hebben ze de technologie van vandaag voorspeld?
2: Ja, uiteraard is Star Trek uitermate een optimistische toekomstvisie waarin wetenschap centraal staat in hoe dat ze eigenlijk naar de wereld kijken. En in de meeste gevallen, kort door de bocht om eigenlijk al de conclusie in het begin te geven, gaan ze eigenlijk starten van bepaalde zaken die al wel min of meer bestonden, maar gaan ze vooral kijken naar hoe kunnen we dat militariseren, hoe kunnen we dat gebruiksvriendelijker maken. En hebben ze een zeer optimistische toekomstvisie over hoe dat het kan vooruitgaan. Dus meestal starten ze dan wel iets dat er bestond, maar ze zijn dan wel heel ver gaan doordenken van hoe kan het er verder uitzien.
0: Ah ja.
2: En je merkt ook wel dat er verschillende onderzoekers zich daarna zijn gaan baseren op bepaalde zaken die al in Star Trek zichtbaar waren. Al dan niet wordt het soms foutief daaraan toegewezen, maar je ziet wel dat het mensen heeft geïnspireerd. Hè. Ik heb zo ook met professor Yara Bajos gepraat, die zei van ja, ik kijk vooral of ik lees vooral science fiction om mij te laten inspireren naar nieuwe onderzoeksvragen om nieuwe technologie te ontwikkelen.
0: Amai! Maar dat is cool, dat die wisselwerking tussen de totaal fictieve wereld en de echte wereld wel degelijk bestaat dan.
2: Ja, als je bijvoorbeeld, zo een van die voorbeelden is zo de communicator, hè, dat is een manier om te gaan communiceren. Dat was al door Bell Labs wel eens besproken. Er was al een soort cellulair netwerkconcept dat al beschreven was. Er waren al communicatiemiddelen natuurlijk, maar nog niet dat ze volledig draagbaar was. En later, ze zeggen dan wel bijvoorbeeld dat Martin Cooper, die de eerste mobiele telefoon dan heeft gehad, dat die dan zich op Star Trek zou gebaseerd hebben. Maar eigenlijk zou die zich eerder op Dick Tracy, ik weet niet of die nog herinnert, van de jaren 30 tot 70, ja, die zo'n een soort van telefoonhorloge had, zou die zich eerder daarop gebaseerd hebben. Maar je ziet wel dat daar al over nagedacht werd van ja, als dit kleiner kan, als dit mobiel kan, wat kan het dan geven? En waar het dan wel anders is dan wat het nu in realiteit is, onze smartphone nu heeft eigenlijk geen knoppen meer. Dus daar, het is niet altijd helemaal hoe we het nu ontwikkelen, maar het baseert zich al op bepaalde technologie die er was.
0: Ja, dat daar nog veel mogelijkheden lagen tot verbetering, dat hadden ze dan wel in de gaten. Wat zijn nog zo voorbeelden van technologieën die we vandaag wel echt kennen?
2: Ja, je hebt zo een tricorder, hè, dat is iets dat een toestel, een draadloos toestel, dat meten, registreren en analyseren eigenlijk gaat combineren. Je hebt daar ook een medische versie van, waar we nu inderdaad gewoon meer en meer proberen om grote machines draagbaar te gaan maken. En met handheld toestellen zaken te kunnen gaan combineren, te gaan meten. Je hebt ook zo een sprekende computer. Het is in Star Trek vanzelfsprekend dat je gewoon tegen een computer spreekt. Hè. Dan moet je inbeelden dat die serie inderdaad eind jaren 60 is. Er was in 61 had IBM al de shoebox uitgevonden. Dat was een soort van toestel dat eigenlijk een aantal cijfers al kon herkennen als je er tegen praatte. Dus er was al wel iets van stemherkenning op die moment, maar uiteraard nog niet zoals het nu is. En als we dat nu kijken, ja, mijn dochter die praat alleen nog maar tegen haar telefoon in plaats van er tegen te typen. Dus daar zijn ze toch wel veel stappen vooruit gegaan naar wat er potentieel mogelijk zou zijn. En ja, we praten nu meer met computers dan hebben we er gaan tegen typen of andere manieren gaan mee communiceren.
0: Ja, ja. En zitten er dan nog technologieën in de reeks verstopt die we nog zouden kunnen uitwerken tot iets wat werkelijk bestaat op een dag?
2: Ja, ik denk dat wat wel tot de verbeelding spreekt, uiteraard, is die holodeck, hè, waar je eigenlijk gewoon binnenstapt in een fictieve, gevisualiseerde wereld, waar af en toe wel eens iets fout in gaat. We maken enorme stappen over hoe dat we gaan visualiseren. Hè. We hebben uiteraard al VR-brills, we zijn met hologrammen bezig. Momenteel hebben we nog altijd wel een soort van handschoenen nodig, bijvoorbeeld om bepaalde om ook iets te voelen, bijvoorbeeld. Dus de holodeck van Star Trek gaat er veel verder. Maar er is enorm veel onderzoek momenteel om te gaan kijken hoe kan je in een virtuele wereld wel een bijna fysieke ervaring hebben. En wie weet, binnen de 10, 20, 30 jaar hebben we wel zoiets.
0: Ik heb niet gezien, maar dus de holodeck is een soort... Ze kunnen een wereld oproepen in hun ruimteschip.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Schitterend.
2: En een ander ding is uiteraard de warp drive. Je moet, als je zo'n serie zoals Star Trek gaat opbouwen, kan je het niet maken om op een heel trage manier door het volledige universum te vliegen. Dus je moet een truc vinden om zeer snel daardoor te gaan bewegen. En ze zijn eigenlijk verder gegaan op wat de algemeenheidstheorie van Einstein eigenlijk al aangeeft, namelijk dat massa en energie kunnen de ruimtetijd krommen. Dus je kan niet sneller gaan dan het licht, maar je kan wel de omgeving veranderen. En daar hebben zij dus eigenlijk zijn op verder gegaan, wat in praktijk momenteel nog niet mogelijk is. En veel jaren later, in 1994, heeft er dan een Mexicaanse natuurkundige, Albuquerque, die heeft dan eigenlijk een wiskundige oplossing gevonden om eigenlijk aan te geven dat wiskundig gezien, waar ze daar doen, dat wiskundig gezien mogelijk is. In praktijk nog niet voorlopig. Maar ook daar is dus echt een onderzoeker eigenlijk gaan kijken van wat er in Star Trek bestaat, kan dat theoretisch ook. En die heeft daar ook een aantal publicaties aan geschreven.
0: Fenomenaal dat er dan werkelijk ernstige thesissen en zo over geschreven worden.
2: Ja, zeker en vast. Zeker en vast, ja.
0: Els had het in het vorige uur ook over teleportatie, dat mogelijk blijkt te zijn in de reeks. Is dat iets wat we op een dag nog gaan mogen meemaken?
2: Moeilijk. Dus er zijn al wel bewijzen van kwantumteleportatie, waar ze eigenlijk een status van een atoom min of meer kunnen gaan repliceren, of dat gaan ze op andere manieren gaan oplossen. Maar eigenlijk, als je echt een menselijke transporter wilt gaan hebben, dan moet je ongeveer 10 tot 28 atomen gaan meten en dan gaan reconstrueren op een andere plaats. En dat is eigenlijk niet mogelijk, want je kan niet de exacte status van dat atoom zomaar meten en dan reproduceren. Dus dat is redelijk onrealistisch dat we dat ooit gaan hebben. En dat vind ik wel spijtig, want als er nu net één technologie was in die reeks die ik heel graag zelf zou kunnen hebben, dan is het wel die transporter. Dat zou heel veel tijden winnen. Maar dat vrees ik dat een moeilijke wordt. Maar ja, zeg nooit. Ik denk, als we nu 50 jaar terug zouden gaan, dan hadden we ook bepaalde technologieën nu, die we 50 jaar geleden onmogelijk achten natuurlijk.
0: Mm-hmm. Zou die Gene Roddenberry, de man die de reeks bedacht heeft, zou die ook effectief met wetenschappers overlegd hebben over wat de technologieën van de toekomst zouden kunnen zijn, dat daar toch zoveel correct in lijkt te zitten?
2: Ja, dus er zijn zeker bewijzen dat hij inderdaad Mimen van Rand, een instelling in Amerika die vooral rond policy en een stukje onderzoek bezig is, dat er communicatie was om samen na te denken eigenlijk toen hij begon met het uitwerken van het hele Star Trek-universum. Dus er is zeker met wetenschappers gepraat. Er is ook eigenlijk altijd al wel een soort informele band geweest tussen Star Trek en NASA bijvoorbeeld. Er is vanuit de Star Trek-fans is er ook heel veel een pleidooi gehouden om eigenlijk de eerste Space Shuttle Enterprise te noemen. Wat ook was, dat is niet de eerste die gebouwd is, dat is niet degene die de eerste die in de ruimte ook is geweest. Maar dus er is altijd wel een band geweest tussen wetenschap en Star Trek, omdat het gewoon, zoals je in het begin ook al zei, het inspireert elkaar enorm hard. Ik denk ook nu, als er morgen iemand met een optimistische toekomstserie wil starten, zal ik altijd te springen om daar mee over na te denken. Dus dat is iets dat wetenschappers ook gewoon helpt om op lange termijn vooruit te denken en zichzelf en de huidige wetenschap in vraag te stellen. En tegelijkertijd merk je ook wel dat de science fiction die ergens plausibel is, dat daar ook wel heel veel meer aandacht naartoe gaat.
0: Ja, betekent dat dan de beste techneuten of de beste wetenschappers, dat die tegelijkertijd ook goede dromers zijn, licht creatieve fantasten ergens?
2: Ik denk dat je dat sowieso een stukje moet doen. Ik denk dat je moet uit het huidige kader kunnen stappen om vooruit te denken en te weten waar we op lange termijn naartoe kunnen gaan. Als je dat niet kan, dan ga je misschien bepaalde paden niet bewandelen. Dus ik snap wel dat er echt mensen als onderzoeksmethode echt science fiction gebruiken om dan te gaan kijken, hoe dit is misschien niet mogelijk binnen 100 of 200 jaar, maar we staan nu op vandaag. Wat moet er gebeuren om dat mogelijk te maken? En zo krijg je wel innovatie die veel breder gaat dan het huidige denkkader dat we hebben.
0: Ja, fantastisch, hè? Als de techniekers of de technologen van deze wereld op een dag vastzitten, kunnen ze misschien ook eens te raden gaan bij wat schrijvers, wat bedenkers, om hun volgende idee af te werken. Heel erg interessant en heel erg bedankt voor uw tijd en moeite, hoogleraar Maarten Wijn.
2: Met heel veel plezier.
1: Radio 1.

0: Angus en Julia Stone met Celestial Bodies.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We hebben het over Star Trek, een van de bekendste fictiereeksen ooit, een van de meest geparodieerde reeksen ook, omdat het zo'n instituut was, natuurlijk. Ook wij hebben onze parodie op de reeks gekend. Wally in Space, herinnert u het zich nog? Was eigenlijk maar een klein onderdeeltje van het programma Lava van en met Kamma en Herzelen. En met Eddie Wally natuurlijk. Hij speelde daarin de kapitein van het ruimteschip Chérie. Herzelen was dokter Stok of meneer Stok. En Wendy van Wanten speelde Emanuela. Er waren maar 12 afleveringen, maar het was zo cult dat het nog altijd in het collectieve geheugen zit. Ward Bogaert ging eens terugblikken met Kamma Gurka.
2: Ik wil een programma maken wat de mensen voor mij kijken, maar ik wil ook een groter publiek bereiken. En dan dacht ik in eerste instantie aan Eddie Wally.
3: Ik spring uit een vliegmachine, alleen maar om jou te zien.
2: Ik kende het fenomeen Eddie Wally. En er was ook zo'n soort van... Dat mensen ook met tomaten smeten als hij optrad en zo. En hem uitlachten. En ik wou eigenlijk... Die ook een keer tackelen. Ik wou eigenlijk een Eddie Wally brengen die eigenlijk wel een soort heldenfiguur is en die zich ook niet heel het verspreekt.
4: Le vacances in Monsieur Colette.
2: Ik wou eigenlijk zo'n programma maken waar er dingen samenkomen die normaal gezien nooit zouden samenkomen.
5: Space, the final frontier.
2: Dus Star Trek was eigenlijk een van mijn favoriete reeksen toen ik een jaar of 15, 16, 17 was.
5: These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
2: Ik vond dat geweldig, leuk, goed gespeeld. En ook de herhaling is natuurlijk zo schoon, dus het begint altijd hetzelfde, het eindigt altijd hetzelfde. Ja, het is een boek van Suske en Wiske. Ja, het is zo. Het is alle goed. En begint altijd met een heel zware probleem die uit de ruimte tevoorschijn komen.
5: Captain's Log, Stardate 1513.1.
2: Star Trek was mijn jeugdsentiment. Star Wars heb ik ook wel gezien, maar dat was dan zo heel gesofisticeerd en zo. Maar die eerste reeks Star Trek, dat was echt bordkarton en al. Dus dat kunnen we nog ook makkelijk namaken in de studio. Voor mij was dat zo'n beetje een jongensdroom die uitkwam dat ik mijn eigen science fiction kon maken. Nee.
6: Zag je er het komisch potentieel van in? Zit er humor in Star Trek?
2: In Star Trek is er zeker veel humor, ja. Je ziet die acteurs die moeten zichzelf ook toch constant inhouden. Dat dat aan een komt met een slurf van 3 meter lang en die zegt dan van geen paniek, ik kom gewoon achter neusdruppels. Ja, dan is dat zo humor, hè? Maar ik vond dat er maar één persoon dat kon spelen. En dat was Eddie Wally, omdat ik zag het was dat bij mij een soort van beeld in mijn hoofd dat ik had. En dan moest het worden. Ik denk heel vaak zo in beelden. Dat beeld klopt in mijn hoofd. En dan zag ik dat Eddie Wally met zijn haar en zijn glimlach. En dan zag ik dat die cape en dan zag ik die kostuums daarin. En dan dacht ik van ja, dat is het gewoon. Vlaanderen in de ruimte.
4: Eén trap rechts. Eén stik half rechts. Eén trap rechts. Eén stuk
2: Alvarex. Eddie kende mij niet. Ik kende Eddie wel. Ik had al zelfs handtekeningen van Eddie verzameld. En al op zijn plaat. En ik ging dus zo alleen naar Aertvelde. En ik leg dat uit aan Eddie Wally. Van, kijk, ik maak een tv-reeks. Like Star Trek. Maar ik vind dat er een Vlaamse kapitein moest zijn. In plaats van een Amerikaanse kapitein. En dat moet echt iemand zijn. En hij zit daar de geschikte persoon voor. En ja, je zag dat wel zitten zo, maar ik dacht al direct Amerika, kun je dan een Amerikaans nummer voor mij schrijven? Dus hij was al direct bezig van, na de show.
6: Kende Eddie Star Trek?
2: Wel, die vraag heb ik mij gesteld. En nu stelde hij hem opnieuw en ik weet het niet. En het is te laat om hem te vragen. Maar Het zou geweldig zijn, moest hij het niet gekend hebben. Maar wat er wel grappig was, dat was dus, ik ga dat nooit vergeten, dat was de eerste opnames in Studio 3 in de VRT. En we hadden dus, ja, we hadden dus heel dat decor stond daar. En ik kwam met Eddie binnen in dat ruimteschip en zo. En ik kijk, interessant, ja, dat is ook geweldig.
7: Geweldig.
2: En één keer kijkt hij en er waren zo kabels waarmee dat ze de ding naar omhoog trokken. En waar dat ze de lichten aan hangen, die heel hoge kabels. En hij kijkt en hij zegt, en gaan we daarmee in de ruimte geraken? Met die...
7: Amai zeg.
2: En ik keek en ik had dus... wacht, ik zal het nog een keer uit.
8: Meneer Stok, is de ijskast leeg? Ransoneer dan deze volle tomaat.
9: Maar, kapitein...
8: Kom, geef hier. Ik zal hem wegsteken.
10: Kapitein, wat doet u nu?
8: Ik heb hem verstopt op een plaats waar niemand hem kan vinden.
10: Kunnen we niet naar de kruidenier op het hoekje gaan?
9: Negatief, Wendy. De dichtstbijzijnde kruidenier op het hoekje is 750.000 lampjaren hier vandaan.
8: Ja, ja, dat komt ervan. Als een mens niet in de stad woont.
2: Ze zijn dus eerst een soort, dat is nooit uitgezonden geweest, een proefje gemaakt. En die proef, die ze waren eraan begonnen, ik denk om 2:00 in de namiddag. En dat is uitgelopen totdat er mensen die in de crew zaten het niet meer konden aanzien. Omdat het zo moeilijk ging om hem zo'n tekst te laten zeggen. Want ik zei van, ik pik het niet dat hij zich verspreekt. Hij moet gewoon de juiste tekst zeggen. En dat was mega moeilijk.
8: Snel, stik het licht aan.
9: Maar kapitein, de hoofdgenerator is uitgevallen.
8: Snel jongens, noodplan 2.
2: Dat waren met teksten, fonetisch geschreven teksten. Die pancartes werden geschreven en er was dan één zin. Dat was dan een pancarte van ongeveer dat zijn een meter hoog en groot geschreven. Want ja, dat moest van ver zijn. En er waren mensen die dat speciaal voor hem schreven ook. En achteraf gezien heb ik dan de reflectie gemaakt van waarschijnlijk is Eddie, omdat mensen soms zeiden, is hij nu zo dom of doet hij alsof? En ik zei altijd van, maar weet ik dat niet, ben ik daar niet slim genoeg voor? Maar... ik denk dat hij een dyslectisch probleem had. Dat hij dus een dyslexie had en moeilijk kon lezen. En dat heeft niks met intelligentie te maken. Nee. Dyslexie, ja, heel slimme mensen die moeite hebben om te lezen. Ik denk dat dat eigenlijk de basis van zijn probleem was.
8: Bij alle zwarte gaten, daarvoor dient die knop. Hallo, horen jullie mee?
9: Hallo, kapitein.
2: Maar dan de blijdschap. De ontspanning die zich over de crew meester maakte als hij het juist gedaan had, dat was fantastisch. Maar je moest hem, als je echt Eddie Wally graag zag, dan kon je dat wel opbrengen eigenlijk. En soms was het inderdaad tot 3:00 's morgens. Ja, we moesten al die decors ook bouwen en dan moesten we nog... ja, er kwamen ook trucs bij kijken, explosies, noem maar op. En de Eddie bleef ook recht en die deed dat ook goed. Hij is ook iemand die heel erg... moet ik nu zeggen, professioneel was op zijn manier. Hè. Hij ging door totdat erop stond. Hè.
6: Dat was... hij wou zelf dat het goed was.
2: Ja. Ja, ja.
9: Kapitein, er staat een groene Martiaan te liften op een komeet.
8: Bij alle zwarte gaten, laat hem binnen, meneer Stok. Maar zonder komeet, als het kan.
6: Er was natuurlijk het personage Stok, een zeer duidelijke verwijzing naar Mr. Spock uit Star Trek, gespeeld door Herzelen. In hoeverre leek het nog op Star Trek?
2: Tamelijk veel zelfs, want Stok had ook van die puntoren en het klopte eigenlijk allemaal een beetje. Ja, Wendietje was natuurlijk, dat was een heel ander geval.
6: Er werd upgebeamd.
2: Er kwamen altijd buitenaardse wezens met de slechtste bedoelingen aan.
8: Edie, geef mij 1 minuut om uw ruimteleven te veranderen, ja?
2: En dus ja, Eddie met zijn zangtalent neutraliseerde dan het buitenaardse wezen dat hem kwaadaardig bejegende.
8: Kunnen jullie alvast meegenieten van mijn nieuwste hit? In het geheel is alle dag een carnaval. In het geheel is alle dag een carnaval.
2: Ik had dat geschreven, maar... ik vond dat geestig. Dat was ook zo. Ik zag dat hij die Wally zingen. Ik was ook zot van zijn muziek. En hij was ook niet vies van een grap. hoe absurder, hoe liever, ook al verstond hij er niks van, hij vond het leuk. Dat was fantastisch. Ja. Want je hebt ook mensen die, als ze een soort humor niet verstaan, die dan onzeker worden of in paniek raken. Maar bij hem was dat dus niet meer het geval. Dus dat kon echt all the way.

Schitterende nostalgie was het, toch? Voor, mocht je het nog eens willen zien, Lava of bij uitbreiding Wally in Space, er staan nog fragmenten op YouTube. Moet een beetje zoeken. De kwaliteit is niet oppie-toppie. Het is wel heerlijk om naar te kijken. Kamagurka hoorde je in een reportage van Wartoga.

0: Slow Emotion Replay van The. Op de E40 richting kust is er een kwartier file tussen Afleghem en Aalst. Daar is de weg deels versperd door een ongeval. En op de E313 naar Antwerpen is de weg vrijgemaakt voorbij de Tessenderlo.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We vieren hier al de hele voormiddag de 60ste verjaardag van Star Trek. En wat een boeiend universum is het waarin we ons deze voormiddag hebben ondergedompeld. Tot grote enthousiasme van velen lees ik in jullie berichten naar het programma. Het kan dan ook heerlijk plezant zijn om te ontsnappen in de wereld van science fiction. Derhalve ook van fiction, want het gaat vooralsnog om fictieve verhalen, fictieve personages en een fictieve taal, wel een taal die ook in de echte wereld gesproken wordt. Een zeer goeie morgen, Vincent Bilou.
2: Noeknech. Noeknech, dat is goeiedag, maar dan in Klingon.
0: Ah ja, oké, Noeknech.
2: Noeknech, want Klingon is dus de taal die in Star Trek gesproken wordt door de Klingon. De Klingon die zijn in Star Trek een volk dat op gespannen voet leeft met de mensen van planeet Aarde. Ze zijn afkomstig van de planeet Kronos, op ongeveer 1 lichtjaar van de Aarde. Met de snelste ruimtetuigen van vandaag zouden we er zo'n 25.000 jaar over doen om Kronos te bereiken. Maar de USS Enterprise, Sophie, die reist daar in Star Trek op een kleine 5 uur naartoe.
0: Ja, die kunnen dat, hè.
2: Kosmologisch gezien zijn de Klingon dus ja, zo'n beetje onze dichtste buren, eigenlijk. Hè. Ze lijken ook heel erg op mensen. Ze zijn dan ook een humanoïde soort. Ze hebben net als ons 2 armen en 2 benen. Het meest in het oog springende verschil is hun voorhoofd. Een voorhoofd met dikke groeven, zo eerder ribbels eigenlijk.
0: Ah, dat zijn die charels.
2: Ja, een beetje alsof ze met hun gezicht tussen een schuifdeur gezeten hebben. Dat effect. Ze zijn ook 5 keer sterker dan mensen. Ze hebben geen traanklieren, dus ze kunnen ook niet wenen. En ze worden gemiddeld 150 jaar oud. Mm-hmm. De bekendste Klingon is Worf, die reserveofficier is aan boord van de USS Enterprise. Wie ooit een glimp van Star Trek heeft opgevangen, die ziet hem nu waarschijnlijk wel voor zich. Hè? Zo'n grote, struisenman, getaande huid met dus dat karakteristieke, geribbelde voorhoofd. En Worf die laat geen kans onbenut om te beklemtonen wat voor een trots en dapper volk de Klingon wel zijn.
3: A Klingon would never allow himself to be captured. A warrior fights to the death.
4: Klingons do not faint. Klingons do not surrender.
3: Klingons do not laugh.
2: Klingons laten zich niet gevangen nemen. Ze vallen nooit flauw. Ze geven nooit op. En ze lachen ook niet.
0: Nee, blijkbaar.
2: Nee, Klingons zijn geen lachenbekjes. En we hoorden reserveofficier Worf nu wel net zeer vloeiend Engels praten. Maar op hun planeet Kronos en onder elkaar spreken de Klingon hun eigen taal. En die krijgen we in Star Trek ook regelmatig te horen. Dat gebeurt voor het eerst in de langspeelfilm uit 1979, wanneer we zo'n Klingon tijdens een ruimtegevecht van op de commandopost van hun ruimteschip bevelen horen roepen.
5: Greet ja. Tush ta. Ja, jukkels. Tuzak.
2: Ach. Voilà, we hoorden bevelen als toon het op mijn scherm. Breng de raketten in gereedheid. En op het einde, bach. Wat zoveel betekent als schiet of vuur.
0: Ah ja, bach. Okay.
2: Ja, bach. Het bach.
0: Oké. Okay.
2: Die taal, het Klingon, is dus speciaal uitgevonden voor Star Trek. Hè. Het Klingon is ontwikkeld door een Amerikaanse taalkundige, Mark Okrent. Al heeft hij zich gebaseerd op enkele suggesties van een van de bekendste personages in Star Trek.
6: The Klingon for Star Trek The Motion Picture was actually made up by James Doohan, the actor who plays Scotty.
2: Voilà, de eerste woordjes Klingon werden verzonnen door Scotty, bekend van de uitspraak
0: beam me up, Scotty.
2: Fout, dat is een van de hardnekkige misverstanden over Star Trek. Nergens in de reeks wordt letterlijk beam me up, Scotty gezegd. Wel dingen in de trant van
7: Scotty, beam us up fast.
2: Voilà, dat soort dingen. Maar die Scotty dus, die werd gespeeld door de acteur James Doohan. Het is hij die aanvankelijk wat woordjes Klingon uitvond. Nonsenswoordjes die gebaseerd waren op de taal van de Native Americans, de inheemse Amerikanen die hij kende uit zijn jeugd.
0: Mo.
2: Zo oud is die man dus intussen, of hij is ondertussen komen te overlijden. Maar goed, om maar te zeggen hoe ver dat dus teruggaat. En dus die eerste woordjes, ja, die bepaalden eigenlijk al heel erg de klank van de taal die Mark Okrent dan moest uitvinden. Een erg gutturale taal, zoals dat taalkundig heet, met veel keelklanken.
6: Klingon is a guttural language, so I added a ch sound and a k sound, which is different, and so on.
2: Enzovoort en zo verder, zegt die Mark Okrent, alsof wij echt het verschil horen tussen en tuurlijk, enzovoort en zo verder. Het vraagt toch een beetje een geoefend oor om al die klanken uit elkaar te houden. Het doet ook een beetje denken aan Hebreeuws, vind ik persoonlijk.
0: Waar.
2: Maar bon, met al die klanken construeert Mark Okrent dus een hele Klingon woordenschat bij elkaar. Maar ja, woorden alleen volstaan niet om van een taal te kunnen spreken.
6: Well, in addition to the sounds, I had to worry about the grammar of the language. You can't just throw words together in some way or other. A language is more than just its dictionary, right? If I gave you a dictionary of French and said, okay, go ahead and speak French, you would know what to do. And it's the same thing with Klingon.
2: Ja, als je iemand een woordenboek Frans geeft, dan kan die ook niet gewoon met die woorden congruente zinnen gaan vormen. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor Klingon. Je hebt grammatica nodig. En dus ja, Mark Okrent die bedenkt ook een hele eigen grammatica. Een systeem van voorvoegsels, achtervoegsels, enfin, alles wat een echte natuurlijke taal ook heeft. Een beetje belachelijk als je erbij stilstaat hoe weinig Klingon er eigenlijk gesproken wordt in Star Trek. Het gaat hooguit om een paar woorden hier en daar, maximaal een paar korte zinnetjes. Al wordt Klingon in de reeks wel veel belangrijker voorgesteld. Soms tot grote hilariteit. Luister maar hoe de Klingons reageren wanneer Spock tijdens een etentje een toast uitbrengt met een verwijzing naar Hamlet van Shakespeare.
7: I offer a toast. The undiscovered country.
8: The undiscovered country.
9: Hamlet, Act 3, Scene 1.
7: You have not experienced Shakespeare until you have read him in the original Klingon.
10: Ach, pa.
2: Je kunt Shakespeare pas echt appreciëren, zeggen de Klingon hier, als je hem origineel in het Klingon hebt gelezen. Met andere woorden, Shakespeare schreef al in Klingon. En zo weten we ook ineens, Sophie, hoe to be or not to be klinkt in het Klingon.
10: Dag, pa, dag, pe.
2: Dag, pa, dag, pe.
0: Schitterend.
2: Klingon is dus een kunsttaal, hè? Een uitgevonden taal, maar hij wordt wel degelijk echt gesproken. Dat hoorde je daarnet al van Chris, Patrick en Kim van de Belgische Star Trek fanclub, die moeiteloos een paar woordjes Klingon debiteren. Maar er zijn wereldwijd naar schatting zo'n 20 tot 30 mensen die het echt vlot spreken.
0: 20 tot 30, maar.
2: Maar dat vind ik toch heel veel voor een dode kunsttaal.
0: Ja.
2: Maar dus, ja, 20 tot 30 mensen spreken het echt als een soort tweede taal. Zijn dat zodanig machtig? Mark Okrent zelf is daar trouwens niet bij.
0: Hoezo?
2: De uitvinder van het Klingon is zijn zelf uitgevonden taal niet meester genoeg om er vlot in te kunnen communiceren. Dat zegt ook al veel, hoe moeilijk dat is. En het is ook niet evident, want de woordenschat is al bij al beperkt. Ze bevat niet veel meer dan 2000 woorden. En die woorden die gaan dan nog vooral over dingen als ruimtetuigen en oorlog voeren. Niet echt geschikt voor alledaagse gesprekken. Maar er bestaat een officieel Klingon Language Institute. Zeg maar een taalkundig instituut dat het Klingon bestudeert. En waar bijvoorbeeld allerlei literaire werken naar het Klingon worden vertaald.
0: Superhandig.
2: Ja, maar het is echt. Ze hebben daar bijvoorbeeld de volledige Hamlet vertaald naar het Klingon. Maar ook het blijspel Much Ado About Nothing van diezelfde Shakespeare. Ook Le Petit Prince is vertaald naar het Klingon. Alice in Wonderland. En zelfs grote stukken van de Bijbel.
0: Maar.
2: Dus ook al is het een kunsttaal en dus een dode taal, Klingon leeft, hè, Sophie?
0: Ja, ja.
2: In 2010 is er zowaar een Klingon-opera opgevoerd. Er is een Amerikaanse death metal band, Stovokor, genoemd naar het hiernamaals waar Klingon naartoe gaan als ze sterven, Stovokor. En die zingen dus in Klingon. Ja, zingen.
0: Maar is dat niet hoe alle heavy metal bands klinken eigenlijk? Dat. Nu pas begrijpen we dat die allemaal Klingon zingen, eigenlijk.
2: Ik wil niet weten hoeveel mails van metalfans je nu in je mailbox gaat krijgen.
0: Ik heb nog nooit iets anders gehoord dan...
2: Maar om maar te zeggen hoe hard dat leeft en hoe belangrijk die taal gevonden wordt door trackies, mm-hmm. toen Netflix in 2017 een nieuwe Star Trek-reeks online zette, bood het die reeks ook aan met ondertitels in... Klingon. Dus in plaats van Nederlandse ondertitels kon je de hele reeks dus ook bekijken met ondertitels in Klingon.
0: Wow.
2: Intussen is de reeks wel verhuisd naar een ander streamingplatform, helaas zonder de Klingon ondertitels. Maar bijvoorbeeld de populaire taalapp Duolingo biedt ook een cursus Klingon aan. Dus je kunt op Duolingo niet alleen je Frans of Spaans bijspijkeren, je kunt er ook Klingon leren.
0: Perfect voor elke volgende intergalactische reis die je gepland hebt.
2: Het zal wel zijn. Eén taalkundige, Sophie, aan dat fameuze Klingon Language Institute, die zelf dus een vlotte spreker is van het Klingon, die heeft een wel heel doortastend taalexperiment uitgevoerd. Namelijk op zijn eigen zoontje. Darmond Spears, zo heet die taalkundige. Hij werd begin jaren 2000 vader van een zoontje, Alex. En met goedkeuring van zijn vrouw, de mama van Alex, heeft hij zijn zoontje van bij het begin, als baby al, in twee talen opgevoed. Mama sprak Engels tegen hem, papa Klingon.
11: We had a lot of fun. We would play language games. So I would say things to him like, Nuchtak och kevpobwijet. And he would point to my cheek. Where's my cheek? And I would say, Nuktak orichleje. And he would point to his nose.
2: Voilà, dus die baby wist eigenlijk van kleins af aan al wat kaak en wat neus was in het Klingon. Maar zelfs voor woorden die in het Klingon niet bestaan, vonden ze toch associaties om elkaar te begrijpen.
11: And then one day we're playing on the carpet in the living room and I had his bottle that he would drink from. And we didn't have a word for bottle. So we were using the word for bottle that is like a drinking vessel, a givjet. Right. And so I said to him, Nuktak och givjetlejet. So I used the word for bottle. I used it with a suffix. I used it in a sentence. I didn't point at it. I didn't look at it. I didn't do anything like that. And this two-year-old toddler started crawling over towards the bottle and grabbed the bottle. And at that moment, I knew that this was working. He was learning this language. And it was very exciting.
2: Die kleine peuter die leert dus van begin af aan als een soort taalspons Klingon als ja, eigenlijk zijn eerste taal.
0: Wauw.
2: Dus het kan. Een kunsttaal aangeleerd krijgen, het kan. Maar,
0: hey, maar die gaat later nogal eens mensen kunnen versieren, zeg.
2: Ja, amai, dat is inderdaad...
0: Qua partytrick kan dat toch tellen?
2: Openingszinnen debiteren, à volonté. Maar ja, helaas, het zal niet gebeuren, vrees ik, want toen de kleine Alex een jaar of 2-3 werd, verloor hij blijkbaar toch een beetje zijn interesse voor die gekke taal die tenslotte ook geen enkel van zijn vrienden sprak.
11: He was learning to count and he was learning colors and he was learning words. But as he went from about 2.5 to 3 years old, he stopped. He stopped being interested. He stopped enjoying doing it with me as much. So I would say something to him in Klingon and he would say it back in English and I would try to encourage him.
12: Ooh.
11: And he started to resist it. And it was fun and it was interesting. And when it stopped being fun and interesting, I stopped doing it.
2: Is dus, stilgevallen rond zijn tweede, derde jaar. Mm. En ik denk toch dat die taalkundige vooral blij mag zijn dat zijn zoontje nooit geweten heeft hoe je kind en gezin zegt in Klingon. Maar, Sophie, mocht je toch ooit op planeet Kronos belanden of een Klingon tegen het lijf lopen, dat kan zomaar, dan is het misschien wel zo handig om toch een paar woordjes Klingon te spreken.
0: Ah ja, graag.
2: Hallo bijvoorbeeld, zei ik daarnet al, is Nuknech.
0: Nuknech.
2: Nuknech.
0: Een beetje kwaad zijn,
2: ja,
0: hè?
2: Dat, ja. Is, dat hoort er wel een klein beetje bij voor de uitspraak, ja. Het is trouwens niet echt hallo, Nuknech. Het betekent zoveel als wat wil je van me? Maar het is blijkbaar het dichtste wat in het Klingon bij een goede dag komt.
0: Oké. Okay.
2: Voor wat is het?
0: Dus ze slaan eigenlijk de begroeting over. Gewoon...
2: Eigenlijk wel. Ze komen nogal redelijk snel ter zake. Dank u, of toch iets wat er in, voor in, van, of van in de buurt komt, is kwatalho.
0: Kwattelho.
2: Ja. Ook eentje dat van pas kan komen. Ik heb het daarnet al vermeld. Bach. Betekent
0: paf.
2: Vuur.
0: Ja.
2: Niet alleen om af te vuren, maar dus ook als je vuur ziet. Handig als je het huis van een Klingon in brand ziet staan. Hè, tenslotte.
0: Ja, juist.
2: En als je dan zijn huis geblust hebt en hij zegt kwattelho, dankjewel, dan zeg jij Klingon mag. Graag gedaan.
0: Klingon mag.
2: Klingon mag. Voilà. En voor de rest, als je afscheid neemt, dan zeg je zoiets als kapla. Dat betekent niet echt salut, het is meer zoiets succes of het ga je goed. Kapla.
0: Vincent, kwattelho.
2: Ik ga nu een beetje gorgelen, want dat doet wat pijn aan de kelo. Het Klingon.
0: Kwattelho en graag tot de volgende.

0: Star Trekking van The Firm, Kenneth laat weten. Hier heb ik nu de hele voormiddag op gewacht. Uiteraard moest deze nog komen.
1: Radio 1.
0: We hadden het deze voormiddag over Star Trek. Mocht je wat gemist hebben, een gesprek, een reportage, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden via Radio 1 op VRT Max. Dit is nog Siemens.

0: Thijs van CIMET. Het is bijna 12 uur.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
2: Oekraïne ligt even ver van België als dat het zuiden van Spanje ver van België ligt. Dus dat is echt zelfs niet meer onze achtertuin. Dit is onze tuin. En,

0: En denken dat we daar volledig immuun voor zijn, is een illusie.
1: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
2: Een dubbele moord.
3: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
4: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
5: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
6: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
7: Dit is echt bullshit.
8: Wij zijn gewone mensen die in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
9: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
1: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
11: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
1: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
12: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
13: Zie het.
14: Grazer!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
15: In China is het voortaan verboden om een AI-lief te hebben. Dat vertelt Veerle de Vos in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Maar eerst het nieuws.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. Vlaams minister De Ridder moet zich vanmiddag verantwoorden in het parlement over de deal die ze sloot met de regionale luchthavens. Leerlingen en leerkrachten van het Franstalig onderwijs betogen opnieuw in Luik. En er zijn veel vragen over de belofte van president Trump om bij een goed verkiezingsresultaat $5.000 te geven aan alle Amerikanen. Er blijft onduidelijkheid bestaan over de subsidies voor de regionale luchthavens in Deurne en Oostende de komende jaren. De Vlaamse regering sloot in juli een akkoord om die subsidies te verlagen. Maar volgens oppositiepartij Groen is dat niet het geval. Bevoegd minister Annick De Ridder moet vanmiddag uitleg geven in het Vlaams parlement. Ze zegt nu dat de subsidies zelf inderdaad niet dalen, maar dat de overheid uiteindelijk minder geld zal uitgeven aan de luchthavens als je alles meerekent.
17: Ik heb nergens gezegd, ook aan het parlement, dat subsidies dalen. Ik heb altijd gesproken over de netto financiële impact. Want je moet natuurlijk kijken wat in Vlaanderen in totaal wordt betaald in de ene richting. En wat wij ook terugkrijgen, bijvoorbeeld, dat zijn dan de concessiebedragen, de huurgelden. En daar die netto financiële impact, die daalt wel degelijk met 27%.
16: De voorzitter van de partij Anders, Frederik de Gucht, zegt dat hij het vertrek van Egbert Lagaard als Vlaams fractieleider verkeerd heeft aangepakt. Lagaard nam ontslag en dat lekte eerder uit dan bedoeld. Voorzitter de Gucht is bezig met een grondige hervorming van zijn partij, maar Sisse Michiels, hij lijkt voorlopig niet iedereen op één lijn te krijgen.
18: Nee, dat ontslag van Lagaard dat lekte inderdaad uit via de krant De Morgen, waarin partijgenoten ook anoniem kritiek hebben op hem. En dat is toch een oud zeer bij de Vlaamse liberalen. Interne discussies werden in het verleden wel vaker in de media uitgevochten, maar toen Frederik de Gucht vorig jaar voorzitter werd, dan wilde hij daarvoor eens en voor altijd komaf mee maken. Maar van dat voornemen komt dus voorlopig niet zoveel in huis en dat geeft hij ook zelf toe.
19: Stel dat met u vast dat spijtig genoeg iets is... Dat nog gebeurt bij ons in de partij. Dat had allemaal anders en veel menselijker gekund, maar daar kan de tijd niet terugdraaien, spijtig genoeg.
18: Tussen fractieleider Lagarde en voorzitter De Gucht liep het al een tijdje stroef, horen we. Stefanie Doze die volgt Lagarde nu op als fractieleider. De timing van deze heisa valt ook wel wat ongelukkig, want dit weekend houden de liberalen een grote bijeenkomst in Brugge. En ongetwijfeld zal het daar ook hierover gaan.
16: Dankjewel voor de uitleg. In Luik betogen op dit moment duizenden leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zijn ze met 13.000, de politie zegt 6.000. Dit schooljaar zijn er ingrijpende besparingen doorgevoerd. Leerkrachten in de hogere jaren van het middelbaar moeten 2 uur meer lesgeven voor hetzelfde loon en er is ook minder geld voor het basisonderwijs. Vakbondsman Jorgen de Witte van de Socialistische Vakbond doet mee aan de betoging.
7: Als je kijkt naar de onderzoeken van PISA bijvoorbeeld, dan kan je zien dat de onderwijskwaliteit in België niet zo goed meer is. En langs de andere kant zie je ook dat er een groot leraartekort is. Als we willen dat het onderwijs van betere kwaliteit wordt, dan moet er geïnvesteerd worden en niet in geschrapt worden. Ze moeten het engagement nemen dat er gaat geïnvesteerd worden in het onderwijs. En dat is ze nu niet van plan. Ze gaan zelfs verder, dus ze gaan zeker niet de goede weg op.
16: Een man uit Lievegem in Oost-Vlaanderen is nog altijd in kritieke toestand nadat hij eergisteren aangevallen werd aan het station. 2 16-jarigen zijn daarvoor opgepakt. Het slachtoffer is een man met een beperking. Hij wilde om 5 uur 's morgens de trein nemen naar zijn werk in een maatwerkbedrijf toen de 2 jongeren hem aanvielen. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De 2 minderjarigen zouden uit een instelling weggelopen zijn. Het incident komt hard aan bij de inwoners van Lievegem, vertelt burgemeester Kim Martens.
14: De mensen zijn uiteraard geschrokken en bezorgd. Dat is heel begrijpelijk. Het is een stationsbuurt. Het is een plaats waar dat ook heel veel mensen dagelijks komen. Ook vaak heel vroeg in de ochtend. Het zijn ook heel ernstige feiten die zich daar hebben voorgedaan. Iemand die op weg is naar zijn werk en op zo'n manier wordt aangevallen, dat komt heel hard binnen in onze gemeente.
16: De jeugdrechter heeft de minderjarige in een gesloten instelling geplaatst en de politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn meer en meer Belgen die slapen met een toestel tegen slaapapneu. Vorig jaar kregen 207.000 mensen daar een terugbetaling voor. 10% meer dan een jaar eerder. Bij mensen met slaapapneu stopt of vermindert de ademhaling verschillende keren per uur. Daardoor kunnen ze moe zijn, luid snurken of hoofdpijn krijgen. Een apparaat met een masker over hun neus of mond helpt dan. Professor Johan Verbraken van het slaapcentrum in het UZ Antwerpen verklaart de stijging.
7: De slaapapneu wordt in de eerste plaats bepaald door overgewicht en of obesitas. En dat is nu een probleem waar een heel groot deel van de bevolking aan leidt. En dat fenomeen dat neemt nog toe, waardoor ook natuurlijk slaapapneu steeds vaker voorkomt.
16: De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 5 cent. Tanken kost dan voor het eerst sinds april weer net iets meer dan 2,40 euro per liter. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten fors de hoogte ingegaan. De belofte van de Amerikaanse president Trump om aan elke Amerikaan $5.000 te geven als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen, roept veel vragen op. Trump deed zijn belofte tijdens de Republikeinse conventie, maar hij probeert de kiezer om te kopen, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
9: Beloven mag je altijd, maar je kunt op zijn minst zeggen dat het een dubieuze belofte is. Het is bijna chantage van de kiezer. Stem voor ons en alleen dan krijg je mogelijk volgend jaar $5.000. Dat komt niet uit de privékas van Donald Trump, dat komt uit de koffers van de staat. Dus dat kost ontzettend veel geld. Bijna 1.000 miljard zou dat gaan kosten. En dat moet goedgekeurd worden door het congres. Dus er zijn veel haken en ogen aan dat voorstel. Het lijkt bijna een soort wanhopige poging van Donald Trump om de kiezer toch nog voor de Republikeinen te laten stemmen in de midterms.
16: Om 17:15 spelen de Belgische basketvrouwen hun kwartfinale op het WK. In Berlijn moeten ze gastland Duitsland verslaan om door te gaan naar de halve finales. En daar zijn ze klaar voor, zegt speelster Elise Ramet.
8: Ik denk dat we weten wat dat door ons te doen staat. We hebben nog heel veel zin in de match. Het is tegen het thuisland, dat is misschien een extra moeilijkheid, maar dat is ook een extra motivatie. Dat is altijd leuk om in een volle zaal te spelen. En ik denk, ja, we zijn er klaar voor. We hebben er zin in.
16: Vanmiddag is het droog met wolken en opklaringen en tot 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen. Het blijft zacht rond 20 graden. Tijdens het weekend nog altijd zacht, maar zondag gaat het wel regenen. Vooraan de veelbesproken deal over de regionale luchthavens in Vlaanderen. Bevoegd minister De Ridder moet zich straks verantwoorden in het parlement, want er blijft veel onduidelijk over de subsidies. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
21: Radio 1.
22: Nieuwe feiten.
23: Met Lieven van den Houten.
15: En dat was dus het nieuws van 12 uur met Sophie van der Donkt. Maar het nieuws van de dag is toch dat de Beatles alomtegenwoordig zijn in de wetenschappelijke wereld. Want Nederlandse onderzoekers die hebben gekeken hoe vaak titels en teksten van de Beatles in wetenschappelijke artikels voorkomen. Blijkt 3200 keer werd er naar de Beatles gerefereerd. En in bijna 1000 gevallen van de artikels zelfs naar een titel op de onbetwiste eerste plaats.

0: The Long and Winding Road werd 800 keer vermeld in titels als vaccinaties tegen ziekenhuisbacteriën. A Long and Winding Road. Juist ja. Nummer 2. Uiteraard, With a Little Help from My Friends, 200 vermeldingen. Zoals in het artikel With a Little Help from My Friends, sociale invloed op adolescenten bij het beginnen en stoppen met roken. En wat zou nummer 3 dan zijn? ...130 vermeldingen, zoals Here, There and Everywhere... ...een veiligheidsanalyse van wifi-signalen. Vooral dokters en sociale wetenschappers refereren graag naar de Beatles. Maar er is verandering op komst, want juist vandaag werd bekendgemaakt... ...dat er een insect naar Taylor Swift is genoemd. Verbaast mij niks.
1: Het is donderdag, 10 september... Dit zijn de nieuwe feiten.
0: De Chinezen die moeten stilaan afscheid nemen van hun AI-lief. Dat is namelijk alomtegenwoordig in Here, There and Everywhere, als het ware in China. Een anti-seks parfum, dat bestaat weliswaar bij de naakte molrat. Rika Ponet beantwoordt de vraag van Louise... die een leuke iemand leerde kennen die plots een antivaxer blijkt te zijn. En Annelies Bontjes ontdekt weer iets beter ons land. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Een beetje fun, een beetje kitschoppen. Waar zijn we hier anders voor? Tony Bennett en Elvis Costello, die hebben dat goed begrepen. Are you having fun yet? Op de E40 richting kust is het meer dan een uur file rijden tussen Afligem en Aalst. Daar is de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Van oost naar west rijdt u beter via Antwerpen. Op andere plaatsen, en dat is dan het goede nieuws, alleen nog maar beperkte vertragingen.
1: Intussen in China.
0: Intussen in China heel veel liefdesverdriet, want ze mogen daar geen virtueel lief meer hebben, Veerle de Vos.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is het probleem.
2: Ja, sinds 15 juli zijn alle virtuele AI-partners, avatars, ik weet niet hoe ik het juist moet noemen, dood. Ja, ik zou het misschien zo cru moeten zeggen.
0: Door de partij.
2: Ja.
0: Door de regering, afgeschaft, verboden.
2: Er zijn, het is niet helemaal verboden, er zijn strenge regels ingevoerd. Dus die vele chatbotbedrijven in China, die virtuele assistenten aanbieden, die hadden meestal ook een service waar je die assistent helemaal kon personaliseren. Tot iemand die eigenlijk een vriend van jou werd, een intieme vriend met wie je intieme conversaties kon houden. En op die service, op die dienst, hebben ze nu strenge regels ingevoerd.
0: Ja, want het liep uit de hand. Mensen waren daar dol op.
2: Ja,
0: inderdaad. Dus je hoeft eigenlijk, als ik het even brutaal zeg, je hoeft niet meer te swipen tussen echte mensen. Je swipt gewoon tussen AI-gegenereerde mensen die eigenlijk helemaal beantwoorden, 100% beantwoorden aan jouw verlangens. En met dat AI-lief kan je alles doen, behalve seks.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar je kunt er intieme gesprekken mee voeren.
2: Ja, ja.
0: Je kunt er eigenlijk een volledig fantasieleven mee.
2: Ja, om te beginnen kan je hem zelf creëren, hem of haar.
0: Okay.
2: Zelf helemaal creëren. Dus je kan zeggen, hoe moet hij eruit zien? Moet hij lijken op een bekende acteur? Of iemand uit je verleden?
0: Zijn kleren,
2: haarkleren. Ik heb verhalen gelezen van Chinese vrouwen die bijvoorbeeld een dode vriend hadden nagemaakt in AI. Wat voor karakter heeft hij? Wat zijn zijn hobby's? En eens je die ideale persoon hebt gecreëerd, kan je daarmee gaan praten, kan je daar eindeloze gesprekken mee houden, kan je daar raad om gaan vragen.
0: En je hebt iemand hem altijd bij.
2: Je hebt hem altijd bij.
0: Of haar.
2: Ja.
0: Je kunt de cupmaat aanpassen naar waar je die dag zin in hebt.
2: Ja, spreek nooit tegen.
0: Oh.
2: En heel belangrijk, hij of zij heeft een geheugen. Dat wil zeggen, die digitale vriend herinnert zich perfect wat je allemaal ooit al gezegd hebt. Herinnert zich gesprekken van vroeger, wat je niet altijd kan zeggen van een partner in het echte leven.
0: Just. Maar kan je er ook mee op stap? Kun je meenemen of haar meenemen naar de zoo bijvoorbeeld?
2: Ja, want je kan hem of haar op elk moment oproepen op je scherm. En iedereen loopt tegenwoordig met zijn telefoon in de hand. Dus je hebt letterlijk die digitale partner altijd bij de hand.
0: Kijk eens, wat een prachtige giraf.
2: Ja.
0: En dan reageert hij erop.
2: Bijvoorbeeld, inderdaad.
0: Wow. Ja. En dan weet hij dat Sanderdaags nog. Dus ja, waarom zou je nog een echt lief nodig hebben?
2: Voilà, dat is het. En dat is
0: dat is het probleem.
2: Dat is wat de communistische partij op het spoor is gekomen of is beginnen beseffen. En je weet het, lieve, we hebben het hier al een paar keer gezegd. Jonge Chinezen trouwen steeds minder. Er zijn minder kinderen. De Chinese bevolking vergrijst en verouderd. En ja, dan is dit natuurlijk een trend die je niet wil zien groeien.
0: En zijn het vooral de Chinese meisjes of de Chinese jongens die liever een virtueel lief hebben dan een echt?
2: Allebei. Ik denk dat het eerst vooral de jongens waren die dan inderdaad een meisje konden creëren die helemaal fysiek leek op wat ze wilden. Maar de laatste tijd zijn het vooral de jonge vrouwen die daar, die zeggen, maar zo'n man vind ik nooit in het echte leven. Het is iemand die zijn sokken niet laat slingeren in huis, die proper is op zichzelf, die niet lastig doet als ik laat thuiskom, dat soort dingen.
0: En Chinese mannen doen dat allemaal, sokken laten slingeren, lastig doen?
2: Nee, dat alle mannen dat doen.
0: Okay.
2: Dus het is niet specifiek voor China, alleen is het systeem in China al zo geavanceerd, heb je zoveel bedrijven die dat soort digitale vrienden of vriendinnen of die service aanbieden, dat het een ongelooflijk succes is geworden, dat je miljoenen en miljoenen jonge Chinezen hebt.
0: Natuurlijk.
2: Het is een absolute business, absoluut. Ja, want je betaalt een soort lidgeld. En je kan bijvoorbeeld ook je digitale vriend cadeautjes laten brengen of jou cadeautjes laten geven. Het geld gaat natuurlijk van je eigen rekening. Maar je hebt dan toch de illusie van er is iemand die aan mij denkt en die mij iets cadeau doet.
3: Prachtig.
2: Ja, inderdaad.
3: Wat een heerlijk juweel dat ik zelf heb gekocht eigenlijk.
2: Ja. Maar je krijgt er dan wel de mooie woorden bij van die digitale boyfriend die er dan ook nog eens goed uitziet.
3: Het gaat heel ver. Hè. Ik heb me laten vertellen dat, dat er zelfs acteurs zijn die desgewenst ook zich verkleden als die digitale vriendin, vriend of vriendin. En die dan toch zich durende een paar uur met je willen ophouden.
2: Ja, en die vooral, dat wordt dan vooral ingezet om fotoshoots te houden. Zodat je toch foto's hebt van jij en jouw virtuele onbestaande vriend. En je hebt inderdaad acteurs die zich dan verkleden op de manier waarop jij, je toont hen de foto van hoe jouw avatar of jouw digitale vriend of vriendin eruit ziet. Die acteur trekt die kleren aan of die pruik. En dan heb je ook een fotoshoot. En dan, dan heb je nog meer in handen. Dus
3: de grens tussen echt en niet echt is zeer vervaagd. Het wijst er ook op hoe geavanceerd die Chinezen eigenlijk zijn. Hoe ver zij eigenlijk al staan met die AI-revolutie.
2: Ja. Ze staan een pak verder dan wij, maar lieve, ze staan ook verder met de regels. Dus je voelt dat ze beginnen ingrijpen. En dan gaat het zowel in het bedrijfsleven, bepaalde bedrijven die al hun werknemers ontslaan om ze te vervangen door AI. Dan zegt de regering ook stop, dat kan niet. Nu heb je deze trend. En ook hier legt de overheid die zeer snel aan banden. Ik moet er meteen bij vertellen dat diezelfde bedrijven die dit soort virtuele avatars aanbieden, nog volop bezig zijn om onze markt te veroveren. Want dat mogen ze wel. Ze mogen die diensten wel nog verkopen aan het buitenland, aan ons, maar niet meer in eigen land.
3: Jij zit in zo'n virtuele boyfriend.
2: Ik ben er nog niet aan begonnen. Maar,
3: het klinkt alsof er mogelijkheden zijn.
2: Ja, vanuit journalistiek perspectief is het misschien wel interessant.
3: Uiteraard alleen vanuit journalistiek perspectief. Ik kijk er naar uit, mocht dat ooit zo zijn, dan zullen we jou als proefkonijn inschakelen. Vera de Vos, nog een fijne dag. Dankjewel.

0: even in de verleiding om het in het Chinees te zeggen, maar ik verstond hem eigenlijk niet. Ik hoorde gewoon niet wat hij zong. Het was in ieder geval Mandarijns, uiteraard. Maar dan You've Got a Friend in Me in het Mandarijns. Si Chao Liu. Kijk, ik heb het toch gedaan.
1: Vraag het aan Rika.
0: Het is toch altijd een beetje schrikken. Is het weer al donderdag?
2: Het vliegt.
0: Ja. Het vliegt voorbij. Donderdag 10 september. En hier zit Rika Ponnet, onze relatiedeskundige. Goedemiddag, Rika.
2: Dag, lieven.
0: Ik heb post voor jou. Dat zal je niet verbazen. Louise schrijft. Beste Rika, aan de schoolpoort leerde ik vorige week een hele toffe vrouw kennen. Babette, een Hollandse. Die meteen een soort van vriendin werd. Want we zijn allebei moeder van twee kinderen, van ongeveer dezelfde leeftijd. We ontdekten dat we allebei dol zijn op breien en op zwemmen. En voor we het wisten, zaten we samen uren bij de koffie te kletsen. Ik was zo blij, tot ze vertelde dat haar kinderen niet zijn ingeënt. Tegen niets. Geen polio, geen mazelen, niets. Ze is een antivaxer. En nu probeer ik ruimdenkend te zijn, schrijft Louise, en niet te oordelen, maar ik kan niet anders. Ik vind het namelijk dom en gevaarlijk. En ik bekijk haar nu met andere ogen. Wat moet ik doen? Moet ik leren om minder streng te zijn? Kan onze prille vriendschap zo'n verschil in waarden overleven? Moet ik een andere vriendin zoeken? Louise. Ja, interessant verhaal, hè? Een gevaarlijk verhaal, want ik neem aan dat dit is iets wat heel veel mensen beroert en onmiddellijk heel erg kwaad maakt.
2: Direct en, polarisatie.
0: Dus
2: heb je,
0: de reacties in onze app, houdt een beetje rustig, jongens.
2: Ja.
0: En meisjes, zullen er niet om liegen. Mijn eerste vraag is, zou Louise niet kunnen Babette ervan overtuigen om haar kinderen wel te vaccineren?
2: Oh, ik denk dat dat... op dit moment dat die relatie daarvoor nog niet de basis heeft om dat te kunnen of om dat te doen. Ik heb dat misschien al voorheen eens gezegd, maar het is altijd zo in een relatie. Als je wil dat de andere iets in zijn gedrag of in zijn overtuigingen aanpast, dat je eerst er moet voor zorgen dat er vertrouwen is, dat er een goede verbondenheid is, dat mensen echt het gevoel hebben, de andere accepteert mij zoals ik ben.
0: En dit is nog veel te pril.
2: En dit is veel te pril.
0: Je kunt niet bezig zijn met, ze zijn elkaar nog volop aan het ontdekken, het was prachtig.
2: Dus dat gaat niet op dit moment. Wat ik ook een beetje problematisch vind, is zo het woord antivaxter. Dat is alsof dat je dan ineens, dat jouw enige identiteit is. Hè? Want ze heeft nu ondertussen al ontdekt, leuke vrouw, doet veel dingen die ik ook doe. Op heel veel vlakken klikt het.
0: Ja.
2: Ze is dus ook meer dan die antivaxter.
0: Juist. En je kunt in principe vriendjes zijn met iemand waarmee je op bepaalde terreinen totaal het niet eens bent. Dat kan.
2: Absoluut. Of in je familie toch goed overeenkomen met mensen. Ik weet niet of jij er zo hebt in je vriendenkring. Lieven.
0: Zeker.
2: Waar je van zegt, als ze dan de deur uitgaan, boy, wat was dat weer? Hè? En tegelijkertijd, en... Het woord is en, niet, maar we zien ze wel graag en we zien ze toch graag. Hè?
0: Ja,
2: we zien ze graag komen en we vinden ze eigenlijk ook leuk. En er zijn heel veel leuke momenten.
0: Je wil geen vrienden waar je het overal mee eens bent. Dat zou toch saai zijn?
2: Absoluut. Ja. En daar gaat dat dan eigenlijk een stuk over. Is dat op dit moment een gevaarlijke situatie? Ik ga er dan vanuit, je hebt dan misschien kinderen van dezelfde leeftijd, je gaat dan bij elkaar over de vloer, kinderen gaan bij elkaar spelen. Je zou kunnen zeggen van ja, dat houdt ook een gevaar in. Laat ons zeggen, dat is toch vrij minimaal, tenzij een van haar kinderen ziek wordt.
0: Maar dat maakt deze kwestie wel interessant, omdat dit gaat niet alleen over meningen, dit gaat over...
2: Feiten.
0: Feiten, absoluut. Inderdaad. Er is een verschil in de realiteit, absoluut. Zien of niet zien.
2: Ja. Ja.
0: En ook, dit gaat over gemeenschap, over solidariteit.
2: Ja.
0: Haar beslissing om haar kinderen niet te laten inenten, ja, heeft gevolgen voor andere kinderen.
2: Ja, ja, en ik volg je daar volledig in. Alleen denk ik dat degene die anti-vaxxer is, zoals dat dan hier omschreven wordt, ja, daar helemaal een heel andere visie op heeft. Niet zozeer, ik ben niet solidair met anderen, maar waarom ziet de rest niet wat ik zie?
0: Ja, hè? Zij brengen hun kinderen in gevaar,
2: ja,
0: ik niet.
2: Heel die farma-industrie, ja, is die ons... En voor alle duidelijkheid, ik sta helemaal aan wat jij vertelt, aan de kant van wat jij vertelt. Mijn kinderen zijn ook over de hele lijn ingeënt. Dit is ook iets wat heel erg gespeeld heeft in de coronaperiode. Toen was dat om de haverklap dat mensen zo'n verhalen vertelden en dat daar heel heftige discussies rond ontstonden.
0: Juist.
2: En in Amerika is dat op dit moment ook opnieuw weer aan de gang. Hè? Want daar heb je... Ja, ook in die heel rechtse hoek. Mensen die ervan overtuigd zijn dat dat allemaal onzin is. En,
0: ja, maar dus ja. Jij gaat ervan uit dat mocht Babette haar kinderen komen spelen, ingeënte kinderen, dat dat eigenlijk niet zo gevaarlijk is.
2: Dat dat absoluut niet zo gevaarlijk
0: is. Misschien moet Louise dat eens met haar arts bespreken.
2: Oh, daar reikt
0: hoe gevaarlijk. Want wij zitten hier maar alsof wij diploma's geneeskunde hebben.
2: Totaal niet.
0: Te decreteren dat
2: totaal
0: dat
2: niet.
0: Totaal niet gevaarlijk is.
2: Het is nogal logisch, denk ik. Als niemand besmet is, kan er op dat moment ook niet zo heel veel gebeuren. Stel dat een van de kinderen die niet ingeënt is, wel besmet is en jouw kinderen zijn ingeënt, dan is dat ook nog altijd geen probleem. Alleen is het dan wel een probleem voor mensen, en dat weet ik uit mijn eigen context, toen mijn vader ziek was en kanker had, ja, die mogen absoluut niet in contact komen met kinderen die dat doormaken. Waarom? Ja, omdat die hun immuniteit heel slecht staat.
0: Just.
2: Dus mensen die dan, oudere mensen, zieke mensen, dat is of omwille van andere redenen niet...
0: Dus hoe dan ook, niet zonder gevaar mocht Louise een kwetsbare oudere in huis hebben.
2: Voilà, dat is allemaal duidelijk. Het gaat er nu natuurlijk over, hoe kan ik dat N-verhaal bij mezelf sterker... Wil ik dat? Hè? Vind ik dit... ondanks dit, de moeite om daarmee verder te gaan.
0: Ja. Kan ik... Wetende dat er wel problemen komen. Dus nu kan ze nog eigenlijk een beetje terugkrabbelen.
2: Het hoeft ook niet. Je kan echt wel, ook zoals je daar juist zei, voor jezelf besluiten. Ik vind dat een heel dom standpunt. En tegelijkertijd vind ik dit een hele leuke vrouw waarmee ik toch een leuke vriendschap heb.
0: Ja. Maar ze zijn er nu holder de bolder ingedoken. Misschien het tempo ietsje verlagen. Zou ik doen.
2: Ja, en wie weet op een bepaald moment, weet je waar het ook over gaat, je hoeft niet te zeggen van ja, jij moet van standpunt veranderen. Je kan ook zeggen, ik ben daar eigenlijk wel van geschrokken. Hè. Je hebt mij dat verteld en misschien weet je het niet of wel, maar ik denk daar eigenlijk helemaal anders over. Ik wil daar ook niet over in discussie gaan, hè, want ik denk dat we dan heel snel in iets belanden wat toch niet te winnen valt.
0: Ja, en misschien
2: ik denk
0: dat de ander dan besluit om afstand te nemen.
2: Ja, wie weet, maar dat denk ik niet, want ik denk dat de kans dat zij mensen ontmoet die hetzelfde standpunt hebben als het hare, dat dan ook toch niet zo bijzonder groot is hier in Vlaanderen.
0: Ja, dus je kunt verder met de vriendschap, maar wees voorzichtig.
2: En durf dat misschien toch bespreekbaar te maken,
0: ja,
2: door het te zeggen als niet als iets van ah ja, jij moet veranderen of jij moet van standpunt veranderen, maar wel, ik ben daar eigenlijk wel van geschrokken en ik ben ook nog altijd geïnteresseerd in waarom ben jij er zo van overtuigd dat beter is van je kinderen niet in te enten? Ik wil dat eens graag horen, hè, wat jouw verhaal daar rond is, van waar jij die overtuigingen haalt. En ruimte maken voor datgene wat de andere denkt, voor de ervaring van de andere, de beleving van de andere, en u daar proberen in te leven, zonder dat direct te willen wijzigen.
0: Ja, en dat is al misschien een eerste stap.
2: En dat is een eerste stap om op termijn ook andere gesprekken daar rond te hebben.
0: Ja.
2: Zo maak je opening. Niet door direct de voeten in de pla vooruit, jij moet van standpunt veranderen. Ja.
0: Louise, ik vind het een hele interessante kwestie en ik vraag me af hoe de vriendschap aan de schoolpoort met de antivaxmama verder verloopt. Hou ons op de hoogte. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven uiteraard super welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
2: Graag.

0: Ja, veel succes, Louise. Ik heb er niet het best oog in. Ik zou eerder richting goede kennis gaan dan naar misschien wel nieuwe vriendin. Die Babette, die Hollandse. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven welkom op Nieuwe Feiten uit radio1.be.
1: Nieuwe Feiten.
2: De ontdekking van België.
0: Door een Hollandse.
3: Ja.
0: Ja, Annelies Bontjes, hoewel, zo Hollands ben je niet meer, want je woont nu toch al een paar jaar in Brussel. Je
3: zo is het.
0: Je werkt voor zelfs een Belgische krant ook, naast je werk voor de Nederlandse krant. En je ontdekt België. Je bent geen antivaxxer, voor alle duidelijkheid.
3: Nee.
0: Maar in Nederland zijn er meer antivaxxers dan bij ons, heb ik het idee.
3: We zijn met meer, dus dan zullen dat er ook meer zijn.
0: Maar bijvoorbeeld in België zijn er vaccins verplicht, in Nederland niet, hè?
3: Nee.
0: Nee, dat is maar keuze van de ouders.
3: Ja.
0: Dat is al een verschil tussen Nederland en België.
3: Jij trapt hem af.
0: Ik trap hem af, ja. Maar je hebt deze week hopelijk nog iets anders ontdekt.
3: Zeker, ja. Ik ben deze week garnaalkroketten gaan eten, lieve.
0: Ja?
3: Ja, met mijn collega's van de Standaard zelfs. Ja. Ja.
0: En? Nou, wat is daar zo bijzonder aan?
3: Ja, ik begeef me op heel glad ijs hier, hè, door dit onderwerp aan te snijden.
0: Het culinaire ijs.
3: Goed. Ja, nogal. Okay. Een van die collega's, zal niet bij naam noemen, maar die vond het onderdeel van mijn inburgering om echte garnaalkroketten een kans te geven.
0: Met nadruk op echte.
3: Ja.
0: Want jullie eten ook garnaalkroketten in Nederland.
3: Nou, voor mij, kijk, voor mij had die kroket altijd een beetje een andere associatie dan de garnaalkroketten. Dus we gingen garnaalkroketten eten echt op restaurant, wel hier in Brussel.
0: Vond jij raar?
3: Nou, ze kwamen op een porseleinen bordje, zo'n wit bordje.
0: Dan moest je om lachen. Je lacht er nog steeds een beetje.
3: Nee, ik zou niet durven. Wat gefrituurde peterselie erbij,
0: essentieel.
3: Glaasje witte wijn erbij.
0: Schijfje citroen.
3: €18.
0: Ja?
3: Ja.
0: Tuurlijk.
3: Nou, dat vond ik toch wel fors aan de prijs.
0: Want een kroket, hoeveel kost een kroket dan in Nederland?
3: Ja, een paar. Ja, wat is het? €3?
0: €3.
3: Ja, maar ja, dat is mijn grote fout. Dat heb ik dus beseft nu. Ik bekeek de kroket altijd met mijn Nederlandse ogen. En bij een kroket denk ik aan een vleeskroket. Een rundvleeskroket. En dat is
0: slachtafvalkroket eigenlijk.
3: En dat is een snack bij ons. Dat kan je uit de muur halen.
0: Haal je uit de muur.
3: Ja, of dat eet je al lopend op onderweg naar de volgende afspraak of zo. Je kan ze
0: snel
3: ook
0: even honger stillen.
3: Snel, hap, hup. En het kan ook op het werk natuurlijk. Dan eet je het op een wit bolletje. De krokettenlunch is hartstikke bekend.
0: Ugh.
3: Nou ja.
0: Op een bolletje.
3: Ja, op een wit zacht bolletje.
0: Op een
3: bolletje.
0: Pistoleetje dus.
3: Nee, ik zeg een bolletje.
0: Wat is het verschil tussen een bolletje en een pistoleetje?
3: Het is geen hard broodje. Het is een zacht
0: broodje.
3: Een zacht wit rond.
0: En dat maakt het acceptabeler voor jou.
3: Nou, dat is heel lekker, want dan leg je die kroket daar dus op. En dan prak je die met de vork.
0: Goor.
3: En dan een beetje mosterd eroverheen.
0: Oké.
3: Okay. Mmm.
0: Ja.
3: Mm. Dus daar dacht ik altijd aan mijn kroket.
0: Een geplette kroket op een sandwich eigenlijk, broodje.
3: Ja, inderdaad. Ja, met een beetje mosterd. Echt lekker. Dus dat is hoe we het in Nederland kennen. Vooral een snack. Je hebt natuurlijk ook wel iets luxere varianten. Maar ja, het blijft toch gewoon een kroket. Een snack.
0: Ja. Terwijl ik probeer een golf aan misselijkheid te onderdrukken, moet ik zeggen.
3: Ik zal ze volgende keer eens meenemen, want het is echt hartstikke lekker, hoor. Maar bij jullie denken wij een kroket aan iets heel anders.
0: Dat is gewoon lekker eten.
3: Die garnaalkroket, dat is
0: En kijk aan de zee, hè?
3: Ja, nou kijk, dat is het. Ik bekeek die met de Nederlandse ogen van een snelle snack. Maar jullie, als jullie een garnaalkroket zien, hè, dan zie je de zee. Dan zie je vakantie, dan zie je nostalgie. Dan is het ambacht.
0: Er zit ook iets in die kroket, hè?
3: Ja, het is, dat heb ik dus ook van mijn collega's inderdaad gehoord.
0: Echte garnalen.
3: Dat ik niet mag onderschatten hoe ingewikkeld het is.
0: Vis bouillon, dat is een hele kunst.
3: Ja.
0: En die korst, die mag niet te hard, niet te dun, niet te dik. Dat moet allemaal heel precies zijn.
3: Ja, en aan zee hoort er dan ook de boodschap bij dat er dan zo iemand aan je tafeltje komt en zegt dat ze vanochtend in de alle vroegte nog zijn gevangen en zo. Toch? Ja, echt.
0: Dat, die moet dat zeggen, ja.
3: Ja. Nou ja, en voor die hele ervaring betaal je dan dus misschien die €18.
0: Ja.
3: En dat glaasje wijn erbij, daar moest ik ook aan wennen. Want wij doen dus een kroket inderdaad als tussendoor. En dan komt het in zo'n wit plastic bakje. En dat is toch wat anders dan met mes en vork aan een tafel in een restaurant.
0: Dit wetende, wil jij ooit nog terug in Nederland wonen?
3: Nou, die garnaalkroket zou ik dan wel missen nu. Ja.
0: Want dat is toch echt toch een verschil. De Nederlanders, dat is die protestantse cultuur natuurlijk. Eten, we hebben een andere verhouding met eten. Hè. Wij katholieke cultuur, katholieken.
3: Daarom, dus ik hoop echt niet dat mensen nu kwaad zijn. Want het is absoluut geen kritiek. Het is gewoon echt zeer, zeer grote verwondering. Maar ook voor iemand uit een land
0: ontdekking,
3: komend,
0: letterlijk een ontdekking.
3: Ik heb natuurlijk, in Nederland heeft natuurlijk niet zo'n eetcultuur als dit. Ja. Dus ik leer weer bij.
0: Ja. Eten moet vooral de honger stillen, calorieën bevatten, je vooruit helpen.
3: Ja, en ook niet te veel tijd. Hè. Efficiënt, daar houden wij ook van. Hè. Tussendoor, broodje, hup, of op de fiets. Dat zie ik ook wel eens in Amsterdam, mensen. Gewoon onderweg naar de volgende afspraak. Bammetje mee, hup, hup.
0: Bammetje mee.
3: Ja.
0: Bammetje is toch een boterham, hè?
3: Een bammetje is een boterham, ja.
1: Examen Vlaams.
0: Aha, maar wat is een croque-monsieur?
3: Ja, dat is een, noem maar een tostietje.
0: Tostietje. Ja, natuurlijk, je bent hier nu al zo lang, je weet. Wat is een tomaatcrevet?
3: Een tomatencroquet? Nee. Sorry, een tomatencrevet. Dat is garnaal, tomatengarnaal. Wat is dat? Garnalencocktail, misschien, of niet?
0: Het is gewoon tomaat, ja? Gevuld met garnalen.
3: Oh ja, ja. Het
0: is eigenlijk niet goed, hè? Garnalencocktail is iets anders.
3: Nee, dat is toch weer een ander.
0: Het is gewoon een uitgewonden tomaat en je vult de tomaat met garnalen.
3: Nee, die heb ik nog niet gegeten eigenlijk zelfs.
0: Tomatcrevet, joh.
3: Ja, hoe kan het, hè? Ja.
0: Tomaatgarnaal.
3: Ik mis weer een hoop.
0: Een videetje.
3: Ja, dat is een koninginnenhapje.
0: Wauw.
3: Ja.
0: Kippenpastijtje dus,
3: ja.
0: Hè?
3: Een kippenpastijtje.
0: Inderdaad. Wat is een saucisse?
3: Ik ken wel die pain saucisse.
0: Wat is een saucisse? Kom op.
3: Een worstje, toch? Of niet? Ja.
0: Het gaat veel te goed. Chicons in een oven.
3: Chicons in een oven?
0: Ja.
3: Is dat misschien aardappeltjes?
0: Nee. Oef. Ik dacht, ze weten alles
3: al. Ja, je was echt rood.
0: Chicons, dus witloof.
3: Oh.
0: Witloof in de oven. Hesperolletjes.
3: Ah ja, oké. Okay. Maar daar eet ik ook niet zo graag.
0: Nee, daar eet ik nog niet zo graag.
3: Goed, hè?
0: Het begint te komen. Een laatste. Wat is een pateetje?
3: Een pateetje?
0: Een pateetje.
3: Is dat niet gewoon voor op... wij doen het dan op een toosje, zeg maar, bij de borrel.
0: Dat is paté.
3: Ja.
0: Dat is paté. Dat is iets anders.
3: Oh, een pateetje?
0: Een pateetje? Nee, het is gewoon een gebakje.
3: Een gebakje.
0: Taartje,
3: een
0: klein taartje, pateetje. We gaan pateetjes eten.
3: Ah ja, oké.
0: Okay. Ja.
3: Ja. Nee, dat ging maar niet.
0: Volgende week beter. Dankjewel, Annelies.
3: Dankjewel.
0: Bontjes, dit is Augustijn.
4: Er zijn van die momenten dat je niet makkelijk verhet. Zo'n moment waarop dat blikt, dat je toch niet alles weet. Je loopt tegen de lampen en je schart en je

0: Godverdomme, ja, het een heel examen Vlaams in één nummer, Augustijn.
1: Nieuwe feiten.
0: Ja, ik heb een nieuwe jingle gemaakt, speciaal voor jou, Dirk Brouwlands. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Een koor van kippen. Maar we gaan het niet over kippen hebben, Dirk. Je bent onze huisbioloog, je bent knakjournalist. We gaan het niet over kippen hebben, maar over de naakte molrat. Want daar is nieuws over, Dirk. Want blijkt dat de koningin van een naakte molratkolonie, dat die een heel dorp, die hele kolonie, onvruchtbaar kan maken met een parfum.
2: Inderdaad, ja, de naakte molrat is een bizar beestje, om even uit te leggen. Dat is een knaagdierke dat in Afrika leeft, onder de grond, in een tunnelgemeenschap. En dat is het enige zoogdier dat eigenlijk leeft volgens de sociale structuur die we ook bij mieren en bijen vinden, met een koningin die alles bepaalt en daaronder dan een hele klasse van werkers in verschillende hiërarchieën die dan het harde werk in de kolonie doen. Ja. En de koningin is in principe samen met 2-3 uitverkoren mannen, want daarin verschillen ze dan wel van de mieren en de bijen, dat er ook mannen in dat systeem constant actief zijn, is eigenlijk de enige die zich kan voortplanten. En men had tot dusver nog niet helemaal door hoe dat gebeurde, maar nu hebben ze dus inderdaad gevonden dat er maar één stof is die koningin produceert en die dan al het werk doet voor de rest van de kolonie.
0: Dus, en die stof produceert zij met kliertjes, waar zitten die?
2: Ja, het is een stof die ze eigenlijk constant afscheidt via haar vaginale secreties. En ook een beetje via de anus en het speeksel. Maar het is toch vooral de vagina die bijna constant lekt, om het een beetje lapidair te zeggen. En die moet niet al haar onderdanen apart behandelen, want dat zou een beetje omslachtig kunnen zijn. Zo'n gemiddelde kolonie heeft tussen de 75 en de 80 beestjes, maar dat kan oplopen tot 300. En om dat dan een soort boekhouding van bij te houden, van wie heb ik al behandeld en wie niet. Die vaginale secretie wordt gewoon afgescheiden in die tunnels. In de bekleding op de vloer en op de wanden van de tunnels. Daar blijft het op hangen. En die werkers die lopen daar dan over. En die hun seksualiteit, hun agressiviteit wordt dan permanent onderdrukt. Het impliceert wel dat die koningin bijna constant door haar tunnels moet blijven lopen. Want die stof blijft niet heel lang hangen. En dat is toch tussen de 3 en de 5 kilometer. Dus dat beest komt zeker aan de 10.000 stappen per dag. Om de kolonie onder controle te houden.
0: Ja, en dus met die geur legt ze eigenlijk de goesting naar seks lam.
2: Ja, ze hebben dus ontdekt wat dat het is. Het is dus één stof, hè, want ze hadden er een hele hoop gevonden in heel dat complex van geuren dat in die kolonie hangt, want die dieren zijn blind. Die reageren dus bijna uitsluitend op geurprikkels. En van alle stoffen die ze gevonden hebben, is er eigenlijk maar één die nodig is om dat effect te genereren. Isopropyl myristaat heet dat. En als die ondergeschikte dieren dat opsnuiven, hè, via de lucht, via de adem, dan gaat hun prolactinegehalte omhoog. Dat is een hormoon dat hun fertiliteit reduceert en tegelijk de progesteron omlaag. Dat is het hormoon dat hun fertiliteit bevordert, waardoor dat ze dus eigenlijk compleet geen seksuele interesse meer hebben en mee als een gevolg daarvan ook veel minder agressief zijn en er dus wat vredevoller in die kolonie kan geageerd worden.
0: Ja, en dat geldt dus zowel voor de mannetjes en de vrouwtjes, allebei.
2: Ja. Het werkt in de twee gevallen, ja. Dus alleen de koningin en 2-3 van haar lievelingsmannen die kunnen zich voortplanten, die hun hersenen zijn blijkbaar omwille van hun status ongevoelig geworden voor diezelfde stof. Het is trouwens alleen de stof die nodig is. Dus de koningin is zelfs niet nodig. Als die onderzoekers alleen de stof in die kolonie spoten, had dat dus effectief hetzelfde effect. Dus puur één stof die zo'n volledige kolonie de seksuele interesse eruit wegneemt en de agressiviteit.
0: En als die stof wegvalt, wat gebeurt er dan?
2: Dan ineens verandert heel het systeem. Dan wordt er uitgebreid geknokt. En dan vooral door de vrouwen die hoog in de rang staan, totdat er één wint. En die begint dan, vanaf het moment dat zij dus vindt dat ze de status van koningin heeft, die begint dan zelf die stof te produceren, waardoor de rust in het systeem weerkeert. Maar daar vallen meestal wel een aantal slachtoffers in die machtsstrijd. Dus het is onwaarschijnlijk hoe sterk dat effect van die ene stof is. Zeker omdat zo'n koningin, want die molratten, dat zijn rare beesten, hè, die kunnen tot 35 jaar oud worden.
0: Dat is gigantisch oud. Die kan,
2: ja, dat is stokoud naar knaagdiernormen. Ze worden ook uitgebreid bestudeerd omdat ze speciale DNA-herstelmechanismen hebben, ongevoelig blijken te zijn voor kanker. Allee, daar zit van alles interessants aan voor de menselijke geneeskunde. Maar zo'n koningin kan ook meer dan 15 jaar aan de macht blijven, dus die stof is onwaarschijnlijk efficiënt in het consolideren van machtsposities. Ik denk dat er bij ons in onze wereld ook wel wat politici zouden zijn van tja, kijk, misschien is dat wel iets nuttiger.
0: Een soort parfum spuiten in de ministerraad, zodat niemand een mes in mijn rug wil steken, zoiets.
2: Want het absurde van heel het verhaal, hè, lieven, is dat die fameuze stof, die een isopropylmeristaat, die komt ook in onze wereld voor, in onze mensenwereld. Ze kan aangetoond worden in het uitademen van zwangere of borstvoeding gevende vrouwen. Ze komt mee naar buiten bij de tepelsecreties als moeders borstvoeding geven. Ze vinden wel geen effect bij mensen. Het is ook niet duidelijk of wij nog receptoren hebben die daar gevoelig voor zijn. Maar toen dat ik vertelde tegen mijn vriendin, zei die direct van ja, seksualiteit van venten onderdrukken terwijl dat je met borstvoeding bezig bent, dat is zo nuttig dat ongetwijfeld
0: wel zal. Daar zitten meerdere doctoraten in om dat te bestuderen. Dirk? Voilà.
2: Dus wat het orgaan dat bij die naakte molrat, dat heet het vomeronasaal orgaan, dat ligt van boven in de neusholte en heeft een rechtstreekse connectie naar de hersenen. Wij hebben dat ook nog altijd, want vroeger moeten wij dat gehad hebben om feromonen op te pikken, dus hormonen met een werking op de lange afstand buiten het lichaam. Dat is er nog altijd in een rudimentaire vorm, maar het is onduidelijk of dat nog geconnecteerd is naar de hersenen toe, dus of dat nog wel werkt. Ja. Men vermoedt van wel, maar dan op een veel lager niveau dan bijvoorbeeld bij die naakte molrat geval is.
0: Bij de naakte molrat, alleen de koningin van de kolonie die plant zich voort, die heeft seks, daarvoor gebruikt ze een aantal mannetjes, die kennelijk ook sterk genoeg zijn om die stof te weerstaan.
2: Ja, dus vanaf het moment dat je dus als dier heel hoog in een hiërarchie zit, dan blijkbaar, ze weten nog niet precies hoe dat functioneert, maar blijkbaar reageren die hersenen op de status, onder meer door die gevoeligheid voor dat isopropylmeristaat af te sluiten. Want de vrees gaat ook natuurlijk kunnen dat die koningin zelf minder vruchtbaar wordt van haar eigen uitscheiding. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus om de een of andere reden zijn echt die topdieren in het systeem, die worden ongevoelig voor die stof. Ja. Dus hoe hoger dat je komt in de rang, ze vermijden het ook blijkbaar. Ze hebben in testen ook gedaan dat ze, dus als ze dus die stof ergens aanbieden in zo'n soort keuzesystemen, dat dieren kunnen kiezen tussen een kamertje waar dat die stof aanwezig is en een kamertje waar dat ze afwezig is. Je zou denken, misschien is dat iets dat hun doet denken aan de koningin en gaan ze dus dat kamertje binnen. Maar blijkbaar vermijden ze toch de kamer waar dat de stof aanwezig is. Dus ze moeten wel voelen dat er iets speciaals mee aan de hand is. Maar ja, in zo'n kolonie is er geen ontsnappen aan.
0: Juist.
2: Dus dan worden ze slachtoffer van het parfum van de koningin en kunnen ze alleen maar werken. Ze zorgen ook voor de kleinmannen, die werkers. Dus die koningin kan eigenlijk zich blijven voortplanten. En die kleintjes die komen dus ook door die vagina bij de geboorte. Die zitten dus ook vol met van die stof, waardoor die werksters die kleintjes verzorgen nog extra remmingen krijgen op hun seksualiteit. Dus dat systeem zit eigenlijk wel vanuit het standpunt van de koningin bekeken en de kolonie waarschijnlijk ongelooflijk clever in elkaar.
0: Zeer slim zit dat in elkaar. Je kan zo'n kolonie bekijken naar het schijn tegenwoordig in de Zoo van Antwerpen. Je moet wel gewaarschuwd zijn, het zijn niet bepaald mooie beestjes. Hè. Het zijn een soort verschrompelde piemels op poten die ogen en tanden hebben gekregen.
2: Ze zien er niet uit, lieve. In Paradijs is er trouwens ook een mooie kolonie. De zoon heen gehouden. Ze zien er niet uit, maar ze zijn onwaarschijnlijk fascinerend door hun hele aparte levensstijl.
0: Dirk Drouwlands, dankjewel. Nou, een fijne dag.
2: Dag, lieve. Dank u.
1: Nieuwe feiten.
0: Ja, het zijn de kippen die Dirk uitzwaaien. Middagjournaal, Annelies Potts.
1: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Eergisteren had ik een heerlijk moment op de trein. Iedereen was al opgestapt, dus het perron was leeg, maar we vertrokken nog niet meteen. En plots werd mijn aandacht getrokken door een conducteur met middagpauze. Ik zag hem gesticuleren naar iemand, maar ik kon niet ontdekken wie. Tot bleek dat het naar een vogeltje was. Hij wilde de vogeltjes op het perron voederen. Toen vond ik hem op zich al schattig, maar het zou enkel nog meer worden. Want hij had zo'n mooie RVS, roestvrij stalen brooddoos, duidelijk gevuld met volkoren boterhammen met ongetwijfeld zeer gezond beleg. Want ik kan niet de enige zijn die om de oren geslagen wordt met het feit dat salami en zelfs kippenwit uit den bozen is nu. En eerst maakte ik mij zorgen dat die man nu door zijn vrijgevigheid te weinig zou eten. Maar toen zag ik dat hij naast

0: iets heel eng kan zijn en heel negatief en ook zo klinkt. Maar als het zo onschuldig is als dit, mag het dan alsjeblieft? Want wanneer mensen niet weten dat ze bekeken worden, dan zijn ze zo heerlijk. Dan zijn ze niet defensief zoals in het verkeer of ik eerst zoals bij het instappen van de trein. Ik vind ook niets fijner dan mijn kinderen nog even kunnen bekijken voor ze doorhebben dat ik er ben. Door het raam van de crèche mijn anderhalfjarige in volle concentratie op een fiets zien proberen kruipen, doet iets origineels met mijn hart. Hetzelfde met de vijfjarige die, exact zoals ik hem ook ken, een uitleg staat te doen aan een juf. De blik van herkenning en pure blijdschap die daarna volgt, als ze mij zien, is minstens even heerlijk, maar het is toch anders. Ik heb lang getwijfeld of ik het volgende geheim zou vertellen. Maar ik heb dan toch beslist om het te doen. Maar willen jullie alsjeblieft zwijgen tegen alle andere mensen? Want ik wil het eigenlijk niet bezoedelen en vooral ook niet zorgen dat mensen zich anders gaan gedragen. Het is een groot radiogeheim. Want wanneer wij bij de radio telefoneren met mensen, dan bellen we ze tijdens de muziek en hangen we ze klaar, zoals dat heet, om dan over een paar minuten op de radio te komen. Dan horen die mensen gewoon de muziek die op de radio is en niet de presentator in de studio, tot dan de microfoon open gaat. Maar wat mensen meestal niet doorhebben, is dat wij hen wel al horen in de studio. En dat is mijn favoriet moment van elke radio-uitzending. Zeker van het programma De Zomer Van, waar mensen dan staan te popelen om te vertellen over een nummer dat ze gekozen hebben en meestal fantastisch vinden. Mensen zijn dan echt op hun mooist. Zo hoor je regelmatig mensen een huisgenoot roepen van Jos, Jos, het is bijna aan mij, zet u aan de radio. Of mensen zingen heel zachtjes of heel luid mee met het liedje dat op dat moment speelt. Maar mijn aller favoriete luisteraar aller tijden, die oefende hoe hij goeiemorgen tegen mij en de luisteraars ging zeggen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Op dagen dat ik alleen maar roeperige politici en patserige miljardairs zie in het nieuws, doe ik in mijn hoofd het schuifje open waar die luisteraars in zitten. En sinds kort ook de conducteur met de brooddoos. En dan is het glas van de wereld weer eventjes halfvol.
1: Annelies Moons, die een goed bewaard radiogeheim verklapt. Zeer herkenbaar voor elke radiopresentator. Jos, dat is bijna aan mij. Annelies Moons in het Middagjournaal. Waarvoor dank. Morgen weer. Zometeen na het nieuws van 1 is er Ilse Liebens voor u. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, veranda's.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu. Maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
7: Renault. Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak.

0: Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter.
3: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject. Met aandacht voor uw project. En met de focus op uw vermogen.
4: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
8: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
7: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
8: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Goedemiddag, het is 1 uur. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Vlaams minister De Ridder moet zich vanmiddag verantwoorden in het parlement over de deal die ze sloot met de regionale luchthavens. Leerlingen en leerkrachten van het Franstalig onderwijs komen weer op straat. En in Nederland zijn er meer gevallen gemeld van het Westnijlvirus. 3 mensen zijn eraan overleden. Er blijft onduidelijkheid bestaan over de subsidies voor de regionale luchthavens in Deurne en Oostende de komende jaren. De Vlaamse regering sloot in juli een akkoord om die subsidies te verlagen, maar volgens oppositiepartij Groen is dat niet het geval. Bevoegd minister Annick De Ridder moet vanmiddag uitleg geven in het Vlaams parlement. Ze zegt nu dat de subsidies zelf inderdaad niet dalen, maar dat de overheid uiteindelijk minder geld zal uitgeven aan die luchthavens als je alles meerekent.
13: Ik heb nergens gezegd, ook aan het parlement, dat subsidies dalen. Ik heb altijd gesproken over de netto financiële impact, want je moet natuurlijk kijken wat in Vlaanderen in totaal wordt betaald in de ene richting en wat wij ook terugkrijgen. Bijvoorbeeld, dat zijn dan de concessiebedragen, de huur. En daar die netto financiële impact, die daalt wel degelijk met 27%.
12: De voorzitter van de partij Anders, Frederik de Gucht, zegt dat hij het vertrek van Egbert Lachaert als Vlaams fractieleider verkeerd heeft aangepakt. Lachaert nam ontslag en dat lekte eerder uit dan bedoeld was. Voorzitter de Gucht werkt aan een grondige hervorming van zijn partij. Maar, Sisse Michiels, hij lijkt voorlopig niet iedereen op 1 lijn te krijgen. Hè?
14: Nee, het ontslag van Lachaert lekte inderdaad uit via de krant De Morgen, waarin partijgenoten ook anoniem kritiek op hem hebben. En dat is toch een oud zeer bij de Vlaamse liberalen. Interne discussies werden in het verleden wel vaker in de media uitgevochten, maar toen Frederik de Gucht vorig jaar voorzitter werd, wilde hij daarvoor eens en voor altijd komaf mee maken. Maar van dat voornemen komt voorlopig dus niet zoveel in huis. Dat geeft hij ook zelf toe.
15: Stel dat ze met u vast dat spijtig genoeg iets is dan nog gebeurt bij ons in de partij. Dat had allemaal anders en veel menselijker gekund, maar daar kan de tijd niet terugdraaien, spijtig genoeg.
14: Tussen fractieleider Lachaert en voorzitter De Gucht liep het al een hele tijd stroef. Stefanie Doze die volgt Lachaert nu op als fractieleider. De timing van de heisa is ook wel wat ongelukkig, want dit weekend net houden de liberalen een grote bijeenkomst in Brugge en het incident zal daar ongetwijfeld het gespreksonderwerp zijn.
12: Dankjewel voor je uitleg, Sisse Michiels. In Luik betogen op dit moment 1000 leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Volgens de vakbonden zijn ze met 13.000, de politie zegt 6.000. Dit schooljaar zijn er ingrijpende besparingen doorgevoerd. Leerkrachten in de hogere jaren van het middelbaar moeten 2 uur meer lesgeven voor hetzelfde loon. En er is ook minder geld voor het basisonderwijs. Jorro de Witte van de Socialistische Vakbond doet mee aan die betoging.
16: Als je kijkt naar de onderzoeken van PISA bijvoorbeeld, dan kan je zien dat de onderwijskwaliteit in België niet zo goed meer is. En langs de andere kant zie je ook dat er een groot leraartekort is. Als we willen dat het onderwijs van betere kwaliteit wordt, dan moet er geïnvesteerd worden en niet in geschrapt worden. Ze moeten het engagement nemen dat er gaat geïnvesteerd worden in het onderwijs. En dat is ze nu niet van plan. Ze gaan zelfs verder, dus ze gaan zeker niet de goede weg op.
12: De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 5 cent. Tanken kost dan voor het eerst sinds april weer net iets meer dan 2,40 euro per liter. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten fors de hoogte ingegaan. In Nederland zijn al 3 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Er zijn nu al 18 mensen besmet. Dat is dubbel zoveel als een week geleden. Katrien van der Schoot, hoe moeten we naar die cijfers kijken?
17: Wel, ze komen van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het gaat om besmettingen in Nederland, in verschillende provincies. Meestal hadden de mensen zich ziek aangemeld in een ziekenhuis. Het Westnijlvirus komt voor bij vogels, maar een gewone mug die zich voedt met het bloed van een besmette vogel kan het op die manier overdragen op dieren en mensen. En dat is nu waarschijnlijk gebeurd. In Nederland zijn er nu dus 3 doden, vorige week nog maar 1. En van de 9 besmettingen vorige week zitten we al aan 18 vandaag. Er waren eerder ook al enkele tientallen paarden en vogels besmet.
12: Is het Nijlvirus dan gevaarlijk, het Westnijlvirus?
17: Ja en nee, er is geen vaccin of behandeling, maar mensen kunnen het Westnijlvirus zelf niet doorgeven. Slechts 1/5 van wie besmet is, krijgt Westnijlkoorts met griepachtige symptomen. Eraan overlijden is al helemaal een uitzondering. Het gaat dan om ouderen en mensen met een lage weerstand. En in ons land zijn nog geen besmettingen vastgesteld.
12: Dankjewel om het op te volgen, Katrien van der Schoot. De belofte van de Amerikaanse president Trump om aan alle Amerikanen $5,000 te geven als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen, roept heel wat vragen op. Het is niet onmogelijk om geld uit te delen, het is al eerder gebeurd, maar dit plan is onrealistisch, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
18: Er zijn al eens checks uitgeschreven aan Amerikanen. Dat was tijdens de pandemie. Dus het is theoretisch niet onmogelijk om geld te bezorgen aan Amerikanen. Maar dat was toen met grote instemming van het congres, van het parlement. Omdat mensen aan de grond zaten, niet meer konden werken door de pandemie. Dat waren uitzonderlijke omstandigheden. Dit is iets anders. Dit gaat niet over het reageren op een noodsituatie. Dit is gewoon, ik ga even in mijn portefeuille graaien en geld van de overheid schenken om mij te garanderen dat u voor mij stemt.
12: Later vanmiddag om 17:45 spelen de Belgische basketvrouwen hun kwartfinale op het WK. In Berlijn moeten ze gastland Duitsland verslaan om door te gaan naar de halve finales. En ze zijn er klaar voor, zegt speelster Elise Ramet.
19: Ik denk dat we weten wat dat door ons te doen staat. We hebben nog heel veel zin in de match. Het is tegen het thuisland, dat is misschien een extra moeilijkheid, maar dat is ook een extra motivatie. Dat is altijd leuk om in een volle zaal te spelen. En ik denk, ja, we zijn er klaar voor. We hebben er zin in.
12: Vanmiddag wolken en opklaringen, zo'n 20 graden. Morgen wat meer bewolking met af en toe ook lichte regen. Maar het blijft wel zacht, rond 20 graden. Ook tijdens het weekend nog zacht, maar zondag wel regen. Vooraan de veelbesproken deal over de regionale luchthavens in Vlaanderen. Bevoegd minister De Ridder moet zich straks verantwoorden in het parlement, want er blijft veel onduidelijk over die subsidies. Meer in onze app van VRT Nieuws.
20: Badkamerrenovatie.
21: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
10: Radio 1.
22: Ilse Liebens.
23: En ik ben in bijzonder goed gezelschap. Ik zie Blue Eye, ik zie Bart Peters en ik zie ook deze heerser David Bowie. Dit is Golden Years, een heel erg

David Bowie en Golden Years. Het is donderdag en dan quizzen we bij Radio 1. Zo rond 14:15 gaat dat zijn. Sven de Leijer serveert opnieuw een nummer uit zijn klassiek album van de week. Dat is een plaat van The Mens. En we ontdekken samen de nieuwe plaat van Alabama Shakes. En dit zijn Stereo MC's

Stereo MC's bij Radio 1 en Step It Up. Afgelopen zomer stond er op Gen Jazz een bijzondere band geprogrammeerd. Een band waar eigenlijk niemand iets van af wist. Die heette Ink Ognito. Dat bleek Daan Stuyver te zijn. In het gezelschap van gitarist Bruno de Grote en contrabassist Frey Madou. Hij bracht daar toen op Gen Jazz een ode aan een van zijn favoriete zanggroepen, The Ink Spots. Doo-wop en rhythm and blues groep die actief waren in de jaren 30, 40 en 50 van de vorige eeuw. Het is de bedoeling om een plaat uit te brengen met daarop een aantal covers van The Ink Spots. Dat zou normaal gezien nog ergens deze maand gebeuren. Dit is zo'n cover. I don't wanna set the world on fire. Dit is Daan.

Start a great big flame down in your heart.

0: the gift that keeps on giving. Dat is hij, Daan Stuyven. Met de nummer van The Inkspots, I don't want to set the world on fire.
1: Radio 1.
2: Maandag heb ik je naar huis gebracht. Met heel veel aandacht voor alles wat niet meer mag.
3: Classic album van de week.
0: Sven de Leijer, die kan je elke zondag op VRT 1 en op VRT Max natuurlijk aan het werk zien in het nieuwe programma Is het Gelukt, waarin bekende Vlamingen geheime uitdagingen moeten uitvoeren. Geen geheime uitdaging voor Sven de Leijer, gewoon een duidelijke opdracht. Kies een classic album van de week. Het was niet moeilijk, hij zei meteen, wil je beroemd zijn van de mens? We zitten dan ergens midden jaren 90. Sven de Leijer is een jaar of 15, 16 actief in de Scouts en hij ziet de mens live. Dat is een van zijn allereerste concertherinneringen en hij is meteen om vergeblazen door de energie van dat trio. Michel de Koster, Dirk Jans en Frank van der Linden. Wil je beroemd zijn? Dat is een topplaat met daarop onder andere Maandag en in Gent. Sheryl Crow, I Need You So staat er ook op. En de plaat begint ook heel sterk met deze.
4: Bijna is de openingstrack van de plaat en ik vind, je moet vooral letten op de baslijn. Die doet mij heel hard denken aan het basspel van Flea van Red Hot Chili Peppers. En ja, Michel de Koster, bassist van de mens, is daar weergaloos. Dat nummer staat op, die plaat begint en het is direct iedereen wakker en de mens is terug. Heel fijn nummer.

Nu ik het nog eens terug hoor, snap ik het helemaal, die referentie aan Flea van de Red Hot Chili Peppers. Michel de Koster, een beetje onze Flea. Bijna van de mens van op het Classic Album van de Week Wil Je Beroemd Zijn. Gekozen door Sven de Leijer, waarvoor dank. Het was veel te lang geleden dat ik dit nummer nog eens had gehoord. Merkte ik nu. Dit is nieuw van Rye, Fatal.

Ze woont er eens in een huis op een bergtop in het graafschap Wicklow in Ierland. Daar vang je soms een glimp van op als je haar filmpjes ziet op Instagram. Heeft haar handen ook vol met haar 6 kleinkinderen, dat vertelt het internet dan weer. Eind deze maand gaat ze opnieuw toeren. Geen zittend gat, zoals we zeggen. Mary Coughlan en Man of the World. Dit is Tom Helzen bij Radio 1, Sun in Her Eyes.

0: Tom Helze en Sun in Her Eyes. Opgelet, als je onderweg bent op de Antwerpse ring, komt er een half uur bij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een dik half uur richting Nederland. Tussen Linkeroever en Borgerhout. Op andere plaatsen zijn de vertragingen beperkt.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
2: Oekraïne ligt even ver van België als dat het zuiden van Spanje ver van België ligt. Hè. Dus dat is echt zelfs niet meer onze achtertuin. Hè. Dit is onze tuin. En denken dat we daar volledig immuun voor zijn, is een illusie.
1: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

Matthew Wilder en Break My Stride. Dit is nieuw muziek van Blue Eye over het moment waarop je de stekker uit een relatie trekt. Omdat je weet, vasthouden is voor niemand nog goed. Blue Eye en It's Gotta Be Me.

Sinds gisteren kan je in die bioscoop gaan kijken naar Oasis Don't Look Back in Anger. Een documentaire over hun reunietournee van vorig jaar, 15 jaar eerder, waren ze gesplit na die beruchte ruzie in Parijs. En al die tijd hadden Noel en Liam Gallagher amper met elkaar gesproken, tot ze dus in 2024 elkaar terugvonden. Dit is Joëlle Ursule, White and Black Blues.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: De samenwerking die ik niet per se had zien aankomen, maar kijk, zo was er toch Chaka Khan en Snoop Dogg en Boogie's in My Soul.

0: Vanavond op VRT1.
1: Ik zou echt in mijn broek doen. Van shit, ga ik hier vrienden maken?
2: Maar de muziek helpt de vrienden. Een van mijn beste vrienden toen was de bassist van Rage Against the Machine. Ja, ik had hier wel nog een hele goede tijd.
0: Op VRT1 in Home Sweet Home toont een Vlaamse gitarist zijn leven in L.A. Op VRT Canvas is er de docu Fukushima over de nucleaire ramp in 2011. Of kies op VRT Max voor een avondje binge-watchen met de serie Time Out. Tot vanavond.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja.
5: Maar ja.
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja.
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
6: Ja.
5: Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Leontis.
3: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
4: BTW staat voor by the way.
5: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen. Knaldi.
6: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protoven nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26

0: FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Met zo'n 10.000 waren ze, leerkrachten en leerlingen uit het Franstalige onderwijs, die de straat opkwamen in Luik tegen de doorgevoerde hervormingen. Dat blijkt uit officiële cijfers van de politie. Dit schooljaar zijn er ingrijpende besparingen doorgevoerd in het Franstalig onderwijs. Leerkrachten in de hogere jaren van het middelbaar moeten 2 uur meer lesgeven voor hetzelfde loon en er is ook minder geld voor het basisonderwijs. Dat er 10.000 mensen op straat zijn gekomen is meer dan verwacht en het zal bij dit protest niet blijven, zegt deze vakbondsafgevaardigde.
7: Honnêtement, on ne s'attendait pas à avoir autant d'enseignants présents aujourd'hui. C'est vraiment inespéré. C'est vraiment un message très clair vers les ministres de la communauté française. Les enseignants ne sont pas prêts à baisser les bras, ils continueront de se battre.
6: Het opvangcentrum voor asielzoekers in Kokseide in West-Vlaanderen gaat vroeger dicht dan gepland. Oorspronkelijk zou het asielcentrum op het militair domein eind dit jaar sluiten. Maar de 200 asielzoekers worden nu al geleidelijk aan naar andere centra gebracht, zegt de burgemeester van Kokseide, Sander Lones.
8: Bij ons was er wat een bijzondere situatie. Heel wat gezinnen met kinderen die ook opgevangen werden in het centrum. Die kindjes hebben hun schooljaar afgemaakt voor de zomer en zijn nu verhuisd en ingeschreven in andere scholen. Wat maakt ook wel dat Vidasiel wat sneller kan schakelen en dat dus de site iets sneller zal beëindigd worden.
6: In Nederland zijn al 3 mensen gestorven aan het Westnijlvirus. Er zijn ook al 18 mensen besmet. Dat is dubbel zoveel als een week geleden, meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. Het virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen via muggen. Een mug die zich voedt met het bloed van een besmette vogel kan zo dieren en mensen besmetten. De meeste mensen die besmet raken voelen daar helemaal niks van. 1 op de 5 krijgt milde, griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld. En de belofte van de Amerikaanse president Trump om aan elke Amerikaan $5.000 te geven als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen, roept heel wat vragen op. Trump deed zijn belofte tijdens de Republikeinse conventie, maar hij probeert de kiezer om te kopen, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
9: Beloven mag je altijd, maar je kunt op zijn minst zeggen dat het een dubieuze belofte is. Het is bijna chantage van de kiezer. Stem voor ons en alleen dan krijg je mogelijk volgend jaar $5.000. Dat komt niet uit de privékas van Donald Trump, dat komt uit de koffers van de staat, dus dat kost ontzettend veel geld. Bijna 1.000 miljard zou dat gaan kosten. En dat moet goedgekeurd worden door het congres. Dus er zijn veel haken en ogen aan dat voorstel. Het lijkt bijna een soort wanhopige poging van Donald Trump om de kiezer toch nog voor de Republikeinen te laten stemmen in de midterms.
6: Vanmiddag is het droog met wolken en opklaringen tot 20 graden. Morgen wat meer bewolking met af en toe ook lichte regen. Wel zacht, rond 20 graden ook. En tijdens het weekend nog altijd zacht, maar zondag gaat het wel regenen. Meer op vrtnieuws.be.
10: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

Grupo Sportivo en Hey Girl. Een heel goedemiddag en fijn dat je luistert naar Radio 1. Het is donderdag en dus gaan we zelfs opnieuw quizzen. Ik zou graag aan iedereen $5000 geven, maar de inzet zijn 2 filmtickets. En ik heb 2 kandidaten nodig die het straks tegen elkaar willen opnemen. Als je wil meedoen rond 14:15 met de quiz, dan heb ik jouw naam nodig en zeker ook jouw telefoonnummer. Dat kan je doorsturen via de app van VRT Max of anders ook via Radio 1 op vrtmax.be. Naam en telefoonnummer nu doorsturen via VRT Max. Als je wil meekwissen rond 14:15. Dit is gloednieuwe muziek van Warhouse. Het nummer heet Simple Pleasures. Is al een voorsmaakje van een nieuwe plaat van Warhouse die eraan zit te komen. Die zal The Donkey heten. En er zijn ook een aantal concertdata bekendgemaakt vandaag. Belangrijk voor ons, 22 februari volgend jaar. Dan spelen ze in de AB. Het is Warhouse.

0: Island van Reinel Bakkol.
1: De Radio 1 Quiz.
0: Op donderdag zo rond 14:15 dan quizzen we opnieuw bij Radio 1. Vandaag doen we dat met Randy en met Veerle. Dag Randy, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Alles gaat goed.
0: Ben jij aan het werk?
2: Een beetje.
0: Wacht. Thuiswerk?
2: Nee, ik ben een beetje aan het werken voor school. Ik ben leraar, maar ik ben vandaag thuis.
0: Oké, dan snap ik dat. Veerle, jij hebt een vrije dag, hè?
3: Ja, ik ben ook leraar. Allee, lerares. En ik heb ook een vrije dag.
0: Zeg, wat is er hier gaande? Maar jullie kennen elkaar niet? Dat is niet dezelfde school of zo?
3: Ik werk voor Ligo Waas en Dender. Ik weet niet waar hij voor werkt.
0: En Randy, waar?
2: Ik werk in Kasterlinden in Brussel, buitengewoon onderwijs.
0: Oké, er is sprake van puur toeval. Kijk, ja. we gaan quizzen nu jullie toch blijkbaar niks beter te doen hebben. 2 filmtickets heb ik in de aanbieding. Het vertrouwde concept, hè. 7 vragen. De eerste en de laatste vraag in deze quiz zijn sowieso altijd een muziekvraag, met een audiofragment ook. Daartussenin kan het een beetje alle kanten opgaan. Maar uw juist antwoord die blijft aan de beurt, anders gaat de beurt naar de andere kandidaat. Het is belangrijk om mij als laatste een juist antwoord te geven, want dan win je die 2 filmtickets. We zijn vertrokken. Vraag nummer 1, die is voor Randy. En daar hoort meteen dit bij.
4: In het diepste van mijn ziel ben ik eenzaam en fragiel. Maar ik sta de wereld aan als een winnaar.
0: Dan is de vraag, hoe heet dat nummer?
2: Als een winnaar van Isabelle Ann?
0: Nee, wat denk jij, Veerle?
3: Ja, ik dacht winnaar. Het is van Jasmin, maar...
0: Ja... De titel van het nummer komt niet? Nee, het is porselein. Inderdaad, porselein. Ja, het is altijd makkelijker als je het hier voor je ziet staan. Oké, maar dan ben ik terug bij Randy voor vraag nummer 2. Wat is porselein in het Engels?
2: Porselein.
0: Veerle? Stomme quiz.
3: Allee. Ik zou hetzelfde gezegd, hè.
0: Ja? Dan ga ik dat ook fout kennen.
3: China?
0: Wow. Allee, omdat ik zo goed gezind ben vandaag. China is inderdaad een juist antwoord. Dat kwam op het nippertje. Dan blijf ik bij jou, Veerle, voor vraag nummer 3. We zitten in China. En we gaan naar het grote centrale plein in Peking, waar in 1989 een grote studentenopstand met veel geweld werd neergeslagen. Hoe heet dat plein? Het mag de Nederlandstalige naam zijn.
3: Ja, het is Tiananmenplein of het plein van hemelse vrede.
0: Ja, dat komt heel snel. Vrede, Veerle, laten we daar nog even op inzoomen. Wie kreeg in 1964 de Nobelprijs voor de vrede en werd 4 jaar later vermoord?
3: Martin Luther King?
0: Nu gaat het plots heel goed. Veerle, nummer 5 voor jou. Heel veel nummers zijn geïnspireerd op het leven en werk en dood ook van Martin Luther King. Ook dit nummer... Ik heb van jou een titel nodig, Veerle.
3: In the name of love. Love?
0: Ja, kan ik niet helemaal goedkeuren.
3: Oh.
0: Randy, wat denk jij?
2: In the name of?
0: Nee, en daar kom je goed weg, Veerle. Het is natuurlijk, het is half juist. Het nummer heet Pride, tussen haakjes, in the name of love.
3: Oh.
0: Maar kijk, sowieso, niks gebeurd. Nummer 6, ook voor jou, Veerle. In welke Europese hoofdstad vond deze zomer een dodelijke aanslag plaats tijdens de Pride?
3: Berlijn.
0: Dat was in Berlijn. En dan ben ik bij de laatste vraag ook nog bij jou, Veerle. En daar hoort dit bij. De groep die heet Berlin, maar hoe heet het nummer? Veerle.
3: Oh, ik ben echt slecht in muziek.
0: Ik wou net zeggen, ze is daar weer zo met een titel. Sorry daarvoor. Oh. Denk aan het refrein, zing het mee.
3: Ja, ik kan alleen maar op melodie.
0: Dan komt er niks, Veerle?
3: Nee.
0: Oh, Randy, wat denk jij?
2: Take My Breath Away van Berlin.
0: Absoluut. Take My Breath.
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja, Take My Breath. Kijk, ik ga het zo meteen nog een keertje draaien. Kunnen we met z'n allen meezingen. Veel, ik had het jou ook gegund. Maar kijk, het is Randy die aan de haal gaat met de filmtickets.
3: Dat is helemaal oké.
0: Randy, heb je al een idee van een film? Misschien die documentaire van Oasis die sinds gisteren speelt?
2: Alhoewel, die ga ik zien zondag waarschijnlijk.
0: Ah, ja. Kijk, fantastisch. Op onze kosten. Heel veel plezier daar. En allebei nog een heel fijne dag, hè?
2: Salukes,
0: dag.
3: Bye.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Muziek die ik altijd zal blijven linken aan Top Gun en aan Tom Cruise natuurlijk ook. Berlin en Take My Breath Away. Dit is Kaat van Stralen bij Radio 1. En projectje.

0: Gauthier, een hardste mens. En zo is het ruim kwart. Nee, ruim half drie is het geworden, ja. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E19 vanaf Sint-Job door een defecte auto is voorbij Kleine Bareel de linkerrijstrook versperd. Amai. Op de Antwerpse ring komt er een half uur bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar zijn twee rijstroken versperd door een ongeval en richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Elders op de snelweg zijn er lichte vertragingen. In Antwerpen is onder de Italië-lei de Jean-Brabantstunnel afgesloten. Dat komt door een ongeval richting Zuid.
1: Radio 1.
0: En die Zuid heeft niks te maken met dit Zuiden van de RTL.

Hij maakt nog altijd muziek, experimentele muziek en ook wat ambient projecten blijft hij uitbrengen op zijn onafhankelijke label. Deze Julian Cope, een Beautiful Love. En dat is Nancy Sinatra en haar stappenteller. These boots are made for walking.

0: start walking.
1: En terug vertrokken Nancy Sinatra. And these boots are made for walking. Ray heeft een nieuw nummer uit. Het is een speciale samen met haar zussen met Amma. En Absolutely, nummer heet Joy. I declare.

Ray die heeft nog 3 jongere zussen en die steunen elkaar door dik en dun. Ze zijn ook allemaal muzikaal. Hier met 2 zussen van haar, Amma en Absolutely, de 2 die ook al mee waren toen ze aan het toeren was. Ray als haar voorprogramma. En dan denk je dat ze dit nummer ook live hebben gedaan op het podium met z'n 3 samen. Joy. Dit is Marianne Faithfull en Sweetheart.

0: kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou... Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
1: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
0: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
2: Dit is de opdracht van mijn dromen.
3: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: Ik voel me zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
3: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
5: Wat de?
3: Ward Lemmelijn.
4: Maar is officieel.
3: En Fien Germijns.
6: Ik ga er niet van over.
3: Een pak geheime uitdagingen.
7: Is dat goed als ik in de douche?
3: En één vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
8: Ramen, deuren, veranda's.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
12: Allee, zeg eens iets, Bruno.
13: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
12: Hoe zet ik dat op mute?
13: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
12: Bruno.
14: Mobile Vikings.
15: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
12: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
15: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
12: Oh.
16: Happy bathroom to you.
17: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
19: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
20: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
19: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
21: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
19: Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
23: Vanavond in Jade en de Belgen.
24: Mijn vriendin is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
23: Jade en de Belgen. Vanavond niet op Play.
25: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
26: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen, 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
27: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
28: Nu kunnen we samen lezen.
27: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
29: Kan je nog lang lezen?
27: Denk het wel. Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
29: We hebben deze nacht tot 11:30 zitten lezen.
28: Gezellig, hè?
27: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
30: Bij gedacht!
31: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
32: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
31: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
32: Ja, morgen alleen.

0: Janssen, hè, van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
1: Oh, maar kijk eens aan.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Goedemiddag, het is 3:00. VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Europese Centrale Bank verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. Met een hogere rente wil de Europese Centrale Bank die inflatie doen dalen. Het is de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog, eind februari. De zorgcentra na seksueel geweld hebben sinds hun oprichting 9 jaar geleden meer dan 22.500 slachtoffers opgevangen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In die centra krijgen slachtoffers gratis hulp, zowel medisch als psychologisch, en ze kunnen daar ook aangifte doen. Dagelijks worden er gemiddeld zo'n 12 verkrachtingen en 13 aanrandingen gemeld bij de politie. En daarom zijn die zorgcentra zo belangrijk, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
6: In 2017 zijn we met 3 zorgcentra na seksueel geweld begonnen. En de opeenvolgende regeringen hebben eigenlijk beslist om er in het hele land te voorzien. Oorspronkelijk dachten we dat 10 voldoende zou zijn. Maar tegen het einde van dit jaar gaan er 13 zorgcentra zijn in heel België.
5: 90% van de slachtoffers zijn meisjes en vrouwen. En gemiddeld zijn ze 24 jaar. Het opvangcentrum voor asielzoekers in Kokseide in West-Vlaanderen gaat vroeger dicht dan gepland. Oorspronkelijk zou het asielcentrum op het militair domein eind dit jaar sluiten. Maar de 200 asielzoekers worden nu al geleidelijk aan naar andere centra gebracht, zegt burgemeester Sander Lones.
7: Bij ons was er wat een bijzondere situatie. Heel wat gezinnen met kinderen die ook opgevangen werden in het centrum. Die kindjes hebben hun schooljaar afgemaakt voor de zomer en zijn nu verhuisd en ingeschreven in andere scholen. Wat maakt ook wel dat Vedasiel wat sneller kan schakelen en dat dus de site iets sneller zal beëindigd worden.
5: Vanaf vandaag is het tapijt van Bayeux te zien in het British Museum in Londen. Het tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, beeldt de verovering van Engeland door de Fransen uit. Het werk is normaal gezien te bezichtigen in Frankrijk, maar is nu voor een jaar lang uitgeleend aan het British Museum. Deze Britse bezoekers waren er als de kippen bij om het tapijt te komen bewonderen.
8: Indeed, I'm very excited to see the Bayeux tapestry. I think it's fantastic that it's here at the British Museum and I've heard about it since my history lessons at school as a child.
9: I'm just really thrilled, really. I think when I see it, I will just be struck silent, and that's very, very rare for me.
5: Dat het tapijt aan het Verenigd Koninkrijk is uitgeleend is controversieel, want volgens kenners was het werk eigenlijk te fragiel om verplaatst te worden. En Rutger Smit stopt als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiek Federatie. De Nederlander was er de voorbije 7 jaar aan de slag. En onder Smit volgden er goede resultaten met vooral de aflossingsteams en meerkampers. Maar de voorbije jaren kwam hij wel onder vuur te liggen. Onder meer na een discussie met Nafi Tiam over een gedragscode en kledijvoorschriften. Atletiek Vlaanderen gaat nu dus op zoek naar een vervanger. Vanmiddag droog weer en zo'n 20 graden. Morgen wat meer bewolking met af en toe lichte regen. Het blijft wel zacht. Ook tijdens het weekend nog zacht, maar zondag gaat het wat regenen. Meer op vrtnieuws.be.
10: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
11: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.

Katrien, een heel goedemiddag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Ik heb onder andere Brenda Lee voor je klaarstaan. En Isolde Lazoen en Nick Cave en PJ Harvey, die komen er ook nog aan. En natuurlijk ook een nummer uit ons album van de week. Dat is de nieuwe plaat van Alabama Shakes. En deze man heb ik hier ook nog. Dit is Jack Pignatti.

0: I Must Be Dreaming, zo heet de nieuwe plaat van Alabama Shakes. Het is meer dan 10 jaar stil geweest rond die band. En toch waren ze altijd een beetje in de buurt. Dat kwam onder andere omdat de zangeres en frontvrouw Brittany Howard wel nog een aantal soloplaten had gemaakt. Maar Alabama Shakes, dat die nog opnieuw zouden samenkomen, ja, daar hebben veel mensen over getwijfeld. In eerste instantie waren ze ook maar eens eenmalig opnieuw samen voor een verrassingsconcert, een benefiet voor een brouwerij in Tuscaloosa in Alabama. Maar de chemie op het podium zat goed en niet veel daarna zaten ze opnieuw terug samen in de studio met een zeer mooi resultaat. Brittany Howard noemt dit album een momentopname. Met de hoop dat toekomstige generaties ooit naar de teksten gaan kijken en luisteren en denken: wat een gestoord jaar moet dat geweest zijn, 2026. Maar kijk, we hebben het met z'n allen gered. En wie weet is het wel allemaal goed gekomen. I Must Be Dreaming van Alabama Shakes, ons album van de week. Daaruit is dit Waist Deep.
1: Radio 1.

Noordkaap en een versie van Arme Joe en daarvoor Alabama Shakes met Waist Deep van op ons album van de week. Dat heet I Must Be Dreaming. En dat kan je winnen bij Radio 1 op VRT Max. Is heel erg de moeite. Dit is Ausgeer en Hunter.

Jaylen and Gonda en Just As Long As We're Together. Vanochtend, je hebt het misschien gehoord, in de wereld van Sophie ging het uitgebreid over Star Trek. Wel, onze Enterprise die gaat richting Jupiter met Andreas Dorhaus, die 15 was en die de marina's rond zich had verzameld, zijn koor. Meisjes tussen de 14 en de 11 jaar jong. En die maakte als schoolproject een nummer over Fred of Freed, zoals zij zeggen. Een aantrekkelijke man die met zijn ruimteschip moest landen op aarde omdat hij geen brandstof meer had. En daar werden alle vrouwen verliefd op hem. Verliefd op Fred from Jupiter, Dorhaus und Marinas.

0: Niet elk schoolproject wordt een culthit, maar dat van Andreas wel. Doraus und Marinas en Vreet van Jupiter. En zo is het ruim 3:30 geworden. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een 30 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Antwerpen-Zuid is er hinder door een defect voertuig. 10 minuten aanschuiven richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En in Antwerpen is door een ongeval de Jean-Brabantstunnel afgesloten onder de Italië-lei richting Zuid. Naar Antwerpen gaat het ook langzaam op de E19 vanaf Kleine Barreel. Op de buitenring rond Brussel dan verlies je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring is er hinder in Ter Vuren. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Elders op de snelweg enkel lichte vertragingen.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

het algoritme en ogen dicht. Dit was het moment waarop de vonk oversloeg tussen PJ Harvey en Nick Cave tijdens de opnames van de videoclip bij dit nummer. Dit is Henry Lee.

0: Alle excuses aanvaard. Brenda Leen, I'm sorry.
1: Radio 1.
0: Het is ondertussen ruim 3:40 geworden. Na het nieuws van 4:00 is hier natuurlijk opnieuw De Wereld Vandaag met Gert Geens. Goedemiddag.
2: Ilse, goedemiddag. Hallo.
0: Gert, het gaat ook een beetje sportza worden, want de Belgian Cats die gaan er straks spelen. Hè?
2: Ja, vanaf 17:45, kwartfinale op het WK basketbal tegen Duitsland. Ja, ja, ja. Niet te snel huiswaarts natuurlijk, maar toch. Je kan dat ook op de radio volgen. Dus eerst bij ons en daarna in sportza zelf. En er is nog meer sport in De Wereld Vandaag. Want na veel commotie en controverse, ja, is het verhaal van die Nederlander Rutger Smit bij Atletiek Vlaanderen dan toch voorbij. Verder gaan we in ons programma ook met Yoko Dron praten. Hij is onder andere thuis in digitale innovatie en AI. En je voelt mij misschien al komen. We gaan nog wat verder door op de uitspraken van een ex-onderzoeker van OpenAI en Anthropic. En ik zeg uitspraken, maar het zijn eigenlijk waarschuwingen, want die bedrijven spelen met onze levens, zegt de man. Jacob Coxon heet hij. En ja, de grote vraag waar wij het gesprek met Yoko Dron rond gaan bouwen zal zijn spelen met onze levens. Is dat zo? Moeten we dat letterlijk nemen? En hoe moeten we dat dan zien? Wat is het ergste wat AI zou kunnen doen? En nee, het is niet de bedoeling om iedereen bang te maken. Al zie ik jou denken, daar ben je wel flink mee bezig nu op dit moment. Maar goed, het is de realiteit, dus we willen er toch eens naar vragen.
0: Oké, prima. Ondertussen muziek van een echte vrouw. Is het goed?
2: Yes.
0: Is het onderlazoen.

Ze is het vrijdag ook live komen spelen hier bij Aiko. Kan je bekijken bij Radio 1 op VRT Max. De beelden daarvan, Isolde Lazoen en Echo Antoine. Wetenschappers in de VS hebben een nieuw ontdekt geslacht van plantenetende insecten. De naam Swiftifilis gegeven. En waar hebben ze die naam gehaald? Bij deze vrouw natuurlijk en bij haar fans. Dit is Taylor Swift.

0: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
1: Oekraïne ligt even ver van België als dat het zuiden van Spanje ver van België ligt. Hè. Dus dat is echt zelfs niet meer onze achtertuin. Hè. Dit is onze tuin. En denken dat we daar volledig immuun voor zijn, is een illusie.
0: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
0: Krevel.
7: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
0: Krevel. Leef beter. Of je nu kiest voor een dagje op het water...
8: Kom aan, roeien, schatje, roeien!
0: Een dagje cultuur...
9: Mij, dat is een mooie schilderij.
10: Dat is nu de Vlaamse meester, zeg.
9: Wauw.
0: Of gaat wandelen in het midden van de natuur...
11: Wij zijn precies op safari.
0: Je vindt het allemaal in...
12: Vlaanderen Vakantieland.
0: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
13: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
15: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
15: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
15: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
16: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet... Ja, die heeft het wel druk.
17: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
18: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
19: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
20: Manutan.
19: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
20: Manutan.
19: Bestel op manutan.be.
21: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
22: Promo koken.
23: Vandaag iets met pit?
24: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
25: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
26: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van... Delhaize. Mee met het leven.
27: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
28: Dus ook voor klanten?
4: Yep, go for info naar telenet.be.
29: Rente, dat is een item. Luister zo meteen maar naar het nieuws. En tegelijk zijn ook woonleningen aan het opschuiven. Hoe wie vastgoed wil kopen daar nu best mee omgaat, ja, dat hoort u straks in De Wereld Vandaag.
0: VRT Radio 1.
30: Alles begint bij luisteren.
31: Goedemiddag, het is 4 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Europese Centrale Bank verhoogt

0: Verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. En met een hogere rente wil de Europese Centrale Bank die inflatie doen dalen. Het is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog eind februari. Vorig jaar hebben zo'n 5000 slachtoffers hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn zo'n 13 à 14 slachtoffers per dag, blijkt uit nieuwe cijfers. Wie het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan er terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. De zorgcentra werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn in totaal al meer dan 22.500 slachtoffers geholpen. Vooral vrouwen, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
1: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken. En zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar. Maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden. Maar ook hoogbejaarde dames en heren.
0: Er zijn nu 10 zorgcentra na seksueel geweld in ons land. En dit najaar zullen er nog eens 3 worden geopend. In Brussel, Doornik en Ottigny. Marius Borghoijby, de zoon van de Noorse koningin Mette Marit en stiefzoon van de nieuwe koning Håkon, krijgt een nieuw proces in beroep. Hoijby werd voor de zomer veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar hij ging in beroep en dat proces vindt wellicht volgend jaar plaats. Op dit moment verblijft Marius Hoijby op een van de koninklijke domeinen met een enkel band. Hij kreeg al wel enkele keren toestemming om die locatie te verlaten. Onder meer nog afgelopen woensdag om de begrafenis bij te wonen van de Noorse koning Harald, zijn stiefgrootvader. En Rutger Smit is ontslagen als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiek Federatie. De Nederlander was er 7 jaar aan de slag, maar kwam de voorbije jaren al maar meer onder vuur te liggen. Bert Sterk legt uit.
2: Het rommelde de laatste jaren voortdurend rond de figuur Rutger Smit. Sinds hij 7 jaar geleden werd aangesteld, waren de resultaten nogthans verre van slecht. Zeker de estafetteploegen en meerkampers, waar fel op is ingezet, deden het goed. Maar vanaf het centralisatieplan in Gent begon het fout te gaan. Atleten van waar in Vlaanderen ook afkomstig voelden zich verplicht om in Gent te gaan trainen, wat nadien wel werd afgezwakt. De bom was het straatgevecht met Nafi Thiam tijdens het WK Atletiek van vorig jaar, met als aanleiding een dispuut over de gedragscode. Een nieuwe code is er nog altijd niet. En ook het voorbije EK begon onrustig door onduidelijkheid over de kwalificatielimieten, waardoor er plots een extra large delegatie Belgische atleten was. De klacht die bij atleten steeds terugkeerde was dat er te weinig en vaak te laat werd gecommuniceerd. Atletiek Vlaanderen moet nu dus op zoek naar een opvolger.
0: Droog weer vanmiddag met wolken en opklaringen en zo'n 20 graden. Morgen wat meer bewolking met af en toe lichte regen. Het blijft zacht. Ook tijdens het weekend nog zacht weer, maar zondag gaat het wel regenen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Antwerpen is door een ongeval de Jan-Brabantstunnel afgesloten onder de Italië-lei richting Zuid. Naar Antwerpen langzaam op de A12 vanaf Antwerpenhaven en 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Naar Brussel traag op de E19 in de Kraaibeekstunnel door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 1 uur file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren door een ongeval op de rechterrijstrook. Verderop ook een kwartier in Waterloo. En er staat ook 10 minuten file op de E40 richting Brugge in Oudenburg. Elders op de snelwegen zijn er lichte vertragingen.
4: Harel, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
5: Radio 1.
6: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
3: En blij dat u met ons op pad gaat. We eindigen straks met de Belgian Cats. En ons startpunt, dat wordt dan weer Oekraïne na Frank Boeien. Goedemiddag.

0: Frank Boeien, koud in mijn hart en dan dus de oorlog in Oekraïne. Die lijkt al enkele maanden in een nieuwe fase te zitten. Fase met nog meer drone- en raketaanvallen. En dat maakt dat de bevolking in Oekraïne de oorlog harder voelt dan ooit. En dat heeft ook Alexander De Croo gemerkt, onze voormalige premier, die nu aan het hoofd staat van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Die was al verschillende keren in Kiev. Hij is er nu opnieuw. En De Croo merkt bij de inwoners van Kiev toch een verschil met zijn vorige bezoeken. Dat heeft hij verteld in de ochtend.
1: Als je hier 2 jaar geleden met hen sprak, dan zat er enorm veel veerkracht en enorm veel hoop. Vandaag zie je een enorme vermoeidheid. En iedereen weet dat ze naar een winter gaan die bijzonder zwaar zal zijn. Dus het wordt de 5e winter in oorlogsomstandigheden. En je ziet dat... Dat dit zeer, zeer, zeer zwaar begint te wegen.
0: En dat was een uitspraak die bij ons toch even bleef hangen. En waar we graag een Oekraïnse stem over aan het woord willen laten. En dat wordt Irina Zbrojek. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: U woont al meer dan 20 jaar in België. Mevrouw, maar komt uit Oekraïne. Klopt die indruk van Alexander De Croo? Is het stilaan op aan het geraken qua veerkracht?
2: Het is moeilijk om die formulering op die manier te zeggen of het op die manier uit te drukken. Ik vind, en ik praat met mensen in Oekraïne en mijn beste vriendin die in Odessa woont, Odessa die ook voortdurend dag en nacht wordt gebombardeerd de laatste tijd. Nee, mensen zijn uitgeput. Mensen zijn op het een...
0: Ja, mensen zijn
2: psychologisch, fysiek, dat is een feit.
0: En uitgeput, u viel even
2: van
0: weg.
2: Hun kracht.
0: Ja, voilà.
2: Oh, excuseer. Ja, dus mensen zijn inderdaad op het einde van hun krachten, omdat als je al 4,5 jaar meer geen nacht normaal kan slapen, geen plannen kan maken verder dan 10 minuten, natuurlijk weegt het enorm. Maar om te zeggen dat ik waarneem dat mensen dan zeggen, laat het maar stoppen, op gelijke manier dan ook, welke manier dan ook, dat hoor ik niet. Die woede is er nog altijd. Dus of wij dat nu veerkracht noemen, dat wordt al zo veel gebruikt. Mensen blijven leven. Mensen gaan naar hun werk vaak met zo lege ogen, omdat ze gewoon chronisch niet slapen. Maar ze zeggen niet... whatever, geef de Donbass af, laat ze maar komen, dat nee, het maar stopt.
0: Zeker, maar je moet dan wel telkens weer die moed en die kracht blijven vinden om je daar doorheen te bijten en toch weer verder proberen te gaan en ervoor te zorgen dat de rek er niet knapt, toch op een bepaald moment natuurlijk. Hè?
2: En dat, en ik ben zelf een Oekraïense, inderdaad, ben al lang hier, maar met mijn vrienden daar, ik weet niet hoe zij dat doen. Welke overtuiging je moet hebben, welke toch nog kracht je moet hebben om toch dag in dag uit te gaan werken, te gaan studeren, een nieuwe business te openen. Ze blijven het doen. En ik denk dat die woede mensen toch ook voedt, hoe vreed dat ook klinkt.
0: Dat maar, ook brandstof is om verder te gaan in het leven.
2: Ja, want eigenlijk wat ik hoor telkens na een zware nacht, telkens of dag, na een zware aanslag, hoor ik, lees ik in van mijn vrienden of van de video's, fuck Russia, excuseer met mijn woorden, en wij haten ze, en dat zijn helbranden, maar niet, we willen dat het stopt, hoe dan ook. Hmm. We willen dat het stopt wel, maar niet... hoe dan ook.
0: Ja, niet tegen elke prijs. U zei daarnet, dit gaat eigenlijk
2: precies
0: al 4,5 jaar door.
2: Ja.
0: Maar ik ga ook al aan, we zitten nu in een fase met nog meer aanvallen vanuit Rusland. Hoe is het dagelijkse leven voor de mensen daar al dan niet de afgelopen maanden toch nog veranderd ook? Wat hoort u daar?
2: Erg. In de zin, nu dat de aanvallen op gelijk welk moment van de dag doorgaan en dat zij ook stelselmatig winkels, voorraadplaatsen van grote winkelketens, vooral voedselwinkels, bombarderen. Dat de winkels wat beperkingen moeten invoeren in basisproducten die je mag kopen, zoals wij in de COVID gehad hebben. Dat sommige winkelketens, zo van de grote, zoals wij hier in de Brico hebben bijvoorbeeld, sluiten, omdat zij continu geviseerd worden, dat weegt enorm. Dus wat mijn vriendin zegt, dat weet je alsof je op een drijfzand komt te staan dat je die basisdingen ook ziet verdwijnen. Dus dat is absoluut heel zwaar. En wat de psychologische druk betreft, is dat feit dat je geen routine hebt al zo lang. Ja. Dat je niets kan inplannen, dat je naar je werk gaat en je weet eigenlijk niet of je terugkomt. Dus dat je voorstellen is onwezenlijk.
0: En om daar nog even bij te blijven, hoe zwaar is het psychologisch dat die winter er nu weer gaat aankomen?
2: Ja, zeker. En dat wordt al inderdaad... De Russen blijven het infrastructuur viseren. De Oekraïnse overheid blijft daarin mensen waarschuwen, voorbereiden. En mensen bereiden zich voor in de zin van... Wij kopen generatoren. Wij zetten opnieuw die punten, zo'n steunpunten, punten van onbreekbaarheid, hoe ze noemen, in een week, zo voor enkele straten waar je kan komen om je toestellen op te laden, om iets warms te eten, samen te zitten met mensen. Maar dit is wel eng, moet ik zeggen. Dat geeft zo'n eng gevoel, want vorige winter was ook heel, heel zwaar qua temperaturen. We hadden ongeziene koude in Oekraïne. Dus hoe het nu zal worden... Moeilijk.
0: Waar ligt de hoop eventueel nog?
2: De hoop ligt nog altijd op het Oekraïns leger. Dat blijft het wat mensen blijven steunen. Dat klinkt nog altijd en nog meer dan vroeger. Wij rekenen op onszelf. Want met de uitspraken en de acties van de Verenigde Staten van Trump... dit is al een grap geworden, een heel triestige grap. Maar dat bezoek van Witkoff en Kushner naar Oekraïne heeft vooral heel veel grappen. En dat blijven mensen ook doen. Als copingmechanisme waarschijnlijk. Dus heel veel grappen opgeworpen als... het resultaat van hun bezoek is dat ik 24 uur heb kunnen slapen in Kiev. Dat is al iets. Dat hij ook Poetin heeft afgelekt en complimenten gegooid. Dan nemen we dat erbij. Maar mensen rekenen daar niet op. Hopen dat Europa Oekraïne niet achterlaat, inderdaad. Maar vooral Oekraïns leger, overal hoor je dat ZSU, dus de Verenigde Armed Forces, ja, het leger van Oekraïne, dat is heilig voor
0: de Oekraïners. Leger heeft zeker nog de steun van de burgers.
2: Zeker.
0: Dank u wel om wat nu leeft in Oekraïne en in Kiev even tot bij ons te brengen, Irina Zbrojek. Dank u.
2: Dank u.

0: ever say. Leuk nummer van Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: De wereld vandaag.
0: Ze spelen met ons leven, dat heeft Jacob Coxon gezegd, tot voor kort onderzoeker bij het AI-bedrijf Anthropic en eerder ook al werknemer bij OpenAI. Gisteren nam hij ontslag bij Anthropic en schreef hij op X: de twee bedrijven weten heel goed wat de risico's zijn van AI, maar ze handelen onverantwoordelijk. Jo Codron, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vlaams ondernemer, auteur en ook strateg in digitale innovatie. Moeten we deze waarschuwing van deze man, die best wel ver gaat als waarschuwing, moeten we dat beslist ernstig nemen? Want het is niet de eerste keer dat een ex-werknemer van een van die bedrijven aan de alarmbel trekt.
2: Ik denk dat we dit heel ernstig moeten nemen. En dat het niet de eerste keer is. Eigenlijk hadden we dat toen ook al ernstiger moeten nemen. Maar heel vaak is het weggezet als zijnde, ja, die bedrijven willen hun waardering oppompen en naar de beurs gaan. Dus als je kan claimen dat je een onvoorstelbaar krachtige machine hebt, dan is zo'n incidentje doet goed aan het imago. Het is misschien wel een beetje spannend, maar heel veel mensen zijn het in die afgelopen jaren gaan relativeren. Maar wat je nu merkt, dat
0: als er wat fout loopt met AI, bedoel je dan?
2: Ja, inderdaad. Dus het risico, dus eigenlijk zeggen ze, die twee bedrijven zijn met elkaar in een race en die overpromissen. En aan de hand van zo'n incidentje kunnen ze eigenlijk aangeven van, kijk, wat wij aan het ontwikkelen zijn, zijn echt supermachines.
0: Mag ik al meteen vragen, hebben we daar een paar weken geleden een kantelpunt gehad toen AI-bots van OpenAI besloten hebben om autonoom uit hun beveiligde omgeving te stappen en te gaan hacken?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat dat een wake-up call was voor heel velen. Maar ook dat terug was niet het enige incident. Hè. Die labs, die AI-labs zoals dat genoemd wordt, die hebben vaker wel al gewoon echt systemen moeten uitschakelen omdat die begonnen rare dingen te doen. Maar dit is nu zo goed gedocumenteerd wat er allemaal fout is gelopen toen. Waarbij ze een derde partij, een bedrijf buiten hun bedrijf hebben gehackt. Die agents met elkaar hebben samengespannen. Agents die echt weten, heel goed weten, we gaan dingen doen die eigenlijk niet horen, maar om onze opdracht te vervullen gaan we dat toch doen. Wetende dat de mensen zouden kunnen meekijken, zijn ze zich gaan verstoppen. Dus dat was echt een soort...
0: Een beetje vals of sluw spelen. Ik denk dat sommige mensen hier al menselijke dingen en eigenschappen beginnen in te zien ook.
2: Ja, maar zonder moreel kompas, want dan hebben die dingen niet.
0: Nee.
2: Wat ze hebben is een missie om een opdracht uit te voeren. En als dat dan wil zeggen gaan hacken, of in het andere geval, er is een ander incident waarbij medewerkers van een van de twee labs, ik weet niet meer welke het was, werd gechanteerd. Het was ook een setup. Hè. Dus die agents zijn daarin geluisterd, maar werden gechanteerd met een schijnbaar overspel, omdat die agents anders zouden uitgeschakeld worden. En dus werd een persoon binnen het lab gechanteerd, maar het was, zoals ik zei, het was opgezet spel, om te kijken hoe ver die AI zou gaan. Maar wat je nu...
0: En hoe ver ging die dan?
2: Die ging echt chanteren. Die zei van, ik heb mails van jou gelezen, ik weet dat je een affaire hebt, dus als je niet oplet, ga ik dat lekken, dus laat mij maar verder werken. Dat was een beetje... Dus is dat dan fout, volgens onze goed- en foutbeoordeling? Nee, die agent wil gewoon werken. Die gebruikt daarvoor alle beschikbare middelen, die heeft die notie van goed of fout niet.
0: Ja, we spreken hier over superintelligente AI. Hè? De vraag is dan, ja, tot wat zou die binnen afzienbare tijd in staat kunnen zijn? Bestaat de kans... Ja, laat ik het dan zomaar formuleren, dat AI het op een bepaald ogenblik volledig kan overnemen en dat de mens ondergeschikt zelfs wordt.
2: Wel, dat laatste, die kans bestaat zeker. Als je nu, dus dat incident wat er geweest is met Hugging Face, dus die hackpoging, of die hack, dit is geen poging, dit is echt gebeurd, heeft inderdaad andere systemen aangestuurd. Is ding systemen gaan gebruiken waar die in theorie geen toegang tot had. Dus van zodra dat gebeurt, en die superintelligence, maar... Ik ga er zo dadelijk nog op terugkomen. We hebben zelfs geen superintelligence nodig om een soort, om toch een heel negatief scenario te krijgen. Maar die superintelligence waar de AI slimmer is dan de mens, als die toegang krijgt tot andere systemen of zich toegang zoekt tot die andere systemen, dan kan die systemen gaan uitzetten. En stel dat die op een bepaald moment een opdracht krijgt, bijvoorbeeld helpen om de klimaatverandering onder controle te krijgen, wat een goede opdracht is, en die beslist van ja, maar kerncentrales vinden wij geen goed idee, en vindt uiteindelijk ergens een gaatje en geraakt binnen in kerncentrales, die zou die kunnen uitschakelen. Dus
0: Wacht, en spreken we nu over toch nog ver vooruit in de tijd en science fiction, of helemaal niet?
2: Dat hangt er ook een beetje vanaf. Er zijn mensen, dus nu in de context van het incident van enkele weken geleden, en dus de boodschap van Coxon, die zeggen, ja, wij verwachten zelfs tegen eind van 2027 dat dit mogelijk zou moeten zijn. Anderen spreken over eind van dit decennium dat dit mogelijk zou moeten zijn. Dus we praten niet. Ik geef heel veel presentaties over dit onderwerp, en heel vaak, tot voor kort, zei ik, ja, ASI, die superintelligence, een soort Terminator, niet te veel druk over maken, dat is misschien binnen 30, 40 jaar of 20 jaar relevant. Maar we krijgen het eigenlijk versneld, het komt nu.
0: Ja, sommige luisteraars denken nu misschien, zeg, moet je ons nu zo bang maken? Maar u houdt dus wel degelijk rekening met bepaalde worst-case scenario's.
2: Ja.
0: Ja, hoe stelt u zich dat nog voor? Het voorbeeld gegeven van kerncentrales?
2: Ja, in principe, wil je de risico's vermijden, dan moet je die systemen offline houden. Dan moet je maken dat die systemen niet kunnen interveneren in andere systemen. Maar gezien het feit dat alles geconnecteerd is vandaag, alles, onze watertoevoer, onze energievoorziening en dergelijke meer, als die systemen een opdracht krijgen die perfect legitiem is, maar waarvan zij denken dat als zij, ja, dat zij toegang moeten hebben tot een actie, bijvoorbeeld inderdaad, misschien onze watertoevoer reguleren, want we hebben droogte. Ja, dan kunnen die systemen, als zij die toegang forceren, wij kunnen misschien zelfs maken dat die er zogezegd niet aan kunnen, maar die zijn zoveel slimmer dan wij, dat ze hacken zich een weg naar binnen, want dat is een van de grote risico's, die hackingcapaciteiten zijn ongezien. Dus wij kunnen allerlei scenario's gaan bedenken van hoe zij onze systemen overnemen. Ze gaan ons niet doodschieten, ze gaan ons niet, maar ze kunnen wel iets anders gaan doen, en wij zijn zo afhankelijk van al die geconnecteerde systemen, dat het gevaar vooral daar zit nu.
0: Oké, dit hebben we nu op tafel gelegd. Wat gaan we eraan doen? Er pleiten sommige mensen nu voor een AI-pauze. Hè?
2: Ja.
0: Dus is dat om te beginnen mogelijk en vooral realistisch misschien ook?
2: Het is vooral wenselijk. Hè? Laten we daarmee beginnen. Er wordt al jaren gepleit voor een AI-pauze. En vaak uit onverwachte hoek. Ook Elon Musk heeft even gepleit voor een AI-pauze.
0: Maar het gebeurt dan niet.
2: Zijn eigen bedrijf op te richten. Waarschijnlijk had hij even de tijd nodig om een concurrent op te starten. Nee, het gebeurt niet. Hè? Er is een artificiële AI-race bezig waar niemand van profiteert op een handvol partijen na. Maar waar de samenleving niet van profiteert, waar Europa niet van profiteert, waar de twee partijen, Anthropic met Claude en OpenAI met ChatGPT, van profiteren, omdat ze daar onnoemelijk rijk van kunnen worden en dus ook machtig. Waar eventueel Amerika van profiteert, geopolitiek, omdat ze zeggen, we moeten ons verdedigen tegen de Chinezen. Dus er zit een race waarvan gezegd wordt, ja kijk, wij kunnen niet anders. Want we moeten AI in die militaire toepassingen gaan inbouwen. We hebben die super AI nodig, of op zijn minst die AGI, de stap ervoor. Hè. General intelligence, zo slim als een mens. Nog niet zo slim als iets goddelijk, maar als een mens. We hebben dat nodig, want anders kunnen we ons geopolitiek niet verdedigen tegen de Chinezen.
0: Maar zijn er toch mensen ook bijvoorbeeld, ik zeg maar, in de States, waarbij het besef aan het groeien is opgelet?
2: Ja, absoluut. Dus uiteindelijk wat er gebeurt vandaag is, in Europa is, wij kunnen niet mee met die internationale race. Wij hebben die technologie niet, maar eigenlijk hebben we dat ook niet nodig. En het feit dat wij in Europa misschien net iets trager zijn in die dingen, zou ook kunnen maken dat wij iets meer ruimte en tijd hebben om de maatschappelijke implicaties van AI, bijvoorbeeld op het vlak van tewerkstelling, om die beter te gaan mitigeren. Om iets rustiger stappen te zetten en te maken dat we geen complete ontwrichting krijgen van onze arbeidsmarkt en dus ook van onze samenleving. Maar ook in de VS zien we waar die regels er niet zijn, wat dat bewustzijn, waar ze de technologie wel hebben en dat bewustzijn kleiner is, dan zien we dat bijvoorbeeld electoraal nu kandidaten zowel voor de Democraten als de Republikeinen in beide kampen in aanloop van de midtermverkiezing op 3 november zijn aan de beide kanten heb je heel veel anti-datacenter en anti-AI sentimenten. Dus politiek zeggen ze, stem op mij en ik ga dat afremmen of ik ga proberen dat te reguleren. Ook de publieke opinie, Erin Brockovich zelfs, de dame die enkele tientallen jaren geleden door Julia Roberts vertolkt werd omdat ze toen ook bedrijven aan de schandpaal nagelde, ook zij is heel sterk activistisch bezig. Er zijn heel veel betogingen ook in Amerika, dus de publieke onrust groeit. Maar ik vind significant is het wetsvoorstel wat Bernie Sanders op 3 september heeft ingediend, waarbij hij zegt van kijk, een AI die niet meer uitschakelbaar is, een AI die beter is en slimmer dan de mens, diegene die dat ontwikkelt moet eigenlijk kunnen gepenaliseerd worden op dezelfde manier, want er bestaan wetten in Amerika als mensen die kernwapens ontwikkelen. Dus ook daar politiek zie je heel extreme standpunten om te zeggen, die wetten gaan er nooit komen, maar heel extreme standpunten om te zeggen, we moeten dit gaan reguleren nu.
0: Nu. Even ademhalen en dan toch maar op een menselijke manier verder gaan met de wereld vandaag. Dank u wel, Jocko Droom.
2: Met plezier.

0: zeer interessant gesprek net over super AI. Maar we mogen niet vergeten dat dat intussen al 4:30 is. En we willen het zo dadelijk ook nog hebben over de stijgende rente bij hypothecaire leningen. En als u daar vragen bij hebt, dan mag u ons altijd een berichtje sturen via VRT Max. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Een 30 minuten ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En in Antwerpen is door een ongeval de Jean-Brabantstunnel afgesloten onder de Italië-lei richting Zuid. Naar Antwerpen langzaam op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. En 10 minuten file op de E313 vanaf Ranst. Er staat een defect voertuig op de E19 richting Breda in Kleine Bareel op de spitsstrook. Op de binnenring rond Brussel een 30 minuten file golven tussen Anderlecht en Vilvoorde. Verdere 40 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Door een ongeval op de linkerrijstrook maak er een reddingsstrook. En op de buitenring verlies je een kwartier in Waterloo en een 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E34 richting Genk is er hinder in Lummen door een ongeval. En er staat ook 10 minuten file op de E40 richting Brugge in Oudenburg.
1: Badkamerrenovatie?
2: Stijlaard.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Ramen, deuren, verandas?
6: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Oh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: B-bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
12: Renault. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
14: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
15: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
16: Van Bokstal, ligt je stil neer?
15: Sorry meneer.
17: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
18: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
19: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Radio 1.
21: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: De Beatles doen wat ze willen, maar wij gaan toch weer boven water komen. En dan wil ik meteen al even meegeven dat het Grondwettelijk Hof zo net de beroepen tegen de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd verworpen heeft. De Arizona-regering heeft die uitkering beperkt tot 2 jaar, dat weet u. Maar verschillende organisaties, waaronder de vakbonden, hadden daar beroep tegen aangetekend. Maar dat is dus verworpen. Er is wel één uitzondering, want de overgangsregeling waarbij mensen die al zeer lang werkloos waren hun uitkering sneller verliezen, sneller dan de 12 maanden die in de nieuwe regeling voorzien is, die sneuvelt wel. Maar minister van Werk David Clarin-Val heeft wel al tevreden gereageerd op het arrest van het Grondwettelijk Hof.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: De Europese Centrale Bank die verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. En hoewel we deze beslissing morgen niet zullen voelen, merken we wel al een tijdje dat er iets aan het veranderen is. Woonleningen bijvoorbeeld, die zijn alweer een pak duurder dan een jaar geleden. En ik wil het wel meteen concreet maken. De gemiddelde vaste rentevoet voor een hypothecaire lening op 25 jaar is nu 4,29%, terwijl dat 1 jaar geleden nog rond de 3,65% draaide. John Romijn van Imotheker Finotheker, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe lang is het geleden dat de rente nog zo hoog was?
3: Oh, dat is toch wel een 12, 13, 14 jaar geleden.
0: Ja, tijdens de jaren 80 was het nog wel iets anders natuurlijk. Toen zaten we bij rentes van boven de 10%, maar dit is ook al hoog, hè?
3: Ja, dit is inderdaad hoog, hè. Natuurlijk, we komen uit een periode van zeer lage rentes, hè. De nulrentes of 1% op hypothecaire rentes, ja, dat is voorbij. Hè?
0: Dat is definitief verleden tijd.
3: Dat is definitief verleden tijd. Alhoewel dat het IMF zegt dat we terug naar misschien naar nulrentes gaan gaan. En een keer dat alles geopolitiek is opgelost. Maar dat zal tijd vragen. Maar dus de meeste economen zeggen dat voorbij is.
0: Hmm. En hebben deze hogere rentes al gevolgen? Ja, meneer Romijn, hebben deze gevolgen al gevolgen voor het aantal leningen dat afgesloten wordt nu?
3: Ja, inderdaad. Hè. Je ziet in de eerste 6 maanden van dit jaar dat er pakweg, als iemand een huis koopt of een appartement koopt, dat er 8% minder hypotheekaanvragen zijn onder het doel van de registratierechten. In globo is de markt ongeveer een 7% achteruit gegaan ten opzichte van een jaar terug. Gezien de gestegen rente natuurlijk. Hè.
0: Mm-hmm. Die stijgende rente heeft grote gevolgen, denk ik, hè, voor wie vandaag koopt en leent. Je moet meer afbetalen. Over welke bedragen spreken we hier? Kan u daar eens een voorbeeld van geven?
3: Je kan de gemiddelde hypotheeklening is 220.000, maar je spreekt toch al snel over leningen van 300.000 euro. Hè. In de kernsteden vooral. Hè. Dus in Vlaanderen zit je al gemakkelijk om de 300.000 euro. Hè, dat mensen pakweg 10% eigen middelen hebben, omdat de Nationale Bank dat ook als verwachting heeft. En 65%, zegt de Nationale Bank, moet minder dan 90% lenen van de waarde van de woning. En men mag daar 35% van afwijken. Dus ik zou zeggen 35% van dossiers mag dan ontlenen tot een aankoopprijs ongeveer. Hè. Mm-hmm. En 5% mag lenen nog alle kosten in.
0: Mm-hmm. Maar veel mensen zullen zich afvragen, kan je het vandaag allemaal nog zonder hulp van pakweg ouders of grootouders? Hè?
3: Wel, die mogelijkheden bestaan nog, maar ze zijn natuurlijk verminderd, hè, vanwege die verwachtingen van de Nationale Bank. En daar moet je natuurlijk meer spelen op de duurtijd, hè. Dus langer lenen, hè.
0: Ja, langer
3: zodanig dat uw maandlast acceptabel wordt, hè. Goed leven zonder financiële zorgen, wat er ook mogen gebeuren. Je moet vertrekken vanuit uw gewenste maandlast, hè. Wat is uw leefcomfort? En die moet je eerst bepalen, hè. Dat je zegt, wil ik 1500 euro betalen, maximaal, voor een lening van 300.000 euro. Ja, dan kom je al gemakkelijk terecht in een 30-jarige looptijd. Hè? Wil je comfortabel blijven zitten?
0: Absoluut, absoluut. Iets langer blijven thuis wonen, toch zou misschien ook een oplossing kunnen zijn.
3: Inderdaad, Hotel Mama.
0: Hotel Mama, inderdaad. Maar aan de andere kant wordt ook wel gezegd, meneer Romeijn, de hogere rentes, ja, die gaan de prijzen van de woningen misschien wat drukken. Is dat zo?
3: Wel, dat is zo niet op dit ogenblik. We zien toch wel een andere evolutie. Dat is dat er 2-3% bij de prijzen bijkomen. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met... de Belg wil eigenlijk niet verbouwen. Hè. Dus je weet dat er een energieverplichting is in Vlaanderen. Van binnen 6 jaar, 40% van de huizen... hebben een slecht energielabel, label ENF, boven de 400 kilowattuur. Dat wil zeggen, moeten aangepast worden zodanig dat ze beneden label D komen, of maximaal label D. Dus dat wil zeggen dat je met een extra uitgave zit van 60.000, 80.000 euro om die energievoorziening te maken, een energiezuinige woning, maar dat is nog niet gedaan. Tegen 2050 moet iedereen label A hebben volgens Europa. Ja. Dus de Belg, ja, die wensen een instapklare woning. En de vraag is, als we kijken naar de woningen die vergelijken en de prijzen die stijgen, heeft meer te maken met het feit dat er minder of meer energiezuinige woningen gekocht worden. Ja, ten opzichte van vroeger werden alle woningen gekocht en dat drukte de prijzen ook. Hè.
0: Ja, ja.
3: Dus,
0: het is misschien niet makkelijk, maar wat is uw ultiem advies op dit moment met die rente in het achterhoofd?
3: Ik zou zeggen, zo rap mogelijk je lening aanvragen als je koop en leen rijk bent. En dat je eigenlijk vooral moet vertrekken vanuit je maandlast. En dat je dan moet overwegen van te anticiperen op een toekomstige rentedaling. We weten allemaal dat de rentestijging hoofdzakelijk te wijten is. En dat bewijzen alle statistieken trouwens. Vanwege 14% stijging van de energieprijzen. Een keer dat de oorlog in Iran achter de rug is en dat daar een definitief vrede is, ja, dan gaan we terug naar inflatiecijfers zoals in het begin van het jaar 1,6-1,7%. Vandaag zitten we aan 4%. Ja, en zullen wij terug met lage rente zitten. En dan moet je daarop anticiperen. Dat ga je niet kunnen met een vaste rente te nemen, maar wel met een jaarlijks aanpasbare. Dat is de enige optie. Ja. Ja, maar die moet je natuurlijk zien dat die betaalbaar blijft. Hè. Dus desnoods betaal je dan maar 5 jaar langer, hè, maar ziet dat er evenwicht is en dat er een mogelijke rentestijging toch nog kan opgevangen worden. Maar kijk vooruit. Hè. Een lening loopt op 25 of 30 jaar. Ja. En je moet vooruitkijken.
0: Ja,
3: en
0: mensen, na een jaar, mensen en, met plannen en na, hebben hier ongetwijfeld... goed naar geluisterd, denk ik. We hebben die wijze raad meegekregen. Ik dank u voor het gesprek, John Romeijn, CEO van Imotheker Finotheker.
3: Dank u wel. Dank u, dag.

0: ze gaan dan haast moeten maken, want She Only Loves You in the Summertime, dat was Lenny Lenny. Op het EK Atletiek, vorige maand in augustus, was hij er nog bij. Maar vandaag is Rutger Smit dus wel degelijk ontslagen. Dan toch als topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. Het is inderdaad een ontslag dat velen misschien eerder verwacht hadden, want Smit lag al eventjes onder vuur. Bert Sterks, atletiekvolger bij Sportza, goedemiddag.
1: Dag Gert.
0: We herinneren ons bijvoorbeeld dat het na het WK van vorig jaar al alle hens aan dek was door die ruzie met Nafity Jam en haar entourage. Kort, om toch zeker goed mee te zijn met het verhaal, hoe zat dat weer precies?
1: Ja, dat was de bom natuurlijk, hè, met Nafity Jam. Maar het begon al vroeger met dat centralisatieplan in Gent. Maar toch, Tokio, ja, Tiam weigerde met haar entourage de gedragscode van Belgian Athletics te ondertekenen. Dat ging onder meer over portretrechten. Hoewel duidelijk was gesteld, wie niet tekent gaat niet naar Tokio. De entourage liet toen weten dat ze die code te laat hadden gekregen van X-Wisten. Hoewel die wel al een half jaar bestond. Maar goed, ze tekende niet en mocht toch gaan. Want je kan een drievoudig Olympisch kampioen natuurlijk niet zomaar thuis laten. Dat zou nogal een storm hebben veroorzaakt. Al waren er toen wel enkele bondsmensen, zoals Rutger Smit, die haar als voorbeeld wilden gebruiken voor andere atleten. Dat bleek ook uit een uitgelekte mail. En uiteindelijk ging ze dus toch mee. Maar daar in Tokio doken dan nog allerhande problemen op. Onder andere over de niet geaccrediteerde kine. En dat samen met de vorm van haar, die toen absoluut niet top was natuurlijk, dwong haar tot die opgave in trainen. En in de nasleep vertrok al de voorzitter van Atletiek Vlaanderen, Gerry Follos. Nu is het dus aan Rutger Smit.
0: Ja, we zijn intussen wel al heel wat tijd voorbij dat WK in Tokio, meer dan een jaar. Maar is het toch nog vooral dat dispuut dat hem nu de kop kost, denk je?
1: Ja, dat heeft voor het grootste stuk meegespeeld. Als je zo iemand als Nafity Jam tegen je krijgt, sta je meteen een pak zwakker. En Smit had dan best een dik vel. Anders was hij denk ik niet zo lang blijven zitten. Maar de publieke opinie keerde zich na dat voorval tegen de beleidsvoerder. De affaire Tiam heeft nadien gelukkig ook het een en het ander in gang gezet. Ook andere atleten zoals Obasui, Koekuit hebben hun ongenoegen geuit. Er kwam een clash tussen de Vlaamse en de Waalse vleugel die maandenlang non-communicando waren. Maar het is zonder meer bij dat voorval dat hij dus het grootste gezichtsverlies heeft geleden. Ook omdat nadien nog die gedragscode op de schop is gegaan. Natuurlijk niet alleen zijn fout, maar daar stonden onrechtmatigheden in. Hè. Die werd gewoon geschrapt. Er is gewerkt aan een nieuwe en die is zelfs nog altijd niet klaar nu. Dus het is ook allemaal niet zo eenvoudig.
0: Ja, je hebt naast Nafity Jam nog een paar namen laten vallen. Moeten we hier ook zeggen dat nogal wat atleten ook niet meer verder wilden met hem dan? Kunnen we dat beoordelen?
1: Ja, dat denk ik dat zeker zo is. Het hangt er een beetje van af
0: wie
1: zij die benadeeld werden door het centralisatieproject in Gent, wellicht niet. Nafity Jam zeker niet. Zij weigerden zelfs nog met hem te praten. Zelfs deelname aan kampioenschappen stelden ze in vraag, zolang dezelfde figuren bij Belgian Athletics bleven zitten. Dat was nu niet aan de orde deze zomer, want ze was er niet bij op het EK. Maar niet iedereen was negatief over Rutger Smit. Hij kent wel topsportcultuur, is een ex-topatleet met WK-medailles en kampnummers. Hij wist wat er nodig was op een kampioenschap. Werd ook benaderd na zijn eerste jaren met goede resultaten door, ik dacht, Nederland en nog één ander land, maar dat ontsnapt me nu even. Maar vooral zijn managementstijl werd weinig geapprecieerd. Te bot, communicatief niet oké. Okay. Dat was een van de grote problemen.
0: Ja, ook rond, je hebt het al een paar keer erover gehad, kort, ook rond dat centraliseren in Gent?
1: Zeker, hè, ja, zeker. Hij spiegelde zich een beetje aan het Nederlandse topsportcentrum Papendal. En atleten voelden zich op een bepaald moment echt verplicht om in Gent te gaan trainen. Ja. Op dat moment werd ook gezegd dat ze hun steun zouden verliezen als ze dat niet zouden doen. Dat is nadien allemaal wel een beetje afgezwakt. Maar wat je wel hoort, is dat dat plan nog altijd niet helemaal naar behoren werkt. Dat sommige trainers in Gent niet voldoende werk hebben, amper atleten hebben. Dat velen gewoon bij hun vertrouwde entourage zijn gebleven. Dat meerkampers en stafettelopers daar wel een keer komen trainen. Maar niet om te rechtvaardigen dat die trainers daar fulltime voor worden betaald. En ik denk dat vandaag veel trainers, zeker van de oudere generatie, zoals Jacques Bourlet, die dat al wel had laten blijken vooraf, dat die niet meer met Smit wou verder werken, dat die vandaag eindelijk hebben gezegd toen ze dat ontslag hebben vernomen.
0: Ja. In hoeverre heeft de politiek ook een rol gespeeld? Want vorige winter waren er ook hoorzittingen met Vlaams minister van Sport, Annick de Ridder. Toen kon Rutger Smit wel nog aanblijven. Wat is er dan nu veranderd?
1: Maar ze kreeg aanvankelijk vanuit de oppositie meermaals de kritiek dat ze niets deed, hè, tijdens meerdere hoorzittingen en in debatten, dat ze Smit maar liet zitten en dat er niet aan de atleten werd gedacht. Maar dan is er dat verbeterplan gekomen met een transitiemanager, Philip Buijs. En die transitie is dus in eerste instantie met Rutger Smit gebeurd, maar er is nu dus geoordeeld dat dat toch niet echt mogelijk is. Ze heeft een negatieve evaluatie gekregen ergens in de voorbije weken. En ze willen de federatie klaarstomen voor de toekomst met de beperkte middelen en besparingen die er zijn. En wel met de toekomst van de atleten centraal.
0: Ja, het is turbulent geweest, maar ik heb jou ook horen zeggen dat hij op de een of andere manier ook wel die topsportcultuur echt uitademde en belichaamde. Hoe moeten we nu terugkijken op die 7 jaar toch wel dat hij topsportcoördinator geweest is?
1: Qua resultaten was het natuurlijk niet zo slecht. Er werd ingezet op meerkampen en stafetten. En dankzij natuurlijk ook gewoon de klasse van Tiam en Norvits, met wie het ook lang en geduldig is gewerkt, plus die estafettes. Het project Tornado's bestond natuurlijk al wel vanuit de familie Borlée. De Cheetahs hebben een EK-medaille gepakt en mondiale finales gelopen. Een mixed relay-medaille op het WK in Tokio. De Vrieman Holde, 4x100, is daar nu op het EK nog bijgekomen met de medaille. Dus het heeft wel wat opgeleverd, dat inzetten daarop. Natuurlijk, het is wat ze zelf zeiden, de estafette is de makkelijkste weg naar mondiale medailles, maar het is ook een dure keuze, waardoor individuele atleten in een kampnummer of middellange of lange afstand daar weinig boodschap aan hebben. En daar wordt dan door individuele atleten soms ook een beetje op neergekeken. Dus ja, je voelt dat er altijd wel iemand tegen de plannen is die er gemaakt

0: vandaag.
1: En straks om 17:15 spelen de Belgian Cats hun kwartfinale op het WK basketbal. En ze zullen dat doen tegen Duitsland, het gastland van het WK. Het aftellen kan dus beginnen. En hoe kan je dat beter doen dan nog een keer terug te grijpen naar een topprestatie van de Cats? En dan moeten we het niet te ver zoeken. Zo wervelend ging het eraan toe in de vorige match tegen Australië.
2: Welkom op deze maandag voormiddag. Het is 10:40 voor de derde poolwedstrijd van de Belgian Cats op het wereldkampioenschap in Berlijn.
3: Twee offensieve rebounds meteen, dat is goed.
4: Die rechtstreeks kwalificatie voor de kwartfinales, dat is heel belangrijk.
2: Linskes gaat dribbelen, 1-1. Huppakee, en geen fout gefloten. Hola. Ja.
4: Ja, dan zijn ze inderdaad weer een statement aan het plaatsen en zeer goed op weg op dit moment.
5: Oh, een schitterende driepunter van Billy Messi.
2: Het rainshotje van Meeseman. Oh, dat is jammer. Oh, wat een pas van Emma Meeseman.
3: Ja, mooi gespeeld. Goed gezien.
4: Emma Meeseman doet ook weer waar ze zo goed in is. En dat is domineren, de Cats leiden.
2: Het mooiste basketbal tot nu toe van de Belgian Cats. Shot de Laren.
3: Driepunter. Ja!
2: Aan de buzzer. Heel belangrijk. Wat een wedstrijd. Wat een goede match.
3: Ja, het feestje kan beginnen nu.
2: Absoluut.
3: Bij de Belgische supporters.
5: Het is gelukt en met een totaalprestatie van alle vijf de basisspeelsters aangevuld door de bank.
2: Het buiten is binnen. België wint de groep. Groep C met Turkije, met Australië. En vereffend zo een rekening van een aantal jaar geleden op de Olympische Spelen.
1: Valazie, en zo zijn we meteen opgewarmd. Nog even geduld. Tot 17:45. Dan begint België-Duitsland.
6: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
7: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
8: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
9: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
10: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
12: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
13: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
14: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
13: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
14: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
15: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
16: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
17: Goh, waar liggen die broodrozen nu weer?
18: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
19: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
16: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.

0: alles begint bij luisteren.
1: Goedemiddag, het is 5:00. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een Waals bedrijf haalt het grootste contract ooit binnen in de Europese ruimtevaartgeschiedenis. De Europese Centrale Bank verhoogt, zoals verwacht, de rente weer. En de Belgian Cats spelen straks de kwartfinales op het WK Basket tegen Duitsland. Een Waalse satellietbouwer heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengehaald voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Die moeten deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS², wat de Europese tegenhanger moet worden van het Amerikaanse Starlink. Het contract is een enorme opsteker voor het Waalse bedrijf,

0: zegt ruimtevaartexpert Stijn Ilse.
1: Dit is absoluut goed nieuws voor de Belgische ruimtevaartsector. Het is een soort van een revolutie. Aerospace Lab is een redelijk jong bedrijf. Hij heeft heel hard geïnvesteerd in alles zelf in huis te bouwen. Dat is een enorme gok geweest om dat te durven doen, om zelf satellieten veel goedkoper te gaan produceren. Met dit contract bewijzen zij eigenlijk hun gelijk dat zij op lange termijn ook de SpaceX van Europa zouden kunnen worden, in ieder geval voor satellieten dan.
0: De satellieten moeten ons beveiligen en waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones. Ze kunnen ook internet aanbieden. De beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd is niet ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld in de rechtszaak die onder meer de vakbonden hadden aangespannen. De federale regering had beslist dat wie langer dan 2 jaar werkloos is, geen werkloosheidsuitkering meer krijgt. De rechter zegt nu dat de sociale bescherming daardoor inderdaad achteruit gaat, maar dat het te verantwoorden is omdat de regering meer mensen aan het werk moet krijgen en ook moet besparen. De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd met 25 basispunten tot 2,5%. Dat is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari. Collega Michael van Drogenbroek legt uit waarom de Europese Centrale Bank dat doet.
2: In juni verhoogde de ECB haar rente voor het eerst in ruim 3 jaar en nu doet ze dat dus al opnieuw. De reden daarvoor is de hoge inflatie. Het leven wordt opnieuw snel duurder. Dat komt vooral door de hoge olie- en gasprijzen, een rechtstreeks gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Met een hogere rente probeert de ECB die inflatie wat af te remmen. Lenen wordt duurder, terwijl sparen in principe wat meer kan opbrengen. En daardoor geven gezinnen en bedrijven wat minder geld uit en wordt druk op de prijzen wat kleiner. De ECB kan natuurlijk de olie- of gasprijs zelf niet naar beneden krijgen. Ze wil vooral voorkomen dat die dure energie ook andere prijzen steeds verder omhoog duwt. En dat is nodig, want de ECB verwacht dat de inflatie nog een hele tijd boven haar doelstelling van 2% zal blijven.
0: Vlaams minister Annick de Ridder houdt vol dat de regionale luchthavens de komende jaren minder geld zullen krijgen van de overheid. Daarover was er veel onduidelijkheid sinds de regering daarover in juli een akkoord had gesloten. De minister moest daarover vanmiddag vragen beantwoorden in het parlement. Sisse Michiels.
3: Die rekenformule die u bedacht hebt, die methode, die klopt niet. Het spijt me. Als u zegt die concessievergoedingen moet je aftrekken van de subsidies, dat is gewoon prietpraat.
4: Bogdan van den Bergen gelooft minister de Ridder niet. De overheidssteun voor de luchthavens zal niet dalen, zegt het Groen parlementslid. Ook Maurits van der Rijden uit de stevige beschuldigingen.
5: Het is zo'n hutsekluts van tegenstrijdigheden, van onwaarheden. Maar er staan ook gewoon een aantal flagrante leugens in.
4: Maar de Ridder blijft erbij. De luchthavens zullen wel degelijk minder geld krijgen.
6: Ik heb van in het begin ben ik daar zeer transparant over geweest. En ik heb ook letterlijk dit in de commissie ook zo voorgesteld.
4: Echt in de problemen komt de minister voorlopig niet, want coalitiepartners Vooruit en CD&V blijven haar steunen. Maar ze storen zich wel aan de communicatie, CD&V-parlementslid Mien van Olmen.
7: Maar het feit dat er uiteenlopende interpretaties zijn van de cijfers geeft toch wel aan dat de transparantie beter had gekund.
0: Meer dan 22.500 mensen zochten de voorbije jaren hulp bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In die centra kunnen slachtoffers terecht voor gratis medische en psychologische hulp. En ze kunnen er ook aangifte doen. Uitleg door Marieke van Kouwenbergen.
8: De eerste zorgcentra na seksueel geweld werden opgericht in 2017. En tegen eind dit jaar zullen er 13 zijn in heel ons land. Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
9: In de loop der jaren hebben we vele duizenden mensen kunnen helpen, kunnen bijstaan. We zitten nu aan meer dan 22.500 slachtoffers die opgevangen zijn geweest. Dus daar zijn we heel erg blij mee dat we hen gratis en vertrouwelijk die hulp hebben kunnen aanbieden.
8: Vorig jaar zochten gemiddeld zo'n 13 slachtoffers per dag hulp in de centra. 90% zijn vrouwen en hun gemiddelde leeftijd is 24 jaar. Regisseur Sien Versteijen volgde een van hen, een jonge studente. En ze maakte er de documentaire The Sessions over.
10: Het is eigenlijk een beetje gegroeid uit een irritatie of zo, of een frustratie over het feit dat het heel weinig gaat over wat dat doet met iemand zijn leven. Over hoe zwaar dat is, hoe diep dat in je lijf kan zetten, zoiets.
8: De film is eind deze maand te zien in verschillende zalen in Vlaanderen en Wallonië. En daarna komt hij ook nog op VRT Canvas.
0: Straks om 17:45 spelen de Belgische basketbalvrouwen hun kwartfinale op het WK basketbal. De Belgian Cats moeten gastland Duitsland zien te kloppen voor een plaats in de halve finales. Karel Bertelen.
11: Het is erop over onder straks, want verliezen in deze kwartfinale betekent naar huis. Winnen wil zeggen dat de Cats voor de medailles spelen dit weekende. Als ze zich plaatsen voor de halve finales, zou een eerste groot doel bereikt zijn. Want voor een medaille is de dubbele Europese kampioen naar Berlijn afgezakt. Duitsland zal zich gesteund weten door zo'n 10.000 toeschouwers. Dat kan in moeilijke momenten een steun zijn aan de Cats om hen stil te krijgen. Dat kunnen ze best doen door te spelen zoals tegen Australië. Snel, efficiënt in de aanval en een sluitende verdediging. Als de Cats winnen, wordt zaterdag namiddag de halve finale gespeeld tegen Frankrijk.
0: Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan en morgen trekt die regenzone verder over ons land. Het wordt tot 21 graden. Het weekend blijft zacht, zaterdag droog, zondag volgen er buien. We begonnen het nieuws met een miljardencontract voor een Waals bedrijf dat satellieten bouwt. Het zal zo'n 264 satellieten bouwen voor het Europese alternatief van Starlink. Alles daarover op vrtnieuws.be.
12: Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En in Merksem is de middenrijstrook afgesloten door een defect voertuig. Naar Antwerpen langzaam op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. En telkens een kwartier op de E313 vanaf Ranst en op de A12 vanaf Aartselaar. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Anderlecht en Vilvoorde. Verder 40 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Door een ongeval en een defect voertuig ook op de linkerrijstrook. Niet vergeten, het is belangrijk om een reddingsstrook te maken. Op de buitenring verlies je 25 minuten in Waterloo en een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E314 richting Genk is er hinder in Holsbeek. Door een ongeval is de afrit daar versperd. Verder in Lummen is er ook nog hinder door een ongeval. En er staat een kwartier file op de E40 richting Brugge in Oudenburg.
13: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
14: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.
15: Radio 1.
16: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: In My Place van Coldplay. Een heel goede middag. Er is die kwartfinale van de Belgian Cats over een half uur. We hebben het ook nog in de wereld vandaag over de hoge dieselprijzen. En er is ook dit. Er zijn 3 verdachten opgepakt in een onderzoek naar fraude met paardenvlees. De mannen zouden sportpaarden verkocht hebben als slachtpaarden. En dat mag dus niet. Het gaat om een groter onderzoek in ons land, maar ook in Ierland, Frankrijk en Nederland, waarbij meer dan 1000 paarden gecontroleerd werden op hun identiteit en oorsprong. En ja, een groot deel van de paarden is in beslag genomen omdat ze dus mogelijk bestemd waren voor de slacht. Het onderzoek waar ik het over had werd hier bij ons gevoerd door de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen, samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. En de woordvoerster bij dat agentschap, dat is Hélène Bonte. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ik geef zelf al even mee dat u geen details mag geven, dacht ik, over dit specifieke onderzoek. Maar sportpaarden die als slachtpaarden verhandeld worden, dat mag dus niet.
1: Nee, het is zo dat niet alle paarden zomaar in de voedselketen mogen komen. Er wordt dus over het algemeen inderdaad een verschil gemaakt tussen hobbypaarden en slachtpaarden. En het zijn dan die laatste die dan de status krijgen om in die voedselketen terecht te komen. Omdat hobbypaarden gedurende hun leven eigenlijk verschillende behandelingen of geneesmiddelen kunnen krijgen toegediend, waardoor zij dan niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie.
0: Het heeft daarmee te maken.
1: Het heeft inderdaad daarmee te maken. Het is zo dat elk paard een chip heeft. Dat is eigenlijk een digitaal paspoort waarmee wij exact weten welk dier het is. Maar ook de voorgeschiedenis van het dier. Welke eigenaar het heeft enzovoort. En het is eigenlijk die tracering die voor ons heel belangrijk is. Enerzijds ja, als er bijvoorbeeld besmettelijke ziektes rondgaan. Maar ook wel echt in het kader van de voedselveiligheid. Want als je daar natuurlijk mee gaat sjoemelen, zal ik maar zeggen. Ja. En met die tracering, dan weten wij op de duur ook niet meer welk vlees er in de rekken komt en of dat vlees ook veilig is voor consumptie.
0: Want mensen die wel eens paardenvlees eten, zullen nu aandachtig aan het luisteren zijn. Wat zijn de eventuele risico's als dat vlees toch in de voedselketen komt? Kan dat gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid?
1: Wel, het is niet zo dat er altijd onmiddellijk een gevaar is voor de veiligheid van dat vlees. Er kunnen namelijk verschillende redenen zijn waarom zo'n paard wordt uitgesloten van de voedselketen. In het verleden konden bijvoorbeeld eigenaar ook zelf kiezen vanuit een soort ethisch argument dat zij niet wouden dat hun paard in de voedselketen terechtkwam. Maar we zien wel bij bepaalde geneesmiddelen die die rij- of sportpaarden krijgen, dat er toch wel een bepaalde wachttijd ook moet gerespecteerd worden tussen het toedienen van het geneesmiddel en de eventuele slag. Om er zeker van te zijn dat dat geneesmiddel volledig is afgebroken in het lichaam en dat er ook geen restanten meer aanwezig zijn in het vlees. En het is die tracering die natuurlijk de garantie biedt dat vlees veilig is voor consumptie.
0: Ja, want die tracering en controle is nodig, want blijkbaar wordt er dus wel eens gefraudeerd. We moeten natuurlijk altijd voorzichtig blijven. Er zijn 3 mensen die verdacht zijn. Maar goed, fraude is een issue soms, of niet?
1: Ja, we zien inderdaad dat er gefraudeerd wordt met paardenpaspoorten. En dat heeft vaak ook een economisch motief. Het is zo dat die paarden dan eigenlijk veel meer waard worden als zij toch bestemd kunnen zijn voor de slacht. Dus die waarde van die paarden die gaat omhoog. En dat is eigenlijk het voornaamste motief waarom zo'n fraude met paspoorten wordt gepleegd.
0: Worden er in ons land trouwens veel paarden verhandeld voor consumptie?
1: Wel, er zijn niet zo heel veel locaties of slachthuizen waar paarden echt worden geslacht, maar er zijn natuurlijk wel handelaars, landbouwbedrijven die paarden kweken, slachtpaarden dan voor consumptie.
0: Ja, krijg een vraagje binnen van iemand via VRT Max. Geldt die strenge controle, vraagt die persoon zich af, ook voor het verwerkte paardenvlees? En hier wordt dan verwezen naar curryworsten bijvoorbeeld. Wordt dat even streng gecontroleerd?
1: Ja, er zijn dus verschillende niveaus waarop wij gaan controleren. We gaan bijvoorbeeld stalen gaan nemen van producten in de keten, in de slachthuizen, maar ook dus de vleeswaren die in de winkels liggen. En daar gaan we dan gaan testen op bijvoorbeeld onder andere geneesmiddelen. En die cijfers zijn wel echt geruststellend. Vorig jaar hebben wij bijna 16.000 stalen gecontroleerd op restanten van geneesmiddelen. En 99,6% was daar conform bij.
0: Oké, dus dat is dan wel weer, inderdaad zoals u het aangeeft, wat geruststellend nieuws. Hélène Bonte van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Dank u wel.
1: Graag gedaan. Radio 1. De wereld vandaag.

0: Gisteren bereikte ons al het nieuws dat Mark Overmars stopt als sportief directeur van voetbalclub Antwerp. En hij doet dat op aanraden van zijn dokter. En Overmars die heeft daar het volgende over gezegd. Ik voel heel duidelijk dat ik dit jachtige, stressvolle professionele leven vandaag niet meer aan kan. Als ik nu niet luister naar mijn lichaam, dan voorspellen mijn dokters dat de kans op een slechte afloop erg groot is. Mark Overmars is nog maar 53 jaar en een paar jaar geleden heeft hij een ernstig hartinfarct gekregen en daarbij heeft hij 45% van zijn hartcapaciteit verloren. Daar willen we nog even dieper op ingaan met Peter Sinave. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want u bent interventie- en revalidatiecardioloog in het UZ Leuven. Dit is wel een heel drastische boodschap voor een relatief jonge man, toch nog, hè?
1: Mark Overmars is inderdaad een jonge mens, maar ook jonge mensen doen een infarct. Ik las in een Sportza-bericht van 2022 dat het een licht infarct zou geweest zijn. Ik kan natuurlijk niet weten wat er nadien gebeurd is. Maar stress en het hart, die twee dingen gaan moeilijk samen.
0: Ja, want hij zit nog maar op 45% naar eigen zeggen. Of hij heeft 45% verloren. Zo is het van zijn hartcapaciteit. Is dat het gevolg? Kan dat een gevolg zijn van een hartinfarct?
1: Absoluut. Een hartinfarct zorgt ervoor dat een stukje van je hart afsterft. En dat komt eigenlijk niet meer terug. En wat wij proberen bij jonge mensen, en ook bij oudere mensen uiteraard te doen, is om ze toch fitter te maken, ondanks een iets wat slechtere functie van het hart, toch beter te kunnen functioneren en eigenlijk wel verder te kunnen werken, verder kunnen leven en zelfs ook sporten.
0: Want ik ben uiteraard verre van een specialist, maar betekent dat dan dat die andere helft van het hart, bij manier van spreken, dubbel zo hard moet werken?
1: Ja, valt wel mee. Een hart heeft wat reserve.
0: Okay.
1: Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je een infarct doet, hoor, maar zelfs met een hap uit de functie van je hart kunnen na een infarct nog perfect functioneren, gaan werken, ook sporten. En wij zorgen daarvoor via een traject van revalidatie uiteraard.
0: Maar wel recreatief sporten of zelfs nog iets intensiever?
1: Ja, eerder recreatief natuurlijk. Hè. Ja. Je moet een aantal medicijnen nemen die je sportincapaciteit wat beperken. Maar we stimuleren toch echt wel beweging bij jonge mensen en oude mensen na een infarct.
0: Mm-hmm. Als je een infarct gehad hebt, moet je dan echt absoluut, wat Mark Overmars nu wil bereiken door deze beslissing te nemen, moet je dan absoluut stress vermijden?
1: Stress en stress zijn twee dingen. Positieve stress is inherent aan het leven, dat hoort er gewoon bij. En hoeft niet noodzakelijk slecht voor je gezondheid te zijn. Maar negatieve stress, dat doet iets met een mens. Je gaat er ongezond van leven. Mensen gaan roken door de stress of drinken door stress, ongezond eten. Maar ook slechte slaaprust, continu zorgen maken, dat is echt niet goed voor je gezondheid. Door wat je ermee gaat doen, maar ook je bloeddruk gaat stijgen, allemaal niet gezond. Dus, en onderschat ook niet wat de impact is van een infarct hebben, zelfs als het geen groot infarct is, op het welbehagen van een jonge persoon. Mensen voelen zich onsterfelijk. Hij is een topsporter geweest. Mm-hmm. En dan krijg je zoiets voor en dat is een temper op je welbehagen. Sommige mensen worden zelfs depressief nadien, wat echt geen goede prognose geeft op lange termijn. En we hebben daar wel aandacht voor. Dus ik kan me wel voorstellen dat die stress op een bepaald moment te veel wordt voor hem. Zich vertaalt in een aantal dingen die zijn artsen als alarmsignalen zien. En toch maar de raad geven van doe iets rustiger aan.
0: Ja, want de voetbalwereld en stress die zijn wel een beetje met elkaar verweven natuurlijk. Maar ik hoor u ook wel zeggen dat naast revalidatie psychologische ondersteuning na een hartaanval ook wel belangrijk is.
1: Klopt. Dat hoort bij een cardiale revalidatie na een infarct. Dat hoort er gewoon bij. We hebben daar aandacht voor. We weten dat voornamelijk jonge mensen de neiging hebben om de man met de hamer tegen te komen na een infarct, heel deprimerend kunnen zijn, zelfs een depressie kunnen sukkelen. En dat leidt tot, nogmaals, ongezond levensstijl, maar ook een hoger risico op een nieuw infarct. Of struisvogelgedrag, dat mensen zich onttrekken aan de hulp, aan controle door de huisarts of door een cardioloog. Dus we hebben daar wel aandacht voor. En als het nodig is, sturen die mensen langs de psycholoog om daar hulp voor te bieden.
0: Ja, zijn er ook mensen, patiënten die zich echt volledig uit het professionele leven terugtrekken om helemaal rust te nemen? Is dat soms aangewezen toch?
1: Dat kan soms aangewezen zijn. Mensen die een heel groot infarct gedaan hebben, die hebben moeite om te functioneren. Die hebben natuurlijk wel rust nodig en die kunnen vaak... Het hangt natuurlijk van je werk af. Die kunnen vaak moeilijker gaan werken. Maar de doorsnee... medemens die een doorsnee infarct doet, die kan eigenlijk best wel nog aan het werk en aan het sporten. Maar je hebt de uitzondering, mensen die ja, een knoert van een infarct, zoals we zeggen, en wat ja. laat toekomen, waarbij dat we niet op tijd kunnen het hartweefsel redden. Die hebben natuurlijk wel minder geluk en die moeten soms stoppen met werken. Dat ja, komt wel voor.
0: Want als je die signalen zou negeren, en daarmee rond ik af, ja, dan kan het wel lopen zoals Mark Overmars aangeeft, dat de dokters aan hem gezegd hebben, als je zo voortdoet, ja, dan gaat het mogelijk slecht aflopen wel.
1: Ja, klopt. Opbouwen naar een tweede infarct of nog een fataal infarct, dat is iets dat je aan je patiënt niet toewenst. En dan moet je het eigenlijk wel ook rustiger aandoen. Maar nogmaals, niet voor iedereen nodig.
0: Nee, maar Mark Overmars zet zijn gezondheid dus duidelijk op de eerste plaats en verlaat Voetbalclub Antwerp. Dank wel voor het gesprek. Peter Sinave, interventie- en revalidatiecardioloog in het UZ Leuven.
1: Graag gedaan.

0: Juliana Hetfield had wel wat te vertellen over My Sister. Bram Verbrugge, wat zon, wat stapelwolken, zo heb ik het hier gezien vandaag. Zo is het nog altijd, denk ik.
1: Ja, klopt, maar die stapelwolken die gaan vanavond wel verdwijnen. Dus we krijgen tijdelijk brede opklaringen vanavond en vannacht. Tijdelijk, want in de loop van de nacht komt er een regenzone opzetten van over de Noordzee. Met morgenochtend al de eerste lichte regen in het westen van het land. De minima liggen rond een graad of 12. En dan morgen, ja, die regenzone die gaat dan over het land trekken. Dus zwaar bewolkt weer voor toch wel een groot deel van de dag. Af en toe wat lichte regenval. Temperaturen rond 20 graden. Meestal matige wind uit het zuidwesten. Tegen morgenavond opnieuw een aantal opklaringen. Lokaal nog wel een buitje. Maar in de nacht naar zaterdag opnieuw het drogere weer. We gaan wel in grijs weer terechtkomen. Met zaterdagochtend veel nevel of mist. Veel lage wolkenvelden ook, waaruit wat motregen kan vallen. En dat ochtendgrijs dat is hardnekkig op zaterdag. Dus pas in de loop van de namiddag wordt het overal zonnig bij 1 of 2. 22 graden. Dus zaterdag namiddag is echt wel een moment om naar uit te kijken. Weinig wind ook. Zondag is dan de mindere dag toch wel van het weekend. Een nattere dag. Er gaat een regenzone over het land trekken. Deze is toch wel actiever dan degene die morgen over het land trekt. Dus periodes van regen, met momenten vrij veel regen. Erachter dan opklaringen, maar ook nog buien. En ook begin volgende week kwakkelt het weer wat verder. Maandag grotendeels droog, maar dan dinsdag opnieuw een nattere dag.
0: Oké, dankjewel Bram.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen Oost. Een half uur richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. En in Merksem is de middenrijstrook afgesloten door een defect voertuig. Naar Antwerpen langzaam een half uur op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Een kwartier op de E313 vanaf Franst en ook een kwartier op de A12 vanaf Aartselaar. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Anderlecht en Vilvoorde. Verder 40 minuten extra tussen Sint Stevenswoord en Ter Vuren door een ongeval en een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring verlies je 25 minuten in Waterloo en een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E314 richting Genk is er hinder in Holsbeek. Daar is de afrit versperd door een ongeval. Verder is er ook nog hinder in Lummen door een ander ongeval. En er staat een kwartier file op de E40 richting Brugge in Oudenburg.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
4: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
7: Mijn steun heb je.
6: Oh, zeg.
3: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
7: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
10: Oh, als God in Vlaanderen.
9: Een wielertocht met de vrienden.
11: Wat is dit? Ik vind het niet volgen.
9: Of logeert in een prachtig kasteel.
10: Amai, schoner dan Versailles.
9: Je vindt het allemaal in...
12: Vlaanderen Vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij. Zie het.
13: Grootser!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Scoor uw ticket via sportza.be.
15: Radio 1.
3: De wereld vandaag. Met Gert Geen.

0: de Appelzet zijn slaaploze nachten. Stefan Küng heeft zo net de individuele tijdrit in de Vuelta gewonnen. Küng, een Zwitser, was na 32 kilometer 2,5 seconden sneller dan de Brit Callum Thornley. Wout van Aert, dat vraagt u zich af natuurlijk. Waar is Wout van Aert geëindigd? Die moest vrede nemen met plaats 5 op 19 seconden van Küng. Leider Enric Mas moest zoals verwacht wat tijd prijsgeven in die chronorit van vandaag, maar hij kon de schade wel beperken. En Primoz Roglic werd vierde en hij wordt in het klassement zo tweede, maar wel nog op meer dan 1,5 minuut van Mas. En ook nog een kleine aanvulling op dat verkeersoverzicht van daarnet. Want op de binnenring rond Brussel, oké, 25 minuten file golven tussen Anderlecht en Machelen, maar verder wel bijna een uur extra tussen Machelen en Tervuren door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak er ook een reddingsstrook en op het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe, voor wie de E40 naar Leuven op wil, is de weg gedeeltelijk dicht door een defect voertuig.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Voor we gaan basketten trekken we ook nog even naar het Vlaams parlement, naar de commissie Mobiliteit, want daar moest Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, zich verantwoorden over de subsidies die de regionale luchthavens in Deurne en Oostende de komende jaren krijgen. Sisse Michiels van onze politieke redactie is ter plaatse. Goedenavond, Sisse. De discussie daar ging vooral over de cijfers. Dalen de subsidies nu of niet?
3: Wel, het is een heel technische discussie, maar dat de subsidies in de strikte zin van het woord dalen de komende jaren, dat is niet het geval. Maar de Ridder zegt ook, of heeft hier daarnet gezegd, dat zij nooit letterlijk gezegd heeft dat die subsidies ook zullen dalen. Maar dat was wel buiten Jos Daze van de PvdA gerekend. Die zwaaide al snel met een interview in de krant en een screenshot van haar website.
4: U hebt de mensen voorgelogen met uw eigen persbericht waarin staat minder subsidies en met uw interview in Gazet van Antwerpen waarin u zegt 27% daling van de subsidies.
3: Dat moest de Ridder dan wel even toegeven, dat dat fout vermeld was op haar website. Dat was volgens de Ridder een fout van een medewerker.
0: Dus geeft zij dan toe dat die subsidies niet dalen, of zit het dan?
3: Nee, de strikte subsidies inderdaad niet. Maar in totaal zal er wel minder overheidsgeld, geld van de belastingbetaler, dus naar de luchthavens gaan de komende jaren, legt ze uit. Mm-hmm. Het geld komt via verschillende wegen bij de luchthavens terecht. En uiteindelijk moeten de luchthavens ook geld betalen aan de overheid achteraf. En als je dat allemaal optelt en aftrekt, dan kom je uiteindelijk op een negatieve balans de komende jaren, zegt de Ridder. En zal er dus in totaal minder overheidsgeld naar de luchthavens gaan. Maar de oppositie die nam daar niet echt genoeg mee met die uitleg, want volgens Bogdan van den Bergen van Groen rammelt haar berekening.
5: Die rekenformule die u bedacht hebt, die methode, die klopt niet. Het spijt me. Als u zegt, die concessievergoedingen moet je aftrekken van de subsidies, dat is gewoon prietpraat. Maar dat klopt gewoon niet. Concessievergoedingen, mevrouw de minister, die betaalt de luchthaven aan de luchthavenontwikkelingsmaatschappij. Die komen zelfs niet in de Vlaamse begroting voor.
3: En niet alleen Groen, eigenlijk alle oppositiepartijen hier van links tot rechts, die vinden dat ze het dossier slecht heeft aangepakt. En de meeste blijven ook gewoon tegenstanders van overheidssteun aan de luchthavens tout court. Ook Jasper Pille van Anders.
6: Want het gaat niet over of dat je nu voor of tegen privéjets bent, of dat je dan nu sympathiek vindt zo'n regionale luchthaven, of dat er een bepaalde CEO niet wil landen op Brussel, dat hij liever wil landen op Antwerpen. Daar gaat het niet over. Het gaat over het feit dat er op Antwerpen meer belastingsgeld wordt verbrand dan kerosine.
0: Maar Sisse, Annick de Ridder zelf blijft dus wel voet bij stuk houden?
3: Ja, zij vond zelfs dat die commissie vandaag helemaal niet had moeten plaatsvinden, omdat ze midden juli in het parlement al eens helemaal dezelfde uitleg had gedaan, zei ze.
7: Je kan er veel van denken, veel over vinden, veel van zeggen, maar wat je niet kan zeggen is dat ik dat niet 22 juli in volle transparantie hier letterlijk aan het parlement ook heb meegegeven.
3: Dat was eigenlijk de hele teneur hier de afgelopen uren. Ze bleef gewoon hetzelfde standpunt herhalen.
0: Oké. Het is wel zo, het is niet de eerste keer dat Annick de Ridder onder vuur komt te liggen, ook in verband met bijvoorbeeld de subsidies voor het leerlingenvervoer, voor het buitengewoon onderwijs, stond ze nog in het oog van de storm. Hoe reageren CD&V en Vooruit op een nieuwe rel rond de Ridder?
3: Well, die coalitiepartners die bleven toch opvallend voorzichtig, want dat was eigenlijk het enige wat haar hier echt in de problemen zou kunnen brengen als Vooruit en CD&V nu heel fors hadden gereageerd en zich niet konden vinden in de uitleg van de Ridder. Ja. Maar dat deden ze dus niet. Ze zeiden net als de Ridder dat de steun voor de luchthavens inderdaad daalt de komende jaren. Alleen CD&V die durfde kritisch zijn, heel voorzichtig wel. Parlementslid Mien van Olmen die had het dan vooral over de communicatie van de Ridder.
8: Verdient dit alles nu een schoonheidsprijs? Eerlijk moet ik zeggen, nee. Mevrouw de minister, de communicatie en de transparantie konden beter. Dat beter geweest dat we onmiddellijk over al die stukken konden beschikken. En ik ben ervan overtuigd dat hier niemand bewust met cijfers goochelt. Niet de minister, maar ook niet de oppositie. Maar het feit dat er uiteenlopende interpretaties zijn van de cijfers geeft toch wel aan dat de transparantie beter had gekund.
3: Redelijk voorzichtig dus, maar het feit dat de regering deze week begint, ook de Vlaamse, aan die begrotingsonderhandelingen zal er wel wat mee te maken hebben, want interne oneenigheid kunnen ze dus wel missen.
9: Ja, dat is inderdaad wel waar. Sisse Michiels van onze politieke redactie in het Vlaams parlement. Dankjewel.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in Weet ik Veel.
10: De aanslagen hadden voorkomen kunnen worden. Dus veel van wat er later is gebeurd in de wereld, en de strijd tegen de terreur, de onwinbare oorlogen, het verwaarlozen van het bestrijden van andere criminaliteit, dat misschien allemaal voorkomen kunnen worden.
1: Uitgesproken in Weet ik Veel. Dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

0: Unfinished Sympathy van Massive Attack. Bijna 6:15, dat wil zeggen bijna tijd voor die kwartfinale van de Belgian Cats op het WK basketbal. Karel Bertelen, goedemiddag.
1: Dag Gert, goedemiddag.
0: Ja, de tegenstander, dat is Duitsland, het gastland. De Duitse vrouwen spelen zo dadelijk dus wel degelijk een thuismatch. En dat is te merken in de arena daar bij jou. Dat kan niet anders. Ik hoor het ook gewoon, denk ik.
1: Je hoort het gewoon. Het is inderdaad zo goed als uitverkocht vandaag. De weekendedities of matchen die gaan gespeeld worden. Dus zaterdag halve finale, zondag de finale en de match voor brons. Die zijn allemaal uitverkocht. Dat is meer dan 12.000 toeschouwers. Als ik nu even rondkijk, zeker 10.000, 11.000 toch wel gevuld. Met toch een aantal Belgische supporters. Ik moet zeggen, toen daarnet de Belgian Cats opkwamen voor de opwarming, zo'n half uur voor de wedstrijd, was er toch veel applaus van de Belgische fans. En die hebben ze ook al gehoord in de voorbije matchen. Je kunt aannemen tegen Turkije, tegen Puerto Rico, tegen Australië. Dan zit er hier heel veel minder volk uiteraard. Van landen ook waar de supporters serieuze reis moeten maken. Zeker van Puerto Rico en Australië. Dan zijn er niet zoveel. En dan hadden de Belgische supporters wel het overtal. Dat zal nu niet het geval zijn. Dus misschien door hun spel kunnen ze ervoor zorgen dat de zaal hier stil wordt. En dat we die Belgische supporters wel zullen horen. Nog een seconde of 20. En dat betekent dat de speelsters op het parket komen. Met Julie Almond, Julie Van Loo, Emma Meesman, Antonia Delare en Chiara Linskens. Uiteraard onze basis 5, de dubbele Europese kampioen. En nu is het vandaag natuurlijk voor erop of eronder heb ik al laten horen. Het is do or die in het Engels. En dan zou je in het Duits misschien kunnen zeggen, mochten ze zich plaatsen, wir schaffen das. Laat ons hopen dat dat allemaal de goede richting uitgaat. En dat het er inderdaad op is en niet eronder. Want daar gaat het natuurlijk over wat Emma Meesman al zo vaak heeft gezegd voor een groot toernooi. Kwartfinale, belangrijkste match van het toernooi. Want als je die verliest, dan ga je gewoon naar huis. Dan ben je uitgeschakeld. Als je doorgaat, dan ben je bij de beste 4. En dan krijg je 2 kansen om te spelen voor de medailles. Duitsland heeft het balbezit bij deze openingsfase van de wedstrijd. Met een eerste poging tot scoren voor de Duitse vrouwen. Wat niet lukt op dit moment. En dan moeten ze met Doub nu proberen om een 3-puntspoging te scoren. En dat lukt ook niet. De bal botst buiten. En dus kunnen we de eerste aanval van de Belgian Cats even van dichterbij bekijken. Met Julie Almond op de spelverdeling. Zij gaat opnieuw de gouden passes allicht kunnen uitdelen. En dan ervoor zorgen dat veel speelsters vrij zijn. Ook nu was dat toch een poging van Chiara Linskens. Alleen voor de korf. Maar ze geeft de bal nog naar buiten. Ternauwernood kon Antonia Delare die bal binnenhouden. Meesman heeft nu de bal gekregen. En dit is de eerste score. Voilà. Typische Emma Meesman beweging. Draaien weg van de korf. En gescoord boven Geiselsoder. En dat is toch een vrouw van 1,95 meter. Dus goed begin van de Cats. Ze leiden hier in de Berliner Arena met 2-0 tegen Duitsland.
0: De Cats staan al op het bord met dank aan Emma Meesman. Voor we ons volledig gaan overgeven aan het basketbal, met na 6 uur ook nog sportza, staan we hier nog wel even stil bij het feit dat diesel opnieuw duurder wordt. Dus wie op dit moment achter het stuur zit met een dieselwagen rijdt, kan misschien beter nog even stoppen aan het tankstation. De maximum prijs voor diesel die stijgt morgen met 5 cent. En tanken kost dan net iets meer dan 2,40 euro per liter. Dat is een bedrag dat heel dicht in de buurt komt al van de recordprijs in april, die toen 2,489 euro per liter was. Jean-Benoît Schrans van Energia, dat is de nieuwe naam voor de Belgische Petroleumfederatie. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Wat betekent die prijsstijging nu voor de consumenten, meneer Schrans? Hoeveel duurder wordt bijvoorbeeld nu een volle tank? Al hangt het er dan ook vanaf, denk ik, hoe groot je tank is, maar goed.
2: Ja, dat hangt uiteraard af van hoe groot de tank is en hoeveel de mensen gaan tanken. Want we zien ook dat mensen iets wat minder gaan tanken of tankbeurten gaan spreiden in de tijd. Maar we zien inderdaad een lichte stijging morgen naar 2,40 euro per liter. Wat nog geen evenaring is van het record van april van dit jaar, net na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Denkt u dat het record wel gebroken zal worden?
2: Ik kan en mag geen voorspellingen doen. We zien wel dat we eigenlijk in een heel volatiele markt zijn met een achtbaan, waar dus van de ene dag gaat het naar omhoog, de andere naar beneden. En dat hangt in grote mate af van de geopolitieke situatie, van verklaringen, van militaire escalaties die weer de kop opsteken. Dus met de natte vinger. Dus de enige zekerheid die er bestaat is de onzekerheid.
0: Ja, want in het Midden-Oosten bijvoorbeeld hebben vandaag de Houthi-rebellen nog de havenstad Mokka ingenomen. Tegelijkertijd lezen we ook dat de Chinese vraag naar olie gekrompen is, wat de prijs dan weer zou kunnen doen dalen. Blijft u bij de natte vinger of hebt u toch een gevoel, een oordeel hoe het kan evolueren?
2: Het zal zeker niet op korte tijd de prijzen fel doen zakken. Daar kunnen we dus niet van uitgaan, gezien het feit ook dat nu naast de straat van Hormuz ook een andere zeestraat, dus die Azië met Europa verbindt via de zeestraat van Bab al-Mandeb ook, nu door Houthis inderdaad wordt aangevallen. Dat is een bijkomende obstakel ook voor de energie- en dieselbevoorrading van de wereld.
0: U gaf daarnet al aan dat mensen nu al wat minder tanken of een keer een tankbeurt overslaan. Vanaf welke prijs gaan mensen echt de auto wat meer aan de kant laten staan? Weten we daar iets over? Wanneer mensen echt zeer zwaar hun gedrag gaan aanpassen?
2: Ik denk dat dat eerder een psychologische drempel is. Voor de ene ligt dat hoger dan voor de andere. En ik denk dat het varieert ook of het nu voor privéverbruik is of voor professioneel verbruik. Dus het is moeilijk in te schatten wie dat op een andere manier gaat bekijken.
0: Het is goed dat u dat onderscheid maakt tussen privé en professioneel. Want we moeten hier denk ik ook wel de transportbedrijven en de vrachtwagenchauffeurs in ons achterhoofd houden. Worden zij hier vooral door getroffen?
2: Zij worden hier ook voor gezorgd, omdat nog 99% van de vrachtwagens die op onze wegen rijden, rijden met diesel. Een belangrijk deel daarvan ook al met biobrandstoffen, maar het blijft diesel. En als de prijs stijgt, dan treft dat natuurlijk ook de transportsector, waar de marges al vrij laag zijn.
0: Wat met de voorraden in ons land? Moeten we het daar ook over hebben?
2: Dat is een andere vraag. En ik denk dat wij ons daar op dit moment geen zorgen over moeten maken. Waarom? Omdat de raffinaderij in ons land op jaarbasis eigenlijk meer diesel, ook kerosine, produceren dan nodig voor het binnenlands verbruik. Dus we zijn eigenlijk in de Antwerpse haven met een heel belangrijke Europese dieselhub die ervoor zorgt dat er geen bevoorradingsprobleem voor diesel is.
0: Ja, maar het is wel zo dat diesel tanken morgen net iets meer zal kosten dan €2,40 per liter al. Dank u wel, Jean-Benoît Schrans van Energia.
2: Graag gedaan.
0: En zo dadelijk weer de Belgian Cats na Leon Bridges.

0: Lithe the Way van Leon Bridges. Rond deze tijd is het normaal gezien altijd Rut of ikzelf die u warm mogen maken voor wat er na 6 uur komt op deze zender. Maar nu gaat Karel Bertelen die klus voor ons klaar. Het komende 1,5 uur staan op Radio 1 in het teken van de Belgian Cats. Karel, het is aan jou.
1: De Cats zijn goed aan de match begonnen. Ik heb de indruk dat de Duitse vrouwen iets nerveuzer zijn. En meer het gevoel hebben van moeten hier winnen in de eigen hal natuurlijk. 13-8 was daarnet de maximale voorsprong van de Cats. Met Emma Meesman die meteen al haar stempel heeft gedrukt op die openingsfase van deze wedstrijd. 8 punten nu al gescoord. Onder andere met een 3-punter. Er ging ook een 3-punter van Julie Allemand ook al binnen. En onder de korf is Chiara Linskes voorlopig onverzetbaar. En houdt de boel daar heel goed gesloten. Voilà, nu doet ze dat ook. Ah, helaas een fout van haar op de doorgebroken Petersen. Dat is de kleinste speelster van Duitsland. Met Amerikaanse roots genaturaliseerd. En nu de spelverdeelster op dit moment met de 5 die op het parket staan. Overigens is er al goed gewisseld door coach Thibault. Want zowel Meesman als De Laren en Van Loo die zijn naar de kant gehaald. Voor Klaasens, voor...

0: Van halfkort en prima gedaan hier op de rand van de bucket. Simpele score, netjes in het netje. En dus op dit moment weer die voorsprong voor de Cats. Ze blijven leiden, want ze hebben nog niet achtergestaan in dit eerste kwart. En dus is het voor de Duitsers meteen gaan achtervolgen. Zoeken ook moeilijke korven, proberen te scoren. Maar dit op dit moment lukt wel, een score van Wilke om er 15-13 van te maken. Dat het een spannende wedstrijd zal worden. En zou worden, ik denk dat we daar met z'n allen mee eens zijn. En laat ons maar hopen dat de Cats het dan op het einde over de streep trekken. Voilà, een mispass nu van Linskes voor Almond. En dus gaan wij er weer even uit. Met 15-13 leiden de Cats hier in Berlijn.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
2: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is meneer bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
7: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €9000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
10: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
11: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
9: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
12: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlette. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlette barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een Waals bedrijf haalt het grootste contract ooit binnen in de Europese ruimtevaartgeschiedenis. De prijs voor nieuwe elektriciteits- en gascontracten loopt op tot het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. En we gaan live naar de Belgian Cats in de kwartfinales van het EK Basket. Een Waalse satellietbouwer heeft een contract van €2,4 miljard binnengehaald voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Die moeten deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS², wat de Europese tegenhanger moet worden van het Amerikaanse Starlink. Het contract is een enorme opsteker voor dat Waals bedrijf, zegt ruimtevaartexpert Stijn Ilse.
17: Dit is absoluut goed nieuws voor de Belgische ruimtevaartsector. Het is een soort van een revolutie. Aerospace Lab is een redelijk jong bedrijf. Hij heeft heel hard geïnvesteerd in alles zelf in huis te bouwen. Dat is een enorme gok geweest om dat te durven doen, om zelf satellieten veel goedkoper te gaan produceren. Met dit contract bewijzen zij eigenlijk hun gelijk dat zij op lange termijn ook de SpaceX van Europa zouden kunnen worden, in ieder geval voor satellieten dan.
16: De satellieten moeten ons beveiligen en ook waarschuwen tegen cyberaanvallen en bijvoorbeeld vijandelijke drones. De beperking

0: Beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd is niet ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld in de rechtszaak die onder meer de vakbonden hadden aangespannen. De federale regering heeft beslist dat wie langer dan 2 jaar werkloos is, geen werkloosheidsuitkering meer krijgt. De rechter zegt nu dat de sociale bescherming daardoor inderdaad achteruit gaat, maar dat het te verantwoorden is omdat de regering meer mensen aan het werk moet krijgen en ook moet besparen. De Europese Centrale Bank verhoogt voor de 2e keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. En met een hogere rente wil de Europese Centrale Bank die inflatie doen dalen. Het is de 2e renteverhoging sinds de start van de oorlog. De factuur voor gas en elektriciteit blijft stijgen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. De regulator die toezicht houdt op de energiemarkt heeft nieuwe prognoses gemaakt voor wie op dit moment in een nieuw contract stapt. En Nina Vragen, wat zeggen ze?
1: Voor elektriciteit verwacht de regulator een jaarfactuur van bijna €1.380. Dat is zowat €100 meer dan een gemiddeld gezin de voorbije 12 maanden effectief betaalde. Voor gas ligt de verwachte stijging veel hoger. Wie nu een nieuw contract afsluit voor gas, zal zijn jaarfactuur normaal zien stijgen naar bijna €1.900. Zowat €500 meer dan de effectieve kostprijs het voorbije jaar. Nu, de hoge prijs komt uiteraard door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Op de Europese gasbeurs steeg de prijs vandaag al naar zowat €82 per megawattuur. Het is nog maar een goede week geleden dat de prijs door de drempel van €70 ging. En ook er zijn onderhoudswerken op de gasplatformen in Noorwegen. Ook dat doet de Europese gasprijs stijgen.
0: Dankjewel, Nina Verhagen. Vorig jaar hebben zo'n 5000 slachtoffers hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn zo'n 13 à 14 slachtoffers per dag, blijkt uit nieuwe cijfers. Wie het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan er terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. De zorgcentra werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn al meer dan 22.500 slachtoffers geholpen. Vooral dan vrouwen, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
2: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken. En zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar. Maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden. Maar ook hoogbejaarde dames en heren.
0: Er zijn 10 zorgcentra na seksueel geweld in ons land. Dit najaar zullen er nog eens 3 worden geopend in Brussel, Doornik en Ottigny. In de eerste helft van dit jaar zijn er in vergelijking met vorig jaar opnieuw 17% minder asielzoekers aangekomen in de 27 EU-landen, Noorwegen en Zwitserland. In totaal waren het er 330.000. Uitleg door Marian Timmerman.
3: Voor het 3e jaar op rij daalt het aantal mensen dat in Europa asiel vraagt. Deze keer gaat het om 17% minder. Vooral de sterke daling van Syriërs springt daarbij in het oog sinds de oorlog daar geëindigd is. Ook uit Oekraïne vluchten er al maar minder mensen. Nu, de grootste groep die wel naar hier komt is uit Afghanistan met 1 op de 10 asielverzoeken. Een andere grote groep komt uit Venezuela. Verhoudingsgewijs, dus per 1000 inwoners, krijgt Griekenland de meeste asielaanvragen, gevolgd door Cyprus. En ons land staat op de 7e plaats. Ruim de helft van de asielzoekers heeft minder dan 20% kans om bescherming te krijgen. Dat is belangrijk, want zij zouden nu met het nieuwe Europees Migratiepact een versnelde procedure krijgen en dus sneller weten dat ze moeten terugkeren.
0: Sport. De Belgian Cats zijn begonnen aan hun kwartfinale tegen Duitsland op het WK basket. Karel Bertelen, wie is daar het beste gestart?
4: Wel, dat was aanvankelijk België en de Belgian Cats liepen uit op 13-8. We zijn nu bijna 1,5 minuut ver in het tweede kwart. Begin van dat tweede kwart waar de Belgen nog niet hebben gescoord. En meteen tegen een achterstand aankijken nu van 10 punten. En dat is toch al wel een eerste kloof. Het is 19-29. Geen scores meer de voorbije minuten van de Belgian Cats. Die tot 19-18 goed meegingen met de Duitse vrouwen. Die een beetje nerveus aan de match waren begonnen. Maar het zeker hebben overgenomen. En nu helemaal onder stoom zijn gekomen bij het begin van dit tweede kwart. En dus een eerste waarschuwing toch wel voor de Cats. De coach heeft een time-out genomen. De vrouwen weer een beetje bij de les gehouden. En dat zal nodig moeten zijn. Want dit Duitsland is nu best aan de match begonnen, kun je zeggen, na het begin van het tweede kwart. 19-29, we zijn nog dik 8 minuten te spelen voor de rust.
0: Dankjewel, Karel. En de Zwitser Stefan Küng heeft de 18e rit in de wielerronde van Spanje kunnen winnen. Een individuele tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert werd vijfde. Primoz Roglic werd vierde en hij wordt tweede in de stand. Maar wel nog op 1,5 minuut van de leider Enric Mas. Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan. Morgen trekt die regenzone verder over ons land. Het wordt tot 21 graden. Ook het weekend blijft zacht. Zaterdag droog. Zondag volgen er buien. We begonnen dit nieuws met een miljardencontract voor een Waals bedrijf dat satellieten bouwt. Het zal ruim 260 satellieten bouwen voor het Europese alternatief van Starlink. Alles daarover in onze app van VRT Nieuws.
5: 182 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Een half uur in de file staan tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En sinds Sint-Stevens-Woluwe, voor wie de E40 naar Luik op wil, is de weg gedeeltelijk dicht. Dat komt daardoor een defect voertuig. Op de buitenring, daar verlies je 45 minuten tussen Eigenbrakel en Waterloo. Dat komt daardoor een ongeval. En ook een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E314 richting Genk is in Holsbeek de afrit versperd. Dat komt daar ook door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 10 minuten richting Beveren tussen de Liefkeshoek-tunnel en Waaslandhaven-Noord. Dat komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Dan naar Antwerpen vertragen op de A12 vanaf Antwerpenhaven 45 minuten. Op de E313 vanaf Frans een kwartier. En op de E19 in Machelen, dat komt daar ook door een ongeval op de rechterrijstrook. Dan naar Gent op de E17 tussen Waasmunster en Look. Ook daar is een ongeval gebeurd. Op de rechterrijstrook kom je dat daar tegen. 40 minuten extra. Maak daar zeker een reddingsstrook. Er staat ook 35 minuten file op de E40 richting Brugge in Oudenburg liever. En elders op de snelweg zijn er alleen lichtere vertragingen.
6: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
5: Een hele goede avond. Wie haalt de halve finales van het WK basketbal? Frankrijk is al zeker en wacht op zijn tegenstander, onze Belgian Cats of Duitsland. We gaan meteen naar onze man ter plaatse in Berlijn. Karel Bertelen, hebben de Cats zich al kunnen herpakken in dat tweede kwart?
4: Een heel klein beetje. Het is nog 6 punten het verschil. Onder andere door de eerste 3 punten nu van Julie Vallot. 28-34. Dat is toch al veel beter dan bij een bepaald moment er meer dan 10 punten, zelfs 12 verschil op het bord stonden. Omdat vooral Leonie Fiebig, die is on fire, durf ik zeggen. Die heeft al 3 driepunters gescoord. Ook een paar gewone korven. Dus zij moet afgestopt worden. Het is ook de vrouw die een beetje het spel verdeelt bij Duitsland. Dus een topper, absoluut. Dat wisten we allemaal wel, dat Leonie Fiebig een zeer goede speelster is en dat die moet afgestopt worden. Maar voorlopig kan die, heb ik zo de indruk, gooien van waar ze wilde om die 3 punters te maken. Vandaar de grotere voorsprong voor Duitsland. Maar de Cats die blijven maar goed naar de korf gaan. Daarnet ook weer de score toch van Emma Meeseman en nu toch een paar missers op een rij van Duitsland. Voilà, de lange bal van Emma Meeseman naar de doorlopende Kiara Linskes. Die wordt van de bal geduwd, maar niet gefloten door de scheidsrechter. Ze mist ook. 27-34. 7 punten. Het verschil. Goede verdediging nu toch wel van Julie Vallot. En dan struikelt eigenlijk, heb ik toch wel de indruk, Marie Gullig. En dat is een van de Bühner, wil ik zeggen. Een van de nieuwe talenten bij Duitsland. Een jonge speelster die furoren aan het maken is en die ook haar plaats wel heeft in deze basketbalploeg van Duitsland. En dus is er gewoon een fout gefloten. Geen vrijworpen, want het was geen poging voor een shot. 27-34. Ja, België is Duitsland. Oké, dat is gewoon door de loting zo in deze hal van Berlijn. Maar we weten allemaal dat Duitsland dus uiteraard gastland is. Het thuisland en hier in de eigen zaal in Berlijn gesteund is door een 10.000-tal toeschouwers. Ja, Tonya de Lara komt tekort voor dit shot. Geen dichtere poging voor haar. Ze moest bijna van op die positie shotten en dat was een beetje onderdruk. Balverlies nu van de Duitsers. En hier is Vallot voor Allemand. Maar goed teruggekeerd door de Duitse vrouwen. En ze stoppen deze tegenaanval van de Cats af. Een score is nodig. Allemand voor de schijnbeweging van Meeseman. Het shot dan en het gaat er ook weer niet in. Dat is al een paar keer nu dat Emma Meeseman toch met die shots wat ongelukkig is. Een paar keer al, dat is drie keer nu toch al, dat Emma Meesterman had kunnen scoren van op halve afstand. En daar slaagt ze voorlopig niet in, maar ze staat wel al met 12 punten. Dus dat is zeker goed. We gaan niet klagen over de prestatie van Emma Meesterman, natuurlijk niet. Maar dit zijn van die shots die ze anders toch wel binnengooit. En dat maakt dat dus de Cats op 7 punten achterstand blijven. Coach Thibault is er ook niet echt gerust in. Zoals gezegd, bij 13-8 was de openingsfase voor de Cats. Enkele missers van de Duitse vrouwen. Allicht wel ook een beetje nerveus dat het hier in de eigen hal in Berlijn moet gebeuren. De hal heet normaal gezien de Uber Arena. Maar voor dit toernooi hebben ze er Berliner Arena van gemaakt. Petersen, spelverdeelster bij de Duitse vrouwen, scoort haar eerste vrijworp. Een derde ploegfout ondertussen voor de Cats. Dus die moeten zo dadelijk een beetje gaan opletten dat er niet bij elke fout aan vrijworpen zijn als straf, als het ware, bij het maken van fouten. 4 minuten en 11 seconden nog voor de rust. Het staat 27-36. 9 punten de achterstand. Daar moet iets aan gedaan worden. En dat doet Lisoa zeer goed. Die is daarnet ook goed ingevallen. Een paar punten gescoord. En ook nu weer de drive naar de korf. Fout op haar en ze mag naar de vrijworplijn. We gaan die nog meepakken. Kijken of Lisoa inderdaad kan gaan scoren. Nee, we gaan er nu al even uit. Want timeout gevraagd door de Duitse coach. En dus gaan we er nu al even uit. Hè. Nog 4 minuten en 3 seconden. 27-36. De achterstand voor de Cats.
6: Radio 1. Sportza.

0: R.E.M. Wanderlust. Time-out afgelopen. Het spel is hervat in het tweede kwart. Nog een dikke 3 minuten te spelen. En de Cats die toch dichter en dichter bij Duitsland aan het sluipen zijn, Karel, of toch niet?
1: Ja, ja, dat is waar. Want de twee vrijworpen van Lissoua binnen. Daarnet tegenaanval van een assist Meesman van de doorlopende Linskens met de drive naar de korf. En de driepunter van Almond. En kijk hoe snel het dan natuurlijk kan lopen. Van daarnet 21-34. 13 punten achter naar 34-36. 2 punten achter. Zo snel kan het gaan. En het is goed dat het natuurlijk nu gebeurt. Vlak voor de rust. Driepuntspoging van Sabali. Een van de Zabali-zusjes, waarvan de andere zus nog altijd geblesseerd is en naar verluidt een hersenschudding, zware hersenschudding heeft opgelopen in Amerika. En dus door de dokters uit voorzorg natuurlijk niet afgevaardigd naar dit toernooi. Nooit doen met een hersenschudding en te snel hervatten. En daar hebben ze in Amerika oren naar. En dus is het de ene Zabali-zus die hier aanwezig is met de voornaam Niara. Grote vrouw, ook grote speelster. Uiteraard speelt ze in Amerika bij Toronto. Ze is een ploegmate van Julie Almond daar in Canada. En een hele goede speelster natuurlijk. Ze was er niet bij op het toernooi vorig jaar in het EK, waar de Cats wonnen. En hier Lissoua voor een driepunter. Nee, die gaat er niet in. Goed vrijgespeeld door Almond. Bijna weer een assist erbij voor Julie Almond. Deze keer niet. De score aan de overkant wel van Petersen. Weer met een driepunter. En als ik daarnet zei dat het zo snel kan keren. Ja, als je dan 2 driepunters tegenkrijgt, dan gaat het ook weer naar de andere kant. Met een achterstand voor de Cats. 8 punten op dit moment. Linskes voor Meesman naar de korf. Die kan niet scoren en die wordt weggeduwd door Zabali, maar dat wordt niet gefloten. De rebound is alweer voor een heel snelle Lissoua, die dat goed doet. En die krijgt de bal nu van Almond. Probeert zelf weer naar de korf te driven en scoort niet, maar krijgt deze keer wel de fout mee. Dus smak weer naar de vrijworplijn. 1 minuut 15 voor de rust. 34-42. De achterstand 8 punten voor de Cats. Maar die kunnen gereduceerd worden naar 6. Als Maxuela Lissoua haar 2 vrijworpen scoort. Daarnet lukte dat en deze keer niet. De eerste bal tikt uit de korf. Laatste vrijworp voor haar. Het lawaai dat u hoort valt mee. Hè? Dat hebben we ook wel gezegd. Het is geen heksenketel hier. Het is niet zoals in Turkije of Griekenland. Dat een volle zaal daar joelt de hele tijd. Nee, het is heel beleefd. Het is rustig. En op die manier zou je kunnen zeggen van dit is geen groot voordeel voor de Duitse vrouwen. Steal van Linskes. Tikt de bal daar weg uit de handen van Zabali. Dus aanval België. Lissoua, 3-puntspoging gaat er niet in. Op dat vlak zijn de Cats met 3-op-10 aan 30% aan het shotten. 3-punters, dat is ja, niet slecht. Als dat op een hele match is, wordt er meestal gezegd. 30-40% 3-punters is goed. Maar het zou een beetje meer mogen, vooral omdat ze nu achterstaan. 3-puntspoging dan weer bij de Duitse vrouwen. Dat was van Geisel Söder. Die staat al met 2 fouten. Dus dat is een van de basisspeelsters die heel snel 2 fouten kreeg. Dus dat is wel een voordeeltje voor de Cats. Geen scoren en de Cats in de aanval. Bij 35-42. Almond, wat tovert ze uit haar hoed? Een goede paas of zo? Ja, via de vingertoppen van Geisel Söder naar Meesman. En die naar de korf en scoren. Emma, nee, weer geen scoren. Ja, dat zijn er nu toch al een paar die er niet ingaan voor Meesman. Dus dat zou een beetje moeten kunnen efficiënter zijn in de tweede helft. Want dit is meteen de ruststand nu die we kunnen meegeven. Daarnet dus die opflakkering van die 21-34 naar 34-36. Dat was een tussensprint van 13-2 voor de Cats. Dat was deugddoend, zeker met het oog op de rust die zat aan te komen. Maar dan toch op het einde weer een misser op de vrijworplijn hebben we meegegeven van Lissoua. Geen scores meer voor de Cats. En wel 2 driepunters voor de Duitse vrouwen. Vandaar dat dit de ruststand is. 35-42, 7 punten het verschil.
0: We wisten dat het een spannende match ging worden. Dus we gaan blijven duimen uiteraard. 35-42 inderdaad in het voordeel van Duitsland.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja.
4: Maar ja.
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja.
0: Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja! Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
3: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
7: Bij gedacht! We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
8: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
7: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
8: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
7: Ja, tuurlijk.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met een held.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over je verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keuken. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Sportza.

0: geen rem van Fraukje. Halen de Belgian Cats de halve finales op het WK basketbal in Berlijn. We kijken op dit moment naar hun kwartfinale tegen Duitsland. Ze zijn aan het rusten met 35-42 Duitsland op voorsprong. Dus hopen en duimen dat straks de ommekeer wordt gemaakt. Laten we eerst nog eens terugkijken naar de Vuelta. Want het was de spannendste dag misschien wel voor rode trui Enric Mas in de Ronde van Spanje. Er stond daar een tijdrit op het programma waar vooral Primoz Roglic de grootste bedreiging vormde. Maar Mas reed misschien wel de beste tijdrit uit zijn carrière. Hij werd 12e op slechts een half minuutje van jager Primoz Roglic. En op dit moment heeft Mas nog 1 minuut en 37 seconden bonus om de laatste dagen van de Vuelta mee te overleven. De eerste Belg die we vandaag tegenkomen is Wout van Aert op een 5e plek. Zijn reactie krijgen we bij Rutger van Severen.
1: Wout van Aert wordt uiteindelijk vandaag 5e op 19 seconden, zoiets denk ik. Zo'n tijdrit, ja, ligt niet, denk ik.
2: Nee, inderdaad. Het was supersnel, dat tijdrit. Ik ben ook snel gestart, maar ik zat dadelijk op het schema dat ik moest zitten om een kans te maken. Maar in het laatste deel had ik gehoopt te kunnen versnellen en dat lukte niet. Dus ik zat na de laatste toespunt echt dat blok en daar laat ik het liggen.
1: Ja, in welke mate was dit een doel? Want dat tijdrijden is natuurlijk minder belangrijk geworden in de laatste tijd voor jou.
2: Ja, het was eigenlijk meer gewoon een doel geworden, omdat dat ik voelde dat de benen wel daar waren. En dat, als ik naar die laatste week keek, misschien vandaag en zondag mijn beste kans was om voor nog een etappezege te gaan. Dus het was mooi om het te proberen, maar het is niet gelukt.
1: Ja, je zegt het, nog één groot doel zondag. Betekent dan de komende dagen, het is natuurlijk lastig voor iedereen, maar toch rustig aan proberen te doen?
2: Ja, het geeft al goed aan. Het zal bijna niet lukken om rustig aan te doen. Het zijn echt super zware ritten. Er komen ook nog redelijk wat verplaatsingen aan en zo. Dus ik verwacht dat we allemaal heel moe gaan zijn tegen dat zondagavond is. Sportza.

0: Dracula van Tame Impala. Zometeen terug naar onze Belgian Cats die het opnemen tegen Duitsland in de kwartfinale van het WK basketbal. Rusten doen ze daar nog altijd bij 35-42 voor het thuisland. Nu nog altijd 137 kilometer file op de E314 richting Lummen. Is in Tieltwingen de linkerrijstrook dicht. Dat komt daardoor een ongeval. Je staat er 20 minuten in de file vanaf Rotselaar. Maak daar zeker een reddingsstrook. Op de buitenring verlies je 45 minuten tussen Eigenbrakel en Waterloo. Komt daar ook door een ongeval. En 35 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op het knooppunt Tervuren, voor wie van de ring rond Brussel komt en de E411 naar Namen op wil, is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Vertragen doe je ook naar Antwerpen. Op de E19 in Machelen komt daardoor een ongeval op de rechter- en middenrijstrook. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de E313 vanaf Franst 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Een kwartier wordt het richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 20 minuten richting Beveren tussen de Liefkeshoek-tunnel en Waasland Haven Noord door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Dan naar Gent op de E17 tussen Waasmunster en Lokeren komt daar ook door een ongeval op de rechterrijstrook 25 minuten extra. Ook daar maak zeker een reddingsstrook. En er staat ook 35 minuten file op de E40 richting Brugge en dat in Oudenburg.
1: Radio 1.

0: op de tonen van Gabriel Rios met You Will Go Far. Gaan we terug naar Berlijn, terug naar onze Belgian Cats. We weten het kan snel gaan in het basketbal, dus laat die comeback maar komen van onze Cats tegen Duitsland. Hoe gaan ze daar aan het derde kwart beginnen, Karel? Wat zegt het al?
1: Voorlopig niks, want nog maar 8 seconden ver. Dus er is weinig gebeurd. Wel een botsing heb ik gezien daarnet met Phoebe, de Duitse, die eventjes op het parket is blijven liggen. Ze staat nu wel recht, houdt de hand ongeveer aan de onderkant van de ribbenkast met haar maag verbonden en de buik. Daar doet het allicht pijn. Een botsing met Antonia Delare. Delare, die gaf geen krimp. Dus dat wordt het, hè. Zeker in deze tweede helft, dat Antonia Delare nog veel dichter op Phoebe gaat moeten plakken. Ze mogen die niet meer laten shotten. Ze mogen die ook niet meer haar passes laten uitdelen, zoals Julie Almond dat zo goed kan doen bij de Cats. Dus dat is een van de elementen die gaat moeten gestopt worden. Het is heel duidelijk dat ze daarin zeer goed zijn vandaag, de Duitse vrouwen. En kijk, dan is dat shotje weer van Linskes. Ze staat helemaal vrij. Die bal tikt 2 keer tegen de ring en er dan weer uit. En dat is voorlopig een heel klein beetje de pech die de Cats hebben. Nu wel een goed blok van Linskes tegenover Phoebe, maar dan maakt ze een fout toch op Geiselsöder is het, denk ik, die daarna die rebound kan pakken. En dan is er een bonusvrijworp voor de Duitse vrouwen. Die op die manier natuurlijk alweer 4 punten hebben gescoord. Dus de voorsprong van 7 hebben aangedikt naar 11. En op de vrijworplijn nog die bonusworp. Die er niet ingaat. Oké, rebound voor Meeseman. Maar 11 punten achterstand. Dus er is werk aan de winkel. Je hebt het juist als je zegt, laat die comeback maar komen. Maar die gaat er dan moeten komen. Gisteravond hebben we hier een fenomenale comeback gezien van Italië tegen Australië. 26 punten stonden die achter. En het was op een bepaald moment weer gelijk. Uiteindelijk heeft Australië het over de streep getrokken met 2 punten. Maar wat een match was dat. En we gaan zien of dat hier bij de Cats ook kan duren. Die achterstand is natuurlijk niet zo groot. Maar dan moet je wel natuurlijk binnen 24 seconden proberen een aanval af te ronden. En daar zijn de Cats niet in geslaagd. Dus aanval stopt op die manier door de klok. En mogen de Duitsers weer gaan bouwen. Ondertussen staat het publiek hier allemaal recht. Ze gaan dan toch wel die ploeg hard ondersteunen. Geen score van Fiebig, die zelfs een aanvallende fout maakt nu. Ten opzichte van Antonia Delare, die daar heel goed de deur had dicht gedaan. En op die manier toch wel haar verdediging op en top ten uitvoer heeft gebracht. Zodanig zelfs dat Phoebe eigenlijk een beetje moest gaan duwen en leunen tegen Delare. En op die manier een aanvallende fout heeft gemaakt. Het is nog maar haar eerste, maar ze heeft wel al 13 punten gemaakt natuurlijk. Leonie Phoebe. Dus dat wordt een vrouw om in de gaten te houden. Kijken of ze haar prestatie natuurlijk van de eerste helft kan doortrekken. Allemaal naar de korf driven. Voor zichzelf ruimte creëren. Paasje voor Meeseman. Meeseman scoort. Geen 3-punter. Haar voet stond net op die 3-puntslijn. Het is een gewone score voor Emma Meeseman, die ook al 14 punten heeft. Geiselsöder van heel ver voor een 3-puntspoging die er niet gaat. Maar ook geen rebound voor de Cats. En dan maar Zabali met haar 3-puntspoging. En die gaat er wel in. En dus blijven de Duitsers op een riante voorsprong staan van 12 punten. 37-49. Van Loo, Almond, Linskes zoeken. Botspas voor Meeseman, die daar heel goed onder de korf was gekomen, opgedoken. Ik denk dat ze Geiselsöder een derde fout aansmeert op die manier. Dat zou in ons voordeel kunnen zijn, want dat is toch een van die topvrouwen, zoals ik al gezegd heb, bij de Duitse ploeg. Staat ook in de basis, uiteraard. Maar ze wordt er gelukkig van gespaard. Het is niet haar fout. Meeseman scoort niet die bonusvrijworp. Wat is er aan de hand met Emma Meeseman? Wel 16 punten. Maar toch een aantal missers, hebben we toch al gezegd. Terwijl ze nu, goed afblok, maar dat was op de bal, ref. Dat was op de bal. Dat dacht Meeseman ook natuurlijk. En een fout van Emma Meeseman. En dat is haar tweede in deze wedstrijd. Al een paar keer vervangen geweest door de coach. Dus die rotaties die zijn wel goed. Voorlopig blijven na 2,5 minuut in het derde kwart de basis 5 speelsters staan. De shotpoging die dus door Meeseman werd foutief gestuit. Wat de scheidsrechters vonden was op Niara Zabali. En die scoort daar twee vrijworpen. En dan staat het nu wel 51-39. Dus die 12 punten die blijven op het bord staan. Daarnet, eind van dat tweede kwart. Naar het einde van het tweede kwart toe moet ik het zeggen. Een bevlieging van de Cats. Om toch die achterstand wat kleiner te maken. Dat werd tot 2 punten. En nu Linskes met een 3-punter. En die gaat er ook weer niet in. Die botst weer uit de korf. Ja, op dat vlak is het wel een beetje pech. Dat is er zeker ook mee gemoeid. Want dit zijn shots die je gewoon moet nemen. Dus er was vrijgespeeld. Prima play. En dan moet je uiteraard je verantwoordelijkheid nemen. Om dat shot te nemen. Maar aan de andere kant, u hoort het, wordt er wel gescoord. En zo lopen de Duitse vrouwen weer wat verder uit. Wanneer komt de bevlieging van de Cats? Gaat het met 3 punters zijn van Wallo? Kunnen we onder de korf ook met Linskes en met Meesman daar onze stempel gaan drukken? Wat doet de Laren? Naar de korf, boogbal voor Linskes. En daarvoor is er een fout gemaakt op Chiara Linskes. Geen scoren, want de fout was al gebeurd nog voor Linskes kon beginnen aan haar beweging naar de korf. Vervangingen bij Duitsland, maar ook bij de Cats. Antonia de Laren naar de bank voor Lisowa. We pikken deze aanval nog mee. En ook Betty Mununga gaat erin komen voor Linskes. Dus we boeten een klein beetje in aan gestalte op dit moment. Maar dat doen de Duitsers ook. Want ook Pietersen is er weer ingekomen als spelverdeelster. Meesman met ingooi. Mununga. Lisowa. Zoeken. Oh, Meesman helemaal alleen onder de korf. Goed gelopen. Prima gedaan. Assist van Lisowa. Hele schitterende beweging van Emma Meesman. Dat kan ze toch nog altijd doen. En ondanks die missers moet je toch wel vaststellen dat Meesman toch weer al 18 punten heeft gemaakt. En dan toch onze leading lady nog altijd is. Stel je voor dat die 4 andere pogingen waarvan je denkt van ja, dat scoort ze. Dat ze die ook allemaal had gemaakt. Dan stonden de Cats geen 12 punten achter. 3-puntspoging van Duitsland gaat er niet in. De rebound is een samenwerking tussen Allemand en Meesman. De versnellingen van Allemand hebben we ook nog niet gezien. Meesman lekker langs de baseline natuurlijk. En een fout afdwingend van Geisler-Söder deze keer wel, denk ik. Nee, het is van Gullig. Marie Gullig is de aanvoerster van de Duitse ploeg. En zij maakt haar eerste fout. Coach Thibault staat recht. En met 1 hand leunt hij op de tafel, de officiële tafel. En ik zie af en toe een frons rond zijn wenkbrauwen. Gaat nu weer zitten en eventjes wat tactiek gaan uitleggen aan Antonia de Laren. Emma Meesman scoort daar 2 vrijworpen voor haar 20ste punt. Jawel. 20 punten al voor Emma Meesman. Die brengt de Cats op 10 punten. 43-53. Zijn we op weg inderdaad om de kloof mondjesmaat te dichten. Op 5:40 van de rust. Pietersen scoort. Dat blijft wel iets wat we moeten vaststellen. Dat de efficiëntie onderaan de korf bij Duitsland hoger ligt dan bij de Cats. En nu is er een tegenaanval. Oh, geen score. Gelukkig voor ons. Gelukkig voor de Cats en belvoordeel zelfs. Want daarnet was Emma Meesman helemaal alleen onder de korf. En Phoebe, ja, die deed daar toch iets wat voor ons op een fout leek. Maar goed, het zijn de scheidsrechters die het natuurlijk beslissen. Valo met een 3-punter. Gaat er niet in. Gaat er niet in. En Mununga vecht zich onder de korf naar een aanvallende rebound. Goed gedaan. Via Lisowa bij Allemand. Allemand voor Meesman. En een 3-punter nu van Valo gaat er ook niet in. Weer rebound voor Lisowa. Nu 3-punter van Allemand. Ook dat lukt niet. En een opstootje daar. Omdat Mununga, ja, er nogal fel in ging om haar rebound te pakken. Maar te rekenen nu wel 3 driepuntspogingen die er niet in gingen. Is ook een vaststelling. Met Van Loo 2 keer Allemand ook niet. En zo wordt het natuurlijk duur, die verhouding. 3 punters, 3 op 14. Dat is te weinig. We weten dat dat een wapen is van de Cats. En dat zou meer moeten kunnen worden uitgebuit. Piepig heeft ook een tik gekregen al een paar keer nu. Een paar keer gevallen. Ook nu weer in dat duel met Lisowa Mununga. De laatste 5 minuten. We zijn over halfweg in het derde kwart. Het staat 43-55 in het voordeel van Duitsland. 12 punten het verschil. Kullig probeert hier samen met het Duitse talent Bühner iets te forceren. De Cats kunnen de bal buiten tikken. Door een fout te maken op Bühner. En Meesterman is er toch ook niet mee eens. Gaat haar beklag doen tegen de vrouwelijke scheidsrechter. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet meer. Hè. De fout is gefloten. En Bühner scoort vanop de vrijworplijn. Frida Bühner. Ook een van die vrouwen die in Amerika speelt bij Portland. 22 jaar, zoals gezegd. Het nieuwe aankomende talent. En zij maakt haar 2 vrijworpen om nu weer 14 punten voorsprong te maken voor de Duitse vrouwen. De Laren. Mununga. Slechte pas van De Laren. Die wordt weggetikt in de verdediging bij Duitsland. Ze hebben nog 10 seconden voor deze aanval. Ja, het is een hele lastige wedstrijd. Het is op dit moment zelfs geen close game. Want daarvoor is er te veel voorsprong voor de Duitse vrouwen. En met een gelukje valt die bal nu wel binnen van Mununga. Die ook weer 2-3 keer tikte op de ring. En hij valt deze keer aan de goede kant van het net. Hier is Bühner weer. Maar dat is een beetje optimistisch. En de bal wordt laatst aangeraakt door Mununga. Dus Duitsland blijft in de aanval. 4 minuten en 4 seconden voor het einde van het derde kwart. 48-45-57. 12 punten de achterstand voor de Belgian Cats. Er is werk aan de winkel. Sportza.

0: terug naar onze Belgian Cat. Op dit moment blijft Duitsland daar domineren op het WK basketbal, Karel.
1: Ja, meer en meer, want 15 punten nu al de voorsprong bij 46-61. Je zou kunnen zeggen dat het van kwaad naar erger gaat. En vandaar de ingreep van coach Mike Thibault voor een time-out. Hij doet dat niet vaak, moet ik zeggen. En dus is het alle hens aan dek een beetje om de troepen weer op scherp te krijgen. Je hebt het gevoel dat het niet de Cats zijn van tegen Australië. En de kentering is er voorlopig niet. Die komt er niet. Duitsland is veel efficiënter in de afwerking. Die werken af aan 50%. Dus dat betekent dat dat zeer goed is. Als je nu in deze fase van de wedstrijd op 3 minuten en 5 seconden van het derde kwart nog altijd afwerkt tegen 50%. Dat is prima. De driepunters voor 36%, 8 op 22 is niet super. Maar ze werken wel af in hun gewone shots. 14 op 22 voor 64%. Dat is dus prima natuurlijk. Daartegenover de 3 op 14 van de driepunters bij de Cats. Dat is dus weinig, te weinig. Kan je zeggen, afwerking voor 41% in de gewone shots. Dus er moet inderdaad een ommekeer komen. Ondertussen hebben beide ploegen 5 ploegfouten. Dus dat betekent per fout naar de andere kant voor extra vrijworpen. En dat is nu helaas ook aan de andere kant voor de Cats. Met de captain. En die bal valt er dan wel in. Van Marie Gulli. Tik tegen de ring en valt erin. En dat zijn al een paar keer fases geweest waar de Cats minder geluk hadden. Tweede vrijworp gaat er zuiver in. Het is min 17 op dit moment. Bij 46-63. Dat is veel. Dat is heel veel. We weten van de finale van vorig jaar tegen Spanje dat het 12 was in de laatste 3 minuten. Score van Chiara Linskes ondertussen. Die wel met 3 fouten staat. Ook een element dat speelt. Meeste man op de bank nu al een tijdje. Linskes mag geen fout maken nu tegen Gullig. En kijk. Ja, nee, u kan het niet zien natuurlijk wat ik bedoel. Maar die bal rolt gewoon tergentraag op de ring. Draait er niet uit en valt er weer in. Dat geluk heeft Duitsland op dit moment wel. En dat maakt het mee het verschil natuurlijk. Dat maakt het ook mee dat die 17 punten op het bord blijven staan. En nu Julie van Loo, waar een fout op werd gemaakt, mag zij naar de vrijworplijn. 2-27 nog. Er moet aan die achterstand geknaagd worden. Dit is te groot, het verschil, om zo aan het vierde en laatste kwart te beginnen. Dat moet naar 10 en liefst nog minder. Julie van Loo en vrijworpen, dat is meestal een perfecte combinatie. Dus gaan die twee vrijworpen er inderdaad in. 50-65. 15 punten het verschil. 2 minuten 25 nog te spelen. De Duitsers in de aanval. Van Loo staat op haar parket samen met de Laren, met Mununga, met Linskes en met Lisowa. Duitsers met Wilke naar de korf. Geen scoren. Rebound voor Linskes. Moeizaam in 2 keer. Eerst had ze die bal. Ze verloor die bijna. Werd er handen getikt, maar ze herpakt zich. Lanceert hier Lisowa. En Lisowa probeert met een botspas Mununga te bereiken onder de korf. Er zit een Duitse voet tussen. En voet in basket. Dat gaat niet samen. Dat is dus de bal die over de baseline ging. En dus inwoord voor Van Loo. De Laren. Heeft ook haar stempel nog niet kunnen drukken. En hij heeft meer dan een ronde vol gehad aan Fibich. En dit is een drive naar de korf van Lisowa die binnen moet. En ze laat die bal weer wegtikken op de ring. Geen scoren. Duitsland in de aanval. 1-45 voor het einde van het derde kwart. Van Loo die verdedigt op Wilke. Bal gaat goed rond. Hier is Bühner weer. En die forceert zich langs Linskes naar de korf. Want Linskes kan natuurlijk het zich niet permitteren om nog een vierde fout te maken. Dat is niet gepast. Assist van Van Loo voor de doorlopende Linskes is een goeie. Weer scores aan beide zijden in deze fase van de wedstrijd. Dus blijft het verschil 15 punten bij 52-67. Oh la la la la. Ze snijden door de Belgische verdediging op dit moment. Voor een hele mooie score. Als het goed is aan de andere kant mag je het ook zeggen. Uiteindelijk zien we allemaal graag basketbal, goed basketbal. En dit is natuurlijk een pijnlijke vaststelling bij de Cats dat de Duitsers zo gemakkelijk scoorden. Maar nu scoort Linskes ook aan de andere kant. Ook gemakkelijk voor haar 10e punt. Blijft 15 punten het verschil. De kloof gaat dus niet gedicht worden richting einde van het derde kwart. En een nieuwe driepunter van Bühner. Ja, ja, ik heb het gezegd. Het talent, wel ja. Ze toont het hier. Ze toont het zeker. En maakt er 54-72 van. Ik vertraagde een beetje de commentaar omdat er een lange boogbal van Wallo voor een driepunter bal lang onderweg bleef, maar hij valt erin. Dus 57-72 op dat vlak blijven ze elkaar nu in deze fase van de wedstrijd een beetje in evenwicht houden. En blijft het verschil 15 punten. We gaan eruit voor het nieuws van 7 uur. Nog 13 seconden te spelen. Van Loken krijgt een tik. Maar de achterstand van de Cats is wel duidelijk. 57-72, min 15.
0: Het blijft spannend. Het blijft uitkijken naar het einde van het derde kwart. En natuurlijk het vierde kwart. Kunnen de Belgian Cats nog terugkomen tegenover Duitsland? We gaan het samen meemaken. Want je volgt het hier op Sporza op Radio 1. En je moet er geen seconde van missen. Ook na het nieuws van 7 uur.
2: Dit hoorde je eerder vandaag in Weet ik Veel.
3: De aanslagen hadden voorkomen kunnen worden. Dus veel van wat er later is gebeurd in de wereld, de strijd tegen de terreur, de onwinbare oorlogen, het verwaarlozen van het bestrijden van andere criminaliteit, dat misschien allemaal voorkomen kunnen worden.
2: Uitgesproken in Weet ik Veel. Dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 maart.

0: Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Outfit kiezen, 3 minuten.
2: Ja.
1: Rechterkous aantrekken, 1 minuut.
2: En nu?
1: Linkerkous zoeken, 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
3: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, nachtdiersteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
8: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
9: Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
8: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
9: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
12: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Brussel betogen enkele honderden Palestijnen aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. De federale regering weigert voorlopig om dat te organiseren. Ahmed kwam 1,5 jaar geleden naar België en vraagt de overheid om zijn gezin ook naar hier te brengen.
16: Ik ben hier om te praten over onze situatie, over onze familie in Gaza. Het is mijn vrouw en mijn kinderen, ze zijn in Gaza. Ik vind het erg, want toen ik met mijn kinderen sprak, ze hebben mij al gevraagd, papa, waarom kunnen we naar hier komen? En het maakt me zeker verdrietig.
15: De actievoerders vragen ook dat 13 Gazaanse studenten die een beurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit naar hier kunnen komen. Maar ook dat houdt de regering tegen. Morgen zit het federale kernkabinet daarover samen. Er zijn 3 verdachten opgepakt in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat €100.000 cash geld in beslag genomen. En ook heel wat paarden, omdat het niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Patrick Willocks van de federale politie legt uit hoe de verdachten wellicht te werk zijn gegaan.
17: Bijvoorbeeld door paardenpaspoorten te vervalsen of dubbele microchips in te brengen in de paarden door ze veelvuldig van het ene land naar het andere te brengen. Dat men probeert die originele herkomst te verbergen en zo probeert dat paard een nieuwe bestemming te geven. Zij het als slagpaard, zij het als een jonger paard voor de recreatieve sport, maar in ieder geval is het dan gesjoemel in die paardensector.
15: Sport op het WK basketbal speelt de Belgian Cats de kwartfinale tegen gastland Duitsland. We naderen het einde van de wedstrijd.

0: Met Karel Bertelen, hoe doen de Cats het?
1: Wel, er moeten nog 8 minuten 25 gespeeld worden en er wacht een heel, heel lastige opdracht. 16 punten de achterstand voor de Cats bij 63-79 in het voordeel van de Duitse vrouwen. Het was goed begonnen bij 13-8, maar dan mondjesmaat moesten de Belgian Cats de Duitse vrouwen in de wedstrijd laten komen. 7 punten achterstand bij de rust en dat is in het derde kwart even groot gebleven, zelfs niet verkleind. Dus dat was lastig en nu op dit moment dus 16 punten de achterstand. 63-79 op 8 minuten van het einde van de wedstrijd. Dit wordt nog een hele lastige opdracht.
0: Dank je, Karel. En in de ronde van Spanje heeft de Zwitser Stefan Küng de 18e rit gewonnen. Hij was de snelste in een tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert werd vijfde. De leider in het klassement, Enric Mas, kon de schade beperken en werd 12e. De Spanjaard heeft nu 1,5 minuut voorsprong op de nieuwe nummer 2, Primoz Roglic. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met de lichte regen van west naar oost. Namiddag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling. Radio 1.
3: Sportza.
2: Met Evelien de Bakker. Een hele goede avond. Ze maken het heel spannend in de kwartfinale van het WK basketbal. Onze Belgian Cats tegen Duitsland. Het gastland blijft domineren op het scorebord daar, Karel.
1: Ja, het gaat van kwaad naar erger. Het is 63-81. Dit zijn 18 punten. Dus veel spanning is er op dit moment niet. Dan zouden de Cats toch al een kloof moeten kunnen dichten. Of de kloof kunnen dichten naar 10 punten. Maar er zijn nog 7 minuten en 12 seconden te spelen. Emma Meesman maakt haar 26e punt. Ja, in het geheel van de match gezien is dat natuurlijk weer een prima partij van haar. Maar ze wordt te weinig gesteund. Kiara Linskes 10 punten. En dan is het al zoeken naar andere speelsters die serieus wat punten hebben gescoord. Dus op dat moment, op dat vlak bedoel ik, is het niet de grote avond van onze Cats. Een beetje onverwacht moet ik zeggen. De assist van Van Loo voor de weer naar de korf lopende Meesman en de scorende Meesman is weer goed. Het is 67-81. Dat zijn 14 punten nog altijd. Het gaat natuurlijk op die manier moeten blijven gebeuren. Scoren voor de Cats en de Duitsers van de korf houden. Fiebig met een driepuntspoging, die gaat er niet in. En de rebound is voor Bühner. Maar die doet dat met een heel klein beetje overdreven geweld. Want Julie Van Loo krijgt een tik. En in dat duel delft ze zelfs het onderspit. Want het is de fout van Van Loo en die reclameert daar nu op. Die vindt dat dat niet terecht is. Met de armen wijd gespreid even verhalen halen bij de scheidsrechter. Maar ja, nog eens, ik heb het daarnet ook al gezegd. Als het gefloten is, dan komen ze er normaal gezien niet meer op terug. Tenzij je een review aanvraagt. Een VAR-moment dan in het basketbal. Dat is op dit moment niet gebeurd. En Bühner die zet gewoon naar twee vrijworpen om. Dat is inderdaad, nu we haar van heel dichtbij zien spelen en meemaken. Een toptalent, 22 jaar, een vrouw voor de toekomst. Dat bewijst hier nu in deze kwartfinale in eigen land. Emma Meesman, gaat ze het kunnen forceren? Lisowa naar de korf. Ja, er is plaats en er is ruimte en er is de score. Er wordt geen fout gemaakt op haar. Dus blijft het 14 punten. Hoe lang duurt het nog voor ze onder die 10 punten kloof kunnen komen, de Belgian Cats? De tijd stikt natuurlijk in het voordeel van Duitsland. De steal van Allemand. Dat is misschien al het begin van een ommekeer. Op de lare na staat de basis 4 dan op het terrein. En Allemand die kan gewoon rustig naar de korf dribbelen en scoren. Voilà, we komen op 12 punten. En Allemand doet opnieuw teken naar de scheidsrechter. Heb je niet gezien dat ze mijn arm vast had. Dus geen extra bonusvrijworp voor Allemand, de gewone score. Allemand op 10 punten nu op. Samen met Linskes en met Meesterman 28. Dat zijn onze topscorers. Bij Duitsland zijn ze met 6 die al boven de 10 punten hebben gescoord. Vandaar natuurlijk het verschil ook in de score. De afwerking is efficiënter bij Duitsland. Gemiddeld van 51 nu. Voor de Cats 45 is in de voorbije minuut, anderhalve minuut, Een beetje opgekrikt, moet ik zeggen. Dus 5 minuten 35 nog voor de Cats. Ze hebben wel 2 fouten gemaakt, terwijl de Duitsers nog geen hebben gemaakt. Dat valt op dat vlak nog mee. Er is een tweede time-out nu gevraagd door coach Mike Thibault. Bij Duitsland kunnen ze nog 2 vragen in de slotfase van de wedstrijd. En dat gaat misschien nog wel nodig zijn als, maar dan zeg ik wel als, de Cats doen zoals tegen Spanje in de finale. We zitten ongeveer met zelfs nog een beetje meer ruimte op het verschil van 12 punten. Dat was het toen ook. Tegen Spanje, waar het in 2 minuten 40 rechtgezet werd. Zou dat nu ook nog kunnen? Op 5:35 van het einde. De time-out is voorbij. De manschappen toegesproken. De vrouwen toegesproken. Linskes, Meeseman, Van Loo, Lissowa en Almand. Die staan op het parket. Die gaan moeten proberen de Duitse stoomtrein tegen te houden. Oeh, vierde fout van Linskes. Ja, dat is natuurlijk met Gijssel Söder 1,95 meter groot. Linskes 1,93 meter. Dus dat is niet zoveel verschil. Tikt de bal uit de handen van Gijssel Söder. En dat betekent 4 streepjes achter de naam van Linskes. Gaat ze de laatste 5 minuten kunnen volmaken zonder een vijfde fout te maken? Dat is maar de vraag. Als ze naar de bank moet, missen we dan een hele grote speelster onder de korf waar het dus gespeeld werd. Fiebig forceert het een heel klein beetje. Is de laatste paar minuten ook niet meer zo efficiënt. Mist dus haar driepuntspoging. Van Loo zoekt en vindt Meeseman die in de rug werd geduwd door Zabali. Dat is voor Zabali nog maar haar eerste fout. Dus die heeft nog wat overschot. En Duitsland heeft nog maar 1 ploegfout. Dat betekent dus bal België. Ingooi van Loo. Linskes. Lissowa. Van Loo krijgt de bal terug. Meeseman hier in het hoekje. Naar de korf. Pas voor Linskes. Die daar een tik krijgt en een achterwaartse koprol maakt. Door het geduw van die andere vrouwen onder de korf bij Duitsland. Dus ze mag uiteraard naar de vrije worplijn. En die bal draaide weer uit de korf. Je houdt het bijna niet meer voor mogelijk. En je kunt het natuurlijk niet altijd op onkans steken. Maar pech dat die bal eruit draaide. En nu een iets te nonchalant geschoten vrijworp van Linskes. Bal gaat er niet in. Verschil blijft 12. En blijft nog 12, want ze mist 2 vrijworpen. Dit had cruciaal kunnen zijn. We hadden naar 10 punten kunnen toesluipen. Misschien psychologisch ook. Iets om mee te pakken. Maar de verdediging van Meeseman en Linskes sluit. Almand. Naar de andere kant. Krijgt de bal terug van een 1-2'tje met Meeseman. Zoekt de ruimte. Wordt afgeblokt. Ai, Julie Almand wordt afgeblokt. Ook dat zie je niet vaak. Dus ook die stempel kan ze voorlopig niet drukken op de wedstrijd. Julie Almand. Snelheid, penetratie, passes. Even kijken. Ja, toch 6 assists alweer. Voor de vrouw die de meeste assists heeft gemaakt in de geschiedenis van het WK basketbal. Lissowa weer naar de korf en wel de score. En nu zijn daar die 10 punten verschil. Op 4 minuten en 10 seconden van het einde. Met een beetje overdrijving gezegd. 3 driepunters en we staan er bijna naast. Maar de Duitsers die zijn nu wel in de aanval. Wat kan er gebeuren hier onder de korf? Linskes moet blijven verdedigen. 3-puntspoging Duitsland. Ah, de bal valt in de handen van Petersen. Ook dat geluk hebben ze af en toe. Dat die afvallende ballen in hun eigen handen vallen. Naar de korf, ja ja. Het zak er naar uit. Gijssel Söder wordt afgestopt door Linskes. Kop naar beneden. 5e fout. Ze moet naar de bank. We zijn Tiara Linskes kwijt. Een heel lichte handshake met de coach. Ontgoocheling uiteraard bij Tiara Linskes. 3 minuten 41. 10 punten het verschil. In het voordeel van Duitsland. We gaan stilaan, heel stilaan, naar Money Time, naar de ploeg die naar de kwartfinales kan. En voorlopig moeten we zeggen dat dat Duitsland is. En dat de Cats naar huis moeten. De Roppe vooronder is voorlopig de ronde. Maar er zijn nog 3 minuten en 40 seconden. 1 vrijworp gescoord door Gijssel Söder. Botspas, Lissowa, Mununga, Meeseman op de top van de bucket. Zoekt en vindt Almand. Almand naar de korf, botspas, assist alweer voor Meeseman die niet scoort en een fout krijgt. Ja, oké. Meeseman naar de vrijworplijn. Bij deze shotpoging. 2 vrijworpen binnen betekent 9 punten het verschil. We knabbelen inderdaad aan die achterstand. Het is er 18 geweest, hè? Dus dan is die achterstand gehalveerd. Kan het nog? Emma Meeseman mist nu ook haar eerste vrijworp. 28 punten voorlopig. Alweer prima op dat vlak natuurlijk. En 7 rebounds. En het 29ste punt. Verschil blijft 10. Geen vervanging, alleen die vervanging natuurlijk van Linskes. Mununga, die op het parket staat nu samen met Almand en met Van Loo en met Meeseman en met Lissowa. Geen score bij Duitsland. Julie Van Loo. Moeilijke bal voor de inlopende Lissowa. En die houden met 2 de bal vast, dus krijg je een sprongbal. En dan verwijst dat, of moeten we kijken naar de pijl die op de officiële tafel staat. En die wijst helaas voor de Cats in de richting van Duitsland bij een volgende scrimmage. En vecht. Ja, gevecht is een groot woord. Maar de struggle for the ball. En je komt met z'n tweeën, alle twee op de bal. Gaat de pijl verdraaien en staat hij nu in de richting van België. Maar dat is een detail. Want de 10 punten op het bord, dat is veel belangrijker natuurlijk. In de laatste 3 minuten waar we nu aan begonnen zijn. Pietersen scoort een 3-punter. Die doet pijn. Die doet pijn. Weer naar 13. Dan heb je aan de andere kant ook wel op zijn minst een 3-punter nodig. Het gaat sneller moeten gaan. Lissowa houdt de bal heel lang bij. Duitsland staat stevig te verdedigen. Het gaat traag. Het gaat te traag. Nog 4 seconden. En Almand voor 3. Nee. Wel rebound Meeseman. En die krijgt een tik in haar rug van Zabali. Ook geen score. 3-punter van Ballo. Rebound Duitsland. Ik denk dat het voorbij is. Ik denk dat het voorbij is. Op 2 minuten en 10 van het einde. 13 punten het verschil. Dit gaat niet meer lukken. Dit gaat Duitsland nooit meer uit handen geven. In de eigen Berliner Arena. Naar de halve finales. Bij de beste 4 van de wereld. Zal Duitsland zijn plaatje afdwingen. En niet België. Een extra fout nog. Van Lissowa. Op Fiebig. En Fiebig mag trots zijn op haar wedstrijd. Met 13 punten, 8 rebounds. En vooral in het begin heeft ze ons pijn gedaan. Zij heeft een aantal 3-punters gescoord. Op cruciale momenten om de voorsprong van Duitsland in gang te zetten. En ze hebben dat gewoon doorgetrokken. Ze scoort haar eerste vrijworp. En haar tweede. Laatste 2 minuten van dit WK voor de Cats, kunnen we nu wel zeggen. Want die kloof gaat niet meer gedicht worden. Almand probeert het nog met een botspas voor de inlopende Meeseman. Daar zit iemand met zijn voet tussen, Zabali denk ik. En zo hebben de Cats nog 14 seconden om deze aanval af te ronden. Maar die kloof van 15 punten is veel, veel te groot. Ook Meeseman scoort nu niet meer onder de korf. En dan moet je vaststellen dat de Cats vandaag tekort schoten. dat Duitsland beter was. Dat moet je ook toegeven, kunnen toegeven. Efficiënter in de afwerking. In de driepunters. Aan de vrijworplijn, pardon. En onder de korven, waar het allemaal ging gebeuren. De Duitse coach die kan met applausvervangingen beginnen op 1.25 van het einde. Ook Thibault haalt nu Vallo naar de bank. Kopje naar beneden. Rametti naar plaats. Almand naar de bank. Naast Jack Laasens in haar plaats. En Emma Meeseman die is vervangen door Becky Messi. De basis 5 zit op de bank. Ten neergeslagen, ontgoocheld. En we moeten vaststellen dat deze match er een beetje te veel aan was voor de Cats. Het was een moeizaam begin tegen Turkije en Puerto Rico. Het was uitstekend tegen Australië. Zonder nederlaag naar de kwartfinales van vanavond. Met een extra rustdag. Maar de tegenstander die eergisteren nog moest spelen, Duitsland, en het heel gemakkelijk haalde van Zuid-Korea, die hebben vandaag de Cats doen inzien dat dit Duitsland in eigen huis niet te kloppen was. Dat moeten we met z'n allen vaststellen. De laatste minuut begint. Geen score meer weer voor de Cats. Het verschil is 17 punten. En wordt er nu 19. Met Leonie Fiebig. Die de kroon op het werk zet van haar match. De kers op de taart voor Duitsland. En dus moeten we met z'n allen zeggen. Wir haben es nicht geschafft. Hoe jammer het ook klinkt. Elisa Ramet naar de korf. Probeert nog een floater. Een boogbal. Boven de Duitse verdediging. Maar ook dat lukt niet. En dan tellen we af met 20 seconden nog te spelen. Er gaat niet meer aangevallen worden. Het is voorbij. De Duitse vrouwen vallen elkaar in de armen. En weten dat ze hier zaterdagnamiddag tegen Frankrijk mogen spelen voor een plaats in de finale. En de anderhalve finale wordt gespeeld door Amerika. Dat het moet opnemen tegen de winnaar van de kwartfinale die hierna wordt gespeeld tussen Australië en Spanje. De Cats doen nog handshakes met elkaar. Assistant coach Pascal Angelis groet de scheidsrechters. En aan de andere kant veel gejuich en dolblij gezichten bij de thuisploeg. Het is zo en niet anders. Ik denk dat er weinig tegen in te brengen is. Na het verschil van 7 punten bij de rust staan er nu 19 aan het einde van de wedstrijd. Dan heb je een ploeg gehad die dominant was. En die na 13-8, wat eigenlijk de grootste voorsprong is geweest van België, dat die voorsprong kleiner werd gemaakt en niet meer uit handen werd gegeven in de hele wedstrijd. Eventjes zijn de Cats nog dichterbij gekomen bij 36-34. Zijn ze op 2 punten gekomen. Maar dan hebben ze leidzaam moeten toezien dat Duitsland de overhand nam en verdient naar deze kwartfinale wint en naar de halve finale gaat. Het toernooi is voorbij voor België. En zo vaak gezegd, als je de kwartfinale niet wint als belangrijkste wedstrijd van een toernooi, dan ga je naar huis. En de tegenstander die de wedstrijd wint, die mag voor de medailles gaan spelen. We gaan wat interviews maken nog, horen hoe de Cats reageren op deze nederlaag. En die kan u straks nog wel beluisteren in dit programma. 93-74, 19 punten nederlaag voor België tegen Duitsland. Sportzaal.

0: Une selfie van Angel. Ook vol wanhoop, ook vol teleurstelling, vol tranen bij de Belgian Cats en ook bij de vensterplaatsen in Berlijn. Dat het hoofd heeft moeten buigen tegen een veel te sterk Duitsland. De Cats waren nochtans sterk begonnen in het eerste kwart, op een bepaald moment een voorsprong van 13-8. Maar daarna is het eigenlijk volledig misgelopen voor de Belgian Cats. 74-93 voor het thuisland. En dus geen halve finale tegen Frankrijk. Nu zaterdag voor onze Belgian Cats. De reacties die krijg je inderdaad zometeen hier nog. Maar elk einde kent een nieuw begin, toch als we kijken naar de sport. Want van het WK basketbal gaan we naar het EK, toch wel naar het 3x3 basketbal. Want dat begint zaterdag in ons land, in Antwerpen. En in de Belgische selectie zit een oude bekende. Nick Celis, die mocht 3 jaar lang niet basketten, maar trekt opnieuw het shirt van de Belgian Lions aan. Misschien handig om jouw geheugen nog even op te frissen, want hoe zat dat ook alweer, die schorsing van Celis? Wel, in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs organiseerde de Antwerpen naar fictieve toernooien om de kwalificatie te bemachtigen. Maar nu beseft Celis dat hij met die sportieve fraude een grote fout heeft begaan.
1: Natuurlijk is er spijt. Er zijn zoveel dingen beter en anders kunnen verlopen. Dus, maar ik probeer nu, dat zijn zaken van 2019. Dat is echt een eeuwigheid ondertussen. Dus ik probeer daar eigenlijk niet meer aan te denken en probeer toch terug een weg vooruit te vinden om gewoon basket, maar gewoon in het leven ook.
0: Ondanks die spijt zal zijn terugkeer ongetwijfeld nog vragen oproepen. Dat begrijpt Celis, maar hij hoopt dat die niet in de weg staan van een tweede kans.
1: Ik denk dat er nooit in sporten zaken zijn gebeurd waar dat er mensen een straf hebben gekregen, die hebben die uitgezeten en die hebben dan teruggepresteerd. Zelfs bij onze grootste sporters in België zijn er zaken gebeurd. Dus dat is zoals met elke straf, dat moet je even doen inzien dat er iets verkeerd is. En dat is zo. En dan ga je verder en dan probeer je gewoon er je best van te maken. En dat is niet mijn beslissing om mij hier te selecteren. Dat is gewoon op basis van sportieve zaken. En dan maak ik daar terug je beste van. Dit geeft mij een tweede kans en ik kijk gewoon vooruit. Ik kan het verleden kunnen niet meer veranderen. Hè. Dus ik ben gewoon bezig met heden eigenlijk.
0: Het dossier blijft het Belgische 3x3 basketbal dus wel nog achtervolgen. En dat vindt Celis pijnlijk. Want de vierde plaats op de Olympische Spelen en ook op het WK een jaar later zijn heel veel mensen al vergeten. Naast een tweede kans hoopt Celis dus ook opnieuw op een goede prestatie op dit EK om zo de bladzijde eindelijk te kunnen omslaan.
1: Ik hoop eigenlijk dat we gewoon nog eens een goede prestatie kunnen neerzetten. En dan denk ik dat het daar terug over kan gaan. Want met de nationale ploeg is het al een paar jaar wat moeilijker. En dat gaat nu ook zijn, hè? Maar ik denk als we daar nog eens, dan gaat het daar weer over gaan en niet over het verleden. En ik denk dat dat wel een beetje de doelstelling moet zijn van dit toernooi. De positieve dingen worden nog meer onthouden. Dus dit is onze doelstelling om terug iets positiefs van die 3x3 te brengen. Wat dat ook is, het is een prachtige sport. We zijn er als België vrij goed in. We moeten het gewoon nog eens laten zien op het hoogste platform.
0: Om hun reputatie te herstellen moeten de Belgian Lions zaterdag eerst de groepsfase zien te overleven. Daar wachten Zwitserland en Servië.
2: Radio 1 Sportza. I heard you.

0: The Buggles, Video Killed the Radio Star. 20 minuten vertragen op de A10 van Oostende naar Jabbeke tussen Zandvoorde en Oudenburg. Dat komt daardoor werken. Ook op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de E19 naar Antwerpen is in Machelen de weg wel weer vrijgemaakt. De weg is ook vrijgemaakt op de E314 naar Lummen in Tiel-Twingen, op de E17 naar Gent in Lokeren en op de Antwerpse ring richting Gent en dat aan de Kennedy-tunnel.
1: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
2: Komt goed, Camille, met je boekenkast op maat van Camber.
0: Sportza. We kwamen daarnet al terug op de tijdrit in de Ronde van Spanje, de Vuelta. Gewonnen door Stefan Küng. Een tweede grote ritzege in een grote ronde voor hem. Met ook een 5e plek voor Wout van Aert. Maar er werd natuurlijk ook vooral gekeken naar leider Enric Mas en Primoz Roglic. Zou de betere tijdrijder Roglic vandaag dichter kunnen komen bij het rood? Uiteindelijk viel de schade mee voor Mas, die binnenkwam op een 12e plek. En maar een kleine halve minuut verloor op Roglic. Wat natuurlijk zorgt voor uiteindelijk een bonus nog altijd van 1 minuut en 37 seconden voor Mas. Laat ons eens luisteren hoe ze daarop reageren bij de ploeg van Primoz Roglic. Rutger van Severen die komt praten met ploegleider bij Red Bull Bora Hansgrohe, Sven van Toornhout.
3: Sven van Toornhout, eigenlijk Primoz Roglic leidt een heel goede tijdrit. Maar ik kan me voorstellen dat jullie op meer hadden gehoopt ten opzichte van Mas dan, ja, wat is het, 33 seconden, zoiets.
4: Ja, zoals je het zelf invult. Hè. Ik denk dat Primoz inderdaad een hele goede tijdrit reed. Hij heeft niks laten liggen. Er was duidelijk wel meer wind dan deze ochtend. Maar goed, klassementsrijders hebben allemaal samengereden. Dus in dat opzicht verandert er ook niet veel. En dan moeten we wel vaststellen dat Mas inderdaad in een supergoeie conditie rondrijdt. En dat ligt dan ook weer niet in een tijdrit. Dus zoals we vooraf gezegd hadden, in een normale omstandigheid of in normale omstandigheden dan... Dan tel je al snel een minuut, anderhalve minuut bij elkaar. Maar goed, nu moeten we het maar minder doen. Ja.
3: Als je kijkt naar de stand, staat hij nu op 1.37. Niet onmogelijk, maar toch een behoorlijke kloof als je ziet hoe sterk Mas bergop is geweest al.
4: Nee, klopt. Ja. Hij heeft de bonus die hij had voor de tijdrit, heeft hij ook bergop bij elkaar gereden. Dus het is aan ons nu om naar de tekentafel te trekken, zoals ze zeggen, en om te zien wat we nog kunnen doen. We hebben altijd gezegd dat de laatste 3 dagen met de tijdrit als eerste van de 3, dat die belangrijk zijn. Dus nu is het aan ons om te zien wat er nog rest in de komende dagen.
3: Ja, natuurlijk, jullie staan hier nu 2e plaats. Op zich heel mooi natuurlijk als je ziet van waar hij komt. Hè?
4: Nee, absoluut. Het is gewoon jammer. We hebben het al heel vaak met 2e plaats moeten doen nu, deze Vuelta. Zowel in de tijdrit nu als Jordi Meus een paar keer in de sprints, maar de handdoek is zeker nog niet gegooid. Nee.
3: Hoe moeten jullie het aanpakken? Want je hebt eigenlijk nog 2 grote kansen.
4: Nu is het aan ons om echt ook wel initiatief te ondernemen, denk ik. En om ergens proberen iets te creëren, een situatie te creëren. En dan al dan niet zien of dat het iets bijbrengt. Hè. Dus ik denk niet dat we nu tegen Primoz moeten gaan zeggen van het is goed zo, laten we maar voor de 2e plaats rijden. Daarvoor is hij niet naar hier gekomen. En met zijn, de renner die hij is, rijdt ook niet voor een 2e plaats. Dus we willen sowieso er het maximale nog uithalen. En we zullen zien achteraf of dat maar beter is dan een 2e plaats. Of dat we het met een 2e plaats zullen moeten doen.
3: Ja, dan misschien niet wachten tot die slotklim. Want jullie hebben natuurlijk ook een sterke ploeg. Movistar is misschien minder gewoon om met dit soort druk om te gaan.
4: We hebben vol ingezet op de laatste week. Ik denk dat ook de voorbije, ook al waren 2 sprintetappes. Ook al waren... dat was ook duidelijk, denk ik, dat onze ploeg wel aanwezig was. En de jongens kijken ook vooral uit nu naar morgen en overmorgen. We hebben zeker niet de beste klimmersploeg hierbij. Maar we hebben wel collectief een zeer goede ploeg bij elkaar. En de jongens gaan er zeker nog het maximaal uithalen.
3: Nog een laatste dingetje. Hij lijkt altijd zo cool, zo laconiek. Roglic, hoe is hij voor jullie, voor mee om te gaan?
4: Ja, zoals ik altijd zeg. Hè. Ik bedoel, je hebt niets voor niets. Hè. Dus als het er toe doet, is hij wel bij de zaak en bij de les. En zoals ik ook daarnet al aangaf, hij heeft vandaag niets laten liggen. Dus dat betekent dat je hier wel mee bent bezig geweest. Dat je hebt voorbereid en dat je alles wat wij ook als ploeg hebben bijgebracht, van pacingplan tot voorbereiding, tot het cool houden en zo verder. Het proces op zijn geheel eigenlijk, daar gelooft hij wel in. En, maar dat hij daarnaast is wie dat hij is, Dat moeten we denk ik allemaal accepteren. Maar als het er toe doet, nogmaals, dan is hij weer bij de les.
3: Succes de komende dagen.
0: Sven van Toerenhouten bij Rutger van Severen.
5: Radio 1.
6: Sportza.
0: Dan kunnen we terug naar het WK basketbal, naar die kwartfinale van de Belgian Cats tegen Duitsland. De Belgian Cats die spelen niet meer mee voor het WK basketbal. En we kunnen naar Karel Bertele live bij Hanne Mestdag daar.
7: Ja, de co-commentatrice op tv. Hanne, wat voor een match heb jij gezien?
8: Ja, geen leuke wedstrijd. We begonnen niet slecht. Ja, we konden niet onmiddellijk afstand nemen, maar we hadden wel de bovenhand in het eerste kwart en dan... Ja, vanaf het tweede kwart gingen we volledig kopje onder. En ja, het was op meerdere vlakken gewoon niet goed genoeg vandaag. En ik miste iemand die echt een vuist kon maken. Die misschien eens is boos worden. Die agressiviteit, die grinta. Dan zie je wel natuurlijk Emma, uiteraard. Emma Meeseman met weer een prachtprestatie vandaag. Maar... Ja, stond er met momenten een beetje alleen voor. Ik vond het weinig inspirerend, weinig creatie met momenten in aanval. Heel veel statisch basketbal. En dat is niet het spel van de Cats. Dat is niet het spel die we zagen, dat we zagen tegen Australië bijvoorbeeld. Bij Duitsland, gestuurd door het thuispubliek, daar groeide het vertrouwen per minuut. En toch wel zware eindscoren.
7: Ja. We wisten ook dat het onder de korven zou gebeuren. Daar waren we niet thuis, hè, vandaag.
8: Nee, inderdaad. Dat is het spel van Duitsland. En dat is iets waar zij heel efficiënt in zijn, al heel het toernooi lang. En waar ze veel minder efficiënt waren, was van achter die driepuntlijn. En laat het nu net vandaag zijn dat die driepunters wel vallen voor Duitsland. En waar wij net vandaag niet goed... shotten of te weinig, 24% van achter die driepuntlijn. Ja, dit is niet goed genoeg en zeker niet goed genoeg om naar de halve finale door te stoten.
7: Je gaf het al aan, Emma stond een beetje alleen. Dat is onketsen, want dat is altijd die basis 5 die zo goed aan elkaar hangt.
8: Ja, aan wat ligt dat? Want ik vond Duitsland best wel... eerste kwartfinale ooit op een WK, best wel zenuwachtig aan de start komen. Maar dan vond ik het eigenlijk een beetje omgekeerd verhaal later in die wedstrijd. En ik vond de Cats wat statisch, wat krampachtig aan te vallen. En dan is het altijd kijken naar Emma Meeseman. Maar zij scoort 29 punten. Maar daarna is het gewoon te weinig. We hebben Kiara Linskens met 10 punten. We hebben wel een goede Lissowa gezien van de bank met 11 punten. Julie Almaan met 10 punten. Maar Antonia hebben we niet gezien vandaag. Konden we niet betrekken in ons spel. Julie Van Loo, die al een heel toernooi heel sterk bij shot is vandaag, ook wat minder. En dan was het gewoon niemand meer die opstond. Wij hadden geen X-factor. En Duitsland die kon gewoon roteren en meisjes van de bank brengen. 51 punten van de bank. Ja, dan toon je wel dat je collectief gewoon beter bent en een veel dieper team hebt.
7: Als je met 19 punten verliest van dit Duitsland... Dan moet je dat gewoon toch toegeven. Ze waren beter. Punt aan de lijn, hè?
8: Ze waren beter. En dit doet pijn als dubbel Europees kampioen.
7: Dat het zo collectief minder was, is iets wat we echt niet verwacht hadden. Hè?
8: Nee, inderdaad. Het kwam er gewoon niet meer aan te pas. En... Het is een beetje... We zijn het niet gewoon van de Cats, hè. We zochten oplossingen individueel en dit is absoluut ons spel niet. Het was gewoon... was het een complete off-day? Ja, eigenlijk wel.
7: Dat is waar. Ik denk dat dat de juiste conclusie is. Wat er niet mocht gebeuren, is vandaag eigenlijk gebeurd. Hè.
8: Ja,
7: en als dat nu... in een voorrondematch is, zet je terecht. Je hebt nog kansen. Dit was erop of eronder. Hè.
8: Het was erop of eronder en het was eronder vandaag.
7: Ben je zelf een beetje ontgoocheld?
8: Ja, ik ben ontgoocheld, want ik hun ze het natuurlijk zo hard. Die medaille op het mondiaal niveau. En we zijn er al eens heel dichtbij geweest in Tenerife. Maar goed, toen waren we aan het bouwen en toen waren we de verrassing van het toernooi. Toen verloren we net die kleine finale voor het brons. Ja, in Sydney of in Australië in 22 misten we ook eruit in die kwartfinale. Maar goed, Emma Meeseman die toen geblesseerd uitviel. En nu had je zoiets van, dit
7: iedereen
8: is het moment.
7: Is het?
8: Ja, nu gaan we er staan. Je kunt niet zeggen dat Duitsland het gestolen heeft, want ze hebben het oververdiend vandaag.
7: Mooie conclusie. Dankjewel, Hanne Mestach.
0: Ja, veel vragen ook bij Hanne Mestach, co-commentator tijdens het WK basketbal daar, die zelf ook een beetje ontgoocheld reageert uiteraard na een bijna onherkenbare Belgian Cat vandaag in die kwartfinale tegen Duitsland. Zometeen nog reacties ook van Emma Meeseman en Antonia de Laren.
6: Radio 1 Sports.

0: Fleetwood Mac van Fleetwood Mac liever met Everywhere. Overal, maar niet meer te vinden op het WK basketbal. Onze Belgian Cats verloren hun kwartfinale tegen een oppermachtig Duitsland met 74-93. Laten we luisteren naar de reactie van Emma Meeseman bij Karel Bertelen.
1: Emma Meeseman, wat is jouw verklaring voor deze nederlaag?
2: Ik ben zeker dat we wel nog intern gaan bespreken wat. Ik denk het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat dat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat hij nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Het zat er niet in.
1: Het begon nogthans niet slecht, hè?
2: Ja, maar 5-0, ja, dat is niks in een match natuurlijk, ja.
1: Maar goed, we hadden niet de indruk dat het zo'n grote nederlaag zou worden in het begin van de match.
2: We zijn altijd proberen terug te komen, dat wel. Maar ons momentum was nooit lang genoeg. En dan natuurlijk op plaats, ja, dan... Ja. Je probeert wel, dat kunnen we wel zeggen, maar ik denk dat het vertrouwen bij hen te groot was. De shotjes vielen ook wel goed binnen van hun, van ons niet vandaag. Maar naast dat, dan denk ik toch niet dat we de Belgian Cats getoond hebben. Het is een leermoment. We hebben al zo'n moment gehad in het verleden en daar zijn we wel sterk uitgekomen, dus hopelijk nu ook.
1: 7 punten bij de rust, wat is er toen gezegd geweest?
2: Pardon?
1: 7 punten achter bij de rust, wat is er gezegd geweest in de kleedkamer?
2: Een paar tactische aanpassingen, maar ik denk dat het meeste gewoon ging over dat we moesten creëren voor elkaar, dat we niet mochten rond de driepuntlijn spelen. Agressiever zijn, tout court, maar dat lukte in kleine momentjes, maar niet lang genoeg.
1: Het lag niet aan jou, je werd weer een heel goede match gespeeld. Heb je te weinig steun gekregen van de anderen?
2: Alsjeblieft.
1: Te weinig steun gekregen, aanvulling van de anderen?
2: Ik kon ook zeker nog dingen beter doen. Dat is zeker nooit... Een gedachte. Ik denk dat iedereen hun best wel doet in de mate van het mogelijke. Het is nu eenmaal zo.
1: Je moet wel toegeven dat Duitsland beter was als je met 19 punten verliest.
2: Ja, aan de uitslag te zien duidelijk wel. Ik wil dat zeggen dat ze in het algemeen altijd een betere ploeg zijn. Dat geloof ik niet. Vandaag wel.
1: Probeer er nog een heel klein beetje van te genieten. Bedankt.

0: Jealous Lover van de Rolling Stones. Je hoorde daarnet de reactie van Emma Meeseman na het verlies tegen Duitsland in de kwartfinale op het WK basketbal. Die vertelde dat het niet de Belgian Cats waren die er moesten staan. Er moest agressiever gespeeld worden. Dat lukte in kleine momenten, maar te weinig om de wedstrijd te draaien, te laten kantelen en naar hun hand te zetten. Bij Karel Bertele kwam ook de reactie van Antonia de Lare in Berlijn.
1: Antonia de Lare, het heeft niet mogen zijn vandaag. Hè? Is het een wake-up call?
2: Ja, een wake-up call die te laat komt, want het toernooi zit erop. Vanaf de start er gewoon niet bij waren, vooral defensief, waren er veel te veel gaten. Ja, het kan niet zijn dat ze zoveel punten maken. En offensief vonden we nooit de gemakkelijke acties.
1: Het begon althans niet slecht, hè? 13-8 denk ik. Jullie zaten meteen goed in de match, eigenlijk. Toen?
2: Ja inderdaad. Geen idee hoe dat dan is veranderd. Ik denk dat ze defensief dat zij een heel goede gameplan hadden. Waarbij dat we nooit in ons vloeiend spel kwamen. Het was veel te stroef. Dus ja.
1: Jij hebt met Vibig een heel lastige klant gehad vandaag, hè?
2: Ja, maar ik denk dat ik er offensief was ik er niet. Defensief heb ik ze ook in het begin veel te veel in de match laten komen. Dus ja.
1: Wat is er gezegd tijdens de rust in de kleedkamer?
2: Oh, ik denk een paar videobeelden gezien waarbij dat we toch een paar acties hadden waarbij dat we een pijn konden doen. Vooral ook een paar ballscreens dat we iets anders moesten zetten. Maar ik denk dat we hebben nooit ons vloeiend spel gevonden. En ja, zij hebben denk ik aan een heel hoog percentage afgewerkt. Maar dat mag geen excuus zijn.
1: Ook nooit het echte catchbasket kunnen spelen. Die snelheid kwam er niet in. Hè?
2: Nee, inderdaad. We hebben nooit echt transitie kunnen lopen. Zelfs halfcourt hebben we nooit snel kunnen spelen. Wat Duitsland ook heel goed heeft gedaan.
1: Is het een grote ontgoocheling?
2: Ja, uiteraard. We kwamen naar hier voor de medailles. Oké, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. En dan is het wel een ontgoocheling.
1: Is het verschil groot genoeg om toe te geven van Duitsland was gewoon beter? Wij zaten niet in de match vandaag.
2: Ja, ik denk dat vandaag Duitsland inderdaad de rechte winnaar is. Maar het is gewoon heel pijnlijk dat we niet ons basketbal hebben kunnen spelen vandaag.
1: Dank u wel. Sportza.

0: Killing Me Softly. Geen halve finale dus voor onze Belgian Cats. Nu zaterdag op het WK basketbal met die nederlaag tegen Duitsland met 74-93. Zometeen vanaf 8 uur is er Wonderland met Hannelore van Bezouw. En ondertussen natuurlijk ook nog Champions League wedstrijden. Om 7:15 is Fenerbahce met Lukaku op de bank gestart tegen AS Roma. Op dit moment staat er daar 1-1. En hetzelfde scorebord is ook te vinden bij PSV Shakhtar Donetsk. Die kan je allemaal volgen uiteraard via Sporza. En om 9 uur start onder andere Bayern München nog van Vincent Kompany tegen Bodo Klimt. Dat is allemaal voor straks.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik zou echt in mijn broek doen. Van shit, ga ik hier vrienden maken?
3: Maar de muziek helpt de vrienden. Een van mijn beste vrienden toen was de bassist van Rage Against the Machine. Ja, ik had hier wel nog een hele goede tijd.
1: Op VRT1 in Home Sweet Home toont een Vlaamse gitarist zijn leven in L.A. Op VRT Canvas is er de docu Fukushima over de nucleaire ramp in 2011. Of kies op VRT Max voor een avondje binge-watchen met de serie Time Out. Tot vanavond.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw! Ja.
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja! Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la.
8: Ja!
9: Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prévost. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. En de evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit, wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept intussen op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
12: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren. België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen. Stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
11: Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, in Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat 100.000 euro cashgeld in beslag genomen. Maar ook heel wat paarden, omdat niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Het Federaal Voedselagentschap gaat mee na welk vlees er in de voedselketen is terechtgekomen, want bij veel sport- en hobbypaarden is het vlees niet meer geschikt voor consumptie, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
13: Omdat hobbypaarden gedurende hun leven eigenlijk verschillende behandelingen of geneesmiddelen kunnen krijgen toegediend, waardoor zij dan niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie. Het is zo dat die paarden dan eigenlijk veel meer waard worden als zij toch bestemd kunnen zijn voor de slacht. Dus die waarde van die paarden die gaat omhoog en dat is eigenlijk het voornaamste motief waarom zo'n fraude met paspoorten wordt gepleegd.
11: Na de dodelijke mesaanval van gisteravond in Willebroek in de provincie Antwerpen zijn er extra politieteams ingezet. Dat gebeurt op vraag van de burgemeester die veel vragen krijgt van ongeruste burgers. Een man van 34 stak een man van 30 neer bij een supermarkt. Het slachtoffer is overleden en de verdachte is aangehouden. Burgemeester Eddy Bevers.
14: Er zijn extra ploegen, niet alleen in het centrum, maar vooral eigenlijk ook meer aanwezigheid in onze wijken. Ook op overlastplaatsen gisteren en vandaag hebben we geschakeld om het ook niet toe te laten dat dit een moment zou kunnen zijn om meer...

0: meer problemen te krijgen in onze gemeente.
1: En op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van Duitsland met 74-93. Karel Bertelen.
2: Een ontgoocheling toch, deze onverwacht grote nederlaag die weinigen zagen aankomen. Het zogenoemde Cats-spel kon vandaag niet worden getoond, want alleen Emma Meesman gaf weer thuis. Er kwam geen aanvullende steun, het leek op een collectieve off-day en dat tegenover een Duitsland dat dus thuis speelde en heel efficiënt alle Belgische mogelijkheden in de kiem smoorde. Geen snelle acties, geen driepunterfestival en geen opbouwende voorsprong. Duitsland was op elk domein de betere en kon na 13-8 de Cats in de verdrukking spelen en laten achtervolgen. Een ommekeer zat er nooit in en dus geen medaille voor België. Het grote doel is gemist.
1: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

She unfolds underneath me like a delicate type.

vibrate. She tilts her head as I kiss her neck.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: What the?
1: Wart Lemmelijn.
2: Maar dit is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren. Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de lokale politie. Het ongeval gebeurde niet ver van Schoer in het uiterste oosten van het land. Op beelden is te zien dat de reisbus op zijn zij ligt in de berm. Het zou gaan om een Nederlandse reisorganisatie met wellicht vooral Nederlanders. Hoe het ongeval is gebeurd en wie er precies in de bus zat is nog niet duidelijk. In Bukavu, in het oosten van Congo, zijn nu al zeker 26 kinderen omgekomen bij een grote brand in een dichtbevolkte wijk. 2 scholen en zowat 300 huizen zijn verwoest. De meeste kinderen kwamen om in het gewoel toen ze uit de brandende gebouwen probeerden te geraken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De stad Bukavu is al 1,5 jaar in handen van de gewapende rebellengroep M23. Bij een Roemeens transportbedrijf in Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen. Er zijn aanwijzingen over slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting en sociale fraude. In enkele vrachtwagens zijn chauffeurs aangetroffen die al meerdere weken in hun voertuig verbleven. Zij zouden ook niet correct betaald worden, mogelijk minder dan het minimumloon. Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Broens beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar voor Vogelbescherming Vlaanderen is dat niet genoeg. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen, zegt Free van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen.
8: Sinds 2008 is de populatie van de patrijs in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Het is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
7: De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Cat Emma Meeseman is ontgoocheld.
9: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat je nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, het zat er niet in.
7: Vanavond nog brede opklaringen, vannacht meer wolken en temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui, temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Ik heb 5 seconden om mijn fotokader te vinden.
11: Komt goed, Camille.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de politie. Het ongeval gebeurde in het uiterste oosten van het land, niet ver van Davos. Op beelden is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het gaat om een reisbus van een Nederlandse organisatie en die zegt dat er 48 Nederlandse passagiers zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met 5 helikopters. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. Premier Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. Een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. De evacuatie van 13 Gazaanse studenten met een studiebeurs voor een Belgische universiteit wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
2: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren. België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
1: Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Roensen beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar dat is niet genoeg, zegt Frey van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen.
3: Sinds 2008 is de populatie van de patrijzen in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Het is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
1: Sport op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Emma Meeseman is ontgoocheld.
4: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat je nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch eigenlijk wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, zat er niet in.
1: Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperatuur tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 1. Zandman.
1: Met Joris Vergeijlen.
2: Goedenavond, welkom bij een nieuwe Zandman met ook vanavond een van de recente radio-eindwerken hier op de radio. Amber Lanvin, Lennart Langsweert, welkom in de studio.
3: Goedenavond.
2: Van Thomas More Mechelen, waar jullie ondertussen zijn afgestudeerd als bachelor's toegepaste audiovisuele communicatie. Gefeliciteerd.
4: Dank u.
2: Is het spannend om jullie werk zo meteen ook echt op de radio te horen?
4: Ja, absoluut.
3: Ja, het is de eerste keer dat zoveel volk het gaat horen, dus wel spannend.
4: Dat is wel een beetje een droom hè, als je radio studeert.
2: Dat is de bedoeling om het ook op de radio echt komt, te laten. Te horen. Het zijn sowieso enorm spannende dagen voor jullie, want jullie podcast is ook genomineerd voor de NTR Podcastprijs in Nederland. De prijs voor jong radiotalent. Exact 20 jaar geleden was ik zelf genomineerd, dus ik weet hoe belangrijk het is. En ook dat daar een publieksprijs aan vasthangt. Dus doe Amber en Lennart een plezier en stem op hun podcast als je het goed vindt straks op de website van NPO Radio 1. De Nederlandse collega's doorklikken naar de NTR Podcastprijs. En dan moet ik eigenlijk nog zeggen welke podcast jullie hebben gemaakt. Spreuk op de Som. Die reeks hebben jullie bedacht, waar jullie dus checken of spreekwoorden nog kloppen met de werkelijkheid. Waar komt het idee vandaan? Wie had het eerste idee?
4: Ja, Amber eigenlijk.
3: Ja, we waren hopeloos op zoek naar een thema om een podcast over te maken voor ons eindwerk. En echt enorm veel gepingpongd en gebrainstormd. Mm. En we hadden altijd het idee om eigenlijk authentieke verhalen te brengen, maar op een luchtige manier. En dan zijn we uitgekomen bij spreekwoorden, omdat dat iets is dat constant in onze taal blijft gebruikt worden, maar we eigenlijk niet meer bij stilstaan. Wat betekent dat? Mm-hmm. En wat betekent dat voor mensen?
2: En dat is wat jullie willen uitzoeken in Spreuk op de Som.
3: Exact.
2: Wat betekent het nu nog voor mensen?
4: Ja.
2: Aan wat voor spreekwoorden denken jullie dan?
4: Ja, het spreekwoord dat we nu hebben uitgetest was elk huisje heeft zijn kruisje. En dat heeft eigenlijk wel veel teweeg gebracht, toch, eigenlijk.
3: Ja, daar verschoten we van. We zijn eigenlijk gewoon gaan aanbellen aan verschillende huizen om te gaan kijken of zij fysiek nog een kruisje hebben of enkel figuurlijk. En er zijn wel mooie verhalen uitgekomen.
4: Ja, en ook gewoon hele dagdagelijkse verhalen of zo. Verhalen waar veel mensen zich in kunnen herkennen, denk ik.
2: Mm-hmm.
4: Het zijn niet de zotste, dramatische gebeurtenissen, maar gewoon eerlijke, authentieke babbels.
2: De uitleg over het spreekwoord krijgen we zo meteen in de podcast. Dat ga ik jullie nu niet meer voorleggen. Maar jullie hebben dus echt letterlijk aangebeld bij mensen. Niet op voorhand research gedaan, maar echt gewoon
3: straat op.
4: Ding-dong en dan
3: hopen dat ze open deden en ons wilden verwelkomen.
2: En hebben jullie veel respons gekregen? Wilden mensen daar iets
4: eigenlijk
2: over zeggen?
4: Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk hadden we meteen al een paar goede cases. En het is gewoon tof om te babbelen met mensen gewoon.
3: En ik denk dat we eruit zagen alsof we te vertrouwen waren.
4: Ja.
3: Dat we nog jong waren en jong zijn.
4: Ja, want voor ons is het ook wel spannend, want je weet ook niet waar kom je terecht.
2: Mm-hmm.
4: Ja.
3: Hebben ze iets te vertellen?
4: Ja,
2: soms is het ook iets makkelijker om met een microfoon in huis te vallen dan met een camera wellicht.
4: Ja, dat denk ik
2: heel
4: ook
2: persoonlijke
4: wel.
2: Verhalen die jullie toch hebben kunnen ontfutselen met die microfoon.
3: Zeker.
4: Daar zijn we wel blij mee.
3: Ja, we hadden daar wel chance ook mee, denk ik.
4: Ja.
3: Het heeft even geduurd voordat we hadden wat we wouden. We zijn wel één keer op zoek gegaan omdat we meer diversiteit wouden in onze podcast. Omdat we het gevoel hadden dat toch veel mensen nog steeds een kruisje in hun huis hadden. Wat niet kan eigenlijk. Er zijn ook verschillende geloven, zoals Elias in onze podcast. Die hadden we toch graag nog iemand van een andere cultuur erin gehad. Dus die zijn we echt actief gaan opzoeken, zodat we ook nog wat diversiteit in onze podcast hadden.
4: Anders zou je sneller heel rap bij een iets ouder publiek terechtkomen. En u wilt wel een beetje diversiteit in uw verhalen.
2: Bij veel mensen aangebeld en ook nog eens een paar extra mensen gezocht. En dan moet je daar nog een podcast over maken.
3: Ja.
2: Hoe liep de montage?
4: Eigenlijk nog best vlot of zo. Het was wel puzzelen, maar eerst begonnen met gewoon elk huisje uit te werken, volledig scherp te zetten, af te lijnen van oké, wat zijn de belangrijkste punten. En dan beginnen crossmonteren. En op zich lukte dat wel, denk ik.
3: Het was vooral moeilijk om in het begin zo een beeld te geven van waar bevinden we ons. En zoveel mogelijk te gaan beschrijven hoe het huis eruit zag. Want het is natuurlijk auditief, maar je wil ook proberen om zo audiovisueel mogelijk een beeld te schetsen bij de mensen van waar bevinden wij ons in welk huis en wie is de persoon die voor ons zit.
4: Ja, we willen ook de huizen echt laten leven en ik denk ook wel dat we daarin geslaagd zijn.
2: Zeker, absoluut. Kunnen we zo meteen beluisteren. Je hebt nu één aflevering gemaakt. Is de bedoeling om de reeks ook echt verder te zetten?
4: Voorlopig zijn er nog geen plannen voor, maar misschien wel, wie weet.
3: Ja, we hebben nu wel tijd. We zijn afgestudeerd.
4: We hebben voorlopig nog geen werk, dus wie weet.
2: Sowieso veel succes ook met die NTR Podcastprijs.
3: Amber
4: Lanvin
2: en Lennart Langsweert. En we luisteren dus naar de eerste aflevering, de enige aflevering tot nu toe, van Spreuk op de Som. Dit is Elk Huisje heeft zijn kruisje.
5: Als ik zoiets doe waarvan mijn moeder echt zo van in shock is. Allee, bijvoorbeeld, mijn mama is hier en ik ga plots de afwas zo beginnen doen. Dan gaat ze zeggen, is er ergens een ezel bevallen? Wat is er hier aan de hand, snap je? Dat is hier, waar is Elias en wat heb je met mij gedaan? Dan zegt ze dat, allee, van in Berbers. Meja wat arior.
4: Elke taal heeft spreekwoorden. Maar waar komt zo'n spreekwoord vandaan en kloppen die wel met de realiteit? Dit is Spreuk op de Som. Een podcast waarin ik, Lennert, samen met Amber een spreekwoord uittest. In deze aflevering, elk huisje heeft zijn kruisje. Misschien moeten we eerst even uitleggen wat het spreekwoord juist betekent.
3: Ja, dat is waar. We zeggen het vaak om iemand te troosten, om iemand te laten weten dat je niet de enige bent met problemen. Het spreekwoord gaat er eigenlijk vanuit dat er bij elk gezin zorgen zijn.
4: En waar komt het juist vandaan?
3: Dat is afkomstig uit de 17e eeuw en het huisje verwijst naar het gezin, maar het kruisje heeft een meer duistere geschiedenis. Het kruisje verwijst naar de dwarsbalk die veroordeelden zelf naar hun strafplaats moesten dragen. Een gruwelijke gewoonte die we eigenlijk vooral kennen van de Romeinen en de kruisiging van Jezus. Dat zware houten kruis staat al eeuwenlang symbool voor het ongeluk, de ziekte en het verdriet dat een mens tijdens zijn leven onvermijdelijk moet dragen.
4: Genoeg theorie, tijd voor praktijk. Ik sta voor een huis met zo'n typische bakstenen muur. Vier ramen die zo heel symmetrisch zijn geplaatst. Een puntig dak. Het lijkt op zo'n huis dat een kind zou tekenen.
6: Hallo, ja?
4: De deur gaat open en ik ontmoet Karine.
6: Geen momentje, Piet.
4: Een warme, gepensioneerde vrouw met een pittig blond kapsel. Moet ik mijn schoenen net doen?
6: Nee, dat is niet nodig. Niet verschieten, want dat is met een papegaai.
4: Ah, je hebt een papegaai.
6: Zit met een papegaai, ja, niet verschieten, maar het is beter, ja.
4: En
6: maar
4: die heet Piet, nee?
6: Nee, die heet Coco.
4: Ah, oké.
6: Okay. Ja, kom maar binnen.
4: En wie is Piet?
6: Piet is mijn man.
4: Ah, oké. Okay. Ja. Kan je eens het interieur van jouw huis beschrijven?
6: Een witte salon, een witte leren salon. Een zetel van Ikea. Kast van Ikea. Lamp van Ikea. Pluim, roze pluim. Ik zie graag rozen.
4: Is dat jouw favoriete kleur?
6: Ja, oudroos zie ik wel graag, ja. Ja, ik vind dat mooi. Ik heb een kruisje in mijn huis.
4: Okay. Ja. En zou ik dat eens mogen zien?
6: Kom maar mee. Okay. En nog mijn slaapkamer.
4: Oh, we gaan naar uw slaapkamer.
6: We gaan naar de slaapkamer. Hier hangt mijn kruisje. Daarboven. Het is in zilver. Mijn ouders zijn een paar jaar geleden gestorven en dan heb ik het huis leeggemaakt. En ja, het kruisje was me echt wel dierbaar, omdat ik dacht wel dat ze daar aan hechten. En het hangt nu bij mij.
4: Ik hoor ondertussen ook Coco. Kan
6: voilà,
4: dat?
6: Ja, dat kan. Ja. Dat is hem. Dus kijk, voilà, daar hangt het. Ik durf wel een keer er tegen praten tegen het kruisje die er hangt, maar echt geloof ik ben ik nu echt wel niet, nee.
4: En nee. Wat zeg je dan zoals je praat tegen het kruisje?
6: Oh ja, bijvoorbeeld als je niet goed bent. Of onze lieve neer helpt mij. Of zo die dingen. Zo. Nee, dat is niet constant, maar ik durf dat wel doen, ja.
4: Zou je dat kruisje daar kunnen afhalen? Of is dat niet mogelijk, denk
6: ik? Ik kan dat kruisje daar afhalen, maar ik moet wel maar leren een keer pa.
4: Oké, okay. Ja. Jouw ladder.
6: Mijn ladder, ja. Wacht, hè. Ik hoop dat er geen stof op ligt op mijn kruisje. Wacht, hè. Ik denk dat normaal gezien zou het dan moeten lukken. Moet zien dat ik er niet afklets. Zo. Oeh, hier is het.
5: Ik heb geen kruisje in mijn huis en dat komt omdat ik geen christen ben, maar moslim. En bij ons hebben we dat zo niet echt, zo'n kruisje of een beeldje of zo, waar we naar, goh ja, die we ophangen of zo. Het zit meer erin nu. Mijn naam is Elias.
4: Oké, dag Elias. Ik ben Lennert.
5: Kom maar binnen, het is de eerste naar rechts.
4: Oké, dank u wel.
5: Kom maar binnen.
4: Dank u.
5: Het is de ontvangstlieving eerder. Zet u.
4: Dank u wel. Het is ook een hele bijzondere zetel.
5: Ja, het is een Marokkaanse zetel. Sederi heet dat in het Marokkaans-Arabisch. Ja, dat is echt wel een patroon dat je echt bij heel veel van die zetels ziet. Ja, het is zo een beetje, ja, wat is dat? Zo'n soort van bloemenstructuur of zo erop. Zo wat blauw met goud of zo. We hebben hier heel lang andere gehad. Deze komen eigenlijk van de leefruimte hiernaast. Je ziet daar ook een paar boeken, waaronder ook een paar Koranboeken. Dus dit is een klassieke Koran, waar je echt, deze vind je echt overal ter wereld. Die is uitsluitend in het Arabisch.
7: En het andere boek is dan de Nederlandse variant?
5: Ik vermoed van wel. Ik denk dat deze echt al lang niet. Maar er staat wel op, de edele Koran.
7: En je hebt ook een man?
8: Ik heb een man, ja.
7: En die woont hier? Die is hier nu ook?
8: Mijn man woont hier en hij is hier. En ik denk dat hij op zijn computer zit.
7: Kan je mij anders eens voorstellen aan uw man?
8: Jack-Piet. Ga hij een keer komen? Kijk, daar is hij.
7: Dag meneer.
9: Goeiedag.
7: Woont u hier graag?
9: Ik woon hier graag, ja.
8: Onze band, oh.
9: Gepensioneerd koppel.
8: Gepensioneerd koppel, ja, inderdaad. Ja, gelijk dat hij zegt. Gepensioneerd koppel. Ja, die van leven, zoveel mogelijk van het leven niet, hè?
9: Ja.
7: Ik ga even kijken naar Coco. Kan je zijn karakter eens omschrijven?
8: Goh, deugt niet, hè? Een koekje voor Coco. Wacht, hè. Kijk wat ik moet hebben, hè. Mooi opeten, hè, jongen. Eet een koekje op.
7: Het is wel een deugeniet, hè, Coco?
8: Het is, ik heb gezegd, hè, dat het een deugeniet is.
7: Ben jij ook een deugeniet?
8: Nee, soms wel, eigenlijk soms wel. Soms wel, soms nu, hè. Jof, ik maak graag leut. Laat me zo zeggen. Ik ben graag onder de mens. Ik doe graag een babbelken. En ik... Het is daarom dat ik je ook binnenlaat. Anders zou niet binnen wonen.
7: Allee, merci, dankjewel.
8: Ja, ja, zo zijn. Nee, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk, ja, ja, ja.
7: En ben je dan iemand die ook heel positief in het leven staat?
8: Goh, niet altijd, hè. Ja, ik ben al serieus pak over de helft. Hè. En dan denk je toch van, ja, hoe lang gaat het nog duren? Hoe lang kunnen we hier nog zijn? Hoe lang gaan we hier nog rondlopen? Misschien ook af en toe wat meer tegen mijn kruisjes. Ik weet het niet.
5: Goh, het eerste waar ik aan denk, is echt het kruisje dat we wel hadden. En dat was ook wel echt een kruisje in de zin van... Ik had dat ook tegen niemand van mijn vrienden gezegd. En dat was in 2017, 18 of zo. Heeft mijn mama kanker gekregen. Ik kon dat zelf ook zo niet goed beseffen wat er gaande was en zo. Dat was allemaal in één keer heel plots had ze dat. En moest ze in chemotherapie en zo. En je hoort dat kei vaak van iemand... Iedereen kent wel iemand die kanker heeft, maar... Als dat dan uw mama is, dan is dat zo even wel heel verschieten. Ik zat ook in het vijfde middelbaar. En dat had wel echt zo'n heel grote invloed op mijn studie, op mijn, ja, op mijn punten ook en zo. Dat jaar had ik ook een CEA-test gekregen. Omdat ik echt zo niet kon bezighouden met studeren. Allee, snap je, wetende dat zo misschien de laatste maanden van mijn moeder zou kunnen zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat is wel heftig. Maar ik wou daar niet te veel mee... Ja, zo rondbazuinen of zo. Want dan is dat zo van... Ah, hij gebruikt zijn moeders ziekte om dan zo dingen te fixen of te krijgen. Of zo. Dus dat wil ik absoluut niet. Dus ik heb dat gewoon helemaal voor mijn eigen gehouden. Tot op een bepaald moment ik dus die CEA-test had gekregen. En mijn zus dan naar school is gegaan en eigenlijk alles heeft uitgelegd. Van kijk, Elas heeft de voorbije maanden het kei moeilijk gehad. Zijn moeder was er bijna niet. En moest thuis ook meehelpen natuurlijk met van alles en nog wat. En toen hadden ze mij dan bestoten om mij dan herexamens te geven in het middelbaar, wat ik nog nooit had gehoord, maar dan hebben ze mij dat gegeven. Dus dat was echt, die periode was dat wel echt mijn kruisje. Mijn moeder is dan kankervrij verklaard geweest, maar ik denk dat je dat sowieso meeneemt tot voor de rest van de rest van haar leven alleszins, van die kanker kan terugkomen. Snap je, dat is altijd wel een kleine schrik. Ja.
7: Is er iets waar je schrik voor hebt?
8: Ja, voor de dood.
7: En waarom?
8: Ja, omdat ik dan mijn dierbaren, mijn familie, mijn vrienden niet meer zou zien. Ja, omdat ik ook niet weet wat dat er is. Is er nog iets? Is er niets? Goed dat we niet weten wanneer dat komt en wat dat zal zijn. Ja.
7: Je hebt altijd nog je kruisje.
8: Het is waar. Ja, het is waar. Het is waar wat je zegt. Ik heb mijn kruisje. Ah, kijk. Misschien dat je een liedje te horen krijgt. Ik weet het. Voilà. Hallo. Kijk een keer hoe mooi. Hallo.
7: Zullen we het kruis anders gaan terug ophangen?
8: We gaan het kruis terug ophangen. We zijn weg. Allee, vooruit. Goed, jongens, we zijn hier weer eens, hè. We gaan het kruis ophangen, hè. Voilà, zie. Wacht, hè, kan je terug op die lier. Voilà, zie. We zien dat dat daakje dan niet afschiet. Ik schiet maar mijn half uur. Voilà, zie ik. Ja. Elk huisken heeft zijn kruisken, hè. Ja. Ja, dat is zo.
10: Verder kan iedere kamer bij ik heb ik een kruis nog.
4: Ik zet mijn zoektocht verder en ik kom terecht bij Willy.
10: Kijk, hier hangt er alleen een inkom. Je zit alleen hangen.
4: Een frisse vijftiger met enorm veel kruisjes.
10: En dan ga ik nog een ander kruis tonen. En dat is ook nog een kruis. Dan hebben we er nog een kruis. Want dan nog, en dan de hele kleine kruisjes. Drie, vier, maar kijk, dat is hier maar zo gezegd, de edelstenen, die groene steen. Dat is Indisch. Dus dat is ook in de vorm van een kruis. En dat kruis. Vijf. Dat zijn de soorten kruisen. Dat is ook een speciaal, dat is een Tunesisch.
4: Hangt er daar ook een kruis?
10: Ach god, ja, ja, ja, ah ja. Ja. En dan heb ik nog een kruis dat aan de muur hangt, maar in een globe.
4: In de badkamer hangt er geen kruisje.
10: Dat is, nee. Oei, oei, oei, met die paternosters bij? Oh, ik denk een stuk of 20.
4: Eigenlijk hangt dit huis vol met kruisjes.
10: Ja, maar een beetje weggestoken ook, hè, want het zou een beetje te veel worden. Dus straks denken ze dat ze in een klooster zitten. Dat is ook niet de bedoeling, hè. De kruisjes die ik nu nog heb, is feitelijk gebaseerd op emotionele waarden. Niet meer en niet minder. Moet er feitelijk niks achter zoeken. Het is gewoon van, ik weet waar dat ze komen, het verhaal daar rond. En het zou spijtig zijn, moest ik die verliezen.
11: Dag mevrouw, ik ben Lennart, ik ben een student radio.
12: Sorry, geen interesse. Toch veel succes, dank u.
11: Ik ben een podcast aan het maken over spreekwoorden. Zou ik jou een paar vraagjes mogen stellen?
13: We zitten met folk, dus past niet.
14: U heeft aangebeld. Eerste verdeeld. De deur is open.
4: Volgende stop, Anne.
15: Ja, ik kom al binnen. Nee,
4: oké,
15: okay.
4: Dank u. Een flamboyant geklede oude dame.
15: Dat is hier. En ik noem dat mijn paleisje.
4: Ze laat me binnen terwijl ze geniet van een sigaret.
15: Het is hier zeker niet modern. Het is hier zeer vintage. Waarom? Omdat al wat je ziet heeft geschiedenis.
4: Haar appartement staat vol met antiek en kunst. Misschien zijn er ook kruisjes te vinden.
15: Ik ga ze een keer zoeken. Ik denk dat ik weet waar ze liggen. Ja, ik heb ze. Dat zijn drie houten kruisjes. Ik heb die gekregen als mijn papa overleden is. Kregen we vanuit de kerk, want wij zijn katholiek opgevoed. Een kruisje, ik heb dat kunnen bewaren van mijn grootmoeder. Dat was nog voor mijn papa natuurlijk. En dan mijn mamatje in 2000, het is overleden. Hè. Dus die kruisjes bewaar ik als aandenken van natuurlijk de mensen die ik heel graag gezien heb in mijn leven en die ik moeten afstaan, hè, zoals iedereen ze moet afstaan op een zeker moment. Hè.
4: Ik zie hier ook een kat.
15: Ja, Marron. Dat is een zeer lieve poes. Ik heb daar echt compagnie aan en ze zit altijd bij mij. En ze praat met mij. Hé? Marron? Ik kan er alles aan vertellen, hè.
4: Wonen Marron en jij hier alleen?
15: Ja. Nu ben ik echt happy single tot en met, ja. En ik ga dat zo houden na mijn vele ervaringen die ik toch uiteindelijk allemaal misschien nodig gehad heb om nu zo happy single te zijn. Ja, hè. En ze krijgt altijd een knuffel als ik binnenkom. Oh, wat is een van de kruisjes in mijn huis? Mijn relaties. Ja. Ik ben dus gescheiden. In 83 was dat. Ja. Ik heb dus absoluut nog relaties gehad achter mijn scheiding. Ja, wat was dat? Het niet kunnen verder zetten. Ja, als je moet horen van een goede vriendin. Er zijn er nog. Hè? Hij is volop bezig met nog iemand anders. En dan zei hij, ja, maar ja, dan ga ik niet verder gaan. Hè? En dan heb ik dat ook gestopt. Dan heb ik gezegd, kijk, oké, dat is dan misschien uw keuze, maar ik doe daar verder niet meer in mee. Ik heb er ook stopgezet, omdat ik er zelf niet echt gelukkig van werd. En, maar daar ga ik nu heel sec over, alsof dat is. Deur toe en boeken toe, nee. Verdriet, frustratie, Dan word ik een keer vrij kwaad. Dan begin er los van te komen. En op het einde lag ik ermee. Waarom? En wel? En wel? Mijn mama was de mama die ik kon dromen. Maar ik heb haar wel toen gezegd, ik wil uw leven niet leiden. Ik ga niet in de schaduw staan van een partner. Maar wat er mij allemaal overkomen is... Ja, dat waren soms kruisjes, ja. Veel plezante dingen ook natuurlijk, maar ook wel kruisjes. Gelijk voor iedereen zeker.
4: Ik zou het eigenlijk niet beter kunnen zeggen. Elk huisje heeft zijn kruisje. Pas op, niet iedereen heeft een fysiek kruisje. Maar figuurlijk? Je luisterde naar Spreuk op de Som, een podcast van Lennart Langsweert en Amber Lavin. Met muziek van Tim Liebaert.
2: Je hoorde Elk huisje heeft zijn kruisje, de eerste aflevering van de podcastreeks Spreuk op de Som die Lennart Langsweert en Amber Lanvin hebben bedacht als eindwerk op de Thomas More Hogeschool. Goeienacht.
1: Alles begint bij luisteren. Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaapers. In de haven van Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat meldt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. In Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen bij een zwaar ongeval met een reisbus. Dat gebeurde niet ver van Davos in het uiterste oosten van het land. Het gaat om een reisbus met Nederlanders die een vangrail heeft geraakt en dan is gekanteld, zegt de politie.
2: Een Holländische reizekar is dan rechterhand is dan over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
1: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er 48 passagiers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis die steun krijgen van Iran zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren, de prijs van olie nog meer doen stijgen. Sporten Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Speelster Antonia de Lare is ontgoocheld.
3: We kwamen naar hier voor de medailles. Kijk, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. En dan is het wel een ontgoocheling.
1: Tennisser Alexander Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppejans is zijn vervanger. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vast zat onder de motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder het eindelijk hoorde, maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
4: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was, maar bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk. Maar dat was minder evident. Dat we geknutseld en wat gefoefeld, zoals ze zeggen in de Westhoek. En 2,5 uur later heb ik een kat uitgehaald. Tot onze verbazing was het een vreemde kat.
1: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmel, 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed foto's in de app van VRT Nieuws. Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Zwitserland is het nog altijd niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen bij het zware ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is de bus rond 5 uur vanmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen andere voertuig betrokken, zegt de politie.
1: Een Holländische reizekar is dan rechterhand is dan over de straat abgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Zij maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. In de haven van Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat zegt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. En Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. En een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis die steun krijgen van Iran zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren en de prijs van olie nog meer doen stijgen. Het Spaans parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de Spaanse nationaliteit mogelijk maakt voor het Bedouïnenvolk van de Sahrawi's. Dat zijn inwoners van de westelijke Sahara, een gebied aan de noordwestkust van Afrika dat tot 1975 bij Spanje hoorde. Sahrawi's die er toen geboren zijn en hun nakomelingen kunnen nu Spanjaard worden. Het gaat om zowat 200.000 mensen. De Senaat moet dat voorstel wel nog goedkeuren. Het gebied wordt nu grotendeels gecontroleerd en geclaimd door Marokko. Het wetsvoorstel komt er op een moment van oplopende spanningen tussen Marokko en Spanje over migratie via de Spaanse enclave Ceuta. Sporttennisser Alexandra Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale van de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Zijn vervanger is Kimmer Kobbejans. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vast zat onder zijn motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder van de auto het eindelijk hoorde, maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
2: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was, maar het bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk. Maar dat was minder evident. Dat hebben we geknutseld en wat gefoefeld, zoals ze zeggen, in de Westhoek. En 2,5 uur later hebben we een kat uitgehaald. Tot onze verbazing was het een vreemde kat.
0: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmels, wat 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed. Foto's van Hormuz de Poes vind je in de app van VRT Nieuws. Het weer nog, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui, temperaturen tot 21 graden. Zo, donderdag 10 september, zit erop. Een goeie nacht.
3: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
4: Radio 1.
3: De Wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.

0: Perfect, om zo de dag te beginnen. Cool and the Gang met Jungle Boogie.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We vieren een verjaardag deze week van een icoon. Want deze week is het 60 jaar geleden dat de eerste aflevering van Star Trek op televisie kwam. Plots maakte televisiekijkend Amerika kennis met de futuristische beige-blauw-rode pakjes van de bemanning van de Enterprise in Star Trek. Wauw. Maar bijna niemand keek. Toen die hele eerste reeks keken blijkbaar belachelijk weinig mensen naar de reeks. En toch kunnen we vandaag van een icoon van een instituut spreken. Een zeer goeiemorgen, Else Aerts.
2: Goeiemorgen.
0: Blij als een kind ben je dat we het hierover gaan hebben vandaag. Want je bent fan?
2: Ja. Al forever.
0: Oké, Trekkie. Zou je jezelf een Trekkie durven noemen?
2: Ja, geen full blood, maar wel al, ja, toch al 40 jaar, dus dat is eigenlijk wel Trekkie, hè?
0: Ja, toch wel. Ik weet er niks van Star Trek. Ik moet heel eerlijk zijn, waarvoor excuses. Ik ken zelfs het verschil niet tussen Star Trek en Star Wars.
2: Daar komen we straks toe.
0: Okay. Wil jij graag mezelf en mensen zoals mezelf een kleine snelcursus Star Trek geven?
2: Met heel veel plezier. Start graag op een zondagnamiddag in de vroege jaren 90. Okay. Ik was 9 jaar en zoals elke zondag gingen wij op bezoek bij mijn grootouders. Moet denken, alle tantes, nonkels, neven, nichten, iedereen zat heel luid babbelend aan één lange tafel vol met pistolets en sandwiches. Aan de ene kop van de tafel stond de tv, die stond altijd loeihard aan en aan de tegenovergestelde kant zat mijn hardhorige grootmoeder, die probeerde om zondag Josdag te volgen.
0: Terwijl de familie op bezoek is, hè? Schitterend.
2: Ja. En daar zat ik dan tussen, hè, te wachten en te wachten en te wachten tot al die saaie Josse uitverteld waren, want dan was het tijd voor mijn favoriete moment van de week. Dan was het tijd voor de laatst mogelijke grens, de ruimte. Tijd om vreemde nieuwe werelden te verkennen, om nieuw leven en nieuwe beschavingen te ontdekken, om moedig te gaan waar nog nooit iemand is geweest.
3: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
2: Ik kan dat niet horen zonder daar een beetje emotioneel van te worden.
0: Ja,
2: ik ben terug daar, ik zit daar terug. Nu, het verhaal achter Star Trek is eigenlijk heel simpel.
0: Ja.
2: We zitten in de 23e eeuw. Mm-hmm. En de mensheid heeft al haar problemen opgelost.
0: Dan pas.
2: Ja. Er is geen honger meer, er zijn geen oorlogen. De mensheid is vrij om nieuwsgierigheid, gelijkheid en vooruitgang na te streven. Mm-hmm. Het is een soort van tweede tijd van verlichting. En met hoop, moed, veerkracht en optimisme verkennen we alle uithoeken van het universum. Mm-hmm. De aarde maakt deel uit van de Verenigde Federatie van Planeten. Dat is een soort van Verenigde Naties op kosmische schaal. En die hebben een eigen vloot en die heet Starfleet. En van die vloot volgen we dus één schip. Dat is de USS Enterprise en zijn bemanning. En we volgen die op al hun ontdekkingen en avonturen. Mm. De reeks waarmee ik een Star Trek-fan ben geworden, en Trekkie dus, hè, dat was niet de originele reeks. De intro die je net hoorde, dat was van Star Trek The Next Generation. Want een verhalenimperium dat 60 jaar lang meegaat, dat heeft natuurlijk af en toe wel eens een opfrissing nodig.
0: Ja.
2: Maar laat ons anders toch even beginnen bij die iconische eerste reeks. Die van Captain Kirk en Mr. Spock. Dat is die met zijn spitse elfenoren, hè?
0: Ja. Juist.
2: De man achter dat idee, dat is Gene Roddenberry. Dat is een Amerikaan die eerst gevechtspiloot was en daarna politieagent werd in Los Angeles. En hij bedacht een reeks die hij verkocht als een western, maar dan in de ruimte.
0: Ja. Dat was het idee.
2: Ja, dat was ook slim gevonden, want westerns die waren op dat moment het populairste genre op televisie.
0: En wie wil nu geen paard op de maan?
2: Voilà. Ja. Jawel, eigenlijk Gene Roddenberry wilde dat niet, want die wilde eigenlijk helemaal iets anders vertellen. Hij wilde het hebben over racisme, over oorlog, over godsdienst. Eigenlijk over de vraag hoe wij met elkaar omgaan. Maar we spreken over 1966, toen mocht dat allemaal niet op de Amerikaanse televisie. Tenzij hij je het op een vreemde planeet zet en de tegenstander puntige oren geeft. Dan mocht het wel.
0: Ja.
2: Maar dus, die Gene Roddenberry, die bedenkt dus een ruimteschip, de USS Enterprise, met daarop een heel uiteenlopende bemanning. Je hebt Captain Kirk, dat is de man van het buikgevoel. Dat is iemand die eerst springt en dan nadenkt. Zijn rechterhand, dat is de eerste officier, Spock, die is half mens, half Vulcan. Dat is dus een half buitenaards wezen.
0: Een Vulcan?
2: Ja. En Vulcans, die hebben heel lang in oorlog gelegen en die hebben dat opgelost door al hun emoties af te zweren. Ah. Dus die doen alles nu op pure logica.
0: Ah, ja.
2: En de derde hoofdrol die is weggelegd voor de scheepsarts McCoy. Die is dan weer één brok emotie. En dat is zo'n beetje de rode draad door die afleveringen. Dat is eigenlijk in C altijd een discussie tussen die drie. Het hoofd, het hart en het geweten.
0: Mm.
2: Dan heb je ook nog in iets kleinere, op de achtergrond iets meer, heb je ingenieur Scotty, die de motoren aan de praat houdt, stuurman Sulu, communicatieofficier Uhura en de piepjonge Rus Chekhov.
0: Ja, die schrijft.
2: Ja. Maar dus die personages, ook die zo toch ietske minder prominent in beeld kwamen, die waren wel belangrijker dan je zou denken. Je moet je voorstellen, op de brug van dat schip staat in 1966 een zwarte vrouw. Naast een Japanse Amerikaan, naast een Rus en dat midden in de Koude Oorlog. Nichelle Nichols, dat is de actrice die Uhura speelde, die wilde na één seizoen opstappen om theater te gaan doen. Tot ze op een fundraising Martin Luther King tegenkwam, die haar persoonlijk vroeg om te blijven. Omdat er voor het eerst een zwarte vrouw op de Amerikaanse televisie te zien was die niet de dienstmeid speelde. Dus ja, natuurlijk is ze dan gebleven.
0: Ja.
2: En Whoopi Goldberg die heeft altijd verteld dat ze door dat te zien op televisie, dat ze daardoor actrice is geworden.
0: We hebben Sister Act te danken.
2: Aan Star Trek.
0: Aan Star Trek.
2: En Mae Jemison, dat is de eerste zwarte vrouw in de ruimte, die heeft ook altijd gezegd dat ze door Uhura in Star Trek te zien gesterkt werd in haar interesse in de ruimte. Zowel Whoopi Goldberg als Mae Jemison hebben trouwens later nog meegespeeld in Star Trek. Hier hoor je Mae Jemison over die ervaring.
4: It was a very cool experience because in many ways it was coming full circle. As a little girl, I watched Star Trek. I knew that looking at Nichelle Nichols as Lieutenant Uhura, someone was connecting my idea of space, and now I got to come back around and help to verify that yes, this happens.
2: Yep. Nog een begrip dat belangrijk is om te kennen, want dat komt altijd terug, dat is de eerste richtlijn, de Prime Directive. Dat is een heel belangrijke regel en die zegt dat Starfleet zich niet mag bemoeien met de ontwikkeling van een beschaving die nog niet zo ver staat als zij. Dus je mag die geen technologie geven, je mag daar niet ingrijpen, ook niet als je denkt dat het helpt.
0: Want ze komen andere beschavingen tegen.
2: Ja. Dat zijn echt ontdekkingsreizigers.
0: Dwalend dus door het universum.
2: Die vliegen sneller dan het licht door het universum. En die gaan overal kijken op plekken die ze nog niet kennen. Wat is er hier eigenlijk te doen en wat leeft er hier?
0: Okay.
2: Maar dus ja, vaak leidt dat wel tot een moreel dilemma. Hè. Mag je een volk redden als je hun geschiedenis daarmee overneemt? Dat is elke keer...
0: Dat is tegen de Prime Directive.
2: Dat is tegen de Prime Directive. Dat mag dus niet.
0: Okay.
2: Nu, je zei het er juist al, die eerste reeks, dat was commercieel een volledige flop. Als de nerds er zich toen niet hadden in vastgebeten en waren blijven kijken naar eindeloze herhaling en zich waren blijven verenigen in fanclubs, dan hadden wij hier bij ons waarschijnlijk zelfs nooit gehoord van Star Trek. Maar doordat die dus maar bleven kijken en conventies organiseren, zag Hollywood uiteindelijk in dat er wel degelijk een publiek was voor iets. Hè?
0: Tot vele dingen bereid was.
2: Zeer vele dingen. Hè.
0: Ja.
2: Eind jaren 70 komen dan de films. In 1987 komt er een nieuwe reeks met een nieuwe bemanning. Dat is Star Trek The Next Generation met Patrick Stewart als Captain Picard. Dat hoorden we daar straks, dat was mijn ingang tot Star Trek. En daarna is het eigenlijk nooit meer gestopt. We staan vandaag aan 13 televisiereeksen en 14 films.
0: Ja, zal ik eens een wistje datje vertellen over die Picard?
2: Vertel het eens.
0: Want dus, die is blijkbaar gebaseerd op, ik weet nog maar van gisteren hoor, op een echte wetenschapper, Picard. En ook gebaseerd op diezelfde wetenschapper is kapitein Zonnebloem. Het Kuifje.
2: Dus in C...
0: Niet kapitein Zonnebloem, nee, professor Zonnebloem.
2: Dus in C vliegt professor Zonnebloem met de USS Enterprise,
0: voilà,
2: eigenlijk.
0: Ja. Voilà.
2: Oké. Okay.
0: Sorry, klein tussendoortje.
2: Nee, dat is eigenlijk heel typisch, want Star Trek heeft zich helemaal ingenesteld in onze cultuur. Je komt dat eigenlijk overal tegen. Wie heeft er bijvoorbeeld nog nooit gehoord van Beam Me Up, Scotty? Mm-hmm. Grappig wel, die zin is op die specifieke manier in de originele serie nooit uitgesproken.
0: Wat gebeurt er eigenlijk bij Beam Me Up, Scotty? Waarover gaat dat?
2: Dat is dus, ze komen bij een planeet die nog onbekend is. Hè. Ze moeten dan in dat ding gaan staan. Ze worden dan naar beneden gestraald. Ze kijken daar een beetje rond. En als ze daar klaar zijn, of het wordt een beetje link of gevaarlijk, dan drukken ze op zo'n dingetje dat ze op hun borst hebben. En dan vragen ze, Scotty, kan je ons terug opstralen naar boven, naar het schip? En dan gaan zij dus, al hun moleculen gaan dan eigenlijk uit elkaar. Brrr, die worden straling. Hup, die gaan naar dat schip en die worden terug samengezet.
0: Die worden geteleporteerd. Ah, door dat, is dat zo dat Nike-logo, dat geven Nike-logo op hun pakje?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Maar bijvoorbeeld, wat we ook te danken hebben aan Star Trek, is deze uitspraak.
5: Live long and prosper.
2: Live long and prosper. Dat is Spock zijn Vulcan-groet. He, leef lang en welvarend. En daar hoort dus ook een handgebaar bij. Waarbij dat je met je vingers een soort V maakt tussen je middenvinger en je ringvinger.
0: Ja.
2: Als je niet goed weet hoe dat eruit ziet, dan moet je eens kijken tussen de emoticons op je gsm. Want bij zo al die handjes staat die er ook tussen.
0: Ah.
2: Star Trek zit overal.
0: Ik heb mij al zitten afvragen waarom dat handje in mijn gsm zit.
2: Okay. Dat is dus live long and prosper. Dat is, tof, een keer misschien iets leuk om naar mensen te sturen.
0: Ik zal het eens doen vandaag.
2: En tenslotte is er nog één heet hangijzer wat ik niet uit de weg wil gaan. Iedereen die nog nooit een aflevering zag van Star Trek stelt vroeg of laat dezelfde vraag. Degene die je daar straks ook al stelde, wat is eigenlijk het verschil tussen Star Trek en Star Wars?
0: Ja. Ja, inderdaad. Ja, want ik haalde gisteren tijdens de vergadering Chewbacca aan. Nee. En jij kreeg net geen grijs haar.
2: Dat is Star Wars. Maar dat is eigenlijk een beetje zoals vragen, wat is het verschil tussen een BMW en een Mercedes? Wat is het verschil tussen Beyoncé en Taylor Swift? Is daar eigenlijk wel een verschil tussen?
0: Ah, ja.
2: Voor iemand wie het niet interesseert, kan je zeggen, ja, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Hè? Of dat ik nu mag meerijden in een BMW of in een Mercedes, ik zou het achteraf niet kunnen zeggen. Maar voor een autoliefhebber is het onbegrijpelijk dat je die twee door elkaar zou halen. Zo ook dus Star Trek versus Star Wars voor een science fiction liefhebber.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik zet met veel liefde even de grootste verschillen op een rijtje.
0: Oké, okay.
2: Dus,
0: ik noteer, hè.
2: Ja, Star Trek, dat gaat over werelden verkennen, over wetenschap bedrijven, over diplomatie. En slechts bij gelegenheid zie je dat die een weg terug naar buiten vechten. Als er een vijandig ras bijvoorbeeld hun pad kruist of zo, dan wordt er even gevochten, maar dat is eerder zeldzaam.
0: Mm-hmm.
2: Star Wars, dat gaat over de eeuwige strijd van goed tegen kwaad. Dat is een heldenepos waarbij je de held, Luke Skywalker, dat je die volgt vanaf dat hij een jongen is totdat hij het hele universum redt. Het zit ook een klein beetje in de naam. Star Wars, Wars, het is daar altijd oorlog.
0: Ah ja, vrede versus oorlog.
2: Ja. Okay. Star Trek ziet er altijd heel proper uit. Iedereen is meestal fris gewassen en geschoren. Er zijn ook heel weinig, tot zelfs helemaal geen aliens die helemaal behaard zijn. En als ze een vacht hebben, dan is die netjes gekamd. Ja, denk aan esthetiek, aan de eerste generatie iPod. Alles is wit en rond en heel simpel te bedienen.
0: Maar dat apprecieer ik ook bij aliens, als ze gekamd zijn.
2: Propere aliens.
0: Ja.
2: Star Wars is vuil. Alles is verroest en kraakt omdat het vol met zand zit. Mensen zijn bezweet, aliens zijn gigantische pratende slakken of teddyberen met lompen aan. Ja, en de bad guy die heeft ademhalingsproblemen. Je weet wel, dat is die van Luke, I am your father. He, dat is Star Wars.
0: Ja, goed.
2: Ik moet ook eerlijk zijn, je kan geen even grote fan zijn van Star Trek als van Star Wars tegelijkertijd.
0: Ah, je moet kiezen.
2: Ja, dat is een soort van nerd rite of passage. Je kijkt naar beide en je beslist in je hart tot welke stam dat jij behoort. Je mag de andere tof vinden, hè, maar één van de twee is toch altijd beter dan de andere.
0: Ja, ik durf te vermoeden tot welke stam jij jezelf rekent. Mm-hmm. Graag wat properder, ook liever gekamde aliens.
2: Ja, wetenschappers en wetenschappers die op onderzoek gaan, dat is toch de max, ja.
0: Dat is oké. En vrede, hè. Vrede, ja, overal. Voilà. Beschitterend. We gaan straks praten met een minstens even fanatieke trekkie. Enkele fanatieke trekkies. We gaan ook nog ingaan op het maatschappelijke belang van de reeks. Vincent, die heeft Klingon leren spreken. We onderzoeken het technologisch vernuft van de reeks. En Wart dook met Kamma de legendarische ruimtereeks van eigen bodem Wally in Space in. Els Aerts, dit wordt de mooiste uitzending van je dromen.
2: Oh, heerlijk.
0: Dank je wel alvast voor deze Start to Trek.

0: Beastie Boys met Intergalactic. Niet toevallig gekozen natuurlijk. In de lyrics van Beastie Boys zeggen ze op een bepaald moment like a pinch on the neck of Mr. Spock. En dat verwijst dan naar een specifieke gevechtstechniek van de Vulcans in Star Trek. Want die nijpen gewoon in de zenuwen van iemands nekvel en overmeesteren zo een tegenstander bijna zonder geweld te gebruiken. Ik leer het ook, hoor, samen met u. We hebben het over Star Trek vandaag, want deze week is het precies 60 jaar geleden dat de allereerste aflevering van Star Trek in première ging op de Amerikaanse televisie. Het is een reeks die ondertussen is uitgegroeid tot een van de invloedrijkste science fiction reeksen ooit. De invloed reikt tot in de lyrics van de Beastie Boys. Maar waarom? Dat willen we graag weten. Wat maakt Star Trek zo bijzonder? En dat kan ik vragen aan Dan Hessler-Forrest. Een zeer goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen Sophie.
0: Docent, onderzoeker aan het departement Media en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Waarom denkt u, praten we 60 jaar later nog altijd over Star Trek? Wat maakt die reeks zo iconisch?
1: Ja, ik denk in de eerste plaats dat het uitgesproken utopische science fiction is. Dus het is een verhaal over de toekomst, waarin we ons die toekomst voorstellen op een positieve manier. Waarin ja, de mensheid op de een of andere manier toch in staat is gebleken om de problemen die ons eigenlijk al de hele geschiedenis lang dwarsbomen, om daar overheen te komen en een nieuwe stap te zetten en in wezen een soort wereldvrede te creëren en vervolgens nog verder de ruimte in te reiken. Nou, dat is natuurlijk een heel positief idee over de toekomst en dat blijft mensen inspireren.
0: Ja, en heel wat science fiction is net het omgekeerde, schetst een soort grauw, somber beeld, is eerder dystopisch. Hoe verklaart u dat de maker hier koos voor zo'n progressief idee van de toekomst?
1: Nou, je kunt eigenlijk zeggen dat science fiction begon als genre, nam grote vorm aan het eind van de 19e eeuw, gelijk met de opkomst van industrieel kapitalisme. Dus het was een soort van manier van verhalen vertellen, waarin de ideeën die dominant werden in de moderne westerse maatschappij, dat die een fictieve vorm kregen de toekomst in. Dus auteurs zoals Jules Verne en H.G. Wells, die schreven over hoe technologische ontwikkeling en de voortschrijdende inzichten van de wetenschap de mensheid steeds een stap verder zou brengen. En in beginsel was science fiction dus eigenlijk ook een heel positivistisch, heel optimistisch en eigenlijk utopisch genre. En dat bereikte een soort piek in de jaren 60. Dus in de jaren 60 waren er grote culturele en politieke transformaties, zeker in de Verenigde Staten, waar de serie natuurlijk vandaan komt. Waardoor niet alleen het idee dat de mensheid zich zou blijven groeien en ontwikkelen, maar dat ook dat het progressieve waarden daarin leidend zouden gaan worden. Dus dat ideeën over een volledige gelijke samenleving, een waarin het verschil tussen arm en rijk niet meer bestaat, waarin geld eigenlijk niet meer relevant is, waarin zwart en wit niet meer uitmaakt, waarin seksisme en homofobie tot het verleden behoren. Nou, dat waren ideeën, dat idee van de jaren 60, van dat gaat ons lukken, dat kunnen we nu. Dat is wat Star Trek in wezen vorm gaf. En dat is kort daarna, dus Star Trek liep in eerste instantie op televisie van 1966 tot 1969. Toen ging het van de buis af. En heel kort daarna sloeg dat om. Dat gevoel van optimisme van de jaren 60, dat sloeg om in depressie en recessie en oorlog. En vanaf dat moment zien we dus ook dat science fiction als genre veel meer dystopisch wordt. En wat dus bijzonder is aan Star Trek, want Star Trek is natuurlijk na die serie nog doorgegaan, eerst in films en daarna weer op televisie, dat die optimistische visie over de toekomst toch steeds behouden is gebleven, ondanks dat de rest van het genre eigenlijk steeds meer somber werd over de toekomst. Steeds meer cynisch en pessimistisch over wat ons te wachten staat.
0: Ja, is dat dan ook wat de fans daarin in die reeks zo aansprak? Dat het zo'n mooi warm beeld van de toekomst schetste?
1: Zeker, zeker. En je kan die fans, de trouwe fans van Star Trek, die zijn eigenlijk legendarisch binnen de popcultuur. De Star Trek fans, of zoals Trekkies of Trekkers, zoals ze zelf vroeger liever genoemd werden. Die hebben een soort speciale status binnen de wereld van de geschiedenis van fancultuur. Omdat die zo toegewijd waren aan aan datgene waar ze zo van hielden, aan die serie. En die kun je eigenlijk in twee groepen verdelen. Je hebt aan de ene kant heb je de, laten we zeggen, de nerds, de wetenschappers, de mensen die in Star Trek een visie zagen op hoe technologie zich zou ontwikkelen. En daar horen dus ook mensen zoals Steve Jobs bij, die Star Trek keken als kind en die dachten, ik wil dat Apple net zo'n soort van technologie gaat maken als dat je in die science fiction serie zag, wat toen nog volledig fantasie was. Die wetenschappers, die werden geïnspireerd door dat beeld van met technologie kunnen we uiteindelijk alles. Maar je hebt een andere groep en die is eigenlijk veel wezenlijker geweest binnen de fancultuur. En dat is juist mensen die last hadden van de vormen van ongelijkheid die er bestonden. En dan heb ik met name over vrouwen, mensen met een handicap of mensen of LHBTQ'ers, die mensen die niet heteroseksueel waren, die zagen in Star Trek een toekomstbeeld waarin er wel ruimte was voor hen. En waarin iedereen gelijk behandeld werd en ze geen last hadden van racisme of homofobie. En dus die groep die heeft eigenlijk niet alleen altijd die serie heel erg in leven gehouden en gewaardeerd, maar die heeft ook heel actief bijgedragen aan de ontwikkeling van verhalen en mythologie binnen die serie. Dus bijvoorbeeld door het zelf schrijven van fanfictie, het maken van kunstwerken en het uitwisselen van ideeën over wie zij zelf zouden kunnen zijn in de toekomst, geïnspireerd door de visie van de serie.
0: Ah ja. Ja, want dus de eerste kus tussen een zwarte vrouw en een witte man is te zien in Star Trek. Tussen Uhuru en, wie is het? Kirk?
1: Captain Kirk. Captain Kirk. Ja, gespeeld door William Shatner. Het is een beetje een misleidend idee, want het staat inderdaad in de geschiedenisboeken als de eerste dramaserie op Amerikaanse tv waarin een interraciale kus was. Heel baanbrekend in de jaren 60 op televisie, toen het racisme in Amerika nog veel meer geïnstitutionaliseerd was dan nu. In de context van de aflevering worden zij gedwongen om dat te doen door gemene aliens die hun hersenen besturen. Dus het is een beetje, daar voel je al aan, van het is, ze proberen wel grenzen te verleggen, maar ze zitten nog steeds binnen een heel beperkte ruimte daarvoor. En dat is ook een van de redenen waarom fans van de serie toentertijd al zagen van ja, er is maar, je kan op tv niet zo heel veel, je kan niet zo ver gaan in het verleggen van grenzen, want het is natuurlijk nog steeds een commercieel medium en de omroep die wil ook conservatieve kijkers niet te veel voor het hoofd stoten. Dus fans gingen er zelf mee aan de haal, dus die gingen zelf verhalen schrijven, niet alleen maar over interraciale relaties, maar juist ook over de romantiek die zij ontwaarden tussen Kirk en Spock, dat dat een hele homoerotische relatie was. Terwijl dat eigenlijk niet, dat is niet letterlijk in de serie zo. Maar als je er goed naar kijkt, dan zie je wel degelijk die spanning de hele tijd tussen die twee mannen. Wat in die tijd helemaal niet in een dramaserie letterlijk belicht mocht worden, maar wat in wezen als subtekst voortdurend aanwezig was. Ja. En dat is wat fans dus herkenden en wat ze ook boven tafel brachten in de verhalen die ze er zelf over schreven.
0: En waar ze mee aan de haal gingen en wat ze dan weigerden vervolgens los te laten, waardoor de reeks kon blijven bestaan. Want het is dankzij de fans dat de reeks, dat we die vandaag nog kennen. Ja, is er eigenlijk dan nooit, want als het in de jaren 60, als je met dat soort progressieve ideeën op de buis komt, is daar dan nooit kritiek op gekomen?
1: Er is eigenlijk steeds kritiek en discussie over geweest. Dat is heel typerend aan Star Trek, dat het steeds eigenlijk heeft geprobeerd te navigeren tussen wat is er acceptabel voor een Amerikaanse omroep op televisie en hoe kunnen we die grens toch ietsje opzoeken van wat mensen, wat we aan progressieve ideeën eigenlijk kunnen uitdragen. Dus het is wat dat betreft heel typisch voor, bij science fiction denken we heel vaak van, dat gaat alleen maar over aliens en laserpistolen en coole ruimteschepen. Maar dat is eigenlijk niet waarom mensen naar Star Trek kijken. Mensen kijken naar Star Trek vanwege de ideeën die erin zitten. En die ideeën die hebben dus ook steeds controverse aangeroepen. Er was bijvoorbeeld een aflevering in de jaren 90, toen Star Trek terug op de buis kwam met The Next Generation. De eerste, nieuwe serie na de oorspronkelijke serie. En daarin komen ze dan een soort aliens tegen in de ruimte die genderneutraal zijn. Dus die hebben geen mannelijk of vrouwelijk geslacht. Mm-hmm. En Riker, en zeg maar de stoerste man van het ruimteschip, die wordt dus verliefd op iemand die non-binair is. En die wordt gespeeld door een vrouw, maar die vrouw is heel erg androgyn. En die vrouw die begrijpt, of die alien begrijpt het verschil tussen man en vrouw niet. En uiteindelijk eindigt de aflevering in een soort impasse, dat ze zeggen, nou ja, we kunnen deze romance niet verder uitbouwen, want eigenlijk zijn wij daar nog niet klaar voor. Maar wat ze er eigenlijk mee zeggen is, misschien zijn we in de jaren 90 nog niet helemaal klaar voor het idee, onder een groter publiek, dat, nou ja, dat je niet per se mannelijk of vrouwelijk hoeft te zijn, of dat het misschien niet zoveel uitmaakt. Mm-hmm. En als je kijkt naar de nieuwe series van nu, want er worden nu nog steeds Star Trek series gemaakt, dan zie je dat ze alweer een aantal stappen verder daarin zijn. Dat je wel degelijk homoseksuele relaties ziet, dat je ook personages hebt die non-binair zijn en dat er eigenlijk niet meer zo moeilijk wordt gedaan over die ouderwetse ideeën over gender, die voor veel mensen natuurlijk nog steeds heel erg, nou ja, die nog steeds heel erg onderdeel zijn van het maatschappelijk debat, maar waarin Star Trek eigenlijk altijd de meer progressieve, liberale zijde van dat debat heeft opgezocht.
0: Dat maakt, dat verklaart waarom bijvoorbeeld iemand als Elon Musk Star Trek te woke noemt. Dat is omdat die ideeën daarin verkondigd worden.
1: Dat klopt. Hij zei naar aanleiding van afbeeldingen van de meest recente Star Trek-serie, zei hij, ja, maar ik zie alleen maar vrouwen aan boord staan. En die vrouwen die zijn te oud of te dik of hebben kort haar. Weet je, ze voldoen niet aan zijn ideale idee van wat vrouwelijkheid behelst. En hij zei toen publiekelijk op zijn platform X van, je zou eigenlijk William Shatner het roer opnieuw moeten, die zou je terug moeten halen. Die speelde in de eerste serie Spock. Dat is een echte man. En die weet wat je met Star Trek aan zou moeten. En het was wel grappig dat Shatner zelf reageerde op dat platform en zei, nou, ik vind het juist heel goed wat Star Trek nu doet. En dit hebben wij altijd al gedaan. Mm-hmm. Dus die kreeg wat dat betreft meteen lik op stuk van de oorspronkelijke kapitein van het schip. Die eigenlijk meteen corrigeerde met Star Trek is, als we het hebben over, tegenwoordig wordt dat woord woke inderdaad vaak gebruikt voor dingen die progressief zijn. Antiracisme, pro-LHBT, hyperliberaal en progressief. Dat zijn de waarden waar Star Trek altijd actief achter heeft gestaan. En ja, hoe we die in het publieke debat brengen via een tv-serie, dat zijn natuurlijk dingen die steeds afhankelijk zijn van waar we staan in dat debat. En nou ja, daarin zien we dus dat ook Elon Musk weer valt in het kamp van conservatieve mensen die op dat moment altijd weer kritiek hebben op Star Trek.
0: Ja, interessant. Er worden op dit moment, zijn er geen reeksen in de maak, geen nieuwe reeksen. Met de fans weten nooit natuurlijk. Hoe schat u het in? Heeft de reeks nog een toekomst of gaat het hier stilletjes stilvallen?
1: Nou, je ziet dat de Star Trek geschiedenis, die hele 60 jaar, is steeds een golfbeweging geweest. Dus je hebt de serie gehad en toen hield die serie op, maar bleef het dus wel heel erg beklijven onder de kijkers. Die reruns op televisie, dus de herhalingen op televisie, bleven opzoeken en die hun fanclubs bleven vergroten. Totdat er dus inderdaad die interesse zo groot was dat er ineens een filmreeks kwam. En de populariteit van die filmreeks, die leidde dan weer tot een nieuwe tv-serie. Op een gegeven moment was dat begin jaren 2000, was de interesse weer wat bekoeld. En toen viel er weer een gat. En dan kreeg je eigenlijk weer hetzelfde, weer een paar films. En dan weer gevolgd in het Netflix-tijdperk met een groot, eigenlijk best wel een grote golf met verschillende series. En dat zijn er eigenlijk zoveel geweest. In het streaming-tijdperk is een tijdperk waarin heel veel van dat soort bedrijven, Paramount+, Disney+, nou, alle verschillende plus platforms, die proberen kijkers te lokken met een overdaad aan content. Maar dat kost allemaal geld en niet alles blijft evenveel hangen. En zo zie je dus ook dat Star Trek op die manier is ingezet. En dat nu een beetje het idee van, nou, misschien was het wel wat veel, we laten het even liggen, maar het gaat zeker niet weg. Het is daarvoor veel te waardevol en blijft gewoon een hele grote aanhang behouden.
0: Ja, merk ik ook aan de luisteraars die zeer enthousiast reageren. Dolgelukkig dat we diep in Star Trek duiken vandaag. Ja. Heel erg bedankt om die reeks Het Belang Ervan nog eens te duiden voor ons media- en cultuurwetenschapper Dan Hessler-Forrest.
1: Heel graag.
2: Radio 1.

0: day.
1: Jordan Rokaye met Promise.
2: De wereld van Sophie.
1: We zitten hier gezellig samen op de Enterprise, of de USS Enterprise, het ruimteschip van Star Trek. Want de reeks is 60 jaar oud geworden en dus duiken we in het belang en de bijzonderheden van die reeks vandaag. Zoals Dan Hassler-Forrest net vertelde, zijn het de fans die de reeks gemaakt hebben tot wat ze is. Ze hebben de reeks in leven gehouden, grootgemaakt, tot icoon verheven. En ze zijn de drijvende kracht achter alle fanconventions en alle afgeleiden van fanfiction die er te vinden zijn op het internet. Trekkies, zo worden ze genoemd. En jawel, Trekkies vind je ook in België. De Belgian Voyage Club. Dat is de Belgische Star Trek fanclub die al 30 jaar bestaat. Is een van de fanclubs. Chris Leijsen is voorzitter. Patrick Verspreet is penningmeester. En zijn zoon Kim erfde natuurlijk de liefde voor de reeks. Anne Rootveld ging op bezoek.
3: Space, a final frontier.
4: Ik heb de originele serie nog gekeken toen die op de tv was hier in België. Mijn moeder keek daar ook naar. En een van mijn vroegste herinneringen daarover is eigenlijk dat ik mijn moeder hielp met de afwas om daarna samen naar Star Trek te kijken. Ik denk wel dat mijn moeder zo'n beetje een boontje had voor Kirk.
3: These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
5: Het is eigenlijk van kleins af aan. Mijn papa keek het op tv. Na een tijd ook de dvd-boxen die dat hij aangekocht had. En natuurlijk aan de hand daarvan begint de interesse te groeien. Ook vooral een heel deel van mijn leven heb ik daardoor mijn Engels kunnen leren. En bij mij is het eigenlijk blijven hangen.
6: Als heel jonge tiener, begin jaren 90, was het ook Next Generation. Ik ben altijd als kind ook gefascineerd geweest door science fiction en tv-reeksen. En ja, Star Trek sprong er zo echt wel wat uit van wauw, de mens kan goed worden en kan een leuke samenleving hebben waar iedereen gelijk is. En dat was voor mij echt, ja, dat gaf hoop voor de toekomst. En dus ik vond dat direct geweldig.
7: It's a song, you green-blooded Vulcan. You sing it. The words aren't important. What's important is that you have a good time singing it.
4: Oorspronkelijk was het productieeis niet dat Spock erin kwam, omdat ze vonden dat het een eigen op de duivel trak. Maar Roddenberry heeft toen effectief gezegd van nee, hij moet er blijven inkomen. En het is effectief een van de meest populaire karakters geworden. En Leonard Nimoy, dus de acteur, was in het begin er een beetje afkerig af. Maar over de loop van de tijden heeft hij een hart gekregen voor het karakter. En heeft hij gezegd van, ik heb gedeeltes van het karakter overgenomen in mijn echte leven, zegt hij.
8: Now you belong to all of us. And we to you. There's no need to hide your inner face any longer. We understand.
9: I love you. I can love you.
5: We hebben elk ook allemaal ons uniform. Ik heb eigenlijk het uniform die Picard gedragen heeft in de film van First Contact.
4: Ik heb de kapiteinsstoel van de originele serie heb ik een replica van gebouwd. Dit is een foto van een evenement die we gedaan hebben in samenwerking met Paramount. Waar wij dus met de captain's chair, die ik een replica van de originele serie, die we daar tentoongesteld hebben voor de bezoekers van het evenement, zodat ze kunnen inzitten en een foto meenemen. En waar wij dus als leden in uniform bijstaan. We have received.

0: Omega, Omega.
1: Ik heb niet echt een favoriete aflevering, maar ik heb wel een favoriete film. En dat is The Voyage Home. Die is gewoon, ja, er zit heel veel humor in. En het gaat ook over iets dat mij nauw aan het hart ligt. Dat is de dierenbescherming. Want ze gaan eigenlijk de whales die in de toekomst zijn uitgemoord door de mensheid, gaan ze eigenlijk terugbrengen om de planeet te redden.
2: Bij mij is het meer eigenlijk een uit de latere series, uit Star Trek Enterprise. En dat is In the Mirror Darkly. Dus daar wordt eigenlijk het verhaal verteld van wat er gebeurd is als in de plaats van de Federation dat eigenlijk aarde veranderd is in de Terran Empire. Dus wat dat eigenlijk meer een duistere versie eigenlijk is van de Enterprise crew die we op die moment kennen. Ook vooral omdat de peetvader van de club daar ook in meespeelt, Van Armstrong.
1: Ja, Van Armstrong is de peetvader van onze club. We hebben dat ooit tijdens een conventie gevraagd en die was toen heel enthousiast. En we hebben die ook we hebben heel lang ook een magazine gehad van de club. En we hebben die altijd naar hem gestuurd. Ook al was dat in het Nederlands, hij vond dat gewoon heel leuk om te hebben. En regelmatig hebben we er nog contact mee.
3: Hij is trouwens hier in België ook al geweest. Op FAX-conventie, denk ik. Dat was, ja. En toen hebben wij ook heel leuke interactie gehad. Hij heeft dan ook in de captain's chair komen zitten en dergelijke. Er zijn trouwens nog acteurs ingezeten van de serie. Brent Spiner, die Data speelt in Next Generation, heeft er ingezeten. Robert Picardo, die de Doctor speelt in Voyager, heeft er ingezeten. En nog een aantal acteurs. Zelfs acteurs van andere series. Take over for me.
4: Clear, on my way to sickbay.
3: Star Trek op zich is wel vrouwvriendelijk. Vrouwen zijn altijd in belangrijke posten op de serie geweest. Er zijn vrouwelijke kapiteins. Uhura bijvoorbeeld was heel uitzonderlijk in de jaren 60 dat een vrouw en dan nog een zwarte vrouw een belangrijke functie had. Hè. Ze zat op de brug van een schip. Hè. Dat was heel belangrijk en zo is het door de series heen steeds vrouwen een belangrijke functie gehad.
5: Uhura, whose name means freedom. She walks in beauty like the night. That's not Spock. Are you surprised to find that I've read Byron, doctor?
3: Vooral de sterkte was van de originele serie. Toen werden er sociale problemen naar voren gebracht die je gewoon niet kon bespreken, maar die door een alien jasje te steken, konden die wel naar voren gebracht worden. En dat is iets wat als Star Trek altijd sterk in geweest is. Dus gelijkheid van mensen. Dus niemand oordelen op zijn geslacht, op zijn ras, op zijn geaardheid, bijvoorbeeld.
6: Scotty, beam me up.
7: Beam me up.
8: Beam me up, Mr. Spark. Beam me up.
9: Lock on transporters, beam us up.
10: Beam us up, quickly.
11: Beam us up home.
12: Beam us up.
13: Prepare to beam us up, Mr. Scott. Beam us up, Mr. Scott.
14: Prepare to beam us up.
1: Mensen worden nog altijd geopbeamd. Beam me up, Scotty. Het grappige is, dat is eigenlijk nooit in de reeks gezegd geweest. Maar iedereen zegt het wel zo. Maar het wordt nog altijd gebruikt. Het is een technologie die eeuwig in Star Trek blijft voorkomen.
15: Scott, prepare to beam us up. Have Scotty beam us up.
16: Beam us up.
17: Beam us up.
18: Scotty, beam us up fast.
19: Stand by to beam us up.
11: Scotty, beam me up.
3: En eigenlijk het upbeamen is een manier geweest om de kost van een shuttle te laten landen op een planeet uit te sparen. Omdat ze natuurlijk met een beperkt budget zaten, moesten ze iets hebben waar ze dus van het schip naar de planeet konden gaan. Maar elke keer die series filmen met die shuttles die het schip uitvliegen, die planeet landen, dat was heel kostelijk. En daarmee hebben ze dus het transporten uitgevonden, waardoor de mensen gewoon gefilmd werden. Dan werd er weggenomen. Ze de glinsteringen die naar beneden lieten vallen, dat werd gefilmd. Daar werd daar over gemonteerd. En zo werd het beamen gedaan.
2: Beam us up now!
6: Stand by to beam us up.
16: No need to beam me up, sir. The situation is under control.
1: Het is eigenlijk weinig veranderd, buiten natuurlijk dat de CGI beter is geworden. Is in The Next Generation en alle series is het beamen blijven bestaan. En het ziet er nu iets cooler uit in de laatste reeksen dan in de original series. Maar het blijft bestaan.
9: Live long and prosper.
1: Is het allerbekendste is de Vulcan greeting, de live long and prosper, dat je eigenlijk ja, twee vingers en nog een je duim apart hebt. Ik denk dat elke trekkie dat wel ongeveer kan doen. Maar niet elke acteur, want blijkbaar moesten ze bij de acteur in de nieuwe films de vingers aan elkaar plakken omdat hij het niet kon doen. Maar Leonard Nimoy heeft het eigenlijk uitgevonden. Hij is van Joodse afkomst. Tijdens de gebeden in de tempel, de mensen die de gebeden voorzaten, die maakten een soort of dat teken. En hij heeft het eigenlijk daarvan afgezien.
7: Spock, no!
1: Ik heb Klingon vroeger een beetje gestudeerd, maar ik ben spijtig genoeg wat vergeten door het niet te gebruiken. Maar het enige dat ik nu nog ken is Kapla, wat eigenlijk hallo wil zeggen.
3: Op Duolingo is er wel een cursus Klingon beschikbaar. Gag bijvoorbeeld is een voedsel voor de Klingons. Het zijn levende wormen die ze eigenlijk zo consumeren.
1: Ik ben er niet elke dag mee bezig, maar inderdaad wel onbewust. Ook in de manier van leven, denk ik, dat Star Trek altijd wel een beetje naar voren komt. Mensen aanvaarden zoals ze zijn en dat leeft wel in mij als persoon.
2: Automatisch, als je ermee opgroeit, dan neemt je wel eigenlijk die waarden mee die dat er in gegraveerd eigenlijk zitten in Star Trek. Veel meer subtieler ook. En ik merk dat bij mij ook in het dagelijkse leven wel. Vooral door de manier hoe eigenlijk op Star Trek met iedereen wordt omgegaan.
10: Chris, Patrick en Kim hoorde je van de Belgian Voyage Club.
14: De Wereld van Sophie.
17: Radio 1.
14: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: liegen geblieben. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In Denemarken heeft een man in zijn tuin een grote vikingschat gevonden. Bij het aanleggen van zijn terras stootte hij op een verzameling munten, sieraden en zilveren armbanden. In totaal ging het om zowat 700 voorwerpen, ruim 18 kilo zwaar. Wellicht zowat 1000 jaar geleden begraven in een vat van aardewerk. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit is gevonden in Denemarken. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Een minder opvallende uitslag was er in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma, 1-1 daar. Maar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na affluiten. En later ontkende de voorzitter van de club dat dan weer. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere uitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. En tennisser Alexander Bloks geeft forfait voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest ook al met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en hij zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppejans is zijn vervanger. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust en minimaal rond 14 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met toch nog hier en daar kans op een bui. En maximaal tot 21 graden overdag. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Zeer goedemorgen en welkom in de wereld van Sophie. Het is zeer goed dat u luistert, want ofwel bent u fan en dan is het gewoon heerlijk nostalgisch zwijmelen bij de verhalen. Ofwel weet u van niks en dan is het eigenlijk zeer interessant om alles te leren over Star Trek. Daar hebben we het over. Mocht je wat gemist hebben van het vorige uur, dat valt nog her te beluisteren. Maar pik vooral nu in, want we duiken dadelijk in de technologie van de reeks. Straks leren we Klingon. Maar eerst Wendy en Lisa, welkom

0: Wendy en Lisa met Are You My Baby. Goedemorgen. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Over Star Trek hebben we het vandaag. Want de legendarische science fiction serie is deze week 60 jaar oud geworden. Star Trek dankt zijn iconische status aan de trouwe fans die vooral massaal vielen voor dat utopische wereldbeeld dat erin geschetst wordt. Want in de Enterprise bestaan racisme, seksisme, homofobie en sociale ongelijkheid niet. Maar, en dat is natuurlijk eigen aan science fiction, ook op vlak van technologie was de serie zijn tijd ver vooruit. Sommigen durven de reeks zelfs een visionaire reeks noemen, omdat veel van de technologie uit de serie vandaag ook echt gebruikt wordt, bestaat. Een zeer goedemorgen, Maarten Wijn.
2: Goedemorgen.
0: Gewoon hoogleraar en vice-rector onderzoek en impact aan de Universiteit Antwerpen. Klopt het dat Star Trek visionair was? Hebben ze de technologie van vandaag voorspeld?
2: Ja, uiteraard is Star Trek uitermate een optimistische toekomstvisie waar wetenschap centraal staat in hoe dat ze eigenlijk naar de wereld kijken. En in de meeste gevallen, kort door de bocht om eigenlijk al de conclusie in het begin te geven, gaan ze eigenlijk starten van bepaalde zaken die al wel min of meer bestonden, maar gaan ze vooral kijken naar hoe kunnen we dat militariseren, hoe kunnen we dat gebruiksvriendelijker maken. En hebben ze een zeer optimistische toekomstvisie over hoe dat het kan vooruitgaan. Dus meestal starten ze al wel iets dat er bestond, maar zijn ze dan wel heel ver gaan doordenken van hoe kan het er verder uitzien.
0: Ah ja.
2: En je merkt ook wel dat er verschillende onderzoekers zich daarna zijn gaan baseren op bepaalde zaken die al in Star Trek zichtbaar waren. Al dan niet wordt het soms foutief daaraan toegewezen, maar je ziet wel dat het mensen heeft geïnspireerd. Hè. Ik heb zo ook met professor Jan Rabajos gepraat, die zei van ja, ik lees vooral science fiction om mij te laten inspireren naar nieuwe onderzoeksvragen om nieuwe technologie te ontwikkelen.
0: Amai, dat is cool dat die wisselwerking tussen de totaal fictieve wereld en de echte wereld wel degelijk bestaat dan.
2: Ja, als je bijvoorbeeld, een van die voorbeelden is zo de communicator, hè, dat is een manier om te gaan communiceren. Dat was al door Bell Labs wel eens besproken. Er was al een soort cellulair netwerkconcept dat al beschreven was. Er waren al communicatiemiddelen natuurlijk, maar nog niet dat volledig draagbaar was. En later, ze zeggen dan wel bijvoorbeeld dat Martin Cooper, die de eerste mobiele telefoon dan heeft gehad, dat die dan zich op Star Trek zou gebaseerd hebben. Maar eigenlijk zou die zich eerder op Dick Tracy, ik weet niet of die nog herinnert, van de jaren 30 tot 70, die zo'n een soort van telefoonhorloge had, zou die zich eerder daarop gebaseerd hebben. Maar je ziet wel dat daar al over nagedacht werd van ja, als dit kleiner kan, als dit mobiel kan, wat kan het dan geven? En waar het dan wel anders is dan wat het nu in de realiteit is, onze smartphone nu heeft eigenlijk geen knoppen meer. Dus daar, het is niet altijd helemaal hoe we het nu ontwikkelen, maar het baseert zich al op bepaalde technologie die er was.
0: Ja, dat daar nog veel mogelijkheden lagen tot verbetering, dat hadden ze dan wel in de gaten. Wat zijn nog zo voorbeelden van technologieën die we vandaag wel echt kennen?
2: Ja, je hebt zo een tricorder, hè. Dat is iets dat een toestel, een draadloos toestel, dat meten, registreren en analyseren eigenlijk gaat combineren. Je hebt daar ook een medische versie van, waar we nu inderdaad gewoon meer en meer proberen om grote machines draagbaar te gaan maken en met handheld toestellen zaken te kunnen gaan combineren, te gaan meten. Je hebt ook zo een sprekende computer. Het is in Star Trek vanzelfsprekend dat je gewoon tegen een computer spreekt. Hè. Dan moet je inbeelden dat die serie inderdaad eind jaren 60 is. Er was in 61 had IBM al de shoebox uitgevonden. Dat was een soort van toestel dat eigenlijk een aantal cijfers al kon herkennen als je er tegen praatte. Dus er was al wel iets van stemherkenning op die moment, maar uiteraard nog niet zoals het nu is. En als we dan nu kijken, ja, mijn dochter die praat alleen nog maar tegen haar telefoon in plaats van er tegen te typen. Dus daar zijn ze toch wel veel stappen vooruit gegaan naar wat er potentieel mogelijk zou zijn. En ja, we praten nu meer met computers dan dat we er gaan tegen typen of andere manieren gaan mee communiceren.
0: Ja. En zitten er dan nog technologieën in de reeks verstopt die we nog zouden kunnen uitwerken tot iets wat werkelijk bestaat op een dag?
2: Ja, ik denk dat wat wel tot de verbeelding spreekt, uiteraard, is die holodeck, hè, waar je eigenlijk gewoon binnenstapt in een fictieve, gevisualiseerde wereld, waar af en toe wel eens iets fout in gaat. We maken enorme stappen over hoe dat we gaan visualiseren. Hè. We hebben uiteraard al VR-brills, we zijn met hologrammen bezig. Momenteel hebben we nog altijd wel een soort van handschoenen nodig, bijvoorbeeld om bepaalde om ook iets te voelen, bijvoorbeeld. Dus de holodeck van Star Trek gaat er veel verder. Maar er is enorm veel onderzoek momenteel om te gaan kijken hoe kan je in een virtuele wereld wel een bijna fysieke ervaring hebben. En wie weet, binnen de 10, 20, 30 jaar hebben we wel zoiets.
0: Ik heb niet gezien, maar dus de holodeck is een soort... Ze kunnen een wereld oproepen in hun ruimteschip.
2: Ja, klopt.
0: Schitterend.
2: En een ander ding is uiteraard de warp drive. Je moet, als je zo'n serie zoals Star Trek gaat opbouwen, kan je het niet maken om op een heel trage manier door het volledige universum te vliegen. Dus je moet een truc vinden om zeer snel daardoor te gaan bewegen. En ze zijn eigenlijk verder gegaan op wat de algemeenheidstheorie van Einstein eigenlijk al aangeeft, namelijk dat massa en energie kunnen de ruimtetijd krommen. Dus je kan niet sneller gaan dan het licht, maar je kan wel de omgeving veranderen. En daar hebben zij dus eigenlijk zijn verder gegaan, wat in praktijk momenteel nog niet mogelijk is. En veel jaren later, in 1994, heeft er dan een Mexicaanse natuurkundige, Albuquerque, die heeft dan eigenlijk een wiskundige oplossing gevonden om eigenlijk aan te geven dat wiskundig gezien, waar ze daar doen, dat wiskundig gezien mogelijk is. In praktijk nog niet voorlopig. Maar ook daar is dus echt een onderzoeker eigenlijk gaan kijken van wat er in Star Trek bestaat, kan dat theoretisch ook. En die heeft er ook een aantal publicaties aan geschreven.
0: Fenomenaal dat er dan werkelijk ernstige thesissen en zo over geschreven worden.
2: Zeker en vast. Zeker en vast, ja.
0: Els had het in het vorige uur ook over teleportatie, dat mogelijk blijkt te zijn in de reeks. Is dat iets wat we op een dag nog gaan mogen meemaken?
2: Moeilijk. Dus er zijn al wel bewijzen van kwantumteleportatie, waar ze eigenlijk een status van een atoom min of meer kunnen gaan repliceren, of dat gaan ze op andere manieren gaan oplossen. Maar eigenlijk, als je echt een menselijke transporter wilt gaan hebben, dan moet je ongeveer 10 tot 28 atomen gaan meten en dan gaan reconstrueren op een andere plaats. En dat is eigenlijk niet mogelijk, want je kan niet de exacte status van dat atoom zomaar meten en dan reproduceren. Dus dat is redelijk... onrealistisch dat we dat ooit gaan hebben. En dat vind ik wel spijtig, want als er nu net één technologie was in die reeks die ik heel graag zelf zou kunnen hebben, dan is het wel die transporter. Dat zou heel veel tijden winnen. Maar dat vrees ik dat een moeilijke wordt. Maar ja, zeg nooit nooit. Ik denk, als we nu 50 jaar terug zouden gaan, dan hadden we ook bepaalde technologieën nu die we 50 jaar geleden onmogelijk achten natuurlijk.
0: Mm-hmm. Zou die Gene Roddenberry, de man die de reeks bedacht heeft, zou die ook effectief met wetenschappers overlegd hebben over wat de technologieën van de toekomst zouden kunnen zijn, dat daar toch zoveel correct in lijkt te zitten?
2: Ja, dus er zijn zeker bewijzen dat hij inderdaad, Mimant Van Rand, een instelling in Amerika die vooral rond policy en een stukje onderzoek bezig is, dat er communicatie was om samen na te denken eigenlijk toen dat hij begon met het uitwerken van het hele Star Trek universum. Dus er is zeker met wetenschappers gepraat. Er is ook eigenlijk altijd al wel een soort informele band geweest tussen Star Trek en NASA bijvoorbeeld. Er is vanuit de Star Trek fans is er ook heel veel een pleidooi gehouden om eigenlijk de eerste Space Shuttle Enterprise te noemen. Wat ook was, dat is niet de eerste die gebouwd is, dat is niet degene die de eerste die in de lucht, in de ruimte ook is geweest. Maar dus er is altijd wel een band geweest tussen wetenschap en Star Trek, omdat het gewoon, zoals je in het begin ook al zei, het inspireert elkaar enorm hard. Ik denk ook nu, als er morgen iemand met een optimistische toekomstserie wilt starten, zal ik altijd te springen om daar mee over na te denken. Dus dat is iets dat wetenschappers ook gewoon helpt om op lange termijn vooruit te denken en zichzelf in de huidige wetenschap in vraag te stellen. En tegelijkertijd merk je ook wel dat de science fiction die ergens plausibel is, dat daar ook wel heel veel meer aandacht naartoe gaat.
0: Ja, betekent dat dan de beste techneuten of de beste wetenschappers, dat die tegelijkertijd ook goede dromers zijn, licht creatieve fantasten ergens?
2: Ik denk dat je dat sowieso een stukje moet doen. Ik denk dat je moet uit het huidige kader kunnen stappen om vooruit te denken en te weten waar we op lange termijn naartoe kunnen gaan. Als je dat niet kan, dan ga je misschien bepaalde paden niet bewandelen. Dus ik snap wel dat er echt mensen als onderzoeksmethode echt science fiction gebruiken om dan te gaan kijken, hoe dit is misschien niet mogelijk binnen 100 of 200 jaar, maar we staan nu op vandaag, wat moet er gebeuren om dat mogelijk te maken? En zo krijg je wel innovatie die veel breder gaat dan het huidige denkkader dat we hebben.
0: Ja, fantastisch, hè? Als de techniekers of de technologen van deze wereld op een dag vastzitten, kunnen ze misschien ook eens te raden gaan bij wat schrijvers, wat
2: zeker
0: bedenkers, om hun volgende idee af te werken. Heel erg interessant en heel erg bedankt voor uw tijd en moeite, hoogleraar Maarten Wijn.
2: Met heel veel plezier.
1: Radio 1.

0: Angus en Julia Stone met Celestial Bodies.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over Star Trek, een van de bekendste fictiereeksen ooit, een van de meest geparodieerde reeksen ook, omdat het zo'n instituut was, natuurlijk. Ook wij hebben onze parodie op de reeks gekend. Wally in Space, herinnert u het zich nog? Was eigenlijk maar een klein onderdeeltje van het programma Lava van en met Kamma en Herzelen. En met Eddie Wally natuurlijk. Hij speelde daarin de kapitein van het ruimteschip Chérie. Herzelen was dokter Stok of meneer Stok. En Wendy van Wanten speelde Emanuela. Er waren maar 12 afleveringen, maar het was zo cult dat het nog altijd in het collectieve geheugen zit. Ward Bogaert ging eens terugblikken met Kamma Gurka.
3: Ik wil een programma maken wat de mensen voor mij kijken, maar ik wil ook een groter publiek bereiken. En dan dacht ik in eerste instantie aan Eddie Wally.
4: Ik spring uit een vliegmachine, alleen maar om jou te zien.
3: Ik kende het fenomeen Eddie Wally. En er was ook zo'n soort van... Dat mensen ook met tomaten smeten als hij optrad en zo. En hem uitlachten. En ik wou eigenlijk... Die ook een keer tackelen. Ik wou eigenlijk een Eddie Wally brengen die eigenlijk wel een soort heldenfiguur is en die zich ook niet heel het verspreekt.
5: Le vacances in Monsieur Colet.
3: Ik wou eigenlijk zo'n programma maken waar dat er dingen samenkomen die normaal gezien nooit zouden samenkomen.
6: Space, the final frontier.
3: Dus Star Trek was eigenlijk een van mijn favoriete reeksen toen ik een jaar of 15, 16, 17 was.
6: These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
3: Ik vond dat geweldig, leuk, goed gespeeld. En ook de herhaling is natuurlijk zo schoon, dus het begint altijd hetzelfde, het eindigt altijd hetzelfde. Ja, het is een boek van Suske Wiske. Ja, het is zo. Het is eind goed, al goed. En begint altijd met een heel zware probleem die uit de ruimte tevoorschijn komen.
6: Captain's Log, stardate 1513.1.
3: Star Trek was mijn jeugdsentiment. Star Wars heb ik ook wel gezien, maar dat was dan zo heel gesofisticeerd en zo. Maar die eerste reeks van Star Trek, dat was echt bordkarton en al. Dus dat kunnen we nog ook makkelijk namaken in de studio. Voor mij was dat zo'n beetje een jongensdroom die uitkwam dat ik mijn eigen science fiction kon maken. Ja.
7: Zag je er het komisch potentieel van in? Zit er humor in Star Trek?
3: In Star Trek is er zeker veel humor. Ja. Je ziet die acteurs die moeten zichzelf ook toch constant inhouden. Dat dat aan een komt met een slurf van 3 meter lang. En die zegt dan van, geen paniek, ik kom gewoon achter neusdruppels. Ja, dan is dat zo humor. Hè? Maar ik vond dat er maar één persoon dat kon spelen. En dat was Eddie Wally, omdat ik zag dat was bij mij een soort van beeld in mijn hoofd dat ik had. En dat moest het worden. Ik denk heel vaak zo in beelden. Dat beeld klopt mij in mijn hoofd. En dan zag ik dat Eddie Wally met zijn haar en zijn glimlach. En dan zag ik dat die cape en dan zag ik die kostuums daarin. En dan dacht ik van, ja, dat is het gewoon. Vlaanderen in de ruimte.
5: Eén trap rechts. Eén stik half rechts. Eén trap rechts. Eén stuk
3: Alvarex. Eddie kende mij niet. Ik kende Eddie wel. Ik had al zelfs handtekeningen van Eddie verzameld. En allemaal op zijn plaat. En ik ging dus alleen naar Aertvelde. En ik leg dat uit aan Eddie Wally. Van, kijk, ik maak een tv-reeks. Like Star Trek. Maar ik vind dat er een Vlaamse kapitein moest zijn. In plaats van een Amerikaanse kapitein. En dat moet echt iemand zijn. En hij zet daar de geschikte persoon voor. En ja, ik zag dat wel zitten zo, maar ik dacht al direct Amerika, kun je dan een Amerikaans nummer voor mij schrijven? Dus ik was al direct bezig van, na de show.
7: Kende Eddie Star Trek?
3: Wel, die vraag heb ik mij gesteld. En nu stelde hij hem opnieuw en ik weet het niet. En het is te laat om hem te vragen. Maar zou geweldig zijn, moest hij het niet gekend hebben. Maar wat er wel grappig was, dat was dus, ik ga dat nooit vergeten, dat was de eerste opnames in Studio 3 in de VRT. En we hadden dus, dus heel dat decor stond daar. En ik kwam met Eddie binnen in dat ruimteschip en zo. En ik kijk, interessant. Ja, dat is ook geweldig. Ik zei, en één keer kijkt hij, en er waren zo kabels waarmee dat ze de ding naar omhoog trokken. En waar ze de lichten aan hangen, die hele hoge kabels. En hij kijkt en hij zegt, en gaan we daarmee in de ruimte geraken? Met die...
5: Amai zeg.
3: En ik keek, en ik had dus... wacht, ik zal het nog een keer uit.
8: Meneer Stok, is de ijskast leeg? Ransoneer dan deze volle tomaat.
9: Maar, kapitein...
8: Kom, geef hier. Ik zal hem wegsteken.
10: Kapitein, wat doet u nu?
8: Ik heb hem verstopt op een plaats waar niemand hem kan vinden.
10: Kunnen we niet naar de kruidenier op het hoekje gaan?
9: Negatief, Wendy. De dichtstbijzijnde kruidenier op het hoekje is 750.000 lampjaren hier vandaan.
8: Ja, ja, dat komt ervan. Als een mens niet in de stad woont.
3: Ze hebben dus eerst een soort, dat is nooit uitgezonden geweest, een proefje gemaakt. En die proef, die ze waren eraan begonnen, ik denk om 2:00 in de namiddag. En dat is uitgelopen totdat er mensen die in de crew zaten het niet meer konden aanzien. Omdat het zo moeilijk ging om hem zo'n tekst te laten zeggen. Want ik zei van, ik pik het niet dat hij zich verspreekt. Hij moet gewoon de juiste tekst zeggen. En dat was mega moeilijk.
8: Snel, stik het licht aan.
9: Maar kapitein, de hoofdgenerator is uitgevallen.
8: Snel jongens, noodplan 2.
3: Dat waren met teksten, fonetisch geschreven teksten. Die pancartes werden dan geschreven en er was dan één zin. Dat was dan een pancarte van ongeveer dat zijn, een meter hoog en groot geschreven. Want ja, dat moest van ver zijn. En er waren mensen die dat speciaal voor hem schreven ook. En achteraf gezien heb ik dan de reflectie gemaakt van waarschijnlijk is Eddie, omdat mensen soms zeiden, van, is hij nu zo dom of doet hij alsof? En ik zei altijd van, maar ik weet ik dat niet, ben ik daar niet slim genoeg voor. Maar... ik denk dat hij een dyslectisch probleem had. Dat hij dus een dyslexie had en moeilijk kon lezen. En dat heeft niks met intelligentie te maken. Nee. Dyslexie, hij heel slimme mensen die moeite hebben om te lezen. Ik denk dat dat eigenlijk de basis van zijn probleem was.
8: Oh, bij alle zwarte gaten, daarvoor dient die knop. Hallo, horen jullie mee?
9: Hallo, uit, kapitein.
3: Maar dan de blijdschap. De ontspanning die zich over de crew meester maakte als hij het juist gedaan had. Dat was fantastisch. Maar je moest hem, als je echt Eddie Wally graag zag, dan kon je dat wel opbrengen eigenlijk. En soms was het inderdaad tot 3:00 morgens. Ja, we moesten al die decors ook bouwen. En dan moesten nog, er kwam er ook trucs bij kijken, explosies, noem maar op. En de Eddie bleef ook recht. Die deed dat ook goed. Hij is ook iemand die heel erg... moet ik nu zeggen, professioneel was op zijn manier. Hè. Hij ging door totdat erop stond. Hè.
11: Dat was... hij wou zelf dat het goed was.
3: Ja. Ja, ja.
9: Kapitein, er staat een groene Martiaan te liften op een komeet.
8: Bij alle zwarte gaten, laat hem binnen, meneer Stok. Maar zonder komeet, als het kan.
11: Er was natuurlijk het personage Stok, een zeer duidelijke verwijzing naar Mr. Spock uit Star Trek, gespeeld door Herzelen. In hoeverre leek het nog op Star Trek?
3: Tamelijk veel zelfs, want Stok had ook van die puntoren en het klopte eigenlijk allemaal een beetje. Ja, Wendietje was natuurlijk, dat was een heel ander geval.
11: Er werd upgebeamd.
3: Upgebeamd, er kwamen altijd buitenaardse wezens met de slechtste bedoelingen aan.
8: Eddie, geef me 1 minuut om uw ruimteleven te veranderen, ja?
3: En dus ja, Eddie met zijn zangtalent neutraliseerde dan het buitenaardse wezen dat hem kwaadaardig bejegende.
8: Kunnen jullie alvast meegenieten van mijn nieuwste gids? In het geheel is alle dag een carnaval.

Ik vond dat geestig. Dat was ook zo. Ik zag dat hij die walje zingen. Nee, ik was ook zot van zijn muziek. En hij was ook niet vies van een grap. Hoe absurder, hoe liever. Ook al verstond hij er niks van. Hij vond het leuk. Dat was fantastisch. Ja. Want je hebt ook mensen die, als ze een soort humor niet verstaan, die dan onzeker worden of in paniek raken. Maar bij hem was dat dus niet meer het geval. Dus het kon echt all the way.

0: Schitterende nostalgie was dat toch?
1: Oh,
0: mocht je het nog eens willen zien, Lava of bij uitbreiding Wall-E in Space, er staan nog fragmenten op YouTube. Moet een beetje zoeken. De kwaliteit is niet oppie-toppie, maar het is wel heerlijk om naar te kijken. Kamagurka hoorde je in een reportage van Bart Bogaert.

0: Slow Emotion Replay van The.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We vieren hier al de hele voormiddag de 60ste verjaardag van Star Trek. En wat een boeiend universum is het waarin we ons deze voormiddag hebben ondergedompeld. Tot grote enthousiasme van velen lees ik in jullie berichten naar het programma. Het kan dan ook heerlijk plezant zijn om te ontsnappen in de wereld van science fiction. Derhalve ook van fiction, want het gaat vooralsnog om fictieve verhalen, fictieve personages en een fictieve taal. Wel een taal die ook in de echte wereld gesproken wordt. Een zeer goeiemorgen, Vincent Bilou.
2: Noekneg. Noekneg, dat is goeiedag, maar dan in Klingon.
0: Ah ja, oké, okay, Noekneg.
2: Noekneg, want Klingon is dus de taal die in Star Trek gesproken wordt door de Klingon. De Klingon die zijn in Star Trek een volk dat op gespannen voet leeft met de mensen van planeet Aarde. Ze zijn afkomstig van de planeet Kronos, op ongeveer 1 lichtjaar van de Aarde. Met de snelste ruimtetuigen van vandaag zouden we er zo'n 25.000 jaar over doen om Kronos te bereiken. Maar de USS Enterprise, Sophie, die reist daar in Star Trek op een kleine 5 uur naartoe.
0: Ja, die kunnen dat, hè.
2: Kosmologisch gezien zijn de Klingon dus zo'n beetje onze dichtste buren, eigenlijk, hè. Ze lijken ook heel erg op mensen. Ze zijn dan ook een humanoïde soort. Ze hebben net als ons 2 armen en 2 benen. Het meest in het oog springende verschil is hun voorhoofd. Een voorhoofd met dikke groeven, zo eerder ribbels eigenlijk.
0: Ah, dat zijn die charles.
2: Ja, een beetje alsof ze met hun gezicht tussen een schuifdeur gezeten hebben. Dat effect. Ze zijn ook 5 keer sterker dan mensen. Ze hebben geen traanklieren, dus ze kunnen ook niet wenen. En ze worden gemiddeld 150 jaar oud. De bekendste Klingon is Worf, die reserveofficier is aan boord van de USS Enterprise. Wie ooit een glimp van Star Trek heeft opgevangen, die ziet hem nu waarschijnlijk wel voor zich. Zo'n grote, struisenman, getaande huid met dus dat karakteristieke, geribbelde voorhoofd. En Worf die laat geen kans onbenut om te beklemtonen wat voor een trots en dapper volk de Klingon wel zijn.
3: A Klingon would never allow himself to be captured. A warrior fights to the death.
4: Klingons do not faint. Klingons do not surrender.
3: Klingons do not laugh.
2: Klingons laten zich niet gevangen nemen. Ze vallen nooit flauw. Ze geven nooit op. En ze lachen ook niet.
0: Nee, blijkbaar.
2: Nee, Klingons zijn geen lachenbekjes. En we hoorden reserveofficier Worf nu wel net zeer vloeiend Engels praten. Maar op hun planeet Kronos en onder elkaar spreken de Klingon hun eigen taal. En die krijgen we in Star Trek ook regelmatig te horen. Dat gebeurt voor het eerst in de langspeelfilm uit 1979, wanneer we zo'n Klingon tijdens een ruimtegevecht van op de commandopost van hun ruimteschip bevelen horen roepen.
5: Greet ja. Tush ta. Ja, jukkels. Tutach.
2: Ach. Voilà, we hoorden bevelen als toon het op mijn scherm. Breng de raketten in gereedheid. En op het einde, bach. Wat zoveel betekent als schiet of vuur.
0: Ah ja, bach. Okay.
2: Ja, bach. Het bach.
0: Okay.
2: Die taal, het Klingon, is dus speciaal uitgevonden voor Star Trek. Hè. Het Klingon is ontwikkeld door een Amerikaanse taalkundige, Mark Okrent. Al heeft hij zich gebaseerd op enkele suggesties van een van de bekendste personages in Star Trek.
6: The Klingon for Star Trek the Motion Picture was actually made up by James Doohan, the actor who plays Scotty.
2: Voilà, de eerste woordjes Klingon werden verzonnen door Scotty, bekend van de uitspraak
0: beam me up, Scotty.
2: Fout, dat is een van de hardnekkige misverstanden over Star Trek. Nergens in de reeks wordt letterlijk beam me up, Scotty gezegd. Wel dingen in de trant van
7: Scotty, beam us up fast.
2: Voilà, dat soort dingen. Maar die Scotty dus, die werd gespeeld door de acteur James Doohan. Het is hij die aanvankelijk wat woordjes Klingon uitvond. Nonsenswoordjes die gebaseerd waren op de taal van de Native Americans, de inheemse Amerikanen die hij kende uit zijn jeugd. Zo oud is die man dus intussen. Of hij is ondertussen komen te overlijden. Maar goed, om maar te zeggen hoe ver dat dus teruggaat. En dus die eerste woordjes, ja, die bepaalden eigenlijk al heel erg de klank van de taal die Mark Okrent dan moest uitvinden. Een erg gutturale taal, zoals dat taalkundig heet, met veel keelklanken.
6: Klingon is a guttural language. So I added a sound and a sound, which is different. And so on.
2: Enzovoort en zo verder, zegt die Mark Okrent, alsof wij echt het verschil horen tussen... en... Tuurlijk, enzovoort en zo verder. Het vraagt toch een beetje een geoefend oor om al die klanken uit elkaar te houden. Het doet ook een beetje denken aan Hebreeuws, vind ik persoonlijk.
0: Waar.
2: Maar bon, met al die klanken construeert Mark Okrent dus een hele Klingon woordenschat bij elkaar. Maar ja, woorden alleen volstaan niet om van een taal te kunnen spreken.
6: Well, in addition to the sounds, I have to worry about the grammar of the language. You can't just throw words together in somewhere or other. A language is more than just its dictionary. Right, if I gave you a dictionary of French and said, okay, go ahead and speak French, you would know what to do. And it's the same thing with Klingon.
2: Ja, als je iemand een woordenboek Frans geeft, dan kan die ook niet gewoon met die woorden congruente zinnen gaan vormen. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor Klingon. Je hebt grammatica nodig. En dus ja, Mark Okrent die bedenkt ook een hele eigen grammatica. Een systeem van voorvoegsels, achtervoegsels, enfin, alles wat een echte natuurlijke taal ook heeft. Een beetje belachelijk als je erbij stilstaat hoe weinig Klingon er eigenlijk gesproken wordt in Star Trek. Het gaat hooguit om een paar woorden hier en daar, maximaal een paar korte zinnetjes. Al wordt Klingon in de reeks wel veel belangrijker voorgesteld. Soms tot grote hilariteit. Luister maar hoe de Klingons reageren wanneer Spock tijdens een etentje een toast uitbrengt met een verwijzing naar Hamlet van Shakespeare.
7: I offer a toast. The undiscovered country.
8: The undiscovered country.
9: Hamlet, Act 3, Scene 1.
7: You have not experienced Shakespeare until you have read him in the original Klingon.
10: Ach, pa.
2: Je kunt Shakespeare pas echt appreciëren, zeggen de Klingon hier, als je hem origineel in het Klingon hebt gelezen. Met andere woorden, Shakespeare schreef al in Klingon. En zo weten we ook ineens, Sophie, hoe to be or not to be klinkt in het Klingon.
10: Dag, pa, dag, pe.
2: Dag, pa, dag, pe.
0: Schitterend.
2: Klingon is dus een kunsttaal, hè? Uitgevonden taal, maar... Hij wordt wel degelijk echt gesproken. Dat hoorde je daarnet al van Chris, Patrick en Kim van de Belgische Star Trek fanclub. Die moeiteloos een paar woordjes Klingon debiteren. Maar er zijn wereldwijd naar schatting zo'n 20 tot 30 mensen die het echt vlot spreken.
0: 20 tot 30, maar...
2: Maar dat vind ik toch heel veel voor een dode kunsttaal.
0: Ja.
2: Maar dus, ja, 20 tot 30 mensen spreken het echt als een soort tweede taal. Zijn dat zodanig machtig? Mark Okrent zelf is daar trouwens niet bij.
0: Hoezo?
2: De uitvinder van het Klingon is zijn zelf uitgevonden taal niet meester genoeg om er vlot in te kunnen communiceren. Huh? Dat zegt ook al veel hoe moeilijk dat is. En het is ook niet evident, want de woordenschat is al bij al beperkt. Ze bevat niet veel meer dan 2000 woorden. En die woorden die gaan dan nog vooral over dingen als ruimtetuigen en oorlog voeren. Niet echt geschikt voor alledaagse gesprekken. Maar er bestaat een officieel Klingon Language Institute. Zeg maar een taalkundig instituut dat het Klingon bestudeert. En waar bijvoorbeeld allerlei literaire werken naar het Klingon worden vertaald.
0: Superhandig.
2: Ja, maar het is echt. Ze hebben daar bijvoorbeeld de volledige Hamlet vertaald naar het Klingon. Maar ook het blijspel Much Ado About Nothing van diezelfde Shakespeare. Ook Le Petit Prince is vertaald naar het Klingon. Alice in Wonderland. En zelfs grote stukken van de Bijbel.
0: Maar...
2: Dus ook al is het een kunsttaal en dus een dode taal, Klingon leeft, hè, Sophie?
0: Ja, ja.
2: In 2010 is er zowaar een Klingon-opera opgevoerd. Er is een Amerikaanse death metal band, Stovokor, genoemd naar het hiernamaals waar Klingon naartoe gaan als ze sterven, Stovokor. En die zingen dus in Klingon. Ja, zingen.
0: Maar is dat niet hoe alle heavy metal bands klinken eigenlijk? Dat... Nu pas begrijpen we dat die allemaal Klingon zingen eigenlijk.
2: Ik wil niet weten hoeveel mails van metalfans je nu in je mailbox gaat krijgen.
0: Ik heb nog nooit iets anders gehoord dan...
2: Maar om maar te zeggen hoe hard dat leeft en hoe belangrijk die taal gevonden wordt door Trekkies. Mm-hmm. Toen Netflix in 2017 een nieuwe Star Trek-reeks online zette, bood het die reeks ook aan met ondertitels in Klingon. Dus in plaats van Nederlandse ondertitels kon je de hele reeks dus ook bekijken met ondertitels in Klingon.
0: Wow.
2: Intussen is de reeks wel verhuisd naar een ander streamingplatform, helaas zonder de Klingon ondertitels. Maar bijvoorbeeld de populaire taalapp Duolingo biedt ook een cursus Klingon aan. Dus je kunt op Duolingo niet alleen je Frans of Spaans bijspijkeren, je kunt er ook Klingon leren.
0: Perfect voor elke volgende intergalactische reis die je gepland hebt.
2: Het zal wel zijn. Eén taalkundige, Sophie, aan dat fameuze Klingon Language Institute, die zelf dus een vlotte spreker is van het Klingon, die heeft een wel heel doortastend taalexperiment uitgevoerd. Namelijk op zijn eigen zoontje. Darmond Spears, zo heet die taalkundige. Hij werd begin jaren 2000 vader van een zoontje, Alex. En met goedkeuring van zijn vrouw, de mama van Alex, heeft hij zijn zoontje van bij het begin, als baby al, in twee talen opgevoed. Mama sprak Engels tegen hem, papa Klingon.
11: We had a lot of fun. We would play language games. So I would say things to him like, Nuktak och kev pobwijet. And he would point to my cheek. Where's my cheek? And I would say, Nuktak och richtleje. And he would point to his nose.
2: Voilà, dus die baby wist eigenlijk van kleins af aan al wat kaak en wat neus was in het Klingon. Maar zelfs voor woorden die in het Klingon niet bestaan, vonden ze toch associaties om elkaar te begrijpen.
11: And then one day we're playing on the carpet in the living room and I had his bottle that he would drink from. And we didn't have a word for bottle. So we were using the word for bottle that is like a drinking vessel, a givjet. Right. And so I said to him, Nuktak och givjet lejet. So I used the word for bottle. I used it with a suffix. I used it in a sentence. I didn't point at it. I didn't look at it. I didn't do anything like that. And this two-year-old toddler started crawling over towards the bottle and grabbed the bottle. And at that moment, I knew that this was working. He was learning this language. And it was very exciting.
2: Die kleine peuter die leert dus van begin af aan als een soort taalspons Klingon als ja, eigenlijk zijn eerste taal.
0: Wauw.
2: Dus het kan. Een kunsttaal aangeleerd krijgen, het kan. Maar,
0: hey, maar die gaat later nogal eens mensen kunnen versieren, zeg.
2: Ja, amai, dat is inderdaad...
0: qua partytrick kan dat toch tellen?
2: Poteringszinnen debiteren à volonté. Maar ja, helaas, het zal niet gebeuren, vrees ik, want toen de kleine Alex een jaar of 2-3 werd, verloor hij blijkbaar toch een beetje zijn interesse voor die gekke taal die tenslotte ook geen enkel van zijn vrienden sprak.
11: He was learning to count and he was learning colors and he was learning words. But as he went from about 2.5 to 3 years old, he stopped. He stopped being interested. He stopped enjoying doing it with me as much. So I would say something to him in Klingon and he would say it back in English and I would try to encourage him.
12: Ooh.
11: And he started to resist it. And it was fun and it was interesting. And when it stopped being fun and interesting, I stopped doing it.
2: Stilgevallen rond zijn tweede, derde jaar. Mm. En ik denk toch dat die taalkundige vooral blij mag zijn dat zijn zoontje nooit geweten heeft hoe je kind en gezin zegt in Klingon. Maar, Sophie, mocht je toch ooit op planeet Kronos belanden of een Klingon tegen het lijf lopen, dat kan zomaar, dan is het misschien wel zo handig om toch een paar woordjes Klingon te spreken.
0: Ah ja, graag.
2: Hallo bijvoorbeeld, zei ik daarnet al, is Nuknech.
0: Nuknech.
2: Nuknech.
0: Een beetje kwaad zijn,
2: ja,
0: hè?
2: Dat ja, dat hoort er wel een klein beetje bij voor de uitspraak, ja. Het is trouwens niet echt hallo, Nuknech. Het betekent zoveel als wat wil je van me? Maar het is blijkbaar het dichtste wat in het Klingon bij een goede dag komt.
0: Oké. Okay.
2: Voor wat is het?
0: Dus ze slaan eigenlijk de begroeting over. Gewoon...
2: Eigenlijk wel, ze komen nogal redelijk snel ter zake. Dank u, of toch iets wat er in, voor in, van, of van in de buurt komt, is kwatalho.
0: Kwattel, ho.
2: Ja. Ook eentje dat van pas kan komen. Ik heb het daarnet al vermeld. Bach.
0: Betekent paf.
2: Vuur. Ja. Niet alleen om af te vuren, maar dus ook als je vuur ziet. Handig als je het huis van een Klingon in brand ziet staan. Hè,
0: tenslotte. Ja, juist.
2: En als je dan zijn huis geblust hebt en hij zegt kwattel, ho, dankjewel. Dan zeg jij Klingon mag. Graag gedaan.
0: Klingon mag.
2: Klingon mag. Voilà. En voor de rest, als je afscheid neemt, dan zeg je zoiets als kapla. Dat betekent niet echt saluut, het is meer zoiets succes of het ga je goed. Kapla. Okay.
0: Vincent, kwattelho.
2: Ik ga nu een beetje gorgelen, want dat doet wat pijn aan de kelo. Het Klingon.
0: Kwattelho en graag tot de volgende.

0: Star Trekking van The Firm, Kenneth laat weten. Hier heb ik nu de hele voormiddag op gewacht. Uiteraard moest deze nog komen.
1: Radio 1.
0: We hadden het deze voormiddag over Star Trek. Mocht je wat gemist hebben, een gesprek, een reportage, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden via Radio 1 op VRT Max. Dit is nog CNET.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos was dat, in het uiterste oosten van het land. Daar is die bus rond 5:00 donderdagmiddag door een vangrail gereden. Wellicht was er geen ander voertuig bij betrokken, zegt de politie.
2: Een Holländische reizekar is dan rechterhand is dan over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Dabei sind mehrere